luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

We binnen het beërfskip van een oren tiet. Doet varen broden weer en het libben streed. Maar zat bij elkaar vertrouwen en wordt bij net versjouden. De skipper

Maar hier liggen raasjes on hetzelfde roer. Van bij de Marne en de Vierten.

We binnen het beërfskip van een oude tijd. We zielen nou omprezen, het is een oude streep.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoeg naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de kranten Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

langer huis. En helle in een lekker store, wat bier voor onderwijs. Een klant die tienerigens die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je hem kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toch is het niet voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Overal daar stoel komt, treft stoel een Frieske.

Naam er een paar pilsjes en ik rekken een peteer. Mooi een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugrien door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hier het witte kind, het is een vast patroon. Oeral daar is de toekomst, heeft toe een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lissen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen door al goed, er is geen hard nood. Hoor al de stoelkomst, heeft stoel een Friese boerenzoon. Hier voor het werk.

plak, sam brotte friske gei. De boer zei ja, ik ha het je tegen aan het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze ken. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een best hier. Wat de toekomst brengen zult, ik ga er weer nog doen. Oeral de toekomst heeft al een friske boerzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Daar was je weer. Ach ja. Welkom, Afslag Maandag, aflevering 242, de Bingseditie. Die van 24 en 25 mei 2026. Dienstmededeling. Maandag 25 mei, de herhaling is om 6 uur 's ochtends.
3: Ja, zeker. We zijn er vroeg bij op de Pinkstermaandag.
2: Ja.
3: Nou, we gaan er tegenaan. Al is het maar met warme hits.
2: Robert De Niro is daarop aan het wachten in ieder geval. Zometeen I Go To Rio, die is wel zonnig. Die is zonnig.
3: Lekker, hoor.
2: Ja. Benarama, Robert De Niro's Waiting.

0: Peter Allen, I Go To Rio op Radio Spannenburg. Afslag maandag, leuk dat je luistert. We gaan beginnen. Nogmaals welkom, afslag maandag aflevering 242. Dit zit erin.
1: Nou, we hebben allemaal muzikale evenementen. Onder andere een musical opvoering in Balk van het Bennekoor Prelude. En verder optredens van Pieter Wilkens en het Leemster Mannenkoor. Het zijn niet de minsten die in de regio gaan optreden.
0: Okay.
1: Verder hebben we nieuws uit de regio. Een groep jongeren uit Gaasterland die zet zich in voor een bijzonder internationaal project. Deze maandag doen ze met 7 deelnemers mee aan de fietsenhofstedentocht om geld op te halen voor een bouwproject in Zambia. Dat is een end van huis.
0: Ja.
1: En het weer voor de komende dagen. Volop zon en warmte, ook in de nieuwe week.
0: Kijk eens aan. Derde plaat naar 8 is altijd vinyl.
1: Zeker. Geen gesmolten vinyl vandaag nog.
0: Nog niet. Maar dit is wel een kantje dit, hoor. Ik geef weer aan Ronald, die zit tegenover mij in de studio.
1: De hoes is weer van ouderwetse kwaliteit.
0: Oh, wat ruikt dat lekker, hoor. Dr. Hoek, daar komt hij.
1: When you're in love with a...

0: en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, fijn dat jullie er zijn. En jullie hebben afgestemd op het juiste radiostation, want hier is Radio Bassinadiam, het station waar muziek is.
0: Ja, ons radiostation zit boordevol met muziek. En als eerste draaien we een discosong uit grootmoederstijd.

0: Tina Turner, wij mogen Tina Turner zeggen van haar. Zo zijn we dan ook alweer. Vriendin van de show, hè?
1: Zeker.
0: Ja. I Don't Wanna Lose You op Radio Spannenburg.
1: We gaan naar de evenementen en we beginnen met muzikale evenementen. Want Bennekoop Prelude uit de Ballen die voert deze zaterdag de musical Monsterhit van Benny Vreeden op in de Treemter in Balk is dat. Het kinderkoor bestaat uit 19 kinderen tussen de 5 en 12 jaar. En ze vieren hun 60-jarig bestaan van harte gefeliciteerd. De musical gaat over popgroep The Monsters die een samenwerking aangaat met een bekende band, terwijl ze een geheim proberen verborgen te houden. De zaal die gaat zaterdag om 6:30 open. Een half uur later begint de voorstelling. Tickets €3 voor kinderen tot 12 jaar en €7 vanaf 12 jaar. En die zijn verkrijgbaar op de website toonhoers.nl.
0: Pieter Welkens die treedt zaterdag 30 mei op in de Hegevonnen. Hij wordt begeleid door bassist Willow de Bild en gitarist Ietsen Petersen. Tijdens de voorstelling De Houtene Tour brengt Welkens liedjes met beschouwende teksten en humor. Het optreden duurt van 8 tot half 11. Kaarten kosten €21,50, inclusief een pauzedrankje, en zijn verkrijgbaar via theaterlemmer.nl en bij de Primera in Lemmer.
1: Gaan we door naar Bakhuizen. Het Lemster Mannenkoor die geeft daar op dinsdag 26 mei een slotconcert. En dat is in de Sint-Odolfuskerk. Onder leiding van Fijke van Tuinen brengt het koor een programma met de bekende mannenkoormuziek van hun moderne arrangementen en andere werken. Organist Dirk Norbruis die verzorgt de begeleiding. Het concert dat is van 7:30 tot 9:30. De toegang is gratis met na afloop een collecte bij de uitgang.
0: In de laatste van dit blok, het Friese Kamerorkest die verzorgt zondag 31 mei een concert in het Papagenenhuis in Lemmer. Violist Tim de Vries speelt het vioolconcert van Middelsen onder leiding van dirigent Ronald Slager. Daarnaast staan de overturen Die Hebdrien en de eerste symfonie van Middelsen op het programma. Het concert begint om 3:00. Kaarten zijn verkrijgbaar via papagenenhuisfriesland.nl.
1: En meer evenementen vind je op onze website rtvspannenburg.nl.
0: Zometeen
1: is het half... Wat is het dan? 8:30? Ja, of 7:30, ja. Als je op maandagochtend luistert. Het weerbericht voor de tweede Pinksterdag. Het wordt warm en het gaat niet waaien. En de zon gaat volop schijnen. Dat is het in kort.
0: Dit zijn de shirts. Tell me your plans.

Allemaal van die vuilniszakken, joh. Wat je bij negen weghoudt, allemaal vuilniszakken. Bij negen allemaal vuilniszakken. Ja. Gewoon allemaal vuilniszakken. Ja.

0: Put Your Records aan. Op Radio Spanenburg. Afslag maandag, als wij naar luisteren. Het is bijna 8:30. Herhaling op deze keer 6:30. Het weerkoortje ook zo vroeg of zo laat?
1: Ja, zeker. Die hebben hier de hele middag zelf zitten wachten, joh.
0: Ongelooflijk.
1: Nou, helemaal uitgedroogd van de hitte hier. Maar dat maakt niet uit. Dat klinkt zuiver.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dus even horen.
1: 3, 2, 1. Weerbericht. Ja, ja.
2: Radio Spannenburg,
0: yes.
2: Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: Ja, de tweede Pinksterdag die staat op ons te wachten en die gaat zomers verlopen. De temperatuur die komt zelfs nog iets hoger uit dan de eerste Pinksterdag. Bij ons in het noorden tussen de 24 en 26 graden. Ben je van plan nog om naar het midden of het zuiden van het land te gaan, dan komt de 27 tot de 29 op de thermometer tevoorschijn. En de zon die schijnt uitbundig en er staat slechts een zwakke tot matige noordelijke wind. En met zonkracht 6, dan kun je snel verbranden. Mocht je naar de fietsafstedentocht gaan kijken om de mensen aan te moedigen. Ja, dan moet je ze wel even goed insmeren voor als je de hele middag daar in de zon gaat staan. Dinsdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop op veel plaatsen. In het land wordt het tropisch warm. De 30 graden die zou zomaar gehaald kunnen worden. Zelfs in de beeld. En als dat gebeurt, dan betekent dat de eerste officiële tropische dag van het jaar gaat worden. Ja, in ieder geval is het volop zondag, dinsdag. Alleen bij ons in het noorden wordt het waarschijnlijk net niet tropisch. Maar ja, 28 graden, dat is ook zeer warm voor eind mei. En misschien is dat voor de meeste mensen wel meer dan genoeg. De wind die is zwak tot matig, komt uit noordelijke richtingen. Voor mensen die wat minder goed tegen de hitte kunnen. Dan is woensdag uw dag. De temperatuur die valt dan op veel plaatsen wat lager uit. Bij ons in het noorden is het 16 tot 18 graden. En in het midden en zuiden van het land 21 tot 24 graden. Ja, dat is toch wel comfortabel, hè? En ondanks die lage temperaturen verandert er wel weinig aan het weerbeeld. Want de zon die blijft volop aanwezig en het blijft droog. Het neerslagtekort loopt dan ook snel op. Vanaf donderdag stijgt dan ook nog eens een keer de temperatuur weer. Op vrijdag wordt het in het midden en zuiden alweer zomers warm. Terwijl bij ons in het noorden enkele graden achterblijft. En tot en met zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met veel zonneschijn. Vanaf zondag neemt de kans op een enkele bui langzaam toe. Maar voorlopig houdt het uitgesproken zomers er weer aan.
0: Oké, nou prima. Dan gaan we naar de weerspreek van deze week. Kijken of het ook lekker zomers is.
1: Het gaat over Sint Urbanus. De 25e. Sint Urbanus en de zon is wijn in de ton.
0: Lekker hoor.
1: Lekker. Ik drink helemaal geen wijn.
0: Nee, ik ook niet. Komt mooi uit.
1: Straks nieuws uit de regio. Ja, het Fries onderwijs dat zit in de lift. En Gaaslandse jongeren die gaan deze tweede Pinksterdag fietsen voor het goede doel. Straks meer.
0: Dit is Limousine 75 op Radio Spannenburg.

0: The Bassman Turner Overdrive, Taking Care of Business. Hier bij RTV Spannenburg. Leuk dat je luistert. Tijd geworden voor nieuws uit de regio.
1: Op scholengemeenschap Bogeman in Balk is het al jaren heel normaal examen doen in het vak Fries. Maar daarmee loopt de school wel voor op veel andere onderwijsinstellingen in de provincie. Vanaf 1 augustus zijn Friese scholen verplicht om Fries aan te bieden. En uiterlijk in 2030 moet het vak volledig geïntegreerd zijn in het onderwijs. Volgens docent Fries Christine van der Werf speelt de taal al zeker 10 jaar een belangrijke rol binnen de school. Op locaties in Balk, Koudum en Sneek kunnen leerlingen examen doen op HAVO en VWO niveau. De provincie wil dat leerlingen het Fries niet alleen spreken, maar ook actief leren lezen en schrijven. We spreken het wel, maar schrijven en lezen gebeurt minder, zegt Van der Werf. Het is daarom goed dat dit nu sterker wordt gestimuleerd. Na de basisjaren kunnen leerlingen Fries als keuzevak volgen. En de belangstelling groeit. Dit jaar doen 12 VMBO-TL-leerlingen in Balk het examen Fries.
0: Een groep jongeren uit Gaasterland zet zich in voor een bijzonder internationaal project. Maandag doen zij met 7 deelnemers mee aan de fietsenstedentocht om geld op te halen voor het bouwproject in Zambia. Initiatiefnemer Marije van der Brug die organiseert de actie samen met de andere vrijwilligers. In totaal reizen binnenkort zo'n 40 jongeren naar het dorp Tema Tema, waar zij helpen het verbeteren van onderwijs en leefomstandigheden. Het doel van de actie is de bouw van 2 lerarenwoningen bij een lokale school. Die school bedient kinderen uit 17 omliggende dorpen en groeide de afgelopen jaren flink. Inmiddels krijgen daar meer dan 300 kinderen les. Het grootste probleem is nu tekort aan huisvesting voor docenten. Veel leraren wonen ver weg, wat goed onderwijs bemoeilijkt. En met de nieuwe woningen kunnen ze dichter bij de school verblijven. Tijdens de fietsenstedentocht hopen de jongeren zoveel mogelijk donaties op te halen. Op hun fietsen komen QR-codes, zodat de toeschouwers kunnen doneren.
1: En in Gooijen-Garijp, daar is vrijdag de eerste bijenburcht van Friesland geopend. Het initiatief van de gemeente, de Friese Marren en Dorpsbelang Gooijen-Garijp moet wilde bijen beschermen en bezoekers bewust maken van het belang. Wilde bijen die hebben het namelijk moeilijk in Nederland. Door verstening en het strak onderhouden van tuinen verdwijnen bloemen en nestplaatsen. Ongeveer de helft van de 360 wilde bijensoorten staat op de rode lijst. De bijenburg die biedt een oplossing, vooral voor soorten die onder de grond nestelen. Ecologisch adviseur Mariette Horst die benadrukt dat zo'n 70% van de wilde bijen juist in de bodem leeft. De eerste resultaten die zijn direct al zichtbaar. Er zijn al metselbijen gesignaleerd. En daarnaast moet de locatie ook bijdragen aan recreatie en educatie. Fietsers die kunnen er straks stoppen om meer te leren over natuur en biodiversiteit. Pardon.
0: Ja, maakt niet uit. Kan gebeuren.
1: Oh, jongen.
0: Zijn toch maar mensen, hè?
1: Meer nieuws. Op onze website rtvspannenburg.nl en in de app. Hielke Smink uit Oudemiddem die heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens het afscheid als voorzitter van het college van de kerkrentmeesters van de PK in Oudemiddem en Nijemiddem Sondel. En daarmee is hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Nou, mooie beelden. Bekijk ze op de site radiospannenburg.nl.
0: En waar vinden we die app?
1: De app die vinden we in de App Store voor iOS en de Google Play Store.
0: Ga naar rtvspannenburg.nl/app, dan vind je hem ook. Peter Koelewijn is dit, KL204.

0: Gezellig.
1: Ja, dat moet hij zelf weten, hè?
0: Ja, wij kunnen helaas niet mee, want wij zitten een radioprogramma te presenteren. Dus dat wordt een beetje lastig. Peter Koelewijn, KL204. En nog een ingekomen bericht.
1: Ja, paardenliefhebbers opgelet. Bij de manege De Oorsprong in Sint-Nicolaasgade vindt deze zondag de 11e editie van de Konag Jumbo Tuigmiddag plaats. 'S Middags zijn er allemaal demonstraties en wedstrijden met paarden en ponies, zowel onder het zadel als aangespannen. De toegang is gratis. Dat bedoel ik.
0: Zometeen.
1: Ja, gaan we het hebben over de feestweek van Oude Haske. Daar is veel muziek. Maar we hebben ook een festival waar juist geen muziek is. En welke dat is, dat hoor je na het nieuws. Van NOS.
0: Ja, fijn. Ja. Gelukkig hebben we wel altijd muziek op Radio Spannenburg. Zometeen na het nieuws van 9 uur zijn we er dus weer. Of van 7 uur, maar net wanneer je luistert. Heel raar dit. Champagne is dit. Rock and Roll Start. Dat zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 242. Tweede uur die van zondag 24 en maandag 25, 2026. Even dienstmededeling. Wil je dit nog een keer terugluisteren? Dan zijn wij deze keer op maandag om 6 uur 's ochtends. Dus als je nu luistert, is het inmiddels 7 uur 's ochtends. Ja, zo kan het ook lopen. Goedemorgen. Straks de feestweek in Oudehaske. Het Outletmarkt in Heerenveen en de Squattenmerken in Oudeschoot.
5: En de playlist gaan we weer voor je vullen het komende uur met zometeen. Nou, ik ben er niet of nooit geweest. Eerst Rutschford en Cuddly Toy.

0: Radio Spannenburg, 10 minuten over 9. Acta en de Munich. Niet of nooit geweest. Ja, we hebben allemaal een feestje.
1: Donderdag 28 mei en tot en met 31 mei. Daar vindt in Oude Haske de jaarlijkse feestweek plaats. Het bestaat uit activiteiten jong en oud. Waaronder koersbal, een pubquiz, kinderspelen, een playbackshow en een jeugdmeerkamp. Daarnaast zijn er ook meerdere avonden met live muziek en DJ's in een feesttent. Zaterdag vindt dan ook een barbecue plaats. De feestweek die wordt afgesloten met koffietijd en een tentsamenkomst. Ja, tentsamenkomst.
0: Praise the Lord.
1: Ja.
0: Even zien, nog een... Het is een feestje. Ja, het is altijd een feestje in Outletmarkt. Hè? Dol op sneuperijen in het centrum van Heerenveen. Daar kun je zaterdag weer naar de jaarlijkse Outletmarkt. Er staan er zo'n 100 kramen met allemaal koopjes. En daarnaast zijn er een boerenmarkt en een streekmarkt. Die is op de Lindengracht en op verschillende plekken in het centrum verzorgen muzikale acts. Ook nog even voor het extra entertainment.
1: En de squattermerken in Oudeschoot, die wordt maandag 25 mei voor de 426e keer gehouden.
0: Ja, wie heeft het bijgehouden, de teller?
1: Ja, jij. De markt die bestaat uit de paardenmarkt in de ochtend en een warenmarkt met meer dan 250 kramen. De activiteiten die vinden plaats aan onder meer de Marktweg, de Wolvengasterweg en de Schoterlandseweg. De horecalocatie De Drie Pilaren. Er staat de ontmoeting centraal zonder live muziek. De paardenmarkt... Bedankt van 5 tot 12. En de warenmarkt. Gaat ook een geluid onder kunnen zitten. Die heeft hij dus niet. Van 8 tot 5. De toegang die is gratis.
0: Gratis?
1: Nee, nee, niet weer, paard. Oh.
0: Gratis.
1: Ja.
0: Ik ben dol op gratis.
1: Jij wel.
0: Gratis bestaat niet, hè? Zeiden mijn ouders altijd.
1: Toch is het gratis.
0: Toch is het gratis. Fijn.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: aan de rug.
1: Dat zou je, ja. Even min.
0: En we hadden Call Me van Blondie en Raptor van Olly Murs.
2: Moet je bellen?
0: Moest ik bellen?
2: Ja, Call Me.
0: Nee, dat hoeft helemaal niet.
2: Oké. Okay.
0: Nee. Wij gaan door met... natuur evenementen.
2: Ja.
0: Ik heb ze weer netjes gesorteerd allemaal.
2: Je hebt het
0: goed bezig. Ik heb mijn best gedaan.
2: Het Friese Keer die organiseert zaterdag 30 mei een voorjaarswandeling door het Ruisdere Bos bij Rijs. Tijdens de excursie vertelt de gids over de geschiedenis van het bos, de oude lanenstructuur en de dieren die in het gebied leven. Denk aan spechten, buizers en reeën. De wandeling die duurt ongeveer 2,5 uur door het mooie bos. En is ook geschikt voor kinderen, gezinnen met kinderen, zo moet je het zeggen. De excursie begint om 9:30. Kaarten zijn verkrijgbaar via het friesekeer.nl.
0: Mar en Cliff, dat is het bezoekerscentrum in Oudemidden. Die organiseert aanstaande donderdag samen met landschapsambassadeur Klaas Haringa een fietstocht langs de Oude Gaarse Brekken in Zuidwest. De route van ongeveer 25 kilometer die loopt via Workum met Heideskip en de Gaasmer en gaat deels met pontjes. Dat heeft, is afhankelijk van weer en wind. Nou, dat zal wel meevallen. Die pontjes waren wel. Onderweg wordt aandacht besteed aan de natuur, maar ook de waterwegen en de historie van de regio. Het startpunt is het strandje aan de stationslinie nummertje 16 in Oudegeer. En de deelname kost €7,50. Aanmelden kan via www.nationaallandschap.frl.
2: En bij Heerlijk Hemelen worden zondag 31 mei open tuinworkshops gehouden. In de bostuin aan de Marre 15 kunnen bezoekers deelnemen aan activiteiten zoals vlinderen en natuurjournaling. De natuur of de tuin is omringd door een vogelbos en beschikt over de natuurlijke perken, fruitbomen en een theetuin met koffie, thee en huisgemaakt gebak. De open dag die duurt van 9:30 tot 4:30. Voor workshop is vooraf aanmelden wel even nodig via telefoonnummer 06-25-25-3205. En de toegang tot de tuin in Hemelum is dus gratis. Consumptie is wel verplicht. Wil je telefoonnummer nog eens nalezen, dan kan het op rtvspannenburg.nl.
0: Zometeen op Radio Spannenburg het weerbericht. Je hoort het om 9:30 of om 7:30 als je luistert op maandagochtend.
2: Ja.
0: Ook een muziek van Billy Joel is onderweg. She's Always a Woman. Dat hoor je naar James Blunt. Dit is Wise Man.

0: 1036, dat is de luchtdruk in
1: Ballen.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
1: Je had ook kunnen zeggen, zo'n mooi nummer, tijdloos. Nee hoor, de luchtdruk is...
0: De luchtdruk is 1036.
1: Tweede Pinksterdag, die verloopt... Ik ga maar door hoor.
0: Ja hoor.
1: Ik wil trouwens eens aangekondigd worden.
0: Wat zeg jij?
1: Ik wil aangekondigd worden.
0: Erik de Boer met weerbericht.
1: Tweede Pinksterdag verloopt zomers. De temperatuur komt iets hoger uit dan eerste Pinksterdag. Bij ons in het noorden wordt het 24 tot 26 graden. En in het midden en het zuiden stijgt het kwik naar 27 tot 29 graden. De zon schijnt uitbundig en er staat slechts een zwakke tot matige noordelijke wind. Met zonkracht 6 kan een onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Zorg daarom geregeld de schaduw even op. Smeer je even goed in. Nou, dinsdag doet de temperatuur nog een schepje bovenop. Veel plaatsen worden in Nederland worden tropisch warm met maximaal 30 graden of hoger. Ook in de beeld lijkt de grens van 30 graden te worden gehaald. En dat zou betekenen dat de eerste officiële tropische dag van het jaar een feit is. Het blijft daarbij volop zonnig en droog. Alleen bij ons in het noorden wordt het waarschijnlijk net niet tropisch. Ook hier is het met 28 of 29 graden zeer warm voor eind mei. De wind die blijft zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Voor mensen die minder goed tegen de hitte kunnen, dan brengt woensdag enige verlichting. De temperatuur valt dan op enkele plaatsen lager uit dan op dinsdag. Bij ons in het noorden wordt het 16 tot 18 graden, terwijl het in het midden en het zuiden nog altijd 21 tot 24 graden wordt. En ondanks de lagere temperaturen verandert er weinig aan het weerbeeld. De zon die blijft volop aanwezig, het blijft droog. Daarbij loopt het neerslagtekort deze week verder op. En vanaf donderdag stijgt de temperatuur opnieuw geleidelijk. Vrijdag wordt het in het midden en zuiden alweer zomers warm, terwijl het noorden er vaak enkele graden achterblijft. Tot en met zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met veel zonneschijn. Vanaf zondag neemt de kans op een enkele bui langzaam toe. Maar voorlopig houdt het uitgesproken zomerse weer zich aan. Zometeen bij Afslag Maandag op Radio Spanburg. Lazy Sunday Afternoon in Balk. In Stavoren is een lentewandeltocht. Dear Mr. Fantasy is een accuze optreden van Watersport Safari in Heeg. En 100 jaar plaatselijk blank banden gaan we het ook nog over hebben.
0: Alle redenen om de Radio Spanburg te houden.
1: Ja.
0: Zometeen ook muziek van Prince and the Revolution, When Doves Cry. Eerst ABBA. Does your mother know?

0: En Sunshine was van One Republic.
1: Oh.
0: Jazeker. Wij gaan naar de evenementen. Oei, de digitale postduif vliegt de hele week in de rond om evenementen op te vangen die je kan mailen naar de redactie.
1: Ik heb hem weer losgelaten en hij kwam zo net aan met de volgende berichten. Bij restaurant Badmeester Kuimp in Balk verzorgen Johan Keus en Jan Scheffer zondag 31 mei een optreden tijdens de Lazy Sunday Afternoon. Twee muzikanten spelen voornamelijk akoestische blues en nummers als van artiesten als Muddy Waters, Eric Clapton en Bob Dylan. Ook Dire Straits en Neil Young niet te vergeten. Daarnaast brengen ze ook eigen werk. Het optreden duurt van 3 tot 6:30.
0: As You Go, die organiseert zondag de

0: de wandeltocht Tavoren. De routes die voeren langs water, dijken, haventjes en IJsselmeer. Deelnemers die kunnen kiezen uit afstanden van, 5 of 10, 15, 21 of 30 kilometer. Nou, er zit vast wel eentje tussen naar uw gading. De tocht die verloopt via de As You Go wandel-app. Die moet je dus dan even downloaden. De opbrengst die komt ten goede aan de stichting Spotlights, dat gratis sport- en vrije tijdsactiviteiten voor kinderen organiseert. Inschrijven kan op asyougo.nl/wandeltochten.
1: Het Friese classic rockband Deermester Fantasy die gaat zondag 31 mei een akoestisch optreden in MFC de Drielpolen in Woudsend. Tijdens het concert worden bekende rockklassiekers van onder meer Creedence Clearwater Revival, Golden Earring, The Beatles en Deep Purple in akoestische uitvoering gespeeld. De band die bestaat uit Mario Kramer, Marcel Becker, de Bernard Schotanus, Jurre van Dijk en Age Bandstra. De optreden duurt van 5:30 tot 6:00. De kaarten zijn verkrijgbaar via dorpshuiswoudsend.nl.
0: In Heegda wordt zaterdag 30 mei een watersportsafari georganiseerd. Kinderen vanaf 10 jaar en hun ouders die kunnen gratis kennis maken met verschillende sporten op en rond het water. Zo zijn er proeflessen in onder meer windsurfen, e-foilen, kanoën, suppen, roeien en tjottervaren. Ook worden beachvolleybal, voetbal en atletische activiteiten aangeboden. De activiteiten die zijn 's middags tussen 1 en 4 bij het Sielhoes aan de Varshoeken 101 in Heeg. Aanmelden is niet nodig.
1: En het plaatselijk belang Bantega die viert zaterdag 30 mei het 100-jarig bestaan met een feestdag in het dorpcentrum van Bantega. Vanaf 10 uur zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder een oldtime show met meer dan 200 voertuigen, een rommelmarkt, oude ambachten, een paardenshow met Friese paarden en live muziek. Ik zat al een paar effecten wachten.
0: Nee, die Gelukkig. Zijn er weer op stal.
1: Ach, het scheelt weer. Ook presenteren de 13 verenigingen van Bantega zich aan de bezoekers. En de dag die wordt afgesloten met een avondprogramma met live muziek.
0: Lekker hoor. Nou, beste luisteraar zit weer.
1: Ja, zeker.
0: Gaan we ons opmaken voor het leukste kwartier van de Nederlandse radio. Die gaat namelijk nu beginnen.
1: Oh.
0: Ja, tot het nieuws. Allemaal dikke klappers van hits.
1: Ik ben reuze benieuwd.
0: En bonusmatig een uitsmijter komt er ook zo meteen aan. Hè?
1: Oh. Fantastisch, fantastisch.
0: Zo, dat blaast hier eventjes over de ether. Level 42. Hot, hot, hot.

0: Van Helen en Jump op Radio Spannenburg. We hebben er een week op moeten wachten, maar hij is er weer. Erik de Boer met Hoi. Het stichtelijk woord van deze week.
1: Ja, heb je nou zelf tips voor de programmakeuze? Mailen info@radiospannenburg.nl. Heb je nog wat gemist, dan is dat een enorme...
0: Schande.nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken inderdaad op terugluisteren. En anders is de herhaling deze week tussen 6 en 8. Want vanaf 8 uur de hele dag de fietsenstedentocht te beluisteren in een gezamenlijk programma met Omroep Friesland, Omroep Zilt en RTV NOF. Beelden te zien in de app van RTV Spannenburg en te volgen bij ons op de radio.
0: Zeker. Maandag vanaf 8 uur. De hele dag. Oh.
1: Ja. Dus luister naar de herhaling. Hou dat ding gewoon aan.
0: Dat is altijd het advies vanaf onze kant.
1: Zeker.
0: De hele week Spannenburg aan. Al is het maar voor de uitsmijter van deze week, Alexander Curley.
1: Ach, heen. Met Hollanders?
0: Ja, zeker.
1: Zijn
0: ja.
1: dat nu toch die Hollanders?
0: Ja, zeker.
1: De egoïst, nee, wat was het? Zoiets.
0: Ja, joh, ik weet het ook niet meer. Maar het is wel weer eens leuk om hem te draaien. Daarom hebben we hem uitgezocht. En Ibo, die had de bungalow in de Santa Nirgendwo.
1: Ja,
0: das ist das Bonusmaterial, auch für die deutsche Gäste in den Friesien.
1: Jawohl, jawohl. Ja, Frans is beter dan Duits.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is met jouw Duolingo van 600 streken ook al.
0: Ja, we doen ons best, hè. We doen ons best. Hoepa, hoepa, hoepa. Lekker marcheren, jongen. Kun je ook goed op fietsen trouwens op deze
1: nou,
0: muziek.
1: Links, inderdaad.
0: Rechts, links.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
1: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Zetten en bij ons volgt de 15.000 fietsers de hele dag op haar reis bij de Alpenstedendel. Maar de start is dadelijk hier op radio en televisie van Queen, Bicycle Race.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Haast de Excel-lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
9: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
10: Ik meer op Duits, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
9: Doch ik mij, meer op Duits. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjeskruidenvogels.nl.
8: Big Green Funny's actie, kind 1034 maar 924 euro, inclusief installatie.
11: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je en hij zijn steen op stoel.
12: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
11: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
12: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
13: Ze hebben alles jongen. Dus ouden. Ze dragen de tiet. En wat bleut is wat een minor bewarje. Steun, Stichting Oude Frieske Kerk.
12: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt, zit gemak op een jouwer. Des is goed.
14: Pinkstermandy.
15: Jan Dirk de Haan. Omroep Zeelt,
16: Radio Spannenburg.

0: Hoe kun je een Pinksterman die programma met de fietsalbesterentocht centraal insteert beter beginnen als maar Bicycle Race van Queen?
1: Pinksterman die.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 4 minuten oerachten, goeiemorgen. En welkom bij Pinksterman die tussen 9 en 8 uur joen doch bij wiebaardig verslag van de fietsalbesterentocht. De 89ste editie, waardoor het in gearworking met Radio Spannenburg, RTV NOF en Omroep Zilt. De start van de fietsalbesterentocht die nefst traditie weer in Bolzert. En na 20 kilometer binnen de 15.000 fietsers dan bij de eerste van de Alpensteden. Dat is Haas en daar is Jesse van Wieren.
3: Goedemorgen, ja, hier in Haas libbet het echt en dat jest en dat feelst en hoe sjugst het. Ja, de fietsers die sjuggen de fit uit en de vrijwilligers die stinnen kleren om de stempelkaart te stempelen. Maar de aandacht is echt richten op Agen Tichelaar die dit hier voor de 50ste keer stempelt.
0: En dan langs hier verderop op de route op 70 kilometer van de start, daar ben we in Holvert bij Esther Bethlehem.
4: Ja, in Holvert, een dwarp, net in een van de Alpensteden, maar toch wordt er wel stempelen om te voorkomen dat de meesten hier net alles naar je kennen van Frenzer in Iketron uit Dokkum. Dus hij in ieder geval wel genoeg kilometers in de voeten.
0: En dan naar de Treddensted op de route, Frenzer, daar hebben we letter meer van. Dan ben we in Dokkum, dat is naar 80 kilometer en daar is Ben de Jager.
3: Op een tredde van de route, ja, ben intussen de eerste per 100 fietsers terug. Van 8 uur mocht men hier stempelen, dus ze ben al een liter 4 minuten aan het stempelen. Agnes Waterval, een feest?
5: Ja, een feestje nou al.
3: Tot straks.
0: Ja, nou zo familie, vrienden, boeren of collega's die mooi fietsen, stuur die berucht om haar aan te moedigen. Maar de app van Omroep Friesland of 06 20 499
1: Pinksterman.
0: Ja, vanmorgen om 4 uur in Wietzavier. De start van de eerste van 650 fietsers. Van de, 15.000 in totaal. De 89ste editie. En het startschot waard jong terug Paralympisch zwemster Lisette Brunsma.
6: Ik maak aan de start dan en dan ging ik 1234 kilometer fietsen om geld in te zamelen voor het Foppenfonds.
7: Wat is dat nou, het Foppenfonds?
6: Het Foppenfonds is een fonds van opname van Foppen de Haan. En dat zet zich in om bij mijn handicap ik te litten maar om te sporten. Bijvoorbeeld met tandems, met sportrolstoel. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen mooi sporten kan. Net alleen nog op de Paralympische Spelen, maar ik woon hier in Friesland.
7: Maar waar is deze tocht lang?
6: We gaan in een groep van totaal 8 meesken. Wij roen de Siep van de Ploeg. De zanger van de Kast. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Dus ja, super mooi dat Siep. En ik zie broer Jacob, maar ik, Tom en Henk en Melvin en mijn achterneef opgekeerd mooi fietsen rollen.
7: Want hoe ben je hem samen gekomen?
6: Via contacten. En ik volg de simmer heb ik wel eens wat zwom in Wommels. En dan Siep naast mij te trainen voor de triathlon. En ja, ik hoor hem net bij moet fietsen, maar hij bij net moet zwemmen.
7: En wat ben je verwachting? Want hast al een beetje traind?
6: Je beetje traind, vier keer of zo. Maar vooral dat, dat we er een mooie dag van maken zien, dat is het belangrijkste.
1: 5, 4, 3, 2, 1,
0: En zo klonk dat vanmorgen om 4 uur bij de start. Bij prachtige omstandigheden binnen 15.000 fietsers hier en betiet begon on haar tocht.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Nou, vroege vogels.
8: Ja, bij de letters net, hè?
7: Nou, ze zitten het, hè?
8: Ja, zeker. Maar ik hou van betiet wezen.
7: Maar een uur voor de start is wel heel enthousiast.
8: Wow, ach. Ik ren een soort en dan is het ik in de regel. Ik woon die hele uur van tevoren trekken hier. Ja, een bakje koffie, maar ja, dat heb je dan.
7: Nee, slechte service.
8: Nee.
7: Ik denk dat het nog wel een dunner zaak is, hè? Die is nog wel hier, denk ik.
8: Ja, dat denk ik ook wel, maar dat heb ik geen flat van.
7: Nee? En hoe, wat waren de verwachtingen dit hier?
9: Ik denk dat ik gewoon lekker fietsen. Het is mooi waar, dus dat zit wel mooi.
7: Net te warm?
9: Nou ja, dat is even een afwachting. Dus wat denk ik wel het grootste ding wat iedereen last van heeft.
7: Ja. Goeie.
10: Goedemorgen.
7: De vroege vogels.
9: Klopt.
7: Ja. Want dat is je fjouwe roer, hè?
10: Nee, maar nee.
7: Verdomme. Ben je er een beetje klaar voor?
9: Nou ja, hoi, ben je er klaar voor?
10: Dat is helemaal mooi, hè. Ja. En je gaat erop zitten.
7: Ja? Je hebt toch een begin op een tandem?
9: Ja.
10: Het is helemaal maat, ja.
9: Het zit net zo vol, dus die kunnen sturen.
7: Oh, dus dat maar stoet waar?
9: Ja.
7: En wat minder daar hier in West?
9: We hebben rond Simant gebinnen, ja. 30 kilometer.
10: En daar fiets ik ook wel.
9: En daar fiets ik ook wel uit, om het te zeggen. Ja.
7: Rond Simantgum?
9: Van Adramarie. Ja.
7: Nou, en wat wordt het hier?
9: Nou, ik denk dat wij in Oresan achterom binnen, dan hebben we het knap die in.
10: Maar ik zelf er blij van.
9: Ja.
10: Mijn vrienden, dat is idioten.
7: Je bent een fietsenmakkers?
9: Ja.
7: Ja?
9: Ja.
7: Wat worden de verwachtingen?
9: Mooi weer, weinig lekke banden en een hele leuke dag.
7: Ja?
9: Ja.
7: Oh, dus je kent lang uit.
9: Ja, zeker.
7: Ja? Maar wat zie je helemaal geregeld voorbij komen?
9: Van alles. Mensen die hun schoenen vergeten, helmen die kapot gaan, spaken die eruit breken, lekker bandjes, toch nog even een bidon mee, voeding vergeten. Van alles. Maar we gaan ervoor.
7: En wat is je dan?
9: Dan helpen we ze en dan wensen we ze veel succes.
7: En wat nou het raarste wat je mij maakt? Fiets vergeten?
9: Fiets vergeten heb ik nog net yet. Nee. Oh, nou, in Fries, yes. Nee, een tandem met 12 spaken eruit. Yeah. Ineens. Buitenbanden die verkeerd om op de fiets zitten, binnenste buiten. Je kan het zo gek niet bedenken.
0: Nou, van morgen om 4 voor dus de start van de fietsalbesterentocht. En ze krijgt voor 8 toen in de allerlaatste groep voortgang. En de jaren stal dus verslagjouwers Jesse van Wieren, Esther Bethlehem en Ben de Jager om de route van de albesterentocht. Zij kennen een heel goed beeld schetsen van hoe het gaat, maar de, nou, ze hebben 15.000 deelnemers, exact rond al jaren we letten nog. Maar hoe is het nou echt om in dat peloton mee te fietsen? En is het waar wel echt zo gunstig? Wat ben nou drege stikken op een route? Nou, dat verhaal komt u van uw verslagjouwers Isa Visser en Demi Hoekstra. Want zij fietsen de tocht voor de allereerste keer. En dat doen ze op een bijzondere wijze. Tier op een tandem die ik nog eens handel volging met mijn camera's. Zodat is thuis mooi zien kist. Isa en Demi, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Isa voorop en Demi achterop, klopt dat?
2: Ja.
0: Ja, voor de meesten niet meisje, maar de televisie die kennen Jim ik meisje. Maar voor de radio omschreeuw ik dat je mooi in het Omroep Friesland blauw en in de logo's van RTV NOF mooi fietsen. De verplichte fietshelm hebben je hem op. Vanmorgen om 4 uur mocht je hem starten.
2: Ja, we moesten hem toch echt om jou, hè?
0: Ja, Isa, hoe wie de start?
2: Nou, eigenlijk best wel loffelijk. Het wie nog een beetje fris, maar dat wie wel lekker. En dan ik nog even een Joske door in en nou, maar we zijn aast in Holwe. Dus dat Joske, dat jet straks wel uit. Maar wie echt een hele mooie zonsopgang. Dus dat wie heel mooi. Sinds wie mooi reert. Dus ja, gewoon blaadje.
0: Nu hebben je een verhaal al vrij wijdwaardig die op de social media en dus op radio en televisie. Maar toch, van mensen die het mist hebben, Demi, waarom doe je hem dit te jaren op de fiets, op de tandem?
2: Is en ik hebben de Arnhemse trui hier te Gerde verslag dienen voor de fietsafstandtocht. We hebben hier twee keer in Holwert stien hebben en een keer in Dokkum. Ja, en toen zijn we al van hoe leuk zou het een keer wezen dat we te Gerde fietsen op de tandem. Nou ja, toen eigenlijk dit hier kwam de koers en daar hebben we vat grepen. En nu zijn we van de morgen eigenlijk heel onwerkelijk en nu zitten we hier rek al.
0: En je hebt een bol traind, je bent heel sportief, maar echt fietsen, hoe volg je hem die in?
2: Nou, op de racefiets fietsen we beide wel een soort. Dan wijzen we echt wel leuke tochtjes, ja, dat zei ze echt net van 200 kilometer, hè. Maar wel leuk van 60 of 70 keer 80, 90. Maar ja, op de tandem gaan we net een soort kilometers maken.
0: En wat is je verwachting dan, Demi? Hoe denk je dat het bij ze zil?
2: Ja, nou, als ik het een beetje onveel goed nou geef, ja, dan komt het eigenlijk helemaal goed. We zijn vanmorgen eigenlijk veel uur super goed en fit. Het is super mooi waar, de sfeer is goed. Dus ik denk dat dat de hele dag wel terugzet. Dan,
9: maar we hadden nog echt 10 mei, hè?
2: Dat is nog lekker.
9: Dus nou is het nog lekker.
2: Maar die door lekker rustig hoor, lekker stempel, een beetje zelf bepalen. En we zijn Hassie Holbert, dus we zijn een beetje eigen om jou in hebben nou komen.
0: Nou, ik zoek ze fiets lekker trof, dat doe je hem toch wel. En wat we de eerste stad is nou Dokkum eigenlijk, hè? Maar je komt eerst nog bij Esther langs.
2: Ja, we beginnen even stempelen met Esther en dan gaan we echt even snel wat eten weer. En dan dit de eerste volgende staat inderdaad ook.
0: En daar is Ben de Jager. Maar eerst waarom op de route. En dank u wel, dames. En een heel soort succes. Doch het veilig. En wil je de dames aanmoedigen, dat kent ze. Ben dus in het blauw kleid. Voorop het Isa een zwarte helm, een donkere helm. En Demi het een witte helm op. Er zitten camera's op de fiets en we blijven haar volgen. En de kist, als het op televisie meisjes, die beelden van hun, dus ik gewoon meisje. En de kist, nou, het field als fietsje de tocht maar. Dus dat is wel heel mooi. Nou, Jess van Wieren dan. In Haas. Want ja, dat is de eerste stad, maar 90 kilometer dat de deelnemers aankomen. En bij Jesse zit de sfeer, als ik dit zei, Jesse, wel enorm drin, hè?
3: Ja, de sfeer is hier al de macht is goed. De zinnen, die skint hier echt al aardig uit. Viel denk ik wel echt dat het warm wordt hier. En, nou ja, naast het grote feest, mijn muziek is hier echt oorfeest. Want Agen Tichelaar, die zit hier voor de 50ste keer op zit om te stempelen. Ja, Agen! Van harte gefeliciteerd!
5: Dankjewel.
3: Een bijzondere mijlpaal. Hoe voelt dat om nou na 50 jaar nog steeds te stempelen?
5: Dit, uitstekend. Ja. Ik mis een hoop dingen.
3: Een hoop regen?
5: Ja, dit. Ik mis mijn familie. Ja. Ik weet hoe blij ik hier sta.
3: Ja, dat snap ik. Want u bent, als ik het goed heb, bent u al 80 jaar.
5: Ik ben 40 jaar alleen 80 geworden. Ja. Dan heb ik 50 jaar gezeten.
3: Ja, en als u nou een moment mag uitkiezen wat nou het bijzonderste is aan eigenlijk het 50 jaar stempelen, wat zou u dan kiezen?
5: Nou, misschien doen we nog wel 50 jaar bij, zolang je in gezondheid bent.
3: Ja, en wat zegt u? Zullen we er nog een paar jaar achteraan plakken?
5: Ja, dan heb ik nog een paar dingen vertellen. Nog 3 dingen. Ik blijf hierbij. Ik ben liever voetbalclub en kaas.
3: En zijn er ook mensen die de Elfstedentocht al vaker hebben gefietst die u dan ook herkennen?
5: Dat was net één. Ja, had al 46 jaar gedaan.
3: Dus u bent eigenlijk een bekende hardlinger hier?
5: Ja, zeker. Ik ken ook de Friese record.
3: Ja, het Friese record zelfs?
5: Ja.
3: Nou, kijk eens aan. Laten we dat record dan alleen nog maar vergroten.
5: Ik laat het niet kennen, hè?
3: U laat zich niet kennen.
5: Ze halen mij niet in.
3: Kijk eens aan. En zo mogen we het horen. Okay. Heel veel succes nog vandaag.
5: Op televisie of zo?
3: U bent nu op de televisie.
5: Kan ik het nog herhalen?
3: Jazeker.
5: Of Friesland?
3: Ja, u bent nu op Omroep Friesland.
5: Oké.
3: Okay. Kijk eens aan. Dat is ook weer van de bucketlist af.
5: Ik doe ermee. Aan Geert van Duin.
3: Daarom. Kijk eens aan. Veel succes nog.
5: Dank hè.
0: Ja, Geert van Thun die hebben we verderop nog in het programma. Want we doen ik nog verslag van de Bondspartij. En daarbij is hij een van de verslagjouwers.
11: In gearworking met Omroep Zilt,
12: Radio Spannenburg
11: en RTV NOF.
12: Is dit Omroep Friesland.
11: Pinkstermandie. Omroep.
0: 06 20 4991 op de app van Omroep Friesland. Dat is het adres van die aanmoedigingsbericht hier op Pinkstermandie. Mee wilt nou, Rio,

0: Maar is u het als wie het in Rio? Meewoedt wie dat? Er Pinksterman die bij Omroep Friesland en de Geerbrug in de streek omroepen. Ja, de fietshalve sterrentocht die blijft het zien. 89e editie. Dat betekent dat het tak meer de 90e wordt. Daar zal ik wietwaardig besteld zien worden. Maar de halve sterrentocht van motors, auto's, strikes, brommers en solexen, die besteedt eigenlijk al lieke lang. En ik die had het zien 89e editie. Nou ja, er kon wel juider dat de belangstelling daarvoor dit hier heel groot is. Want motorrijden is populair de laatste jaren. Kwartier verzonnen wie de start. En voorzitter Hein Groeneveld van de Friese Motorclub is onder telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoi.
0: Hoe wie de start bij Jim?
1: Ja, het is druk. Iedereen heeft er zin in. We hebben nog een. Dit jaar weer een keer en dan is iedereen voor de boot is. Dus het is een grote stroom. Meesten die terecht zijn aan hem professioneel te toeren. Ja.
0: Ja, er kon wel melden dat er een heel soort deelnemers binnen. Hoe volle Gingrid Arneke verstart?
1: Ja, voor mij weet het. We hebben net helemaal een goed zicht op, maar ik denk al we zijn nu verkocht. Dus, en met dat mooie waar kon natuurlijk heel veel mensen opzetten. En er zijn weinig afmelders natuurlijk.
0: Ja, je hebt toch net de organisatie van de motorhalve sterrentocht, maar ik van de Solexen en de Brommers en zo. Heb je daar intussen al wat van jet? Hoe het helemaal gaat?
1: Ja, die ben om een uur of vijf ben je vertrokken, maar een auto voorop en een golfauto erachteraan. Dus die ben onderwijs. Maar heb je dan net berichten van hoe dat gaat, maar dan neem ik gewoon dat het goed gaat. Eén bericht is goed bericht.
0: Ja, dat liep het mij ook inderdaad. En,
1: in de maar die zitten dus in een kolonne, zeg maar, mijn volgers erbij.
0: In de revolutiehoring komen we daar nog wel weer op waarom. De laatste jaren is je route, is mijn gevoel wel wat onpast. Voor hinnen gong je maar de motors uit, vooral om de sterren hinnen. Maar stadigon kom je meer in de centra. Voor hinnen wie het idee van dat je hem dan de fietsers in paard zit te zonnen. Maar hoe las je hem dat op eigenlijk?
1: Nou ja, we hebben steeds better rulers met de stichting fietsafsteden, toch? En toen begon we in Dokkum, dan kregen we de vragen van de horeca in de gemeente. En van ja, alles zit er klaar voor de fietsers. En die horen er horen in ben je zult. En dan kom je hem en je rijdt aan de stad heen. Maar kom net op de stad. Nou, dat hebben we regelen. Aanpraat met hun aanstand. En dat is een heel groot succes. En en dat het vervolging kregen op meer steden. Dus Vint zit Haas, Sneek een stukje te heen. En dit hoorde ik voor het eerst terug Joods.
0: Oké, en hoe doet dat dan?
1: Ik doe dat nog voor de tweede keer. En wij ben ik benaderd terug voor de gemeente. En in samenwerking met de fietsafstedentocht hebben wij nooit de route terug voor de binnenstad.
0: En dat betekent dat er motors gewoon door de liefste stretjes in de binnenstad van Leeuwarden maaien?
1: Ja, die volgen in principe de route die de fiets ik al leefde. Dus vanaf Hoekstrem geven we voorstreek een wal op. En dan om de Walrus heen en dan richting de Grote Kerkstraat. Richting de Oldenhoven.
0: En hoe doe je dat met de auto's dan? Want die maak ik maar dan, maar die kende net los, toch?
1: Nee, die volgen de route eromheen, zeg maar. Maar dat werd het verkeersregel als werd dat splits. Ja.
0: Krijgt dus bij
1: de. Dan kunnen we inderdaad net terug in de trijk, zeg maar. Alleen de motoren.
0: Kijk, dus bij de Alversterrentocht van fietsen BM op de 89e editie. Ik heb al loed niet van de organisatie van de fietsalversterrentocht dat die er een groot spektakel van maakt willen bij de 90e. Hoe zeg je hem daar als Friese Motorclub zien, hoor?
1: Ja, daar heb ik al gehoord. En daar, de mannen komen hier de plannen voor smeden. Ja,
0: wordt het een speciale editie BM?
1: Natuurlijk. Wat zijn ze?
0: Wordt het een speciale editie BM?
1: Ja, de mannen nog helemaal uitwerken en zien wat we daar precies mee doen. Maar de mannen al een iets bij de waan natuurlijk, ja.
0: Eerst de 89e, dank voor de tijdwachting en een heel grote wille, Joort.
1: Ja, dat hopen we. En de deelnemers ik en de vrijwilligers en de fietsers. Ja, iedereen dat paard is en de toeschouwers dit uiteraard.
0: Hein Groeneveld, wie dat van de Friese Motorclub, dat is de organisatie achter die enorme Alversterrentocht. Met duizenden motors om mij doggen en ik nog een aantal auto's en brommers en dat soort van zaken. Demo is nog hast jouw Njuggenen. We blijven het hier volgen, verzeld de Fiets Alversterrentocht. Nou, Njuggenen is de kiet voor de Moespartij. In Frenzer het Keertsen. En naast eerst het regionale nijs, dat kruipen van Erit Seijens.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Het is nou Jel van Jochenen. Erik Seijns is hier, maar het Fries Knijs.
9: Goedemorgen. Om 4 uur van de morgen is de fiets over Sterrentocht uiteenzet. 15.000 mensen op een fiets langs al de Friese steden. En krijgt voor 8 gaat de laatste groep voort. De eerste die binnen intussen al in Dokkum. De tocht die wat van de morgen iepen terug Paralympisch zwemster Lisette Bruinsma. Ze stapt hier op een pedaal voor het goede doel.
10: De 34 kilometer fietsen om geld in te zamelen voor het voetbalfonds. Dat zet zich in om bij mijn handicap ik te litten om te sporten. Bijvoorbeeld met tandems, met een sportrolstoel. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen mooi sporten kan.
9: Ja, dat is Lucette Bruinsma dus. Verslagjouwers Isa en Demi die stappen jou te gerren op de tandem om op die manier verslag te doen.
11: Nou, Isa en ik hebben de aanronde trein hier te gerren verslag dienen voor de fiets of tocht. We hebben hier twee keer in Holwitz dienen hebben en een keer in Dokkum. Ja, en toen zijn we over hoe leuk zou het een keer wezen dat we te gerren fietsen op de tandem. Nou ja, toen eigenlijk dit hier kwam de koers en daar hebben we vat greten.
9: En voor als het wist, is het Safir. Het verslag het is vanzelf te volgen in deze uitsturing en ik op de live vlog op omroepfriesland.nl. En bij de fietsalversterrentocht hield je het in je duidelijk advies: drink genoeg. Het warm, er worden temperaturen om de 24 graden verwachten. De organisatie had daarom extra maatregels nom, onder andere extra wettertaappunten. En op dat had GGD Friesland bij de orde houden jou en zijn de smartstrit ingerochten. Fietsers die kunnen daar iets maar in de zinnen. En ik de 29e editie van de Step Over Sterrentocht, dat wie er in mijn soort zin, hè. Er wie een hitteprotocol van Kraft en dat hadden 400 autopetters goed opvolgen. Nevens de organisatie hadden maar een peer lietse dingetjes west. En de warmte die maakt het voor de ene deelnemer wel wat dreiger als van oor.
12: Dreig. Heel warm.
13: Oh. Mooi waar. Zinnen wie eigenlijk de hele dag, de nacht weer goed. Ja, minimaal win. Dus ik denk dat dit wel een hele, ja, perfecte editie kan bestempelen.
14: Het laatste stuk is echt ook wel op karakter, hoor. Het is natuurlijk super warm. Maar nee, echt een super mooie tocht.
9: En hoe het komt met het waaien, hoor. Dat jij even bij Jan Jonkman. Een goeie morgen.
15: Ja, hier heb ik een goeie morgen.
9: Ja, een soort zinnen, dat weten we dus al. Hoe warm wie het van de morgen al eigenlijk?
15: Nou, begin van morgen weer vannacht weer naar rechter en helder. En maar sinds opkomt zien dat zo'n 10 graden in het eerste en het zuidoosten van de provincie. Dat zijn 12 graden, dat is juist er een en zijn 13 graden meer in het westen van de provincie. Maar die temperaturen die zijn al omheen flying, want hier in Egmarief zit wel om 8 uur, zitten wel op zandje, komen 8 de pijnel op zandje. En dan wordt ik ook goed zandje graden, laagste dik 18 graden, dwaaien zijn 16 en hele graad. En Vlieland zit ik al op 18. Nou, bij Joer dan weer een prachtig, maar de zin in Hadrol. Mooie blauwe loften, wat enkele stapelwolkjes van een midden en een enkele vliegtuigstreep. ja, dat is alles wat het zin in het zin hoort. En dan hebben je wat temperaturen op de teller van zo'n 23 graden op een waadeiland. En wat dan iets van markers, dat zijn 26, 27 meer de provincie. En vooral die heeft de temperaturen in het eerste en het zuideerste van de provincie. En met al die, met die zinnen erbij hebben je ook weer een hege UV-index. Een droegere lucht, dus het woord smaren. Vooral binnen en van boeten. De wind staat er amper en die komt vanmorgen uit een zuidelijke richting. Je vermiddelt tijdelijk om even naar het noordwesten te gaan. En dan bloedt in die bloed zwak. Jong is ik nou lang warm, want jong om jongen hoor ik altijd naar zo'n 22, 23 graden. Vannacht is ik rijstig en ik hoor dat ik net verder hoor, dat zo'n 14 tot 15 graden. Hebben wat komen ze op het diesel en dan gaat de wind al waarom naar het zuiden te gaan.
9: Dan hebben we een paar prachtige dagen op een rij. Hoor ik het op morgen? Zet dat nog even terug?
15: Dat zet morgen even terug, want morgen komt echt een klapper van de week. Zat ze dat dan zitten, want morgen komt maar een zuidenwind, warmer lucht. Uw kant op, ja, en dan werden daar maar vol op de zinnen. Van manier 4-11 zou je nou dat morgen jong dat hij weer onder is om jou te zien. En dan binnen de temperaturen morgen weer heeft zo'n 23 graden op een waadeiland. Dat mogelijk de tropische 30 gast in het eerste en het zuideerste. Nou, en met al die zinnen hebben we weer een hege UV-straling. Dus maar even goed rekening houden. En dat begint morgen de warmste dag van een week, worden we even worden. Zelfs de warmste dag van een maand maaien. Ja, en op een naaimiddag gaat de wind wat om naar het noordwesten. En dan komt er heel, heel starig gewoon wat al frisse poollucht dus komt. Die komt op gang. Maar we hebben er een oordeel net zo volle last van in de eerste part van de jongen. Ik net. Maar pas in de nacht kunnen we voelen dat het dan wat alcoholt. Want het is dan, nou ja, morgen de nacht om 12 uur altijd naar zo'n 15 graden. Letter in de nacht gaat de temperatuur om. Die de temperatuur naar zo'n 10 graden. Ja, en er staat hoe dat je een matige, vooral in de midden, een krachtige, maatelijke wind. En die in de nacht bloedt die dan stingen. En dan, ja, dan vielen we echt dat het dan begint al te kwolen. En ja, dan kun je het huis ook even openkwolen. Arco, alle ramen kunnen dan open.
9: En dan neemt het al, morgen dan de warmste dag van de week. Dat betekent dat het daarna weer wat zakje gaat nemen gewoon.
15: Dat is toch goed in het snotje, want we zitten dan waanzinnig, dan hebben we denk ik als de koudste dag van de week. We zitten dan echt in die koude poollucht, zo wat, en dan mijn noordwest, en onder de noordelijke wind. Ja, hebben dan ook geregeld zinnen, maar die koude lucht die stroomt binnen, dat merken we ook onder temperatuur. Zandje, dat 18 graden, en dan zit een matige, dat krachtige wind. Nou, Thomas en Freed herstelt het eigenlijk, dat ik de wind wat meer om naar het eerste dag. Ja, die hege drukgebieden, die boeren wat bij ons zinnen zwabber in, en dan merken we dat Thomas al werd. 20 tot 22 graden is en vreet ik al best een 20 tot 24 graden. En beide dagen bloedt het droog. Nou ja, zageer versens, zageer en mooi, maar de zinnebron in de hand. Geven mooi, terug het Frieske land.
9: Ja, jongman, dank u wel. En ontzaf hier ek het Frieske Nijs.
16: Dank u wel, Eriet.
17: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
19: Als het even wachten, fiets ik mij niet mee.
20: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota in Museum Achterna in Frenzier.
18: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
21: Hou je hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op. Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen?

0: 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nyk. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
1: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeestje mij in beëinding.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Pinkstermandy.
7: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt,
6: Radio Spannenburg
7: en RTV NOF.
8: Omroep Friesland.
7: De hele dag op radio en televisie.

0: komt via de app van Omroep Friesland of 06-20-4-9-9-9-9-9. Die een bericht kan er ik bij zitten. We lid Sjen in beeld als maatschust en op radio Jesse. Een protte succes bij Glies. Johanna en Siebe Beidelei en Leo Vogels op naar Dokkum. Leers van Omke Fokko en tante Tineke. En Daan en Nienke, succes en veel plezier vandaag op de fiets. Groetjes van tante.
1: Thanks, Amandi. Mij Jan Durk de Haan.
0: Over te zien van de plakken dat we het onwijs binnen de verslagjouwers van de streekomroepen. Dat binnen de streekomroepen die Geerburg, je maar Omroep Friesland, Omroep Schild, Letter van de Midden, Radio Spannenburg en RTV NOF is goed voor Sint-Burgen. In de persoon onder oren van Esther Bethlehem daar in Holvert. Dus daar is het al, Esther. Het is geen tijd, maar ze willen voorkomen de organisatie dat de 15.000 fietsers heel afsteken naar Dokkum. Dus Holvert moet ze maar pakken, daar wordt dus stempel. Ja, het is een toch maar mooie omstandigheden. Betekent dat ik dat het gauw drok wie je al in Holvert hebt bedrijf?
2: Het weer inderdaad al gauw drok. En net al in mijn fietsers, er zitten hier ik al meestal lekker boeten van het Sintje te genieten. Jo, wanneer hier aan de route bij de stempelpas, jo, treft het maar mij het waar?
3: Ja, helder. Ik tref het heel mooi, Joet.
2: En jo, hier elke hier de Alvesteden toch?
3: Ja.
2: En wat vind je nou het mooiste erom? Want het is vlak voor jouw huis. Wat maakt het zo mooi?
3: Het is lekker gezellig dus. En het hier kwam ik mensen, die fietsen mij, die kwam hier zo'n 18 jaar seconden.
2: En jouw haat bakje koffie, hij jou dicht bij huis, dat is natuurlijk ook treffen.
3: Ja, dat is heel lekker. Ja.
2: En hoe doe je het nou dan? Gong je nou om de haven klap en de winter voor een nieuw bakje? Of?
3: Ja. Dit is bakje Viebel.
2: Jo, wie in de van de morgen betreft bij of ben je ook krekwekker?
3: Zijzoeren. Dat is traditie. Bekwekker.
2: En waarom zijzoeren?
3: Nou, dan heerst hij hier al bezig. Nou, dan, en dan lees je voor, nou, dan ben je het wekker.
2: Jo, wil niks missen?
3: Nee. Nee, want ik ben ooit van jou het over en dan ga ik aan met eten.
2: En Joha, net zo volle beweging dan in de fotten. Het fietsen, dat is niks voor jou?
3: Nee, wel op blijven. Dan ga je weekend al 80 kilometer gaan. Dus, dat wel.
2: En elektrisch, dat mij bij de fiets afzetten, dat dacht mij dat helaas. Net als daarom doe je het op deze manier. Even genieten.
3: Ja, lekker genieten, zei je.
2: En hij ook volle bekijkse.
3: Oh, dat weet ik niet. Maakt me echt niks uit.
2: En wat was Hajo al jij jongen al?
3: Nog ja, verschillende meer gewoon je wel. Ja. En ik ga er net voor bekennen, zo.
2: En jouw zus, jouw doet het elke keer. Hoe vol zie je dit als jou je staat bij de dik zitten?
3: Nou, ik ben hier 22 jaar, dus. En zo lang weet je dat
2: ook. En jouw haar zelf dus nog nooit de Alfsterdentocht fietsen?
3: Nee, nee. Mijn familie wel, maar ik niet. Ik ga bedoeld, die had wel 20 keer fietst.
2: En wat is nou het mooiste? Dat is een route staat vlak bij jouw hoersdel, Git.
3: Dat is ideaal. Nou, hoe je net zo zijn.
2: En het bakje koffie kan je binnen, het bakje koffie kan je binnen waar je hel je. Maar wat is nog meer het fijne dat het lekker dicht bij hoers is?
3: Nou, dat zou ik zo net weten.
2: Dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Op naar bakje nummer 6. Zoek ze ja. Maar de koffie.
3: Ja, dat lukt wel.
0: En nog een bakje koffie daar in Holvert dus. En dan naar 10 kilometer verderop. Dan ben we op ongeveer 80 kilometer van de route. En daar is Ben de Jager bij Lisette Brunsma. Lisette Brunsma is een speciale deelnemer, Joert. Ze is Paralympisch zwemster. 2016, 2020, 2024. Moest ze goud, zilver, brons. Had het hele palet vol. Maar nou dat ze een heel oor, een hele oor categorie ons sport. En dat is fietsen. We volgen haar, Joert, op haar route door de provincie. Want ze fietst voor het Vappenvoels. En nou in Dokkum, daar bij Ben, of net?
4: Ja, dat klopt. Ik sta hier naast de vrouw die het uiteindelijk van de morgen het startschot doen had van de fietsoverstedentocht. Lisette, van zwemmen naar fietsen. Hoe is het met de voeten naar een derde paard van de route?
5: Nou, met de voeten eigenlijk nog best wel goed. Ik vond het stukje tussen van Holwert vond ik best wel lang. Maar we wien eigenlijk samen in Dokkum. Dan denk ik, oh, we binnen nu al, hè.
4: Dus... En het waar zit echt mij, denk ik?
5: Ja, vooral nu is het echt nog wel te dwan. Dus dan is het wel heel fijn dat je nu wel wat kilometers marchen. Kennen, maar ze wordt wel warmer, dus dan moeten we wel even een goed rekening mee houden.
4: En wat hopen ze nou, Joert, uiteindelijk op te halen met de hele groep? Want ja, je hebt toch het vader Vappenvoels uiteindelijk?
5: Nou, eigenlijk bewust we dat mensen bewust willen dat je maar een handicap gewoon mooi kan kennen. En dat het, ja, dat het Foppenfonds echt wel een hele belangrijke fonds is van mensen met een handicap, zodat ze ik mooi kan kennen. En net alleen gewoon topsportniveau als een Paralympische Speler, maar ik de Elfstedentocht gewoon hier in de regio. En ja, dat je dat heel goed mooi mekaar kan kennen, mooi of zonder handicap, dat maakt het niks uit.
4: Dat is helder. En dan even naar Sien van de ploeg. Jo fietsen, Joet, ik mij voor het Foppenfonds. Miley zet en mij. Hoe is dat?
6: Nou ja, dat is onderwijs. Is, kom op, Lisette. Een heel soort meester wiet natuurlijk al. Had aardig wat publiciteit gekregen. Maar ik mag steeds, het wordt aardig onfietst. Dat is dat hartstikke goed. We hebben al een gemiddelde van ongeveer 24 te pakken. Dus dat is hartstikke best. Het is het zien van jongen, we binnen in Dokkum. Dus we lezen voor op het schema. Maar we maken ik me net de hut. Want ze moeten ik geld ophellen willen. Mensen kunnen dit kaartje scannen. En dan kennen ze dus heel zwart naar het Foppenfonds. Om mensen te helpen met een beperking om echt te sporten, te ontspannen en hetzelfde plezier te beleven wat wij hier gaan met deze geweldige tocht.
4: We zetten dan nog even waarom naar die. Best in een heel mooi rare pakje, maar wie te letten ze erop. Hoe let hoop je hem ongeveer binnen te komen, binnen te wijzen, Nien Bolzert?
5: Nou ja, daar hebben we eigenlijk net echt een heel erg plan. We hebben een beetje een schema maken zodat de promotieteams is, maar op die het binnen en er wordt dan communiceerd. Maar het doel is echt gewoon een hele mooie duim aan elkaar hebben en yield op Helivat Foppenfonds. Dus wij net echt een tiert op vers boende.
4: Maar nou al voor op schema.
5: Ja, dat wel. Dus dat scheelt.
4: Goeiedag.
5: Ja, dankjewel.
0: Lis Hettebrunsma dus. En verderop bezieken de Harik te volgen op haar tocht. En Joen hoop wie zelfs bij de finish te steken.

0: We hebben een plaat. En wat is dat dan een goeie plaat voor het dadelijk? I Just Might van Bruno Mars.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandi. Maar Jan Dirk de Haan.
0: Van de man op 4 voeren wie de start van de eerste groep van 650 deelnemers van de Fietshalve Sterrentocht. Daarna volgen nog 22 groepen die het hield dit na ongeveer 8 minuten voor start gaan mochten. Nou, die krijgt een beetje verachtengongen de allerlaatste voort. Hoe is die start voor hem? Hoeveel fietsers ben je nou echt onderwijs? Dat ging vreeg je aan voorzitter Stefan Rekker van de Fietshalve Sterrentocht. Goedemorgen.
2: Ja, hoi, goedemorgen.
0: Hoe is de start gongen, Stefan?
2: Nou, het roem vrij goed, maar ze winnen redelijk tam. Komt natuurlijk echt door het mooie waar. Dus ze roem is heel rustig naar de start. Dus de start roem aardig uit. Ik denk de laatste groep, jij hebt normaal inderdaad vaar achter te starten. Maar dat weer nou een dikke kwartier uur achter met de laatste verdong. Maar de opkomst is ik echt heel heeg. Er is aan 14.820 deelnemers starten. Dus... ja, de opkomst is enorm heeg.
0: Ja, want dat zullen we net vaak, toch? 14.820 die het echt mooi doggen.
2: Nee, zeker niet. We vergeten altijd 15.000 kaarten. En ik krijg even nog de cijfers, jongen. Zelf in, bij het 100-jarig bestaan, toen weet ik mooi waar, doe het fiets waar. Toen binnen zijn 14.250 starten. Dus dat is echt een hele grote groepen. Maar gelukkig, ze winnen heel taam.
0: Dat zou ik
2: wat doen.
0: Ja, het zou ik bezitten. Kennen dat er jongen meestal bij zitten die het net zo volle traind hebben. Tenminste, die de oorzaak niet nou denken, nou ik door het wel aan. Wat is die verwachting voor deze dag?
2: Nou, dat zijn net al 14.820 in finish is. Heb ik van al
0: gedacht.
2: Ja. Nee, dat zullen natuurlijk gewoon per 100 minuut volle. En dan krijgen we start. Net iedereen is helaas finishen.
0: En ben er verder nog bijzonderheden op deze route? Ben er nog laatste wijzigingen?
2: Nee, net ten opzichte van de laatste informatie die we in Trojons hebben. Dus het waren goed in de gaten worden. En we hebben ze vanmorgen al steeds bij elke groep ik waarschuwen iets en drinken nog. Want het is eigenlijk nogal warm.
0: Dank u wel, Stefan. En een hele mooie dag. Daar wijs in de ring van de dag. Hebben wij zelf verder even contact met jou om te jaren hoe het gaat.
2: Ja, dankjewel.
0: Stefan Rekker, de voorzitter van de Fiets Alpe Sterrentocht. En bij die 14.820 fietsers, er zitten twee speciale fietsers. Dat zijn uw fietsers. Dat zijn Isa en Demi. Isa Visser en Demi Hoekstra. Op haar tandem, Clyde in het blauw. En een tandem die het helemaal volhangend met camera's. Als de meisjes bij u op televisie of bij een van de deelnemende omroepen. Dan kist hun ik zin. En in mijn rechter eerhoeken zag ik ze nou al. Want hier in de studio zit ik een scherm. Isa en Demi. Eerst maar eens bij Isa. Hoe vier ben je hem op dit stuit? Waar zit je hem?
3: Nou, we zitten nu... Meteen hebben we een horloge. We zitten nu bijna 470 kilometer. En ik denk dat we over 4, 6 kilometer ongeveer in Dokkum binnen. Dus eigenlijk is het best wel mooi. Ja, van het Joske kreeg me uit in, want het waait nu wat warm. We gaan nu lekker de korte mouw. Maar ja, het gaat mooi zo.
0: Achterop zit Demi Hoekstra, dien collega. Ik van RTV NOF, een van de omroepen dat we dit grote project hier het mooi doggen. Ja, dat kist net sturen, dat is normaal wel bent, maar dan zit nou achter op de tandem. Hoe is dat eigenlijk? Want je hebt helemaal net zo vreselijk volle oefenen.
3: Nee, klopt. Maar toen eigenlijk het testen moesten niet meer onder de fiets van onszelf. Toen werd het eigenlijk niet goed. En die van de motor opstappen moesten we wel even wennen. Want dan had ik een best weer de fietstas bij ons. En het gewicht hing het onder één kant. Dus het weer even wat opstaat tegen Isa mij te sturen. Maar ik heb lekker mijn handjes omheen. En lekker genieten van Cynthia achterop.
0: Nog even nooit
3: dat treft het mij, hè?
0: Ja, nog even naar het advies van Stefan Rekker. Die hebben hem jet gekregen. Genoeg eten en drinken. Doch in den op het mooi, maar dat advies.
3: Nou, we hebben nog eten. En we proberen echt gewoon nog het oren van goed te eten. Ik heb Isa hier achter in die jas hakken. Ze zijn pakken. De snoepjes. Dus er zitten lekker snoepjes te eten. Goed drinken. En dan. Gewoon goed energie
0: om te vullen. Op naar Dokkum. Succes daar, Froli. Isa Visser en Demi Hoekstra.
3: Ja, dank je. Goeie.
0: Ja, hoi. We blijven haar volgen in Olmoortje. Ja. Mooi verzeld, hè. Dat geldt voor Isa en Demi aan de kant dat je hem destijds. Je kunt ze herkennen op de tandem dus. Een tandem met een grote mast achterop zit. Dat is om de beeldenmaatje te kennen. Er werd een camera in hing. Het voorop zit een camera. Ze had een zwarte helm voorop en een witte helm achterop. En Olmoortje, dat maak ik maar de bruggen bij Omroep Friesland. 06 20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dus dat zit toch een keer. Jazeker, de boelspartij. We doen er dadelijk een verslag van.
4: Voor de morgen best uit aanzetten.
1: De 15.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
4: Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
4: En daarna van 8 uur aan.
1: Alle hoogtepunten in de keervetting.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
10: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
9: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
11: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
9: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: En daarmee is het nog hard. 3 minuten nog Jochen en Tiet voor de 12 uur van Pinksterman die bij RTV NOF, Omroep Zilt, Radio Spannenburg en Omroep Friesland. Want 8 uur doen we verslag van de fietshalve sterrentocht. En in Frinser begint om deze tijd de boerspartij Helke Broersma en Geert van Tunen. Die praat dus dadelijk bij. Maar als eerst de Gibson Brothers.
13: Friesland. Al van dorpen, steden en van kerken. Zie jij de buis. Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steunt Stichting Oude Friese Kerken.
14: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toet in toekomst keer.
17: Waar kan ik van hoe werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen des alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
20: Voor een naaie Peugeot. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
21: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
22: Eva Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, evalove.frl.
23: Pinkstermandy.
24: Jan Dirk de Haan.
25: Kom binnen.
2: Keerwerking Mai, Omroep Zeelt.
15: Radio Spannenburg.

0: Kunnen de twaalf uren van deze Pinkstermandy uitsturing fleurig, maar de Gibson Brothers, que sera mi vida.
1: Pinkstermandy, maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten oer njoggenen is nou. Dit is Omroep Friesland in gewerking met Radio Spannenburg, Omroep Zilt en RTV NOF met Pinkster Mandy van 8 tot 8 door bij het verslag van de Fiets Albe Sterrentocht. In Holwert, daar is voor RTV NOF Esther Bethlehem.
2: Ja, in Holwert is het ik al een nieuw njoggen horen. En het begint je nou ook echt aardig drok te worden. De meuters komen hier nou binnen. En net al in is het nou drok. De zinnen komt ik al aardig boven. Dus het begint ik wel aardig warm te worden. En dit hier gaat een extra watertappunt installeren. Gin de warmte. En we zorgen dat de warme bidons, die worden al leeggesmeten. Eén mijn koud water vult. En het koude water wil je Rick even in een nekje smeten.
0: Ja, dat kan ik niet intenken. Van Holwert naar Dokkum. Het is een kilometer als het zien. Daar is Ben de Jager.
3: Ja, hier in Dokkum is het in Tusken hekken mooi waar. Ik was bij Esther in Holwert, maar het rint ik aardig terug. De eerste paar duizend fietsers binnen ook wel terug. Dat je nog gezellig druk. En ja, de meesten die krijgen een stempel en ging even om het water. En ging dan op richting de volgende post.
0: En het is wel toevallig, want precies tussen Holwert en Dokkum in, daar ben u en Bert verslagjouwers. Dat ben Demi Hoekstra en Isa Visser.
4: Ja, een van die toerzende mensen die je stemt bij Ben, dat ben wij. Want we willen echt correct onkamer in Dokkum. Dus we kunnen stempelen.
0: Ja, duidelijk dus het stempelen. En die onmoedigingsberuchten van vriend, familie, collega's, ben welkom. We lezen ze voor en we vinden het ook leuk dat ze in beeld komen. Stuur die berucht maar de app van Omroep Friesland of stuur hem naar 0620-4-9-9-9-9-9-9. Jennifer, de macaroni staat voor je klaar. Groetjes uit Bolvert, uit de Brandenburg. En Ilona, zet hem op. Succes en veel plezier.
1: Pinkstermandy.
0: Pinkstermandy is de dag van de Albesterrentocht. Dat is al haast 90 keer geweest. Maar het is ik de dag van het keertste. De Boespartij, zat ik het altijd maar neer. Maar officieel heet dat het NK Senioren. We houden in Frenzer op twee plakken. Het Sjoekeloon en de Hertog van Saxenlaan. We doen er verslag van 50 partour op de list. Maar Geert van Thun, ben je direct alweer welkom?
5: Nee, die ben er net komen, want er is een partour uitvallen. Dat is een partour van Haas hier. Ze zit als nummer 20 op de list. Ik vind het als de list waar die Haas, maar zet hem maar eens kras terug. Dat wordt een reglementaire skinnervierweers, een skinnersize verlierspartij in Mantchum. En dat betekent dat, ja, waarom had ze er net binnen? We weten het net, maar Gert-Anne van der Bos, Gelsjerk de Groot en Timme Jonker van Mantchum, die ben vliegend naar de tweede list gaan. Verder op die list, nou ja, nog stikken zo'n wiesringen in partouren. Die is er niet en die is er niet en die staat doepel op de list. En die moet even vervangen worden door die. Kortom, we hebben nogal wat administratie, maar we zijn er klaar voor. De KNKB is van 1897. Dat betekent dat we voor de 130ste keer een boespartij keertsen. Net heel dal, ja, want in de oorlogsjaren en in de coronajaren is het alweer wel eens wat misgegaan. Maar vertellen, krijgt dus bij de PC gewoon terug. En dan ben we hier op het Sjoekeloon. Nou ja, zon overgoten. Ik zal het cliché maar even uit de kast halen, want het is werkelijk fantastisch om te zien. We hebben hier dramatische waarsomstandigheden mooi maken, nou arruineren. Maar dit is steek boeter in de brei. Ik zal hier de warmte, denk ik, wel eventjes een rol spelen, want het is een conditionele slijtageslag voor de partouren die verder komen. 14 partouren keert hier op het Sjoekeloon. De rest keert op de Hertog van Saxenlaan en Noord omlopen. En dan komt het hier in geen rind van de midi al die bijlkoor. En dan zullen wij zien hoe Dron Riep de titel pakt bij deze boemspartij, want dat kan haast net oors. De finale, Tjin Minderskeer, dan hebben we dat ik vast maar even invult. We hellen alle spanning erdoor. En dan maar hoop je dat er ergens van die 50 of 49 partour één partour is die zegt, ja ho, wacht eventjes. Maar daar zullen wij even de stokje versterken. Dat zullen we een geweldige verrassing hebben. En dan wordt sport weer leuk. Het zullen we alle samen kennen. Wij zijn los hier op het Sjoekeloon. Jesterij in Achlem. Drorie 2, Haas 2, Zwijs Tjin Frensje 2. Dat binnen de partouren dit los binnen. Helemaal in de beginfase. Stan neem ik nog net. Maar we zijn los bij de 130ste boemspartij. En dat zil Helco Broersma, Griff Eckhilde van de Vilden onder de Hertog van Saxenlaan.
6: Dat klopt. Voor hierheen wel eerst van Jen 50 per toer, nou 50 dus. Maar dan mag ik ze nog vanzelf dubbel tellen. Want Haas dat hem aanmeldt, het wel Haas 2 en Haas 3 nog op de list. Waarom is Haas hier? Dan heb je Hannes van der Veen, Jetsen, Ben Hoekstra en Jamie Koel een blessure. En Aron de Sneun, ik nog voetbalblessures op rond bij AVC. Dus het besluit dat Gerda van der Bos, Galtjaar de Groot en Tieme Jonker van Mantrum gewoon even aan het inslaan weer zijn. Dan maakt hij weer rond voor het toer wat er wel in de keerste keer zijn in standaard. Ja, ik zit hier bij Field C. Er zijn drie velden, maar drie kritis. Dus Njoggen plus Njoggen is die binnen los uiteindelijk om samen te drukken. En er zit eigenlijk bij de winnaar van vorig jaar, Maarten Bergsma, Hendrik Koster. Hey, net meer Jacob Wassen, maar Jurrit Oosinga, die toch nog mooi van Menske. Ja, vorig jaar zo dronk riep eigenlijk ik winnen. Maar toen stuurt ze Menske er een stokje voor. Ze toch trouwens je niks. Maar Jan of Veenster en Maarten Leijnaar, Germ de Boer. En hij ondertussen een eerste en een zesde waar voorsprong. Achter mij is de ene Peer Frenzy. Dus wat is Johan Nij? Tje meer heb je Frenzy. Lennart Veenstra, Alad Hoekstra en Jan-Tien Meijsma. Wat de eerder verdedigd is in Willem Heringa, Mark Reitsma. En Sietse Kloosterman, die komt dan van Tje meer. Ja, blokje renner bij een partij is de zoon van Patrick Scheepster. Hij doet het met mij. Hij leert hem hoe hij de blokjes deel zet. Maar het eerste wiet en dan de reden. En Patrick Scheepster het zelf vroeger ook blokje rond. Dat deed hij op een PC. Dat maakt drie oren blokje renners. En ja, dan krijg je een mooie foto bij de finale. Er staan dan vier balkeerders. Alleen het is een fjouwer blokje renners. Alleen dat is niet met rijden. Want zodra Patrick zijn geld kreeg hier, toen zei hij van ik ga naar de Mercantile hier op een voorstreek in Frenzy. Dus hij stiert net op die eigen foto. Maar zijn Swansie, nou, ik stek Tom omheen. Hij had trouwens een Ajax-shirtje aan. Die leert het ook goed, Patrick, hè?
7: Jazeker.
6: Komt helemaal goed. Ja, zo mag je beginnen als blokje renner. En letter op de moerspartij, je keert ze.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy.
0: Succes, Sybrand, voor de 23e keer op de pedalen. Veel succes, liefst uit Jouren, komt van Tilly. Henry, Elka, Jildau, Suus en Reinier, geniet en maak er een feestje van, zuid Joke. En de groetnis van Paken en Beppe, zuid Doutje. Dus verrast mij lustest en als mij just, dan wist dat al vast. Ja, Esther Bethlehem, die sightings krijgt al in Holbert. Daar hebben ze extra wettertapunt nieuwen. Want Esther, dat maakt er wel bij, hè?
2: Dat mat er wel bij. Het is warm, maar volgens de bidons kan vult worden met wetter. Maar volgens mij kan ik wel bier in, want ik ga hier een vriendenteam op klompen. Team Bitterbal, blauwe shirt, zo'n. Waarom Team Bitterbal?
8: Ja, dat is op een donderdagavond ontstaan dat we even een biertje drinken met elkaar en een bitterballetje. En we zeiden, wat gaan we met elkaar doen? Nou ja, één wou fietsen, één wou niks. En uiteindelijk nog één fietsen en uiteindelijk wouden er 6 fietsen. En inschrijven maar. En we waren erbij. Ja.
2: Inschrijven maar. En ik zie je wel een beetje een gekke fiets. De toeter zit erop van alles nog was.
8: Marktplaats, ja. Een mooie gezelle. Die moest het maar doen, ja.
2: En hij en ik een beetje traind voor deze tocht?
8: Ja, wel een beetje van beide, ja. Ja. Ja, een beetje trainen. Een beetje bitterballetjes, ja.
2: Want de bitterbal, die meent je het verschil, joh.
8: Ik hoop het. Ja. We zien het straks bij de stop in Wommels, geloof ik, hè, jongens? Ja. Dan staat de familie op te wachten. Dus ik ben benieuwd.
2: En dan wil ik echt bitterballen eten, of?
8: Ik laat me verrassen, ja.
2: Want ik weet net of het mogelijk is dat we voor mensen die naar de televisie sjuggen, dat we misschien de klomp, die sjuggen inderdaad al, mooie Friese klomp, mooi, wordt dat wat fietsen?
8: Ah, oh, heel best, ja, heel best. Ja, een echte klompenboer die komt er straks nog aan, maar die is even naar de wc natuurlijk, hè.
2: Het wordt wat lang op een wc.
8: De echte bitterbal zit op een wc, ja.
2: En ik weet net, als ik nog snel even het shirt schenken, als ik een fiets even beet hoor, dan draaien we even om en dan hebben we het shirt, ik team bitterbal. Ja, wat shirt we daar? Hij heeft dat zelf ontworpen, een fiets, mij als wiel een bitterbal, of hoe zit dat? Dan toch even...
8: Ja, dat is de wederhelften, hè? Die hebben dat georganiseerd. Dus die kregen we deze week. Ja.
2: Die hadden er een wat moois van maken.
8: Ja, zeker.
2: En die woonden net mij op een fiets, of?
8: Nee, die waren niet heel enthousiast. Nee.
2: En dit idee is dus ontstaan in de sportkantine toen je hem een bitterbaltje ziet. Gewoon thuis. En hoe nou verder dan?
8: Ja, fietsen. Fietsen. En nog verder fietsen. Want dit is nog niet het eindpunt. Nee. Bijna, toch? Ja.
2: Ze ben je aardig positief. Ze zitten hier inderdaad. Zeker. We zijn er bijna. Dus het mooie waar, dat goed.
8: Ja, zeker. Het is hartstikke mooi waar. Ja.
2: En ben je hem krijg ik alleen bij het wettertappunt West? Of hij hem echt bier in de bidons?
8: Nee, zit wet erin. Ja. Ja.
7: Wij drinken met maten.
2: Drinken mijn maat. En vooral wetter drinken, dat is goed. Het bier dat komt straks om de finish wel.
8: Ja, dat zal een latertje worden, ja.
2: Hoe let verwas je in Bintekom?
8: Ja, kan wel een stadhuis worden. 10 uur geloof ik, hè? Ja.
2: En hoe zit het met de bekijksonderwijs? De klompen, het shirt, de toeter. Weet je onderwijs? Ik wil eens bellen, zoek ze eens. Maar het wordt net echt beld.
8: Ja, we moeten steeds aan de kant eigenlijk, hè? Iedereen heeft haast. Ja, ze zullen allemaal als eerste in Bolsward zijn. Ja, ja. Dus we gaan aan de kant.
2: Dan wens ik je een volle succes. En dan hoop ik dat er straks voor je in Bolsward inderdaad een skaal met bitterballen kleren zie je.
8: Hartstikke mooi, dankjewel.
2: Top.
0: Dat wie Esther Bethlehem in Holwert, 10 kilometer verderop. Daar ben u en Bert verslagjouwers binnenkwam. Dat binnen Isa Visser en Demi Hoekstra. Ben, steen ze al lekker relaxed nice tijd daar in Dokkum?
3: Ja, ze binnen. Ze hebben correct stempelen. Vrouwen, hoe is het?
9: Ja, nou, we binnen eigenlijk wel echt heel enthousiast. Maar we zijn correct. Misschien moeten we net te enthousiast zijn. Want misschien wordt het nog zwier. Maar we binnen alleen nog maar ontgenieten eigenlijk. Ja.
3: Want je binnen 4 woorden start. Deze tijd in Dokkum. Demi, is dat wat? Ja, de tijd die je verwachtte hier.
9: Nou, volgens mij net helemaal. Want we zijn van me binnen echt een hoek. Zie je jouw hond was in Dokkum. Nou, ik weet net hoe let het nou is. Het is echt bizar, maar we gaan zo goed. Zo leuk.
3: En verneem je onderwijs en gebruik support?
9: Ja, het is net normaal. Echt, elke groep fietsers die is eigenlijk wel in. Dus hey, Demi, Isa, Omroep, Ed van OF, alles. En daar wist ik gewoon een beetje van ophyped. Elke keer dat ik zei, oh hey, we gaan met trots. Dus dat is echt wie je net toch dat saffele meesken us erkennen zoen of sa enthousiast ik wie. Dus echt super leuk.
3: En nou, straks de rug tegen jou, en dan krijg je weer een hapje.
9: Ja, lekker potje macaroni. Isa Mem is heel goed bezig geweest. En een bom beetje verteerd, maar die energie hebben we allemaal broeken voor de komende kilometers, denk ik.
10: Ja, hier zijn daar tussen Alphen en Tolfen macaroni, maar als nog wat 20 onion is, dan wordt het petit van de macaroni. Maar dat is echt prima.
3: Een petit hapje en dan hopelijk petit finishen? Op tiet.
9: Ja, door de ginte hier te horen, maar altijd zeg je toen we nou terug en dan hoop ik dat we op mooie tiet binnen.
10: Ja, precies.
3: Jou er een heel uur ben je ongeveer onderwijs en je bent om te redden.
9: Ja, klinkt goed.
10: Ja, eigenlijk wel.
9: Op naar de twaalf redden.
3: Volle plezier, Brian.
9: Ja, dank je.
3: Hebben jij hem, hè?
1: Pinkster Mandy. In gearworking by Omroep Zilt.
11: Radio Spannenburg.
1: En RTV NOF.
0: Roelof en JW, succes. Zet hem op, Stuart Geken. Naar 0 size 20 voor jou en Jochen. Of in Jochen. Dit is Avicii. Wake me up.

0: Lies van Harold en Erna komt hier kreeg binnen. Toppers, Jindy en Martijn, heel veel succes vandaag. Jullie kunnen het. Kaam binnen, wilst wij hier Avicii draaien. Helaas is die net meer onder u, maar zijn muziek lippen terug. Wake me up. Begin naar Frinser. Daar hebben we nog net eerder wat van jet zon. 20 kilometer hij er dan op zit. Naar je in Frinser binnen. Op een dag als deze zoest verwacht hij dat er net al te volle vallen wordt. Dat er net al te volle materiaalpech is. Lekker band. Maar hoe dat echt zit, dat weet Jes van Wieren, uw verslagjouwer daar van Omroep Zilt. Dat is bij de EHBO, hij daar al meestal maar problemen best.
1: Ja, ik zie je nou bij de EHBO. En meesten die komen hier nou binnen. We zien je gelukkig in het skaat. Ze worden ontvangen door een DJ. En het is een gelukje dat ze hier in het skaat zitten. Ik zie je mij Anneke van de EHBO. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hebben jullie het een beetje onder... Goedemorgen, goedemorgen. Ja, het is helemaal, helemaal gek met de tijd. Hebben jullie het een beetje onder controle?
2: Ja, gaat hartstikke goed. Ja.
1: En de mensen die binnenkomen, zijn ze dan ook blij dat ze hier even op adem kunnen komen?
2: Ja, de meeste wel. Ja. Ja.
1: En wat is nou de grootste tegenstander vandaag voor de fietsers? Het is natuurlijk warm, of zijn het de kilometers?
2: De kilometers en ik denk ook inderdaad de warmte. En dan vooral misschien niet goed eten. Het is belangrijk dat je goed eet eigenlijk en goed drinkt. Dat je toch wat zouten binnenkrijgt en wat suikers en zo. Dus dan moet je zorgen dat je dat goed op peil houdt. Dus,
1: ja, en het is echt al een tijdje geleden dat het op de fiets zelfs steden toch zo warm is geweest. Het wordt bijna 28 graden vandaag. Dus hebben jullie ook extra maatregelen getroffen voor vandaag?
2: Wij zorgen inderdaad dat er voldoende water is. En de organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er voldoende waterpunten zijn. En onderweg ook nog wel voedselpunten en zo. Dat ze bananen kunnen krijgen en dat soort dingen. Wij hebben ook nog wel sportdrank eventueel voor mensen die een beetje flauw worden. Dus dextro, dat soort dingen. Ja.
1: Dus mensen zijn wel dankbaar dat jullie hier... Hier in Vraneker staan.
2: Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Kunnen jullie zelf nog een beetje genieten van de sfeer en van de gezelligheid?
2: Oh ja, we hebben hier een mooi uitzicht. Dus lekker de sfeer meepakken van vandaag.
1: Nou, kijk eens aan. Helemaal goed. Dankjewel.
0: Okay. Ja. Jesse van Wieren daar dus in Frinser. Als marsjes bij u op televisie of bij Omroep Zilt of bij Radio Spannenburg of bij RTV NOF. Dan juist ik dat de professoren daar west in te stempelen. Het is voor zelfs een universiteitsstijl. Uit het Verlin in elk geval Frinser. Vandaar dat ze altijd in de Tolgheimer zijn wiet Befke destin te stempelen. Om dat wat extra accent te jan. Dus even zien wat er nog binnenkomt hier onder na je beruchten. Het is Rins Twarm. We beschikken ze zo goed mogelijk voor die in beeld te krijgen. Hey Benjamin en Anna, ik ben super trots op je. Leer van Beppe Annie uit Twiesel. Nog even terugzetten. Jarne, groetnis van Anna en Betty van het Jereveen. En veel succes. Hoid, ome Dirk, Nick en Remy. Groetjes uit de Steens van de familie De Vries en van Zandwijk. 06 20 4 9 9 1 9 9 op de app van Omroep Friesland staat hier voor die beruchten. Hoe beruchten spretsen? Nijs beruchten. Onder oren hoe de Alde Sterrentocht zit er rond te komen bij Erik Seijens.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: De fiets onder broek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou jou wat zien. Tiet voor het Frieske Nijs, maar Erik Zijns.
13: Goedemorgen. Om 4 uur van de morgen is de fietsoversterrentocht uiteenzet. Rom 14.000 mensen op de fiets van Bolzert A langs alle Frieske steden. Krijgt van 8 hier de laatste groep voort. Stefan Rekker van de organisatie, die vertelt.
14: Nou, het roept vrij goed, maar ze winnen redelijk tam. Komt natuurlijk echt door het mooie waar. Dus Roem is heel rustig naar de start. Dus er staan het Roem aardig uit. Ik denk de laatste groep, jij hebt normaal inderdaad voor 8 te starten. Maar dat zie je nou een dikke kwartier uur achter met de laatste verdong.
13: Ja, die tocht die volgen wij vanzelfs de hele tijd terug. En op bijzondere wijze, verslagjouwers Isa en Demi, die stappen jullie together op de tandem om verslag te doen.
15: Nou, Isa en ik hebben de avond trui hier together verslag dienen voor de fietsafstandtocht. We hebben hier wat vaak niet Holwert sneeën hebben en een keer in Dokkum. Ja, en toen zijn we over hoe leuk zou het een keer wezen dat we hem together fietsen op de tandem. Nou ja, toen eigenlijk dit hier kwam de koers en daar hebben we vat grepen.
13: Ja, en dat is nou zo vier. Er is traind, onder andere mijn Peer Roentjes Roen, het Omroep Gebouw. Of dat al je slagen, dat de spierpien het afvalt. Dat jij we dus letter, Joert. En ze hebben het zaterdag gewoon drokker op de route, of de skaten plakken. Bigelix in Holvert, dat het sintje van de morgen al betiert kind.
16: Het weer inderdaad al koud rook. En net al in mijn fietsers, daar zit hier ik al meest lekker boeten van het sintje te genieten. Jo, wanneer hier aan de route bij de stempelpas, jo, treft het naar mij het waar?
17: Ja, helder. Ik tref het heel mooi hier, Joert.
16: En jo, hier elke hier de oversteden toch?
17: Ja.
13: Ja, kort maar krachtig. Ja, die zinnen die had de haatrol, Joert. Tenminste, op nota. Bij de fietsoversterrentocht hield één duidelijk advies. Drink genoeg water, want het wordt dus warm. Er worden temperaturen om de 24 graden verwachten. De organisatie had daarom extra maatregels genomen. Onder andere extra wettertaappunten. En bovendien had de GGD Friesland bij. De Oudehouw in Ljouten staan in de Smarstraat inrochten. Het fietsers haar insmarken in de zinnen. En net alleen de fietsers die binnen Joert los. Ik op de motor kistverskaten meestal zien komen, Joert. Goed 2400 deelnemers die doggen daar om mij. Die binnen starten bij het WTC Expo in Ljout. En ik zei ze, Ljout, 240 kilometer van de Alversterrentocht Orlissen. Het waren vanzelfs dus een soort zinnen. Van een moment wie die er al bij. Er zit een zwakke wien, eerst zuidelijk, letter noordwestelijk. Temperaturen om de 22 om 23 graden op het waard. Maar via de provincie in 24 om 22 graden. Bij amper wien viel het wel warmer om.
0: Dank u wel, Erit. Op naar mem, Hanashi. Ja, donut. Oh. Maar Jan, ja, steentjes toe dat berucht. Ja, het is wel lekker trouwens.
13: Nee, mooi kring.
0: Ja, en Bernard Gijs vanuit Balk fietst het voor de 48ste keer. Marieke, Bernard, David, Henk en Botjel. Die fietsen gezellig mooi en mooi. Zet hem op, toppers. Site Veronica 0620-499-1999 of de app van Omroep Friesland. Om die brug terug te gaan als je het in beeld en wij lezen het voor. En de doelen eerst, die komen draaien hoor.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
19: Appetito.
18: Appetito.
20: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
21: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Pinkstermaandag.
23: Jan Dirk de Haan. In Weerwerking bij Omroep Zilt.
22: Radio Spannenburg.
23: En RTV NOS.

0: Ik vergis net, want ja, waarom zie je dan inscrollen als fietser voor de fietsalpensterrentocht? 14.820 fietsers dogemaai. En ze komen alle jaar langs bij Ben de Jager. En Ben, ik schat ze in dat ze dan in Dokkum, zo'n 9,80 km, dat ze wel wat hongerig worden.
1: Ja, dan wordt men inderdaad wel een beetje hongerig. De eerste win je trouwens al om kwartier uur zon heen. En ja, dan is er een man in Dokkum die kan je vreien voor de appelgebak, voor de koffie. Normaal gesproken eigenlijk voor het bier, maar dan wordt het wat dreig fietsen. Theo Kingma, onder oren van Erik's Café en de Halve Maaier in de stad. Je hebt toch direct de catering voor de fietsers, laat ik het samen zeggen. Ja, hoeveel appelgebak heb je er nou op z'n tijd doorheen?
2: Nou, ik had van de week nog even een extra bijbesteld. Ik had normaal 1000 puntjes. En ik had opschaald naar 1200 nu. Dus, en we hadden bulten koffie natuurlijk en een prettig wetrek. Maar dit waren we warm met die goede drinken. En dus ja, en het is altijd weer de vraag van rijdt je alles kwijt, hè? Maar het gaat de goede kant op. Dus, ja.
1: Het waren voor het drinken in elk geval, ja. Werkt het sowieso wel mij.
2: Ja, dat werkt wel mij, ja. Ja. En iedereen is ook vrolijk, dus hartstikke leuk. Ja.
1: En wat muziek erbij, want ja, Jim Stad, of deze stad, die libbert mij zo'n dag, mijn Keningsdij natuurlijk, maar no ek. Hoe zorg je naar dat de zoveel mensen even dat hem door?
2: Ja, prachtig natuurlijk, hè. Het is voor de stad natuurlijk super. Hey, mensen die voor het eerst komen, die denken van wat is hier mooi, hè. Misschien komen ze even een weekendje deze kant op. Dus, en zeker het mooie waar helpt zeker mij, want dan de terrassen zitten lekker vol en het is gezellig. Dus ja, dat is fantastisch. Vanmiddag hebben we de motors nog en die hebben we sinds een paar jaar in de stad. Daar ben ik altijd voor vochten en ja, dat is toch leuker dan als door een industrieterrein is en daar stempels.
1: Ja, nou absoluut, want de band staat hier libbert op zijn dijk hier om de hal. We zijn tovenhans, zeg je ze appelgebak. Ben er dan een soort meisje die gewoon even bij hem omwerpen van nou, dan ik maar een stukje appelgebak?
2: Ja, het zijn vaak groepjes, hè. Zij is appeltaart, 12 appeltaart, 10 appeltaart. Maar ik de meisje hier in de stad, wij komen even daar om een bakje koffie en even een appelpuntje en een verse gasten en zo. Dus dat is gewoon leuk, gewoon gezellig.
1: Ja. Ja, want normaal zit je een soort achter de tap, dan is koffie, taapje en wat appelgebak leel is, gewoon een beetje anders, denk ik.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja. Biertappen gaat sneller, hè. Dus, vanmiddag om 12 uur, dan hier horen dan met een fietsersport. En dan hebben we de motor hier dus nog en dan komt er een prettig publiek op aan. Dus we hadden tapco klaar te staan en dan proberen we ook nog een paar te verkepen voor media. Dus dat is gezellig.
1: Een heel soort willen, dank u wel. En nou, dan zijn we straks even zien hoe het smaken.
2: Ik zit weer aan de slag.
1: Oh, hoi.
2: Oh, hoi.
0: Ben de Jager in Dokkum. Haaien en Afke, zet hem op. Het is maar 230 kilometer, maar mooi waar. Zij het ziet ze. Heel veel plezier, Huid. We wensen je veel sterkte en plezier. Groetjes en kusjes van Anne en Rosalie. En zet hem op. Abe Jan en Mariska, je kent het. Groetnis uit Jobbegeer. Die groetnis die komen dan van Bart, Nienke, Sven en Silke bij Pinkstermandy. Het programma van Omroep Friesland en de Streekomroppen. Omroep Zilt, RTV, NOF en Radio Spannenburg. Juist letter van de Mediac. Maar Omroep Zilt is verzendwurgen terug Jesse van Wieren in het gebied, uitstuurgebied van Omroep Zilt in Frinser. Ja, die fietsers, 14.820. Hoeveel heeft dat er al, jongens?
3: Nou, hier in Frinser is het echt heel druk op dit moment. Het rint echt een beetje vast. Ik denk dat al die fietsers echt wel heel erg blij binnen dat ze nou even in het skaat zitten. Maar van die roem 14.000 fietsers had ik hier een treeën nijs misteen. Zeggen ze gewoon. Hoe gaat het dan, Safir?
4: Ja, ik geef dat nota hartstikke goed. Het is gezellig, het is lekker waar. En het fiets lekker.
3: En hoe laat ben je vanmorgen begonnen?
5: Nou, we binnen weer startkaarten van 20 voor 8. Maar voordat we bolsen het weer in al 8 uur. Maar we hebben het super naar uw zin.
3: Ja, Jurgen Zoon, helemaal goed. En nou Jerik al, er is je mijn ervaring.
4: Ja, ervaring. Mijn tweede keer. En het is mijn heid zijn eerste keer dat hij mij doet. Want hij is helemaal inspireerd rekken terug is.
3: Jurgen Zoon, de eerste keer.
6: Ja, je eerste keer. Ik ben eerlijk gezegd, ik ben krek naar pensioen. Ik haal altijd met de politie werk, de laatste jaren in Bolzert. En dan had ik altijd werk op met de Pinkster van Zelt. En nog ik de kans, dat ik zei nog maar het wezen.
3: Nou, en hoe viel het de eerste kilometers in de Fjotten?
6: Ja, ik had het idee dat ik meer run had dan fietsen, maar het is prima nog. Dus wat een mooi baby.
3: Ja, zeg eens aan. En wat verwacht je hem nog van de komende dagen? Een beetje goed tarry in het nek?
6: Ja, we hadden prodden nog dan en het is heel warm, we prodden drinken. Maar het is gezellig en het wordt een feest, dus ik ga de bot zin aan.
3: Ja, maar een verjaardag dat je dus met je trainen binnen.
5: Nou, we zijn eigenlijk nog meer mensen. Je naast je mijn tweeling broer. En er zijn nog een paar, maar

0: helemaal vooruit. Maar die komen straks wel het zien.
1: Oh, die hel je hem dus wel even niet?
0: Ja, zeker.
1: En hoe let denk je hem om te komen? Heb je hem al een beetje een indicatie?
2: Oer is 8, denk ik. Is dat realistisch?
0: Dat is optimistisch, denk ik.
2: Optimistisch? Oh, nou, ik zeg altijd blijven lachen.
1: Nou, zeg eens hoor. En daarna een bierke.
2: Daarna een bierke, zeker.
1: Ja. Zeg eens hoor. Helemaal goed. Nou, heel veel succes nog.
3: Hey, hartstikke bedankt.
1: Hoi, hoi.
4: Jesse van Wieren dus voor Omroep Zilt der in Frinser. Verderop in het programma Doorweek verslag in Liaout bij Kliks. Nienke Tunstra die had er haar plak dadelijk. En weer in Oude Madem dus ja, het verslaan terug de collega's van Radio Spannenburg. We zitten nog in Starem en verzeld op het finishplak Boltert. Nou, als ik dan toch maar de tjenstmaardelingen dwander ben, dan is het aardig om te melden dat wij de hele dag een live blog bijhouden op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Daar vindt de foto's en alle lijstenijs over de fiets Alpenstedentocht.
5: In gewerking bij Omroep Zilt,
6: Radio Spannenburg
5: en RTV NOF.
6: Is dit Omroep Friesland?
5: Pinkster.

0: De band van Mark Knopfler, der maar baat het 12 minuten voor 10 Twisting by the Pool.
1: Thanks, Amandi.
0: We volgen niet alleen de fietsalbestedentocht, maar ik het NK Senioren, oftewel de Bondspartij in Frenzer. Die Bondspartij is op 12 locaties, dat is het Chocolon, maar dat ben ik wat we dan nemen de bijvelden. Dat ben de voetbalvelden aan de Hertog van Saxe-Lene. Maar eerst naar Geert van Thun, daar op het Chocolon, dus daar is dat al. Een list werd oorspronkelijk 50 partouren op steen, dat ben er minder worden. 49, er zitten wat wikselingen in. Ik had die list hier van me, dus ik beziek je dat al hier een beetje te volgen. Kisto, wat helder vertellen van wat er al is en wat nog komt.
2: Ja, zeker kan ik dat vertellen. Dat is toch de primeur. De partij speelde hem al onder de reek van Helco Sinegers, zal ik maar zeggen. Maar Corsa Verminneskeer, die had rap werken, die een werk maken met Exmarra. Die de eerste partij die dit weer is, kinder 4 weer is, en Zwijs Galiek. Exmarra, toch maar Jarno Veenstra, Matten Leijenaar en Germen de Boer. Giskei van Koortsen, het trio van Minneskeer, Matten Bergsma, Hendrik Kooster en Jurrit Ozinga. Hier op het Sjoekeland is de eerste partij EQ, dus de tweede partij van Dissedoy die dit is. En daar het Achlem het al lang net rijden kennen, Tjen Jesterijn, Rutme Faber, Melle Talsma, Willem Hiedema. Willem is mooiwerker van de kei. Nou, hij had hier minder succes dan dat hij achter zijn bureau had zitten met deze. Want hij heeft Lies mooi, Achlem mooi, 4-12 van Jesterijn, Aukeboms bij Jan Schuren. Ja, Jan Schuren, weer even waarom op de film, leuk. En Bouke Dijkstra, mooi, ik zei ze, good old Bouke Dijkstra is er dan ook weer bij. Nou ja, en Sasje, waar je rek naar Droriep 12 in Haastwa. Ja, Haastwa, die doet dat heel goed. Nick Leijstra, Gideon Swanson, Bilkert van Oorsprong, Kevin de Boer. Ze staan bij 412 voor Tjen Droriep 12. En dan Swijs Tjen Frenzier 12. Ja, eventjes hoor, veel Tjen. Ja, daar is nog wel de nedige spanning, want daar is het 312 voor Swijs en Swijsfjouwer voor Frenzier 12. Nou, dan heb ik, ik weet niet als die ook hebben was, maar dan maakt hij een hele list, Jan. Maar keertjes die er net binnen en vervongen binnen te horen. Ik zou zeggen, Jan Deur, ik liet het lekker zitten. Het komt al hier wel op die aan de rin van de dag. En dan zullen we dat wel weer. Ik maak liekwels al eventjes één man nemen die er joort net is. En dat doe ik met een protte respect en een protte mailibien. Want het is Sipke Hiemstra. Sipke Hiemstra, wie vorig jaar hier de wedstrijdleider. En toen nam hij dat kloeke besluit, weet je misschien nog wel. Doet de patoeren tussen Van Bolsert en Sijs Bierum. Ja, eventjes een rare wiksel hier in het patoer van Bolsert. Hier reglementair net goed. Een hele protte gedocht. Sipke Hiemstra die is uit van Sadovert. Het is de minst slechte oplossing, maar we doen het al zo. Hij nam een beslissing, de partij koert terug. En die Sipke Hiemstra, die is al jarenlang belutsen bij het Keertsen. Die ging op 18 augustus vorig jaar in de lofballon omheeg. En die gier, je weet dat, bij de hoeve, daar gier het verschrikkelijk mis met de lofballon. En daar is Sipke Hiemstra vier verwonden rekken. Zijn vrouw ook trouwens. Zijn vrouw is hier, maar Sipke nog net, want nou, even zeggen, de revalidatie geer ik wat mij vallen en opsteen. Sipke zit tussen. Ik neem aan dat hij de radio aan had. En dan zei ze, ik zie Sipke, geweldig dat ze er weer best. En wij, Sipke, hebben een afspraak in PC Café. Dan vertelt Sipke Hiemstra exclusief aan ons zijn verhaal van dat ongemak bij de hoeven, maar die Rutte lofballon, van de revalidatie, van het vallen in het opstaan, van het knokken en weer teruggaan. Want één ding steert Sipke Hiemstra voor regen, en dat is zijn geliefde keersport. Hij zal weer op het keersveld staan. En wij willen dat absoluut ook. Sipke, een protte sterkte. En dan ben ik nou klaar met het nemen van mensen die er net binnen. En dan ging ik naar Helke Broersma, want die er wel.
3: Ja, en de skeersrechter van voren hier, die dat betrof maar dat incident tussen Skrapkes, dat is Lolke Bierma, hij is ik weer skeersrechter. Vorig jaar rond ik met hem op toen ik van het bijveld naar het haardveld ging. Ik zei zien Lolke, jong, ik is beter man naar huis gaan. Ja, net negatief bedoeld, maar er komt alleen maar gedonder haast op het haardveld en dat was heel tijd aansprutsen. We hem toen ik net de middags net misschien op het haardveld. Maar nou is hij weer skeersrechter, het is trouwens gewoon een goede skeersrechter, het kan elk mens hoe komen. Mensen dus in die mooie skeerde telegraaf, skeerde vier wezen naar Sijs. Het liep er even op dat ik smaar bij Sijs wel vast. Toch nog een bordje pakken, zoeën maar. Dat tocht onder een opslager Maarten Bergsma over. Hij pakte een prachtige zitbal bij die schijnen vier wezen. Cyclic. Wie het einde daar voor Exmarre. Ja, Oors zit direct nog bij Pieter-Jan Leijna, maar die komt nu uit voor Makkum. Een hele aardige partij, maar ja, ik moet een soort opslag later. Zit die tussen Tjemerum en Frenzit, waarbij Frenzit wel hield dit dan even het patoer van Tjemerum weer omkomen let. Maar nou ondertussen, maar is het dadelijk weer een god, denk ik, van een spul. Dat ik soms een voorkomen met vier van mijn treien. Den Jongen keert ze nog, ja, dat hij ik, Twatal. Jelmer Miedema en Redma Wienstra, Sien Bethem Twa, maar Gerard de Vries, Walter Snieder en Jannik Kielkema. Die stien voor, maar schien het rij eerst. Er waren treien met 12. en zei gelijk. Maar toen smeert Jelmer Minema de bal boven. En dat het knaakjong dit haar dan verzorgd dat ze nog maar 4 om het 2 achter staan. Dus het ligt erop dat Bethlehem 2 op waai is. Naar de 2e list. En dat Frens het misschien nooit die een werkmaatje zal. Als ze aardig voorkomen met 4 om het rijden. En Jonker mij binnen hier nou dwanden Jereveen. Jereveen dat keert zijn Marilussus 2. Ja, Marilussus had ik meerdere toren hierin gestuurd. Dit keer met Douwe Dijkstra, Jacco van Omme en Siebe Terpstra als het 2e team. Zijn Jereveen. En daar komt nog correct het eerste boordje voor dat toer onder Telegraaf.
0: En we houden het bij. Het keert ze dus op deze 2e Pinksterdag, deze Pinkstermandy. En alweer, waarom naar de fietsalbesteden toch? Dat oren grote evenement werd zo'n 15.000 fietsers binnen. Krijgt iets minder, maar 1200 minder. Dus 14.820 fietsers on Maidoggen. In Holwert, daar is uw verslagjouwer Esther Bethlehem. En Esther, wat ik me afvreeg, we zullen in mei op televisie, hier scherm in de studio. En dan zullen we een heel soort van die fietsers die het, zo'n officieel fietsbroekje aan hebben en helemaal kluit bij mijn helm en dat soort van dingen. Ben er nog wel ludieke fietsers?
4: Ja, zeker. Ik zou haast zeggen dat ik hier van de fiets al is. Ze zou bijna terugrijden naar Dokkum. Maar ze wacht het hier toch nog even. Ik zie mij Petra. En Petra, zou je misschien uitlezen kennen wat voor kleren dat ze aanhaast?
5: Dit moet een bruidsjurk voorstellen. Want ik vind de meeste mensen zoals zij allemaal als racefietser. En ik denk gewoon iets gezelligs aan. En het was eigenlijk ter herdenking van zoveeljarig bestaan. Maar dit is een nachthemd van mijn oma. En om het ook uit die tijd was, leek me leuk. Gewoon een beetje oppimpen met wat kraaltjes en zo. En de mensen vinden het allemaal zo leuk. En die zijn allemaal zo enthousiast. Liep net door iemand van je hebt de schoonheidswedstrijd gewonnen. Dus dat is echt geinig.
4: En inderdaad, de witte jurk is om. Maar er zit ik nou wat boven op de helm.
5: Ja, er zijn gewoon bloempjes hè, en een pruik. Hè. Dus je moet er echt wat van maken. Want zoals, ik vind die helm zo lelijk.
4: Inderdaad, lange witte hieren op de helm en mooie witte rozen. Waarom is dat dan? Wordt dat net te warm, te mijn sintjes aan?
5: Nee, de helm zit van de luchtgraad en die pruik zit er bovenop. Nee, dat valt gelukkig wel mee. Het isoleert juist, joh. Dus meer mensen zouden bloemen erop moeten. Ik heb het warmer van mijn lijfje dan van de helm eigenlijk.
4: En jouw sissen al krijg je volle bekijksonderwijs, volle reacties van de mensen. De schoonheidswedstrijd die Sonjo al won haar. Wat ben je nog meer leuke reacties?
5: Nou, de meeste mensen roepen gefeliciteerd. Hè, omdat er als een bruidje uitziet. En dan mijn man van ook. Hè, je hebt een leuke vrouw en dat soort opmerkingen. Dus het is ook wel heel grappig.
4: En jou ben je ooit mij begon toen de herdenking weer zo jou daar wat meer hoe uitlezen kennen?
5: Ja, ik weet het stom is. Dat was zoveel 100 jaar bestaan, geloof ik, hè? Dat die dokter Wiersma, of hoe heet hij ook alweer, het verzonnen had. En toen heb ik deze nachthemd genomen en er een trouwjurk van gemaakt.
4: Hoeveelste keer fietsen jou om Joods?
5: 28 keer. Al ben ik verleden jaar, was het weer heel vreselijk slecht, moest ik mee ophouden. Want we kregen van die stortbuien over ons heen niet normaal meer. Dus ik ben helemaal afgekoeld. Maar nu nog weer eventjes een pogingtje wagen.
4: En is de outfit er Hajo al 28 keer uit de kast halen of?
5: Nee. Ik denk dat dit de 20ste keer is of zo. Dus, maar het fietst gewoon heel lekker en ik vind het wel leuk.
4: Dan mag je ook snel maar weer op de fiets stappen. Het windje maar weer even vielen, want het begint je al aardig warm te worden in Sintje.
5: 26 graden hier, joh. Dus iedereen die nog moet fietsen, vergeet de zonnecrème niet.
4: Een goede reis.
0: Ja, ze had de zonnecrème net echt nee, daar ga ik het idee. Want ze had een hele mooie jurk aan. 4 minuten vart zien dadelijk meer van de fietshalve sterrentocht. Maar nu geven we naar Michel Vuguin, Le Big Bazaar, Le Printemps.

0: slag.
1: Voor de morgen bij Zuid aanzetten.
0: De 15.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
1: Friesland docht verslag.
0: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur al.
0: Alle hoogtepunten in de keervetting. Hast ook extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
2: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
0: Big Green Funny's actie. Kind 1034, maar €924, inclusief installatie.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Is jouw keusgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied en Huis.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
0: Omroep Zelt.
1: Radio Spannenburg.
0: RTV NOF.
1: En Omroep Friesland.
0: Pinkstermandi.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden, en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
6: 3 minuten uit 4, de Bruchtense stremen binnen. Succes al jaren, groetnis van Ilse en Marjolein uit Skeerne-Gautum. Zet hem op, Lisette, dat is van Lisette Brunsma, die het meidocht voor het Vappenfonds. Siep en Sintien, je binnen toppers. Beppe Kalm juicht alle dammetjes en aanhang toe. Zet hem op, succes. Wiebe, Haaien, Harm, Tom, Sietse en Pieter. Zuid, Sietse. Die brucht is ik van harte welkom. En we volgen verzeld de Fiets Alwe Sterrentocht. In gewerking met RVNOF, Omroep Schild en Radio Spannenburg. En op zo'n heerlijke, warme dag als deze, wat is dan heerlijk om dadelijk te starten met BZN. Rockin' the Trolls, komt er aan.
7: Als even wachten, fiets ik mij die mij.
8: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota in Museum Achterna in Frankrijk.
9: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
11: Personeel tekort?
10: Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
11: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
12: Ze hebben alles jongen. Dus ouden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewarje. Steun. Stichting Oude Frieske Kerk.
13: Pinkstermandi.
14: Jan Dirk de Haan.
13: Radio Spannenburg.

0: Het is een heerlijke start, toch, van de treinhoeren van dit Pinkstermandy-programma. BZN en Rockin' the Trolls.
1: Pinkstermandy.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 9 minuten uitzien. Dit is Omroep Friesland in gewerking met Radio Spannenburg, Omroep Zilt en RTV NOF met Pinkstermandy. Van 8 tot 8 doen wij verslag van de fietshalbesterentocht. En in Holbert, daar is Esther Bethlehem van RTV NOF.
3: Ja, topdrokte hier in Holwert. Appeltaartjes, het wetterpunt is ik een drokpunt. Jere. Het wetter is net om te slepen. Iedereen die vult de bidon even mij koud wetter. En dan kan ze trol.
0: In Holwert, dus is het op 70 kilometer. 10 kilometer verderop, dat is het op 80 kilometer. Ja, dan heb je al een flinke afstand gehad. Maar je mat ik nog een hele eind. Daar is Ben de Jager.
4: Dan ben je in die op één treden en dan mag je nog 2 treden van de route. Want uiteindelijk mag je 234 kilometer fietsen. In dag brengt het mooi terug. Men had een beetje ja, een voordeel, dat ik het zo zeg, omdat de zin nog net zo heeg is. Dat ik dit Sjerke nog een mooi skaatje houd. Maar rent je in elk geval mooi terug. En we zullen straks even met de organisatie heren hoe dat hier precies rent.
0: Zond een aantal jaren komen de fietsers ook in Ljout terug de binnenstad, zodat het in Dokkum ook het geval is. Dat zit op 108 kilometer, daar is Nienke Tunstra.
5: Ja, en als die stempel er binnen heeft in Ljout, dan komt je bij de Oldehou. En de drokte is bij de toiletten, maar het is je notdrokker bij de Smeerstraat. En de GGD het al wat nooit, die binnen de openingstijden van de drogisterij hier al ontchecken, want het gaat heel hutje maar het smassel.
0: Ja, want die zinnebroncrème, die is wel nodig, hè. Als tip, smaak die goed in, want voor is het wist, best verbrand. Die aanmoedigingsberichten binnen, ik werd van harte welkom. Voor familie, vrienden, collega's, kunde, wij lezen ze voor. En ze komen ook in beeld. Stuur die bericht met de app van Omroep Friesland of stuur hem met dat bekende WhatsApp-nummer 06-20-499-1999. Herhaling 06-20-499-1999.
1: Pinkstermandy.
0: Uw embedded verslag jou. Zo neem ik ze toch maar eventjes. Hoe zou je dat nou in Gay Fries precies is? Dat binnen Isa Visser en Demi Hoekstra. Ze doggen de tocht voor de allereerste keer. En ze hadden verkeersen om dat op een tandem te dwang. De beelden daarvan, die sjust bij Omroep Friesland en bij de Onsletten Streek Omroepen. Ze hebben 2 camera's op die fiets. Hij is er helemaal maar volbouwd met de technologie. En het mooie is, we kunnen ik continu zien werd ze binnen. Nou heb ik stiekem een beetje maasjoen. En ik hier het idee, Isa, dat je hem krijgt wiens voorbijgang binnen?
6: Ja, dat was inderdaad goed, Sjoen. We winnen nu in de wijs naar Nieden. En dan komen we nog terug lekker, maar dan ben we eigenlijk al bijna in Ljout. En ja, dit stukje wie wat meer in de wien.
7: We hebben lekker een tempo.
6: Maar voor zo'n volle de wien.
7: Zeker.
6: Nou, we krijgen al complimenten voor uw tempo. Maar ja, dit stukje wie dus een beetje in de wien. Maar we hier nemen een beetje een groepje voor. Dan gaan we een beetje achter scholen en dat... Dat werken wel goed.
0: Dan zeg ik je rugs op mijn scherm dat je me op de Kantelandse weg bedaren bent. Althans, dat denk ik daar bij de BM. Wel een hele mooie om. Hoe ervaar je het eigenlijk, Demi? Hoe ervaar je het tot nota? Dit voor de allereerste keer ja, maakbaar bij deze omstandigheden.
8: Ja, fantastisch. Dit is gewoon eigenlijk net om te schreeuwen. En ik zit ook heel iets in Isa. Ik kan niet echt dat beseffen dat de Jerk op de tandem zit en de oude sterren toch doppen. Dat is zo leuk. En de meest nooit om die heren. Ja, kom goed. En de meest om die heren werden echt super leuk en de support. En ja, het is echt geweldig. Ik kan het eigenlijk echt net om te schreeuwen.
0: Wat zou die voorbij fietsende fietsen nou zien rijden, Isa?
6: Ja, wat een vaseline smaak, hè?
8: Ja, die vaseline die komt vaak weer om, jongens.
6: Die hebben we inderdaad al een paar keer vaker, jongens. En inderdaad, had je hem de paracetamol hoor. Maar die hebben we nog net gehoord, hè? En de vaseline is echt nog net smart. En we zitten op bijna 100 kilometer. En nou, volgens mij steekt nog net 90, toch? Bedij?
8: Nee.
6: Nee.
0: Nog even naar die vaseline, want dat is wat een running gag. Maar hoe zit het ik alweer, Isa, maar die vaseline?
8: Ja, Isa. Vertel
6: dat
8: maar kan, even.
6: Dat kan bijna Demi beter uitlissen.
0: Demi, vertel even.
8: Ja, ik weet wel toen Isa en toen een beetje bekend waren dat Isa en ik fietsen gingen. Toen zijn er echt heel grote dames met de vaseline mee nemen. En dat is goed, want dat die les krijgt van de kont. Goed vaseline smaren. Dus ja, ik denk, hoi. Ik denk dat is ook echt een ding. Dus nou ja, toen gingen we bij de socials die opnames. En toen flopte de trek al uit. En ja, nou willen we vaseline, dames, denk ik.
0: Maar het is helemaal net een goed idee, toch, die vaseline?
8: Nee, het is toch wel meer een pseudocreme die ik van mijn coach heb. Want die zei, als de vaseline smaakt, dan wordt het alleen maar erger. Dus hij adviseerde toch om de pseudocreme erbij te pakken.
0: Nou, maar die is nog net nodig, leuk, hè?
8: Nee, zeker net.
0: Bij Bloem, mooi volgen, maar de camera's op de fiets als maar zitten Kirsten en vierde juist zeker gewoon op de radio vanzelf. En was dan ik juist binnen al die beruchten om die ja, vriend, familie, et cetera, om te moedigen. Herre Klaas, Wieberen en Oremaat, zet hem op, zei Klaas. Hey, Alette en Laurens, zet hem op, toppers. Geniet van de elf steden fietstocht en van de gezelligheid. Groetjes, Marco en Anita uit Zwolle.
2: Radio Spannenburg.
1: Omroep Zilt.
2: RTV NOF.
1: En Omroep Friesland.
2: Pinkstermandie.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Bonnie.
2: Waar blijf je nou?
1: En Senna, wie dat en waar blijf je nou? Succes Janneke op een racefiets en de Tandem Boys Rutger en Wisse Sjugium in Malgwar. Berucht komt van Paula.
3: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy.
1: En die berucht is dus ik van harte welkom om die vreun familie kennissen on te moedigen. Esther Bethlehem in Holwert. Het advies is drinken, drinken, drinken van Stefan Rekker Jedder. De voorzitter van de Fietshalve Sterrentocht. Horen de 14.820 deelnemers haar daarom?
4: Dat zullen we samen zien, want wie zinnen nou bij het watertappunt? De kraantjes die zinnen al jaar om. En het is aardig drokte, er zit al een hele riegen. Hoeveel bidons haast hier in de hand?
5: Ik had er voor jou, Bimmy.
4: Als voor jou, Bimmy, hoeveel haast in totaal al leegdronken?
5: Twee.
4: Het is wel goed drinken, blauw of gaat Tink steken, smiet het warme wet dat nou een uur en neem vullen mij wat koud?
5: Nee, goed drinken, het is niet waar.
4: En dan geven we even naar de persoon die naast die zit, want die had ik al twee bidon in de hand. Haast ze helemaal leeg dronken of haast ze snel even oer de kop houden?
6: Nou, ik deels oer de kop natuurlijk, want het is warm.
4: En het wetter wie ik wat te warm waren of?
6: Dat vooral.
4: Ja, en dan smaakt het natuurlijk net meer zo lekker. Dan smaakt het helemaal naar dat plastic van die flessen. Daar haast nou twee bidons. Haast dan ik al twee leeg dronken?
6: Toevallig wel.
4: En wat is de planning voor je hoed? Hoe vol ik je het heen?
6: Ik zou het echt net weten.
4: Dan gaan we weer even naar de volgende. Hoe volle bidons hast u er al leeg zo?
7: Do you speak English?
4: Do I speak English? Not so good, so... Naar de volgende. Oh, ik...
8: No.
4: Ik Engels of...
8: Duits?
4: Duits.
8: Of Nederlands?
4: Nederlands, oké.
8: Okay. Nou, doe maar Duits. Hè? Maar ik spreek ook wel wat beetje Nederlands.
4: Beetje Nederlands. Ja. Joha net een normale bidon in hand. Dit is een oren gekke wettenflessen.
8: Ja, nu. Maakt niet uit, hè. Water is noodzakelijk.
4: Hoeveel water heeft u vandaag al gedronken?
8: Komt tot hier?
4: Ja, hoeveel bidons heeft u al?
8: Zo'n fles. De blauwe fles. Een liter.
4: En u spreekt Duits. Wat brengt u hier naar Friesland? Van Duitsland. Waar precies in Duitsland?
8: Ik woon op Waddeneland. Nou, maar niet Ameland, maar Noordernij. Ja, kijk.
4: Is dit de eerste keer dat u de fiets Elfstedentocht mee fietst?
8: De 16e. De 16e keer. Ja, dan ga ik daar naar. Ik kom van Oost-Friesland. Maar dit is West-Friesland, hè? Of Friesland gewoon, hè? Ja.
4: En wat vindt u zo...
8: Op bezoek bij de buren.
4: Wat vindt u zo leuk aan de fiets Elfstedentocht?
8: Fietsen in Nederland? Ja, dat is gewoon... wat zeg ik nu? Het is... Nou, als er maar geen wind is, maar er zijn de bergen de noorden.
4: Vandaag mooi weer erbij, dus dan is het tocht soepel.
8: Picobello. Huh?
4: Picobello.
8: Picobello.
4: Goeie reis.
8: Dank je wel.
1: Ja, je moet je taal net nog kennen. Hè? Als verslagjouwer van RTV en OFD bij de Fietshalve Sterrentocht in Holwert. Het is Engels, Duits of misschien wel eerst Friesk. Hij komt dus van Noordernij. Nou, die zal daarnaast niet wel omkomen om een stempeltje te zetten. Want daar gaat het al om. Stempeltjes verzamelen en op naar de medaille. Daar in Dokkum, daar wil ze zetten. Onder het tachtigjug van Ben de Jager.
9: Hier in Dokkum is het in elk geval nou berg gezellig. Ik zit hier bij een fiets, met een heel soort tierenlantijtjes eronder, laat ik het samen zeggen. Rianne en Ingrid, dit is Rianne die een twaalf keer?
10: Ja, dat klopt, ja.
9: En de taal is maar de fiets, zeg maar een beetje opkallen, vader.
10: Ja, nou ja, vader hier op een racefiets, nou op tandem, ja, dan met de wollen wel wat door, ja. Ja.
9: En Ingrid, ik ga je het, dit is die eerste keer. Ja. Hoe bevalt het dat nou daar?
10: Nou, tot nu toe gaat het hartstikke goed. We gaan sneller dan verwacht, dus helemaal prima.
9: Ja, want ik ging stiekem even op je stempelkaartje. Je bent krek hoe saai ze start. Oh, het is nou een eindje hoe het zien, bijna jelwe alven. Beetje op schema?
10: Nou ja, sneller dan verwacht. Ja, zeker. We hebben je nog net verwacht, is nog net klaar.
9: Nou ja, je had er mooi waar bij. Hoe ging je hem om mij, de hitte?
10: Ja, prima. Ja.
9: En hoe ging je hem om? om, want ik zie je wel extra waterdingetjes aan de fiets hingen en bidons, dus...
10: Ja, ik wil een soort water drinken en een bicycloon fietsen. Op een wien dan is het wel lekker. Ja.
9: En Doos heeft mij wel lekker in skaat. Doos is achterop, dan is de gongmakker. Ingrid, hoe gaat dat dan nou? Dan haast al eerst naar voren?
10: Nee, valt nou nog wel mooi. Maar ik denk dat het letter nog wel komt.
9: En waarvan Jim had nou bedacht dat Jim zo'n mooi pakje aan was doen?
10: Ik heb de outfit betocht, maar het idee dat is om te fietsen is echt 4-4 in een keer ons doen. Dus...
9: En nou pas, nou ja, erbij.
10: Nou dachten we, wat denk ik maar een keer uitvoeren.
9: En dit smaakt naar meer, denk ik?
10: Ja, nou, dat bepalen je jongen even.
9: Ja. Ja, verwachten ze dan prutten, zwieren en rondjes?
10: Ik denk dat het dan wel... ik denk dat het wel dreigt, her en der, ja.
9: Ja. Er is nog een soort drinken, zo ik zeg, een heel soort willen. En nou, succes met de laatste twatrijdenpaar.
10: Ja, nou, dankjewel. Ja, dank je.
1: Indokken dus, werd de stempel zetten we en werd ik vooral hier op mijn bijzondere outfits voor de camera's en de microfoon van Omroep Friesland verschijnen. Gerda en Koop, veel succes en zwaai even naar de camera. Hanneke Nieuwenhuis en fietsvriendinnen, heel veel succes vandaag. De groeten komen van Piet en Geke uit Ruusterveen. Zet hem op, papa. Groetjes Emma, Irene, Lotte en Pelle. Komt hier nog binnen. Dadelijk het nieuws, no Van Halen, dit is Jump.

0: Friesloorn.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
9: Het is nou haast jelde, het zie je jelde alven. Het is tijd voor het Friese Nijs, maar Erik Seijers.
10: Goedemorgen. Ja, de fietsoversterentocht joert, daar gaat het vanzelfs om. En bij die fietsoversterentocht geldt één duidelijk advies. Drink genoeg. Het wordt warm, het is al warm. Temperaturen om de 24 graden worden er verwacht. De EHBO-teams die binnen de koert op Tarret in Friendship Big Leagues.
11: Wij zorgen inderdaad dat er voldoende water is. En de organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er voldoende waterpunten zijn. En onderweg ook nog wel voedselpunten en zo. Dat ze bananen kunnen krijgen en dat soort dingen. Wij hebben ook nog wel sportdrank eventueel voor mensen die een beetje flauw worden. Dus ja, dextro, dat soort dingen. Ja.
10: Ja, die EHBO-passen die spelen er goed op in. Maar daardoor ook de horecaondernemers begeleid deze cafébaas in Dokkum.
12: Hoeveel appelgebakken heb je er nu op zijn tijd heen?
13: Ik had normaal 1000 puntjes. En ik had opschaald naar 1200 nu. Dus, en we hadden ja, bulten koffie natuurlijk. En een prettig wetrek. Want maar dit warme water met die goed drinken. En dus ja. En het is altijd weer een, de vraag van rijdt je alles kwijt, hè? Maar het gaat de goede kant op.
10: Ja, maar het warme water, dan pas je voor zelfs echt de fiets te nu de goed op om. Toch?
14: Dit moet een bruidsjurk voorstellen. Want nou, ik vind de meeste mensen zo saai, allemaal als racefietser. En ik denk gewoon iets gezelligs aan.
10: Ja, net elke nieuwe dochter dus. Deze vrouw die is klaaid in een trouwjurk.
14: En de mensen vinden het allemaal zo leuk. En die zijn allemaal zo enthousiast. Riep net door iemand van je hebt de schoonheidswedstrijd gewonnen. Dus dat is echt geinig.
10: Ja, en dan had ze echt nog eens een proek op.
14: Nee, de helm zit van de luchtgraad en die pruik zit er bovenop. Nee, dat valt gelukkig wel mee. Het isoleert juist, joh. Dus meer mensen zouden bloemen erop moeten. Ik heb het warmer van mijn lijfje dan van de helm eigenlijk.
10: Ja, het is goed warm dus. Het wie van de morgen betiert al drok. Van de morgen 4 voor zette de fiets al de sterrentocht uiteind. Rond 14.000 mensen die binnen op de fiets. Langs de Friese Alversterren. Dan krijgt van 8 uur die de laatste groep voort. Het wie wat letter als het de bedoeling weer. En Stefan Rekker van de organisatie die vertelde dat erover.
15: Nou, het roept vrij goed, maar ze winnen redelijk tam. Komt natuurlijk echt door het mooie waar. Dus Roen is heel rustig naar de start. Dus er staat Roen aardig uit. Ik denk de laatste groep, je hebt normaal inderdaad vaar achter te starten. Maar dat zie je nou, nou dikke kwartier uur achter met de laatste verdong.
10: Ja, dan dat waar dus maar een soort zinnen. Van de mond betiert wie er al bij. En is dit een zwakke wien. Eerst zuidelijk, letter noordwestelijk. En de temperaturen die liggen om de 22 à 23 graden op het Waad. En op het Isamarkgebied. En op orenplakken, dus op de plakken waar de fietsers actief binnen, kan het warmer worden. 24 tot 27 graden. Maar totdat er amper wie zit, voelt het echt nog warmer om.
9: Dank u wel, Erik, voor het laatste nieuws hoe de fietsalbestedentocht. Mooi oesjig van de dag on auto. Lianne, Ilse, Allard en Lammert. Heel veel succes, jongens. Zet hem op. Dat is grote Mathilde. Lees vanuit Tessel van Paken aan de Bosma. Broers Leo, Henny en Jan Molkenaar. Succes, veel plezier vandaag. Broeten komen van Tini. En veel plezier, Nick en Lisa. Op de tandem, Beppe en Sietse. Dadelijk meer, maar eerst Gerber Oustra.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
24: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
25: Pinkster Monday.
26: Jan Dirk de Haan. In Gear Working My Omroep Zilt.
25: Radio Spannenburg.
26: En RTV NOF.
27: Omroep Friesland.
28: Wij vriezen spotten, ijs amper

0: Joustra, Friesen, dit je hem gaan.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: Dat is het verslag van de Fietsalve Sterrentocht, de 89ste editie. Maar bevolg ik de Bondspartij in Frinsjer. Daar is Heilko Broersma op de bijvelden, zaten we dat dan nemen. Want er werd eerst nog keerst op de voetbalvelden onder de Hertog van Saxelaan. En Heilko, hast dan nog verrassingen? Jongen, eigenlijk op de eerste list?
3: Nee, ik heb me geconcentreerd in op beide favorieten. Nou, mensen wonen misschien vier wezen en zei ik van Exmar, maar dan riep dit nog een beetje beter. Ze winnen misschien vier wezen en misschien zei ze in het andere twee. Die is er steeds aan Jan Lars voorbij met Rick Minnesma. Rick Minnesma trouwens ja, winnaar, Arnhemse nu en ik van de Jong Nederland Partij. Hier moeite. Het is een opwarme ronde. Maar de huid van Rick Minnesma, Simon Minnesma, ja, je moet de hele dag ook geconcentreerd blijven.
4: Ja, dat is de Arnhemse nu en ik wel. He, op een gegeven moment de vierde omloop moest het in Bolzert. Ja, dan verslap je een leads beetje, omdat de volgende partij vrij makkelijk ging. Ja, en dan maakt ze zichzelf wat moeilijk dat rijden in de league. Uiteindelijk dan win je wel op 400 rijden. Maar goed, dan is toch altijd, er zijn altijd van die omlopen erbij. Dan moest op scherp blijven.
3: De list is maken, dan best het rekening niet. En denk, hé, hey, dat wordt de finale door een riepje mensen. Dat zou je hem tussen denken.
4: Nou, wij rekenen net heel vaak in de zin van dat we zeiden dansje die en dansje die. Want ik zei altijd, met dit soort partijen dan wordt het altijd oors. Dus de Arnhemse en ik, en als we de gedroomde finale Maratje en Doriepen worden, waren het ik net. Maar de eerste omloop helaas al. Dus ja, we zorgen wel goed komt. Ze hebben de eerste omloop won, nu op naar de tweede omloop. En ze hebben bestuurd gewoon per omloop.
3: Ja, maar wat een heel schoof hebben we al, naar 2000. Toen won de Heiden, hè? Wie win dat?
4: Ja, Wiebe Visser en Jan Willem. Ja, dat wonnen we toen mooi. Ja, dat hier daarvoor, toen ben ik nog in Leeuwarden. Toen won ik maar Pieter van Tunen en mijn Hartse Rusticus. En in 2000 maar Riep, inderdaad.
3: Ja, nou, hij ze wel de favoriete rol op haar drukt, hè, Vercel. Want ja, ze wonnen in Weidem en iets meer.
4: Ja, maar goed, als je Sampertuur hebt, denk ik, dan ben je altijd wel favoriet. Hè? Dat is mijn skel Jern. Die had ik natuurlijk altijd drie goede keertjes. En dat had Drorie Beek. Ja, en nog eens het voordeel dat ze Weidem won en Sumeren.
3: Is nog een gouden tip, Marjoen? Of luister je in de middag?
4: Nou, als luister je wel, maar net iets speciaals. Dat ik denk van, hoe moest dit, hoe moest dat. Ze weet het zelf wel en Durk is er ik bij. Dus dat komt goed.
3: Ja, Rick, hij heeft trouwens, we hebben Drorie voetbal nog even tussen terug. Maar hij heeft nog een soort bijgelopen met je vingers, hè?
4: Ja, want ik zal het zien. Weet je, hoe gaat het? Kinderen het raast al. Nou ja, zolang ik nog geen omloop heb verloren, dan hou ik het er mooi omheen. Dus nou ja, laat het dan maar zo heel lang omblouwen.
3: In een puntje nemen had je niks meer te krijgen, maar was je huis in een shirtje kiezen, dan is het verhaal.
4: Ja, er waren twee die hier het juiste shirt aan en één die hier wel een shirt wat er een liefst beetje op lieken. Maar ja, dat kon net door de beugel. Dus ze moet even een shirt met er komen. Dus nu hebben ze de KNKB-shirts even helden. Nu zijn ze gewoon wel in het helden.
3: Ja, ik ben 12 jaar geleden kiezen, maar daar zit ik een talentvol jongetje bij.
4: Sigurd Bauma, zeker. En, ik heb hier een hekken bij de kiezen gewoon. Een zeer getalenteerde jongen, die komt er. Ik zeker. Alleen, ja goed, het heeft tijd nodig.
3: Het heeft tijd nodig, want hij moet eerst naar de Vreule te acteren. Want we hebben één jongenspartij hand en de Vreule is daar van harde weg tussen de wedstrijd. En die jongensafdelingswedstrijd waar het woont, trog huis. Nou ja, middelske en dan riep trog, maar op het Sjoekeland zal ik al verskate afdelingen trog wezen.
5: Ja, zeker. Er zijn verskate trogs. Bijgelijks Haas 2, maar Nick Leijstra, Gideon Swanson en Kevin de Boer. Vier wezenlijks, 6, 4. Ja, het werd heel spannend, maar Droriep mat al beliers, Jan. Droriep 2 is dat. Die binnen dus al Haas 2 keer terug. Het record lengte keert ze, dat keert naar de patoeren van Swijs en Frenchier 2. Die hebben precies oorloeren van de vest op die partij. Het ging ook helemaal nergens door. U te krijgen, 5 met 4, 6 gelijk. En dan gaat de wees uiteindelijk naar Swijs. Oorloeren keersen, wat heerlijk is dat. Is een tanne, Ian, die moest daarna keertjes in Frensje Traai in Noordperk. Die win jeder uit als die partij die het om Johan Doorzit uitzetten is. Zijn tanne wint vrij makkelijk maar kennen vier weersten van Frensje Traai. Nou, dan hebben we Wommels in Ayem, Snits in zijn tanne. 4-2, 6-2, het is zijn tanne Traai. Snits wint, Arem in Ljout, 2-5, 0-6, Ljout wint. Mantchem in Haas, Ian, je weet dat reglementair hoe winnen is kennen vier weersten, 6-0. Haas kwam net opdagen. En dan Weidem, Tjen, Reehoe, Steus, 4-4, 6-Gliek. Volsgeren, Tjen, Hallem, Skinner, 4-4, 6-4, Verhallem. En Droriep, Traijet, Tjen, Bolsvartien. Dat wint Bolsvartien, maar 4-5 en 6-2. Dat binnen de uitslagen zat we die nou zo'n beetje op een rietje hadden. Maar het gaat al hier gewoon terug hier in Frensje, op beide velden.
0: En zo krijgen we dus daar gewoon wat tekening in de street. De Friese pompenbladen fietshelm van Jem springen eruit, zei Aafke.

0: die neemt de toppers, dan weet ze zelf wel bij de toegeert, denk ik. Dit is een brucht waar wat, ja, er zit een dubbele laag in. Maar ze zult zelf wel weten bij de toegeert. Baron Mark van Cardiologie Frisius, ben je er weer bij? Succes en groet van de Vreule. En dit is ik aardig, Bouke en Klaas Hessel. Hou er de vaart erin. Groetnis uit het Brabantse Oosterwijk van moeders Aafke. Nou, die zal dan ik wel weten waar het om gaat. En deze nog, Tessa, geniet ervan en goed drinken en insmeren. Sure, dat neemt bij mij. Nou, Nienke Tuinstra in Leeuwt.
1: Ja, je zou een haast weten dat er hier ook nog fietst wordt. Want het gaat hier alleen nog maar om het smaren. En net van de fiets, maar van de meesten. En het gaat hier heel hut. Nou, Jonke Mistiet en Marije, ze ben hier achter u zeker gewoon bijvullen, hè?
2: Ja, klopt. Klopt. Het gaat als een tierenlier. Het gaat heel hut.
1: Ja, je hebt van tevoren wel zo'n goed smaren. Maar...
2: Ja, klopt. En neem ik vooral zelf mooi. Goede voorbereiding is het hele werk. Ja. Maar toch denken, de helpt denken natuurlijk net al. Als je om 4 uur op een fiets stappen, om dan al in te smaren.
1: Ja, nee, dan is het zelfs nog wat juster. Hoeveel van die flessen heen en wonder mooi?
2: Nou, we hebben het zien mooi om. En we hebben Sinnebron Pjelm. Dus daar hebben we 3 Pjelm staan. En die gaan automatisch. Dus daar hebben we dan een heleboel van. Maar we binnen al even naar de winkel best. De hel naar je hellen.
1: Ja, die worden nou achter u ze bijvult. Maar je hebt ook de zinnebril in aan. Want die gaan ook nog rap.
2: Ja, klopt. Ja, we hier een tocht voor. De meeste mensen hebben een zinnebril op. Of een fietsbril. Maar dit vinden ze toch wel leuker. Om even zo'n leuke bril. Ja.
1: Maar de watches. Ja, meestal hebben een helm op, toch?
2: Ja, klopt. Maar er zijn wel een aantal die zijn. Oh, dat vind ik leuk van mijn liedsbeen. Of dat vind ik leuk van iemand die is niet om te moedig ging. Dus die gaan toch ik wel.
1: Nou, de zuistel. De steenrek Pjelm. Maar ja, pak vooral een bril. Maar de Stenik Pjelm met zijn zinnebrandcrème. Ik zie hier dat de best die een wet om daar wat u te hellen. De man hier.
3: Ja, dat mag hoor.
1: Hij is bijgevuld. Hè? Is het gelukt?
3: Ja, we hebben de pot is weer vol. Maar even kijken of hij het doet. Ja, kijk.
1: Toch. Maar hebben jullie vanmorgen al ingesmeerd?
3: Nou, ik niet, maar hij wel.
4: Ja, ik wel.
3: Ik ben gewoon straal vergeten.
4: Tot 30.
1: Ja, ik sta ook half onder de parasol, maar wel ingesmeerd. Niet ingesmeerd, maar u heeft al een vrij rood gezicht.
5: Ja, maar dat komt voor inspanning, hè?
1: Oh, dat is de inspanning. Ja, ja, ja.
3: Ik had al een paar keer gefietst dus. Mijn armen waren er wel een beetje aan gewend.
1: En de benen ook?
3: En de benen, ja, want ik heb altijd hetzelfde broekje aan, hè?
1: Oh ja, dus die staat er nou helemaal in. Nou, ja, ze automatisch, hij is krek bijvult. Ik kom weer even onder die parasolwaai. Het is hier dus heel druk. Het zit hier nou weer, ik ken net meer waarom naar Marije, want het zit hier nou weer vol. Dus de meesten blijven hier lekker smaren in jouw bij de Aldehou.
0: Het zit hier goed, die parasol, Nienke. Heel charmant is dat. Ja, hoe ziet dat ik er weer? Mijn mooie jaantje, zo zwart als hoed. Ging ze wandelen zonder hoed? Nou, dat idee. Maar dan bij Nienke Tuinstra, dus daar bij de ondervoet van Aldehou in Leeuwt. En dan, nou, ja, dat ik dan toch wat in de stripfiguren zit, geven naar Esther Bethlehem in Holwert. Maar toch heeft ze nou net striptease, maar stripfiguren.
6: Ja, ik zie inderdaad naast een paar hele bijzondere figuren. Voor de meesten die televisie zuggen, de rede vlechtjes al. Wie moet jij voorstellen?
7: Oh, ik kan je een beetje verstaan hoor. Ik moet natuurlijk Obelix voorstellen. Van de stripserie Asterix en Obelix.
6: En Asterix, die zit er nice. Die had zijn kleren volgens mij al een beetje achterwege liggen.
8: Ja, ik had mijn onderste rode shirt al opgegeven. Want ja, het is veel te warm vandaag. Maar
6: en hoe,
8: deze man nog.
6: Hoe zijn jullie met z'n tweeën tot het idee gekomen om verkleed te gaan?
7: Ja, om verkleed te gaan?
8: Ja, wat leuk.
7: Wij dachten, als we gaan, dan moeten we ook goed gaan. En... wij spelen voor hetzelfde rugbyvereniging. En namelijk Obelix. En zo ontstond het idee. Ik dacht, nou gaan we als Asterix naar Obelix. En ik had het pak nog ergens verdwaald in de kast liggen. Ik dacht, nou, daar komt er mooi uit dan.
6: En hoe komen jullie dan bij het idee fietselfstedentocht?
7: Ja, op zondag hadden we een keer een wedstrijd. En zoals bij rugby al vaak gebeurt, dan eindig je in de Irish Pub. En nou, dan ontstaat dat idee eens een keertje. En van idee in de kroeg sta je nu opeens hier in Holwert.
6: En zo'n idee begint dus in de kroeg. Daar zit er waarschijnlijk al aardig wat bier in. Klinkt het nu nog steeds als een goed plan? Of hebben jullie nu inmiddels al wel spijt van?
8: Het klinkt nog steeds als een fantastisch plan. Ik krijg er meer en meer zin in hoe langer ik onderweg ben. Dus dat is alleen maar goed, denk ik.
6: En jullie krijgen dan denk ik onderweg ook al veel bekijks. Wat zijn de reacties van de mensen?
7: Vooral mensen die de verkeerde naam schreeuwen. die allemaal Asterix schreeuwen. Maar voor de rest heel positief. Ze zijn sowieso naar alle tandems heel positief. Je merkte dat als je langs een huis komt waar allemaal mensen buiten zitten, dat het vooral als een tandem voorbij komt, wordt er gejoeld en gejuicht. En dus dat is wel super.
6: En het is voor jullie, neem ik aan, de eerste keer. Hoe is het?
7: Ja, het is inderdaad de eerste keer. Nou, het gaat. Dat zeiden we net, denk ik, 10 kilometer voordat we hier waren. Zeiden we, het gaat verrassend goed nog. Dus, ja, we hopen dat het ook zo blijft gaan vooral.
6: En denken we dat de outfit het einde van de dag haalt? Of gaat er straks nog meer uit?
8: Oeh, dat is een goede vraag. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat we hem wel uit gaan rijden. Met het outfit en al. Maar misschien de laatste 5 kilometer in een speedo. Wel een kleine weddenschap. De eerste die zeurt, die moet de laatste 5 kilometer in een speedo. Dus we gaan het zien.
6: Dus het zeuren is nog niet begonnen?
7: Nog niet, nee. En natuurlijk elke keer als iemand zegt, ik moet eigenlijk plassen. Dus ben aan zeuren? Volgens mij aan het zeuren, hoor. En dan proberen we elkaar een beetje op te naaien, zeg maar. Om het vooral positief te houden. Want we hebben weinig getraind. Bijna niet. En dan moet je elkaar maar positief houden. Want op een gegeven moment gaat natuurlijk alles pijn doen en wordt alles moe.
6: En we kunnen natuurlijk ook doen dat, het is mooi weer, jullie op het einde gewoon beide de speedo over die finish komen.
7: We hebben er maar eentje. We hebben er maar één meegenomen. Ook in de kleur van onze rugbyclub. Degene die de laatste 5 kilometer, dat zie je vanzelf.
6: Dan hier in Holwert nog maar even de bidons weer opnieuw vullen. Even goed insmeren. En dan verder op naar Dokkum.
8: Ja, dat is het plan, ja. Kom wel goed, denk ik. Ja.
6: Goeie reis.
7: Ja, dankjewel. Kom goed.
0: Over Dokkum sprutsen, dan krijg ik een berichtje binnen. Dat ken je dus op 06-20-4-9-9-9-9-9-9 of de app van Omroep Friesland. Er is een stempelkaart voor in Dokkum. Startgroep zoon nummer 5992. Hoe kan deze meneer zijn kaart weer krijgen, zei Paula. Ik zou het eigenlijk net weten, Paula. Hoe u dat even regelen, maar in elk geval weet nou een heel soort meesten ervan. Startkaart dus van Indokkum.
4: De Fiets Over Sterrentocht
9: en de Boomspartij
4: in gearworking my Omroep Zilt,
9: Radio Spannenburg
4: en RTV NOF.
9: Is dit Omroep Friesland?
4: Pinkster Mandy.

0: het echt in werd bij Matthias Rijm. Hij komt er net uit. Liep er haar nou wel of liep er haar nou net? Verdampt, ik liep dich. Het Pinkstermandy-programma bij Omroep Friesland. Een paar keer hebben Isa Visser en Demi Hoekstra de verslag van die voor RTV NOF. Ze stien al in Holwert, ze stien al in Dokkum. Maar de camera, Isa ervoor, Demi achter de camera. En toen zeiden ze, wat zou het toch bijzonder wezen als wij hem een keer zelf fietsen. Dat plan is werkelijkheid worden op deze dag, op deze Pinkstermandy 2026. En we volgen haar op de fiets, Isa en Demi. Demi, hoe gaat het bij hem?
1: Ja, supergoed. We hebben gekregen een lekker pansje macaroni gehoord van Isa en Wim. En dat hebben we iedereen... Oh, Isa. Dus we zijn nu in Leeuwarden, dus we staan nog even te stempelen. En dan fietsen we lekker verder.
0: Wat gebeurde er?
1: Dat woord. Ja, de versnelling.
2: Ik voel, we gaan omheen en ik voel hem ook. En ik voel hem even wat lichter zetten, zeg maar. Maar ik zet hem in zwidden, dus dat merkten we wel even. Maar hij zit nog een keer.
0: Ja, want ik zeg maar op de televisie, want Jan ben ik op de televisie te zien. Je matte die terpen van jou op en dat valt me net af, volgens mij.
3: Hey, Isa!
1: Hey! Hey, klopt. Maar we hebben op zitten om wat energie naar voortjes te zitten. Dus een beetje interval tussen vertrokken is net verkeerd.
0: En nou dus op wij naar de Smartstraat.
1: Oh,
0: in Leeuwen bij het oude Huis de Tjerkhof. Daar staat Nienke Tunstrijk. Hoe gaat het eigenlijk met hem in Smart? Doe je hem dat regelmatig?
1: Ja, nou, krijg nog.
2: Oké, links. Ja, links.
1: Die krijgt nog even goed in Smart. Dus dat hebben we nu weer 2-3 keer gedaan. Dus ze zijn nou, ja. Maar nee, dat gaat heel best. Wie denken er goed om?
2: Ja, en dan merk je nou echt wel, het wordt nou echt niet. En nou merk je het echt van, oké, mag nou echt wel de hele tijd smarren? Want anders dan is het levensgebaan hier.
0: Nou, zij binnen in jou dus op wij naar de oude Houwet werd een stempel zetten kunnen. Daarmee is de 3 minuten voor Olden, beruchten, blauwe binnenstremen. Echt, het gaat geweldig. Dus tegendank voor al je berichten. Waar zou dat nou? Ik ben hem eventjes kwijt. Ja, nou, ik lees het gewoon eventjes voor. Zet hem op. Alweer in snits. Zijt Anna. Hup, hup, hup. Ome Dirk en papa. Komt je binnen van Shinky. Kim net wat Frieske muziek draaien. Toch, het is toch een Frieske evenement. Lik het mij een goed plan. Zijn we daar nog voldoende, Tony? Zet hem op, Elbrich en Marit. Zijt Sjoerd. Henk, heel veel succes. We zijn trots op je. Nou, dat soort berichten. Subleo, welkom. 06-20-4-9-9-9-9-9 of de app van Omroep Friesland.
4: Voor de morgen ben je het uitzetten.
5: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
4: Omroep Friesland docht verslag.
5: Live van 8 om 8.
4: En daarna van 8 uur al.
5: Alle hoogtepunten in de keervetting.
6: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Eerverlof de Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? eerverlof.frl.
10: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
11: Omroep Zelt.
12: Radio Spannenburg.
11: RTV NOF.
12: En Omroep Friesland.
11: Pinkstermandy.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. En eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
14: 12 minuten Noor Alwen is ter mij. Welkom bij de 4e uren van uw meerskippelijke programma Pinksterman, die maar verslag van de 89e fiets Alwensterrentocht. En we doen ook verslag van de Boerspartij en we hebben noffelijke muziek. Wat is het lang lien dat we haar eens een keer jet hebben? Ze komt er aan, in Camarina.
15: Als even wachten, fiets ik mij die mij.
16: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota bene in Museum Achterna in Frankrijk.
17: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages van het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06-83-242-162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
18: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
19: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. 1 naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
18: Big Green Funnies actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
19: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
20: Pinkstermandy.
21: Jan Dirk de Haan. In Gearworking by Omroep Zilt,
20: Radio Spannenburg

0: is het hier dat ik zelfs, ik kon nog net bierlid weer dat maar zussen, want het komt hier te simmer van Jantje Treijen, Santig, Imca Marina en Viva España.
1: Pinkstermandi.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten naar Alwin is nou. Dit is Omroep Friesland in Gibberking, maar Radio Spannenburg, Omroep Zilt en RTV NOF. Maar Pinkstermandi van 8 tot 8 door bij verslag van de fietsalbesterentocht. Op 70 kilometer van de stad Luid Holwert, daar is Esther Bethlehem van RTV NOF.
3: Ja, de gaswall die leidt je al vol met fietsen. Meestal neem je dan al even een liedje pauze. Appelgebak leidt je kleer. Nog even wat wetter. De rij voor de wc die is ik aardig lang. En ze zie ik je vooral ik het skaat op. Want het wordt echt wel aardig warm intussen. En ze gaan nog tot Jelf in voordat de stempelpostje dicht gaat.
0: En dan nog de bron van Bonifatius. Dokkum, daar is Ben de Jager.
4: Ja, op een markt hier in Dokkum is het sinds hier tussen en aardig aanwezig. De fietsers die druppelen je ja, stik voor stik. Je bent zin ook wel een beetje in een soort van wachtriegen. Het is hier echt tijd om in het skaat te gaan. En een heel soort meisken, ja, die meid je daar gebruik van. Want ja, hier op een markt is het in elk geval lekker vertoeven met dit mooie waar.
0: In Ljout bist hartstikke op de helte. 108 kilometer zit dan op de kilometerteller dus op de fiets. Daar wordt stempelen bij de orde houdt. Daar is Nienke Tuinstra.
5: Ja, er wordt je volle bak stempelen, want het is, nou, we hebben hier nu het hechtepunt qua drokte. Just het achter me, naast me, overal weer fietsers die hier stempels krijgen voordat ze het Aldehoutplein opgaan. En er wordt natuurlijk hier ook een heel soort onmoedigen. Zoals die het Jesse hier te wachten op zien huid, Hiet Wiebe, de bijnaam van Wiebe, is Boeloe.
0: Werp zo dat aan wijzen, dat willen we dan later weten. Die onmoedigingsberucht voor Freun, familie en collega's is welkom. We lezen ze voor en ze kom ik in beeld. Helemaal hier onder in beeld. Er is juist een ticker voorbij kwam als het op de televisie. Maar is juist op de radio lezen ze voor. Hoe krijg je dat dan naar de studio? Nou, stuur hem maar de app van Omroep Friesland. Zet hem op die telefoon. Goeie gelegenheid als dat dan naar die inhoudt. Download hem. Dan nodig is het vergeet een brugje sturen. En die onmoedigingsbrugje terugkomen litten. Of nog het maar de oude vertrouwde WhatsApp. 06 20 4 9 9 9 9.
1: Pinkstermandi.
0: Tronriep is het plak des echt op de heltebist. Layout is 108 kilometer, 109 kilometer is in Tronriep. Een protte deelnemers die stappen der en ik al om te eten. Dat is toch wel een ideaal plak. En dus is het vaak druk met taskogers. In de regel is dat zo, maar ik weet net hoe dat nou is. Jesse van Wieren van Omroep Zilt. Drokte der bedij?
6: Ja, goeiemorgen Jan Durk. Het is hier echt aardig druk bij de rotonde. Het lijkt je krijgt alsof alle fietsers helemaal je zin aan je skoften. Die willen eigenlijk in één rit gewoon terug. Op ziek naar het skaat. Wie steer je in de zinnen? Dus voor alle harkers en lustra's, smaai hem alsjeblieft in, want het is heel erg heet. En hierachter, als we het over Utrecht hebben, hier zit een groep jongens. En die ben je lekker rond Utrecht. En we zullen even naar Timon ta. Want Timon is de woordvoerder van deze vriendengroep. Timon, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
6: Wat, van de mensen die net naar de televisie zuggen, wat hebben we hier in godsnaam in guest in?
7: Wij hebben hier een hele mooie vogel, ik zei Zandig. Mooi, een heel mooi dakrek erop. En op het dakrek zit een heel mooi bandje. En dat is weer mooi om te genieten van het mooie waar en van de fietsers. En, ja.
6: En waar had dit idee initiëren om dit zat te meiden?
7: Nou, wij gaan van het winter een barrel challenge rijden naar de Noordkaap. Toen hebben we deze auto oorskaafd. En nou, dan met wat toeters en bellen op. En ja, dat, dus daarom hebben we dit zo bedacht. En nou, een mooi bankstel erop zetten.
6: Ja, ik neem ook gewoon dat je hem wat bekijkt zou met deze auto.
7: Ja, zeker. Dat gaat de goede kant op, ja. Ja.
6: En dit is heel veel fietsers. En hoe loeken je nou de aandacht van die fietsers? Want ik wie zien ze krijgen bij de auto, maar wie hebben een aardig gloedje bij komt.
7: Ja, we hebben wel wat. Nou ja, precies.
6: Nou.
7: Afstandsbediening al geregeld, dus ja.
6: En hoe lang.
0: Nou.
7: Wat,
0: het wordt wat moeilijk, maar de verbinding met Jesse. Ja. Dan is het verhaal wel heel moeilijk te volgen. Maar weer in elk geval de enthousiaste loeden. En nou, zodra de verbinding weer hersteld is, dan komen we verzeld bij waarom.
2: In gearworking met Omroep Zilt,
1: Radio Spannenburg
2: en RTV NOF.
1: Is dit Omroep Friesland?
2: Pinkstermandi.

0: Miley Cyrus en End of the World. Die Pinksterman die het inschikkelijke programma van Omroep Friesland en de streek omroppen. Dit vooral over ja, Pinksterman, die over de fietshalversterrentocht en over de Boenspartij. En er komen een soort berichten binnen. Dat is hartstikke mooi. Maar de app van Omroep Friesland of op 06 20 4 9 9 9 9. Ik pak er even een keer bij. Hè. Stijn, Hella, Milika, zet hem op, zegt Robert. Hup, hup. Samen gaat het lukken. Succes Henkie en Hannes, zegt Winanda. Succes Riemer en Hendrik. De pannenkoeken Stinkleer. De groetjes komen van Esther, Anne Rikst en Marlies. En hey Suus, ben je al in Leeuwarden? Ja, dat zoek in. Ik ken de geen antwoord op Jan, maar Wim die vreeg het om aan. En aan alle fietsers en motors, Elsen die niet maar docht. Succes, Joort. Verjaardag vieren en meekijken. Groetjes uit Deinem. En deze nog, Rienz en Nienke uit Molenhoek. Dat is in Limburg. Succes op de tandem langs de 11 steden.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandi, maar Jan Dirk de Haan.
0: 108 kilometer steen op het Tellerke Asto onkomst in Ljouwt. Bij de Oudehout, daar is Nienke Tuustra. Die schrijft nog maar haar gezicht onder de parasol. Met een stist bij de Oudehout. Ik kan me indenken, op dat plein, daar wordt nou Joert wel echt heet worden.
2: Nou, Isa en Demi, wie en jij krijgt die zijn. Hier is het echt heet, dacht ik. Maar het is toch overal heet. Maar zij hier in dat gevoel inderdaad ek. Wij staan inderdaad bij de Oldenhout ek. Daar worden de stempels nu uitdeeld. Ja, en een van de stempelers, die zit hier in haar speciale stoel. Jennifer, jij hebt deze stoel en daarom kun je nou stempelen, hè?
3: Ja, als ik deze stoel niet had gehad, dan was ik hier niet komen te staan. Want dat was niet fijn voor mijn rug geweest. En voor mijn schouders ook niet. Dus nu kan ik het wel. Dus dan, ja, is het gewoon makkelijker en ik sta op ooghoogte. Dus fietsers kunnen er makkelijker bij.
2: Maar waarom wilde je hier per se staan?
3: Nou, ik heb altijd al iets met fietsen gehad en zo. En ik ben vaak aanwezig met wielerrondes. En ik had zoiets van, ik heb deze groep toen gezien bij de vrijwilligersbeurs in Leeuwarden. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik kan het altijd proberen. Dus dit is mijn eerste keer ook en ik vind het fantastisch.
2: Maar wat maakt deze stoel zo bijzonder? Kan die omhoog en naar beneden?
3: Ik kan nog verder omhoog. Als ik hem aanzet tenminste. Dus ik kan ook gewoon op jouw ooghoogte zitten.
2: Maar niet Oldenhout hoog, hè?
3: Oldenhout. Dat gaan we niet doen.
4: Het is wel een van de mooiste stempels, hè?
3: Maar dat niet. Maar hij kan bijvoorbeeld ook wel trap lopen en zo. En,
2: deze stoel?
3: Bizar. Deze trap kan en deze stoel kan de rechte trap nemen. Maar ik kan bijvoorbeeld ook, als ik iets lager ga op twee, gewoon vier grote wielen, dan zou ik eventueel ook gewoon door het bos kunnen, over het strand en alles. Ik heb zelf een dochter van 6. En dat is fantastisch om met haar ergens naartoe te kunnen. En dat heb ik gewoon nooit kunnen doen. Dus dat is gewoon heel fijn. En het is fantastisch om hier te staan.
2: Ja, het is fantastisch om hier zo bij te werken, inderdaad. Ik zeg al een rechts. Daar heb je drinken in, hè, hier?
3: Ik heb hier mijn drinken in. Ik heb 4 liter vandaag bij me. Dus ik heb genoeg drinken. En al mijn eten en zo zit daar ook nog in. Dus
2: toch nog een stempeltje, want wij staan een beetje in jouw beeld. Nu denken mensen, dat is ook sneu. Je komt hier om te stempelen, dus wij zullen weer even een stukje aan de kant. Meneer, u kunt ook bij Jennifer stempelen, hoor.
5: Wat blijft?
2: U kunt ook bij haar even stempelen.
5: Ja, oké. Okay, heel graag.
3: Goedemorgen.
5: Ja, heel graag. Dank je.
2: Nou, heb ik het nu misschien weer een beetje goed gemaakt. Succes hier.
3: Veel plezier ook.
0: Nienke Tuustra bij een bijzondere stempelaarster, dus die in een bijzondere rolstoel zit. Maar net is het inderdaad gewoon lekker maidwank in, maar het spektakel van deze. Ja, hoe zoet eigenlijk gaan? Hoe binnen de statistieken om nota? Had je eventjes naar Dokkumskerkeling, naar Ben de Jager. Daar heeft het rajon gehad bij die. Botus Koorstra is dat. Is die wat tevreden hoe het keert bij hem?
6: Nou ja, ik ken in elk geval eerst zelf even om mijn heen zien. En dan zorg ik dat eigenlijk alles wel lekker droog rint. Dat is mijn zicht. Ik ben geen rajonhaard, dus daarvoor skikkelen we naar Boten Sapers Koorstra. De rajonhaard van Dokkum. Boten, hoe liek het?
7: Knap, heel mooi. Het is mooi waar. Voor de fietsers, al die vrolijk zin en dat komt helemaal goed, jongens.
6: En weinig akkefietjes?
7: Ja, tot nota vernemen we weinig. De gebruikelijke gevalletjes, wat skavontjes, maar niks extra's.
6: En deze hitte, ga je hem daar ook op anticiperen?
7: We hadden op anticiperen en door middel van extra wettertappunten. Voorheen hingen we 1 en 12, we hadden nu draaien en er zitten 12 kraan op. Dus die werd gretige beroep van maken.
6: En dat je zoggen naar meer shitje toe is mensen die het starten binnen. Dat het dan alle keer best redelijk vlekkelijk is eigenlijk verrind. Denk je van tevoren wel eens, had je wel eens een nachtmerrie dat je denkt van, we komt je net door?
7: Nee, ik ga op dit moment ten nodig nog net een nachtmerrie horen van het komt net goed, absoluut net. Het is altijd even spannend. Hè? Als de eerste stempel set worden is, dan komen wij in de stationair modus, dat we dat nemen. En dan rint het al eer. Hier en daar is een verloren kaartje of zo of wat. Maar hey, het gaat mooi en we vertrouwen op onze vrijwilligers. En dan ben je tegenwezen mij dat u elk jaar dus weer helpen wil. En wij mijn naar je horen de boel weer wat opromen.
6: Ja, dat is aanst. Nog even in de oorkomende oren, zeg maar. Het hechte punt qua stempels, kun je dat een beetje inschatten? In dat west komt dat nog?
7: Wij zitten nu wel richting het hechte punt, ja. Nou, alles is wat ieder geval waait qua ploegen. Het is, ik heb hier in de halve het wel druk. En dat komt al hier tukkelijk omzetten nu. Wat vroeger volle meer verwaait weer. Maar door de mooie ideale omstandigheden werd het gewoon hier heel goed gesliert. Mensen. En die mag je een voortstempelen.
6: Even,
7: ja.
6: Daar heb je gelukkig ervaren stempelaars voor. Dan nog even naar de oorleading Jood in Dokkum. Hier van de Bregen, die wie eigenlijk dicht. Maar daar ga je hem nog wat iets op voelen.
7: Ja, hij. Het zonnepleintje is dit hier natuurlijk weer helemaal op naar hier beneden. En we konden even helemaal de fiets afsteken, toch? Geweldig mooi. Totdat Vitens om de hoeken kwam om even een wetterbuis even te vervangen. Dus ja, toen zitten er 30 tons kraan op en rieplaten. Maar ze zijn dus garandeerd, vreed, var, pinksteren is skin. En dat is echt skin, dus wij winnen een pak van ons hart. Wij konden maar onze fiets is een mooi model. En de motoren vermeer je natuurlijk ook, 4400 stiks.
6: Dat telt ik nog wel aan. Dan even allrondend, een feestdag denk ik vandaag. Nijkeningsdag.
7: Absoluut. Dit is mooi. Nee, ik zou zeggen, het is mooier dan Keningsdag. Nee, absoluut net. Keningsdag, unieke ervaring. Gaan we maar snel kleren maken. En fietsen als steentocht, 50.000 fietsers. En groot deel toeschouwers ook. Daar hebben we ook bij mij. Er wel een staartje in dat wij geschikt en kleren binnen voor dit soort evenementen.
0: In Dokkum, daar hadden ze dus het hechtepunt staan. Van Hoorn, dank wel, Ben de Jager. Dan zult dat heel dol Jelde Verholvert, stel ik me zo voor. Wat Esther Bethlehem is. Want daar begint de fietsenstrein nou wel wat op te droegen, denk ik toch?
8: Ja, dat zou je denken, maar ik vind Jerik nog wel aardig drok. En wat ik kreeg ik al zei, het is Jerik heel warm. En ik voel mezelf super underdressed, want ik zie hier naast iemand is helemaal in het roze. Alles is roze, zelfs de sokken, een rokje om en het mat een flamingo vaststellen. De flamingo die zit ik al boppen op de helm. De lippenstift die wordt nog snel helemaal op smaten. Helemaal roze. Waarom een flamingo?
9: Ja, ik ben ooit mijn carnaval als flamingo verkleed gegaan. En sindsdien, wel meestal mij alle flamingo spullen. En toen dacht ik, dan moet ik een keer de Elfstedentocht dan. Dus het is al de, ik weet niet hoeveelste keer, maar ik heb een keer op een tandem mijn vriend fietst. En toen winnen we beide ik als flamingo. Hier hebben we nog meer versiering ik. En eigenlijk zoek ik dit hier gewoon normaal gegaan. Het zei een collega van, gisteren ik weer verkleed. En toen dacht ik, waarom eigenlijk net? Dus vandaar.
8: Maar het is dus elke keer hetzelfde pakje.
9: Ja, ik ben ook wel als Minion West en als Smurfin. Maar het, vaak als Flamingo inderdaad, ja. Ja.
8: Het roze, dat bloot wel plakken.
9: Ja, precies. Ja, letterlijk en figuurlijk, ja. Zeker.
8: En nu kijk alleen hoe de fiets ik. Wat ik heb op de fiets al hier, Shen?
9: Nou, ik fiets hem dit keer voor een joggetje in de keer. Dat zit hier achterop. En voorop heb ik dan flamingo douche spons. En normaal hie ik dus ook nog van die opblaas flamingo's, maar die ben al heel lek. Dus vandaar dat het nou wat ietsje minder is dan normaal. Maar
8: En dan deze tropische temperaturen, dat jou natuurlijk. Ik word dat hele flamingo gevoel erbij.
9: Ja, zeker, ja. Nou, het is op zich op de fiets nog goed te dwaan, vind ik. Als stilstie is, dan merk je wel van, het is echt warm. En dan moet je goed insmaren, genoeg drinken, dat soort dingen. Maar al fietsen, dan giet het eigenlijk wel aardig. Ja.
8: En hier in Holwert hadden ze dan de 70 kilometer gewoon. Dan was nog een heel stik. Ja. Maar voor mij is het nou hier eerst gebeurd in Holwert.
0: Esther Bethlehem, dank u wel voor al die bijdrage uit Holtertwaai. En ja, verderop, Jarrebeck Orenplakken er nog bij komen. Ademaden steen we nog, Starem steen we nog, Bolted steen we nog. En dadelijk schikken we dit weer mooi uit. Muziek uit Friesland is er wel degelijk in dit programma. Bounty Hunters, Pieter Wilkes, ik ben een Fries.

0: op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het nou krijgt je al betolpen, West. Niet voor een oersje van het Frieske ijs. En dat gaat vooral hoe de fietsalversterrentocht. Maar eer iets zijn, ja, goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. Ja, het is al vaker zijn. Die temperaturen die rennen van een beetje bot op. Een soort deelnemers van de fietsalversterrentocht. Die zie je dan echt de smartstritten op in Ljouwt. De flessen Sinnebron, die binnen daar net onder slepen.
9: Nou, we hebben het zien mooi om en we hebben Sinnebron Pjelm. Dus daar hebben we drie Pjelm staan. En die gaan automatisch. Dus daar hebben we een heleboel van. Maar we binnen al even naar de winkel West. De hel naar je helle.
8: Nou, goed smart, Joert dus. En dat geldt in je duidelijk advies, drink genoeg water. Het wordt warm, er worden temperaturen om de 24 graden verwachten. En de EHBO-teams die binnen daar dan ook goed op tarret in Friendship Big Leagues.
10: Wij zorgen inderdaad dat er voldoende water is. En de organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er voldoende waterpunten zijn. En onderweg ook nog wel voedselpunten en zo, dat ze bananen kunnen krijgen en dat soort dingen. Wij hebben ook nog wel sportdrank eventueel voor mensen die een beetje flauw worden. Dus dextro, dat soort dingen. Ja.
8: En dat er een soort vriezen op de fiets zitten, joh, dat mij duidelijk wijzen. Maar deze Friske deelnemer die is verder van hoes als de meeste vriezen die mij doen.
11: Ik kom van Oost-Friesland, maar dit is West-Friesland, hè? Of Frieslands gewoon, hè? Op bezoek bij de buren.
12: Een goede reis.
11: Dank u wel.
8: Nou, dan zit er altijd baas Boppenbaas, want deze twee celebrities die komen heel dan vanuit Frankrijk. Maar wat het nou krijgt binnen, dat is net voor het dagelijks goed te zien.
13: Ik moet natuurlijk Obelix voorstellen van de stripserie Asterix en Obelix.
12: En Asterix, die shitter nice, die had Sinclair volgens mij al een beetje achterwege liggen.
13: Ja, ik had mijn onderste rode shirt al opgegeven, want ja, het is veel te warm vandaag.
8: Asterix en Obelix op de tandem, dus dat kan alleen bij de fietsoversterrentocht. Het idee dat ontstier in de kroeg, de twee mannen die hebben meer plan van Joert, als ze de finish helden tenminste.
13: Ik denk dat ze hem wel uit gaan rijden met het outfit en al. Maar misschien de laatste 5 kilometer in een speedo. Wel een kleine weddenschap. De eerste die zeurt, die moet de laatste 5 kilometer in een speedo. Dus we gaan het zien.
12: Dus het zeuren is nog niet begonnen?
13: Nog niet, nee. En natuurlijk elke keer als iemand zegt, ik wil eigenlijk plassen. Dus ben als zeur? Volgens mij het zeuren, hoor.
8: En de vraag is ook dat ik een dopingcontrole geweest heb, hè?
7: Ja, vast.
8: Toverdrank gewoon af.
7: Ja, dat kan natuurlijk bij Asterix en Obelix. Ja.
8: Dan is het er nou al.
7: Ik denk dat het waar in elk geval wel een toverdrank gewoon heeft, want het rint lekker op.
8: Nou, is dat wel. Een soort zin dat mij duidelijk wijzen. Temperaturen van om de 22 à 23 graden op het waard en het isomaargebied. Maar op orenplakken, dus werd de fietsersek actief binnen. 24 à 120 graden. En totdat er amper wind zit, viel het echt nog eens een keer warmer om. Dus respect voor waar het nou op de fiets zit.
7: En oeren, dan juist Jan Jonkman, Mooit, Wiebaardige, Waarbrugge en de update ervan. Je hebt er in het programma, die zelfs de allereerste plaat draait nu Queen en de Bicycle Race. Dan komt er een ore Queen on van ABBA.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Pinkster Mandy.
22: Jan Durk de Haan. In Gear Working My Omroep Zilt.
21: Radio Spannenburg.
22: En RTV NL.

0: Het wie een noemer in het. In Nederland, in België, in Duitsland, in Ierland, in Engeland, de Verenigde Staten, in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Zuid-Afrika, Tsjechoslowakije, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Portugal en de Sovjet-Unie. Daar haken er in totaal Sandjenhoorn. Enorme prestatie voor ABBA Dancing Queen.
1: Jan-Dirk de Haan.
0: We volgen de Bondspartij in Frenzer 49 partoeren stender op de lijst. En ik zeg, we volgen dat, maar dat valt nog net aan mijn 49 partoeren. Geert van Thun, soks 3 gaat altijd wat een griebus te worden. Dus ik zou eens eventjes bijpraten. Wat is de stand van zaken?
2: Dat, onder de vermelding dat Dancing Queen net vaak komen is in de Friese top 100, vertel ik hem dat de tweede list Sambit Jeroen is. De laatste uitslag komt hopelijk van het bijveld. En we hebben dan op de tweede list de keerst Gesterijn, Tjen Haas 2. Het is daar op dit stuit spullengeliek. Zwijs keert op list 2, Tjen Sintanne 1. Daar is het een eerst van Sintanne. Dan krijgen we dadelijk Wommels, Tjen Snits. We krijgen Ljout, Tjen Mantgem. We krijgen Weidem, Tjen Hallem. We krijgen Deinem, dat woont van Sint-Jabek. Reense Pieter Himstra, oud Sint-Jebuurster. Tjen Teke, Trimstra en Sint-Maten, Bouke en Ferry van der Meer. Maar de man, de liedse man die Deinem wint dat. Maar nou keert ze Tjen Bolswet. Bitgem 2, Tjen Frenscher. Grutte favoriet, Minnetskeer, maar optreden Tjen Marre. Weesem, Tjen Beltsem. Dan krijgen we Dron Riep 1, die oren Grutte Kooshouwer. Maar optreden Tjen Bolswet 2. Binnenloon het Keersen vertelt Helco alles over. Maar Helco, Helco, hoe zit het toch met die laatste partij op de eerste list tussen Akrum en Jerbeam?
3: Dat is heel tijd saai gelijk, maar uiteindelijk komt er toch een keer een aan bij vier weken gelijk. En saai is het waar. Toen woon je LBM, Tjalling Veenster, Jorrit van Smeden en Sven Bos doggen dat. Zij komen dus aars nu in Makkum en Bitgem, het stede noemer. Nou, gauw even melden dat Ljouden ondertussen al woont. Het van Mantgem, 4 van mij en saai is Fjouwer. Frens zit maar 4 van Mien en saai is van Bitgem. Een van de grote favorieten, Minneske, wint maar 4 van mij en saai is gelijk. En Pieter Heemstra, die neemde ze niet. Maar Dynam gaat nou sneuvelen, ze in 4 van mij en achter zijn Balzet. En de andere grote favoriet, Dron Riep, die gaat aars los, zijn Balzet 2.
1: Pinkstermandi. In gewerking met Omroep Zilt,
4: Radio Spannenburg
1: en RTV NOF.
0: Dit is Pinkstermandi bij Omroep Friesland en Lid. We hopen dat het net echt voorkomt dat iedereen een beetje ruim loopt. Dat er iedereen gewonnen vallen. Want oors heb je, ja, snapt het al, weet ik in de praat. Dan heb je een noodgeval. Dit is bij Pinkstermandi Goldband.

0: kwartier voor tol inderdaad. Het mooie noodgeval van Goldband. Zet hem op, Meeke en Marijn. Nu in Holwert en op naar Leeuwarden. Tot zo, zuid Peter. Dennis en Silke en Wilco en Simaten op de tandems. Een heel protte succes, zuid Liskje. Dan Willy Bonstra, die zei de fietsers die maten kilometers lang rennen. Ja, dat zeggen wij ik. Omdat het drok is bij die stempelposten. Witske, Auke, Kobe, Natasja en Jacoba. Zet hem op, toppers, zuid Karin. En ik ga jet dat de stempelpost in Holwert opheft is. Zuid Willy Bonstra. Nou, Willy is altijd goed op de hichten. Dus die houdt zich goed op de hichten. Ja, ze zei al van die, die fietsers moeten hele eind rennen. En dat komt denk ik omdat het drok is. Nienke Tustra in Leeuwt bij de Ordehouw werd stempelen. Zust dat ik dat ze lang rennen matten, dat ze dus afstappen matten?
1: Nou, de grap is, ik had correct wat gewoon, maar op dit stuit zeg ik het anders net zo goed. Want de route is hier wat oors worden, dat is nog een aantal jaren. Maar in de grote kerkstraat, daar komen nu alle fietsers erin. En terug het ruut, zeg ik al die fietsers. Maar de stempelpost is meer even het zicht. Maar daar ben ik gewoon, die zitten hier gewoon lekker op een bank, liek als ik nou, naar al die fietsers te zien. Annelies, jou heer en daal dus plak, hè?
2: Ik heb een prachtige plek.
1: Ja.
2: Eerste rij, eerste rang.
1: Ja.
2: En zicht op alle mooie mensen die voorbij fietsen.
1: En zocht op u, want ik zie nou mezelf op televisie.
2: Oh ja. Ja, ja. Maar wij vinden nog steeds het leukst de echte fietsers. Die op de tandem en op de gewone fiets. En dat heeft mijn zoon ook een aantal keren gedaan. Gewoon op een halleluja fiets, ja. Spijkerbroek en daarna... Wat niet goed is natuurlijk zijn peukje roken. Maar hij haalde hem binnen de tijd. Dat vond ik prachtig. Dus dat vinden wij eigenlijk wat leuks. Dat je die er tussendoor ziet fietsen.
1: Ja, maar je moet hier wel opletten. Want ze binnen in Eerflits. Weer voorbij zijn trotteruit. Ja, ja. Steen je mij wel eens boeten?
2: Nee, ik hou het zo wel in de gaten. En een beetje op het eind van de dag... dan ga je die echte fietsers zien, weet je wel? Dus ja. De tandems, hoeden op en manden op de fiets. Dat is een meneer, die rijdt hem ook geloof ik wel 80 keer al. Ja. Dus die zie je dan en daar gaan we dan naar kijken. Maar ik hoef niet daar buiten te zien.
1: Nee, dit binnen echte serieuze fietsers, die gaan te snel.
2: Ja.
1: En ik denk voor het, jeel heer al je hong en het ruut... Ze kunnen ze achterom draven.
2: Nee, maar dat doen ze niet. Daar zijn ze benauwd voor.
1: Oh.
2: Ja. Ze vinden het leuk en dat hun er zijn. Want ik woon natuurlijk normaal alleen. Ja. Dus dan vinden ze het heerlijk. En dit vinden ze dan ook wel leuk. Maar ze zijn ook een beetje angstig. Dus dat gaan ze niet doen. Nee.
1: Nou, ik ben heel dan niet angstig. Ik zal even, want Jan Dirk Dovregens krijgt al, is het je drok? Ik zal even de stritten nou inzien, terug het ruut. Er komt de tandem aan, Annelies, ja? Ja, tandem, hoi. Ja, de echte stempelpost kijk net Jan, maar deze stritten, de grote kerkstraat, die is hartstikke drok.
0: Ja, maar ze rennen net, ze fietsen er nog, dus dat is hartstikke mooi. Nienke Tustra dus in de auto op ongeveer de helft van de route. En we zien van het gemak maar eventjes dat de helft van de route echt in Droriep is. Daar zijn vaak een protte fietsers die ter afstappen. Dat Paken, Beppe, Huid, Mem, Freun, Vriendin, Familie, Kunde... komt om macaroni aan te bieden. Jesse van Wieren is dus verslaghouder van Omroep Zilt. Hij is in Droriep. Waar is het op dit stuit?
3: Ja, goeiemorgen. We zijn nog steeds op hetzelfde plek. We zijn een beetje de andere kant op gang. Een beetje meer naar het Skata. En we hebben hier twee hele fanatieke supporters aan de kant van de dijk staan. Wat is je naam?
4: Leonie.
3: Leonie en?
4: Vrouwtje.
3: Vrouwtje. En van waar ben je hem hier aan het aanmoedigen?
4: Nou, als het goed is, komt uw dochter aan zijn longers.
3: Je dochter die komt aan longers?
4: Ja, en mis waar. Ja.
3: En hoe lang is ze nou al onderwijs?
4: Nou, ze hier de kaart van kwartier van zoon. Nou, in ieder geval, mij is een kwartier oerzoon, zeg maar, op de fiets. Nou ja, zo lang is ze naar onderwijs.
3: En je maakt de box mee?
4: Ja, want een beetje muziek, ja, wel wat extra adrenaline. En, dus dat is wel goed, denk ik.
3: Zorg je mij dat het publiek wat je dan deelt, je hebt een beetje mij, je hebt mij de muziek en dat ze dat dan mooi vinden?
5: Ja, heeft ze wel nodig, hè? Ja, en wat extra ontmoediging. Nou, wat extra motivatie om... Troddy heert hinnen.
3: Dus de EHBO die zwaagt van de zinnenbron en de passen die zwaagt van het wetter en je zwaagt van de muziek.
4: Ja, zeker.
3: Zeg maar zo. En Jenai, troon naar je oren passen om je dochter rond te moedigen?
4: Nou, eerst even die bolzetje en dan zullen we weer verder.
3: En daarna een drankje?
4: Nou,
3: IJsje. IJsje. IJsje. Misschien ik wil wat beter mij dit waar.
4: Ja, zeker. Ja.
3: Nou, dus, let maar de zin hoe goed je morgen moet gekeren.
4: Ja, zeker.
3: Dan
4: ik
3: je ze, hè?
4: Ja. Laat
5: ze wel opkomen, hè?
4: Ja, nee, kom maar.
3: Ja. Ah, dat kennen ze heel goed, Jere.
0: Ik dacht juist dat het nou wel een beetje loeder kent, toch? Kun je het nou een keer proberen?
3: Oh, ja, ken het nou wat loeder?
5: Nou, ja, ja, ik ken altijd.
3: Daar komen ze. Ben je al aardig loerder?
0: Ja, dat lijkt het mij. Ze zijn trots de test, trots de ballotage kom. Op deze Pinkster Mandy bij Omroep Friesland. 9 minuten voor 12. Muziek nou van Tightfit. The Lion Sleeps Tonight.

0: Lion Sleeps Tonight van Tide Fit. En als het op televisie maasjes, dan zust hij tussen dat de fietsers troch dron riep om het fietsen binnen. Daar zit een van uw camera's en ja, we verpleetsen die camera's. Ik zou nou en dan, we binnen aanstek actief in Orde Madam, daar gaat de stempel past nou een oer tolven, denk ik, Iepen. En we zijn nog in Starumfje, drop ik. En in Bolthus zelfs, op het finishplak van de fietsoversterrentocht.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandie.
0: Nick en Isa, nee, Lisa Bikkels op de tandem. Groetnis komen van Paken, Verde en Beppe Doetie. Veel succes vandaag, Jaap en Wieke. Hoit en Mem, Serhuster Veen. Het brugt komt van Willem. Succes, Omke Wilco, de 20e keer, net normaal. Rutskop Dij, die allerleerste squansus, zei Maaike. En met het opheffen van de stempelpas Holbert krijgen de laatste ongeveer 400 fietsers geen kruske dus, vanwege het ontbrekende stempeltje, zei Ipe Stienstra. Ik weet net wat dat ze is, maar de bruggen komen hier binnen. 06-20-4-9-9-9-9 op de app van Omroep Friesland. Nou, Dokkum, nou, Ben de Jager. Ben, hoe drok is het nog eigenlijk bij jou?
3: Nou, het is hier nog ja, een mooi drok, laat ik het samen zeggen. Er rieren mijn fietsers die het eerst in file stien, zeg maar. Die werd wel een beetje lietser, maar het kan direct nog samen wijzen dat er een protje uit Holbert hier nog extra aankomt en dat er hier wel wat langer wordt. Dat wordt in de gaten houden. Ik ben hier intussen even bij de fietsenmakers. Seert Boomsma, jo, ben een fietsenmaker. Hoe rent het, Joert?
4: Nou, een beetje drok eigenlijk wel.
3: Ja, ja, droog?
4: Ja, van al 8 uur weer het vattel bezig.
3: Maar droger is oors?
4: Nou, vorige keer weer het ook al droog, ja. Hebben we BMW zitten rijden. Ja, maar dat gaat eigenlijk de hele duivel trots dat in worden. Als de stempel pas sluit, dan ben wij vrij.
3: Ja, dan ben je ook, dan ben je ook vrij. Maar wat is nou het meest voorkomende malheur?
4: Een protoban en slag in het shell.
3: En je bent nou echt een droog douane met een chill van een van de fietsers?
4: De boetenbaan, daar zit ook wat droog te scoren op. Dus dan moet ik wel even naar de boetenbaan op.
3: Nou, dat valt maar in één keer.
4: Ja, dan ben je vast klaar. Hij maakt dat wel 100 kilometer. Ja, toch?
3: Ah, nou ja, zo is het. En had je dan zorgen van, je hebt hier nou ja, alle keer verschillende soorten fietsen. Ja. Had je dan een kennis van al die fietsen?
4: Nou, van de meeste wel. Als het om racefietsen gaat wel. Hey, maar stadsfietsen, dan wordt het wat lastiger. Maar over het algemeen ben je ook wel, wel goed te praten. Goed regelen. Paardje, zeg maar.
3: En wat ben je van Jono de mooie dingen op Sandai?
4: Ah ja, het contact met de mensen geworden en de sfeer. Het is gewoon gezellig. Het is mijn hobby, het is mijn werk, het is mijn hobbyist.
3: Oh, ja, en, maar het is wel hartstikke leuk dat je al samen in elkaar kennen. En dan naar deze tijd ten opzichte van vorig jaar, wat is er oors, wat is er drokker bij Gelies?
4: Nou, voor hier hebben we proto spijken, een challenge tegen. Maar het betekent de spijken, zeg maar, dat mensen het zelf erom zitten hier en dat de spijkbrutsen weer. Dat komt wel vaker voor, maar nog minder.
3: Ja, nou heb je wat meer ban?
4: Ja, een protte ban, nou, dat valt verbazend. En meestal als het weer is, dan hebben we een protte lekker ban. Maar,
3: nou, oh, maar de droogte?
4: Ja, ja, ja, dat is bijzonder.
3: Ja, nou ja, we zijn hier in elk geval, dank u wel, ja, we zijn hier in elk geval in Dokkum nog druk aan de gang. Er ben hier een traaie fietsmonteurs aan de gang. Je hebt nog even een spek hersteld en de kilometerteller. Die moet natuurlijk ook langs het systeem gaan, zodat kilometers wel bijhouden worden. Ons af hier vanuit een warm Dokkum hier in de fietsreparatietent.
0: En verderop juist meer uit Dokkum, Ljout, Droriep, Ordemadum, Snit, Starum, Bolzet. Nog volle meer plakken weer. Ik hoe het gaat met Isa en met Demi op de tandem. En dat juist dadelijk van een nieuwe presentator hier onder de microfoon. Ja, nee, in die zin van dat ik het net ben. Want Diana de Groot, die neemt hij dadelijk mee in de vijfde oren van Pinkstermandie.
5: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept het dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
6: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het hart giet.
7: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
8: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor elk.
10: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Friesland, land van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij erbij ons? Troch generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
13: Omroep Zelt.
14: Radio Spannenburg.
13: RTV NOF.
14: En Omroep Friesland.
13: Pinkstermandi.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald, met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: De eerste fietsers die binnen van de morgen om 5 uur starten en de budget. Dat is de eerste fietsers. Ik al zo'n oren onderwijs binnen bij deze 89e editie van de Fietsalve Sterrentocht. Hoe het geert, dat kiest jij het volgje.
17: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
18: Zin in lekker eten. Maar het mooiste uitzicht van te Herne. Bij is aan de orde. Kist het hele hier te riachten. Waar ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel. Want restaurant aan de orde is zuurwekenietje on het wetter.
19: Voor een naaie jeep. Heimer. Service en auto. Is de van Elseny.
20: Fiets ik mij die mij.
21: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitieën in Museum Achterna in Vrijntje.
22: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
23: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we onze soms en naast een steen op stoel?
24: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
23: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
24: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt zit... gemaakt op een jou, hoor. Dat is goed.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: Pinkster Mandy.
2: My Diana de Groot.
3: In Gearworking by Omroep Zeelt.
4: Radio Spannenburg.

0: Rowenhazen en bestel maar.
1: Pinkstermandy.
0: Het is, eens even zien, hoe laat is het eigenlijk? Het is 8:08 van een hele goede middag. Mooi dat je hem er al hierbij binnen. Ja, de temperatuur die rint lekker op. Het is een dui mooi, een strak blauwe loft. Het is warm. Maar wat een prachtige omstandigheden van de 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. 14.820 mensen die binnen van de morgen op de fiets stapt in Bolzert. En we zullen eens even op de route zien hoe het giet. Want in Dokkum, daar is collega Ben de Jager.
2: Ja, onder de reek van de Grutte Tjerke hier in Dokkum wordt tige drok stempelen nog steeds. De regen achter mij is ik wel aardig onwijzig. Mensen kunnen gewoon wel lekker trot in en het stempelen verrint op zich tige goed. Onder een warm sintje, dus mensen ziekjes zijn allemaal aan het skaten geven op. Ja, en het advies is water drinken en smaren, smaren, smaren.
0: Ja, die boppeste held die is van een grutpad nou al wel die in. Klopt meestal nog daar in Dokkum. En ja, dan kiest via Bols het verzelfs dat onderste rondje in. En dan komt op een gegeven moment in het prachtige Oude Madden. Maar binnen daar de eerste fietsers al, Doutzen?
3: Ja, er komen nu al wel wat fietsers om, maar ze moeten nog even geduld hebben, want de stempelpost die gaat om 11 uur in Iepen. En wij staan hier met twee man sterk op te wachten, want ik ga ook Roelof hier.
4: Ja, zeker. Wij doen een mooi verslag, Mansje Twaan, Doutzen en ik. En we vielen eigenlijk hier het windje al een beetje van de IJsselmaar hier, trot de Brink, nou je stak om. Dus het is een oase van rest en van zinnen, maar ik wil misschien van een beetje verkoeling hier.
1: Pinksterman.
0: En mooie toerfietsers die nog even een lekker de route gaan. Dat kind nou nog, want straks dan komen al die kloftenfietsers daar verzels ik del. Ja, die kloftenfietsers die binnen al wol in Ljouwert. En daar is een collega Nienke Tuinstra. Dus die is niet schrik nog in de Smarstritten. De wordt omraaksmat en dat moet verzels ik maar dit waar. Maar hoe is de sfeer?
5: Ja, de sfeer is geweldig. Ik hier muziek aan de ene kant. Nou, je hier al die fietsen natuurlijk. Dat vind ik echt zo'n hele gezellige loert. Ja, en elke keer is hier aan het praten en een van het eten. Want hier is wel een soort van rustmoment. En ik sta bij deze twee jongens. Ja, ze liet je misschien op elkaar, dat klopt, Twalling. Want hoe had het met je wezen als je mij dan wil onderoversteren toch?
6: 16 van mij.
5: En hoe had ben je?
6: 16.
5: Dat is net volgens mij, dat ben je wist van.
6: Ja.
5: En wanneer heen je betocht? Bij Domaai?
6: Vorige week het ongeveer.
5: Ja, ik dacht dat ik hier net heel lang lien was, want jij zit de dingetjes nog in, dat het broekje nee is.
6: Ja.
5: Maar waarom heb je deze kleren bij u gezocht en deze combinatie?
6: Nou, wij bevonden het een heel mooi park, dus toen, toen zijn we er maar weer niet meer aan.
5: Speciaal voor Beppe heb je beide de pak aan, maar waarom dit shirt eronder? Hier dat ik voor Beppe?
6: Nee, dat net, maar we gingen van de morgen blouse zo in. Nou, maar het idee is heel warm dat we dit shirt er even onder.
5: Oh. En waar ben je de blouse nou?
6: Ja, die hebben we onderwijs in hand om dan.
5: Maar je weet dan ook pas correct eigenlijk zo'n toonje dat je meid was zoen. Ja. Waar heb je hem alle regelen? De kaarten, de fiets, hoe heb je hem dat in?
6: Ja, bij een boerenwerk aan het werk ben ik onder de fiets van broeken. Nou, en nou, de kaarten hebben we via gaan we die dan wat regelen. Nou ja, wat eten en wat drinken en dan kun je wel fietsen.
5: En hij en Beppe als jongen, want Jim doet nou alles voor Beppe hek in de gaten.
6: Ja, ik rijd bij Dokkum even.
5: Die heeft alles ik weer vult, want ik zie mandjes vol en taskes.
6: Ja. Ja.
5: Wat heeft ze erin hier?
6: Ja, broodje, drinken, banaan, ja.
5: En ik heb nog een radio achterop. Ja. Maar geen andere Friesland, ik heb de Diana krijgt net.
6: Nee,
5: nee. Nou, eerste keer dus. Ja. En hij hem nou de smaak te pakken, dat je met je 80 binnen, dat je hem nog hier op een fiets zit?
6: Al 80 ben ik net, maar...
5: Nee, ik denk dat die broer die vindt het wat minder nevens mij. Is hij positiever ingesteld?
6: Nee, volgens mij niet. Je hebt ze maar wat nodig.
5: Nou, alles dus voor Beppe. Dan nog even de groetjes aan Beppe. En ik zou zeggen, trap je dan vooraf hier.
6: Ja, nou Beppe, de groeten.
7: De Fietsoversterrentocht.
8: En de Boomspartij.
7: In gearworking my Omroep Zilt.
8: Radio Spannenburg.
7: En RTV NOF.
8: Is dit Omroep Friesland?
7: Pinkstermandy.
9: It's a worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Nou, dit tempo kun je wel lekker even omzetten. Je fireball, Jerrest, van Pitbull. Als het dan in orde madden aankomt, dan heeft het al 190 kilometer in de skonken. Het is nou kwartier op tolven, maar er binnen altijd rappe fietsers die dan heel graag als allereerste in Balzet wezen willen. Nou ja, dan rennen ze in orde madden toch even in een fuik, want daar moeten ze even wachten. Duitse van Gosliga van Radio Spannenburg, binnen de eerste nog signaleert.
2: Ja, dus just, als de televisie zocht ze achter mij staan. Ik denk dat ze ik wel yes. Maar er zit al een flink groep creëren achter mij. Ik zal het zien hoe het mij segeert. Zo, het is haast meer wachten dan fietsen, of net?
3: Ja, van mij mogen we wel beginnen, hoor.
2: Ja, als het warm is in de volle zin. Ja,
3: we staan hier wel te bakken zo.
2: Net nog even naar achter, naar het skaat.
3: Daar hebben we net gezeten, maar dan krijgen we het stempeltje als laatst.
4: Get on.
2: Ja, precies. Toch even eerst dat stempeltje, dan het skaat op ziekje.
3: Ja, die volgorde.
2: Precies. En hoe vind je me dat je hem zo lang wacht je met elke keer?
5: Ja, wel vervelend. Ja. We kunnen ook wel rustiger fietsen, maar ja, we doen het inderdaad wel zelf.
2: Want waarom inderdaad net gewoon een rustige tempo?
5: Nou, ik vind het wel lekker gaan eigenlijk, met de groep.
2: Maar waar fietsen je Malaga?
5: Wat bedoel je?
2: Met wie zijn jullie allemaal?
5: Ja, met een hele groep. Deze twee...
3: 15.000 man.
2: Kennen jullie elkaar allemaal?
5: Nou, allemaal. Wel een paar. Stefan staat daar.
2: En hebben jullie ook iemand achtergelaten of valt het mee?
5: Nou, nu nog niet. Maar ze lieten mij achter.
6: Ik denk dat je dat in Bolzart moet vragen.
5: Ja.
2: Is de concurrentie groot tussen jullie?
5: Nou, die is wel sterk. Een stuk sterker.
2: Jij staat een stuk sterker.
5: Nee, hun.
2: Oh, dus jij denkt dat zij sneller zijn?
5: Nou, we gaan aanpoten, hè.
4: Ja, kijken wat er is.
2: Helemaal goed. Nou, heel volle succes. Ik, volgens mij hebben we nog een liedje 10 minuten. En als je het lim terugknipt was. En dan geven we zien hoe snel het ze binnen.
1: Ja, nou, die gaan er heel rap van terug, denk ik, daar in Oudemarm. Ja, het keertje, dat volgen we, Joet ik. Traditioneel de boemspartij in Frenscher. En we keert ze intussen op de tweede list. Geert van Tun, hoe gaat het hè?
7: Ja, daar keert ze me mooi terug. Sterker nog, we hebben al één volslaande confrontatie op de treddellist compleet. Maar dat had ik te krijgen met Steen. Dan noemen we dat bitgum op die treddellist. Die poeiert dus in één keer terug naar die treddellist. Als noemen Jorgen de 40, wordt er als eerste pleerst. Maar die weet dan al wat het zinstander is. Want Haas 2, die wint met 5 met 3 en 6 jouwer van Jesterijn. En ik moet zeggen dat Haas 2 een allerraarigste indruk maakt. Ja, Nick Leijstra, Gideon Swanson, dat binnen. Ja, hoe zal ik het dan zeggen? Ik ben wat import Hazes. Hè. Gideon die komt vanuit Sint-Jabek. Het op de Vreulenpartij wel eens een succes hoor. Die is een vierde prijs. Nick Leijstra is ook een man die het in de lanenkeerserij heel goed uit de voort een keer. Nou, die meppen er vleurig op los. En die komen dus met de winst op Jesterijn op de treddellist. Dadelijk zit Sint Bitgem. Swijs keert op dit stuit Stin Sint-Tanne in op de treddellist. Nou, dat zal net zo vreselijk lang met worden, denk ik. Want Sint-Tanne staat voor met 4 in en 6 4. Sint-Tanne, ze pakte nog een premie op de Jong Nederland-partij, Arroende Sneun. En ik denk dat ze nou, ze staan gewoon de partij echt inpakken. Want die keert, ja, die werd voldwander retourneerd, Kim, dat ik invullen. Swijs, Sint-Tanne, wij noteren. 1-5 is Fjouwer Swijs. Sint-Tanne terug naar de treddellist. Marilius is Keertzin, Wiet Massimeer op dit stadje. Ja, die is even spannender. Spullingeliek is het tussen die beide patoeren. En al een 6 Fjouwer vastsprong van Wiet Massim. Daar zit dus nog geen tekening in. En dat hielde ook voor de partij tussen Wommels en Snits. Want die is correct uit de aanzet. En dan weten we ondertussen dat de treddellist alwerken we zil ek op de velden van de voetbalvereniging Frenscher. Maar dat van de treddenomloop alles hier komt. Nou, Helco Broers, maar kist haast om de lunch, hoe ligt het?
8: Nou, dan net heel lang, maar dat wordt net zo lang meer. Trouwens, nog even door het haast sprutsen. Er kwam een man op me, een oude zoon. En zei, wees toch ook waarom het eerste niet... Hij bedoelde dus haast zien, dat patroon net keert. Ik heb er niks van gehoord. Nee, ik zou die best nu een blessure bij het voetbal. Nou, dan moet ik me maar concentreren op het tweede. Nou, dat die best in de lopen treddellist. Ljout steed ik op het treddellist, wint van Mangen, maar 4 van meer dan 6 Fjouwer. Weiden bleef op de helft, in Holland, 3 en 4 en 6 gelijk. Deinem verrassend wil winnen van Sint-Jacob. Maar de Nooi van Bols het verliezen maar 4-2 en 6 gelijk. Bidgem 2, zijn Frens het 1-5-2-6. Makkie, Menske, favoriet, 4-1, 6 gelijk. Zijn Marlussens 2, hey, toch een eerste zin. Dan wees misschien Belsum, die keert ze nog. Maar reken maar op dat Belsum dat winnen zal. Ze steen, tenminste, het bloot keert ze zelf. Maar ze steen voor naar 4-2 en schien 2. De Ron Riep. Eerst omloop schinnen vier wezen. Nou zijn balse twee schinnen vier wezen. Zoals vier. Zijn niet weer schinnen vier wezen en schinnen zoals. Dus nog geen enkele averij. En dan de laatste partij. Maar die kent rechts gewoon. Want Makkum, Schiel, Jel, Beem. Nou ja, dat is een makkie voor de Makkumers. Ze staan voor mij schinnen vier wezen. En het dan op de list nummer 3. De tweede list. Dus het steende nummer. Die Kuiri. Die kan onderwijs nog wel even oorsteken. Om een glasje water te hellen. En dan op het zoekeland te komen. Nog twee partijen in de wanden. Ja, het is wel aardig vlot. Het had je wel zelf wat aan geweest. Maar het is haast niet alweer niet dat het voorbij is.
1: Het keert zijn derde zien, Frensje kist ik de hele dag. Je volg je bij Omroep Friesland op de radio. De voorzitter van de Fietsoversterrentocht is Stefan Rekker. En wij hebben begrepen dat de stempelpost in Holwert sletten is. Stefan, een goeie middie.
0: Goeiemiddag.
1: Waarom is die dicht?
0: Nou, het hoopt niet volop. Ze leert niet te vol verkeer erop. De fietsen zijn te lang. Een mooie combinatie. Vanaf ze de stempelen moesten en de bidon vullen, et cetera. Hier daar een hele grote rij fietsers. Dus hebben ze eerst ons even opstalen voor het aantal stempelaars. Maar dat duurt te weinig, het net snel genoeg. Dus hebben ze al in Holwert, krijgt even duidelijk. Je stempel, dat staat eerst die de file van fietsers even opgelost waard. Zodat ze gewoon trok in de stromen, nooit dokken en Ljouwert. En dan richting Bolzen.
1: Ja, je ziet
0: dat, maar pakt dit moment goed uit. Dus het lost aardig snel op. Ja, wat ik troek liggen heb.
1: Dus is tijdelijk is die sletten. Hij giet dus straks. Ik wil weg gewoon jippen dan?
0: Ja, maar dan, ze werd hier in ieder geval op fietstrein. Maar de fietsers in ieder geval derde. We weten dat zij dat een hele nursie fietsers hier in Bolzen daar niet komt. Die vanuit Holve het eerste tempel heeft. Dus dat is al bekend hier maken. En misschien pakken we het op. Maar we horen al eerst even dat het goed terugstroomde.
1: Ja, maar waar luidt het dan aan dat het net goed terugstroomde? Hoe wie dat...
0: Dat krijgt zo'n...
1: Ja.
0: Omdat ze het volle verkeerd rolden. En op de kruising krijgt verholden.
1: Ah.
0: En het sample en de bidon spullen. Dus ja. Die combinatie van drie draaien factoren. Dat vonden we dat de file van fiets een stuk rood waard. En vandaar het ingrepen hebben.
1: Maar dat heeft dus geen consequenties voor de mensen die geen stempel in Holwert krijgen. Die krijgen gewoon het kruiskat zien bij ons het komen.
0: Die krijgen gewoon het kruisje. En vanzelf krijgen ze een stempel hier van Holwert. De wetsen dat ze west binnen. Dus dat heeft voor hun gewoon een medaille.
1: Nee, nou hier neem die stempelpost ik een beetje inzetten. Sinds maar zal dat mensen net stiekem een beetje afstekken richting Dokkum. Als mensen naartoe binnen, kun zij nou Holwert oorslaan?
0: Ja, dat ze zelf weer. Maar zij zichzelf in de spiegel ook kunnen zeggen dat ze het toch fiets hebben. Nee, dat was ik net. Het is slimmer nu door dat. De meesten, de bezit in 100 boetelanders, die weten vast net dat dit trok is. En de meesten die door de provincie zich net. Dan ben het de wat vrienden die hier heel bekend binnen.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, als straks alles weer terugstreemt, dan gaat die stempel pas ik gewoon weer hier. Dus dan kan mensen wel lekker dat stempeltje Helly. Hoe gaat het verder op een route?
0: Nou ja, dat hoor. Ja, we horen natuurlijk monitoren heel erg waar. Hoe warm wordt het? En. Nou, dat is wel mooi bezig. Dus de eerste die hier nou in Baldertrol komen, die hebben natuurlijk geen last van. Dat zijn snelle en getrainde fietsers. Maar we monitoren het heel goed. Dus we horen het heel goed in de gaten van vanmiddag.
1: Ja, maar dan ben ik je meest gesignaleerd die het echt te warm hebben. Die het last hebben van die warmte, die het misschien te min drinken.
0: Nee, nog net.
1: Nee.
0: Maar toch was het wel goed in de gaten. Omdat het is gewoon warm vanmiddag. Dus. En zeker in de steden zelf, bij de stempelposten. Daar hebben we net al te vol op hoofd dat ze te lang stil gaan staan. Zonder wien en in de steden staan.
1: Ja, en hoe doe je dat met alle vrijwilligers die daar wel de hele tijd op hetzelfde plak staan in die hitte?
0: Nou, dat is wetter. Volle wetter, zwaar dat er nog drinken is bij ze.
1: Oké. Okay. Stefan Rekke, tegentank en succes de rest van de middag nog. Dank je wel.
0: Dank je.
1: Het Frieske Nijs, dat komt er dadelijk in, gewoon hier bij Omroep Friesland. Even een oorsjochtje van wat er alle hier gebeurt bij die Alversterrentocht. Prachtig mooie dag, Joet. Eerst muziek van de Rolling Stones.

0: Omroep Friesland.
1: De fiets Alversterrentocht.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
8: Het is Jelwien, Tietvar, het Nijzuid Friesland, met Jan Dirk Daan.
9: Ja, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
9: De stempelpost van Holwertjes, dat de krek nog hoor, is van morgen tijdelijk sletten, wil alle fietsers dan nog lang net loswinnen. Het probleem wie de drokte in Holwert, zei het voorzitter van de Fietsalversterrentocht, Stefan Rekker.
10: Het is weer niet zo vol verkeer het erop. De fietsers zijn te lang. Een mooie combinatie. Vanaf ze de stempeling moesten en de bidon vullen, et cetera. Steer daar een hele grote rij fietsers. Dus hebben ze eerst ons even opstalen voor het aantal stempelaars. Maar dat die te weinig komt net snel genoeg. Dus hebben ze al in Holwert krijgt even tijdelijk. Je stempel, dat staat eerst in de file van fietsers even oplost waard. Zodat ze gewoon trok in de stromen, nooit dokken en Ljouwert. En dan richting Balzen.
9: Het is al vaker zo, de temperaturen rennen van de middag flink op. 24 graden in Ljouwert nou. Een soort deelnemers van de Fietsalversterrentocht zie je daar dan ik de Smartstrit op, bij de Ardehou.
11: U heeft al een vrij rood gezicht.
12: Ja, maar dat komt voor inspanning, hè?
11: Oh, dat is de inspanning. Ja.
13: Ik had al een paar keer gefietst dus. Mijn armen waren er wel een beetje aan gewend.
11: En de benen ook?
13: En de benen, ja, want ik heb altijd hetzelfde broekje aan, hè?
9: Verslagjouwers Isa en Demi die stapten vanmorgen op de tandem. Zij doggen dus embedded mooi om de Fietsalversterrentocht voor de eerste keer. Intussen ben ze een oerenzoon onderwijs. Wat ben de laatste beruchten? Hoe gaat het?
14: Ja, supergoed. We hebben gekregen een lekker pansje macaroni hoorn van Isa Hamem. En dan hebben we iedereen... Oh, Isa.
9: Wat gebeurde er?
14: Dat woord. Zodat het... Ja, de versnelling.
15: Ik voel de gier omheen en ik voel hem ook. En ik wil hem even wat lichter zetten, zeg maar. Maar ik zet hem in zwidden, dus dat merkten we wel even. Maar hij zit nog weer goed.
9: En verderop in het programma juist hoe het hand vergeet daar op de Alversterrenroute. We hadden al fietsers op klompen, verkleid als Asterix en Obelix of in een trouwjurk. Er zitten dus verschaten vreemde vogels tussen, bewijst ik deze vrouw. Of misschien maar wel ze flamingo.
16: Eigenlijk zoek ik dit hier gewoon normaal in. Het zei een collega van, ja, gist ik weer verkleid. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk net. Dus vandaar.
11: Maar het is dus elke keer hetzelfde pakje.
16: Ja, ik ben ook wel zoals Minion West en als Smurfin. Maar vaak zoals Flamingo inderdaad, ja.
9: En de beelden van al die aparte outfits binnen te zien bij u op televisie. Dat is live en Jon om 8 uur is er een geervetting van de Fietsalversterrentocht editie 89. En dan nou, het waarbericht van deze dag, dat veel besproken waarbericht, maar Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
17: Ja, goeiemiddag, Jan Durk.
9: Laten we maar eens even zien naar de temperaturen op dit stuit. Wat staat er op de thermometers? Waar staat het kwik?
17: Nou, de kwik dat is aardig omheen groen van een mooi, want de lucht is strak blauw. De zinnen er volop bij. Ja, dan zie je hier in Eekmariep is dat gedikt 23 graden, de pijn. En gisteren zit er op 25 graden, dan wordt op 24 komen zo'n bakken veen op 25 graden. Dwijn Mik op zijn 25 graden, Vlieland op 23. Maar zie je even naar Laaksem, dat is en Starem, dat is 21 graden. Er komt een heel zwak windje vanuit het noordwesten bij Oerdieselmar heen. Dat is dan even wat frisser. Dat, nou, ik denk altijd dat het wel moffelijk is in die omjaar. Maar verder hebben we het invloed van hege druk boven die scholen. We hebben dan van de middag de koperen ploertrek volop bij en het warmt van de middag dan verder op. Want de boppenlucht op 500 meter is ik al 24 graden. Dan hebben we van middag temperaturen van 23 graden op het water. Ja, het is de Waadzee kwalt het nog wat over. En langs de IJsselmar en zo'n 28 graden meer de provincie. En die 28 kennen we eens even in het eerste en het zuideerste van de provincie verwachten. Nou, dat al mooi een droegere luchtsoort en amper wien. Ja, dan viel het warm rooier en leidt verbaning ik op een loer. UV-index van zon en zelfs heger. En ik heb wel denken, ik ben in het skaat staan, maar zelfs in het skaat kun je maar deze droge lucht dan wel verbanen. En mooi een zwakke wien, dit is het na het eerste. Niet nou uit het zuidwesten komt. Letter van een beetje uit het westen wij. En dan omgeet naar het wat-westen daar. En maar die bloed zwak. Mogelijk in, langs de kust even wat verkwalling. Wat ik wel noffelijk is voor de fietsers, denk ik dan. Maar jong, is ik nog lang warm. En dan zie ik mooi een amper een zuchtje wien. Is het om jong om 9 uur naar zo'n 23 tot 24 graden. Maar zit je in de bebouwing. Ja, dan straalt die steen. Die straal ik nog warm uit. Leert de temperatuur nog wat heger. Dat houd ik in dat het temperaturen vannacht om de 14, 15 graden binnen. Ja, en maar in de bebouwing, daar is het nog wat zweterig, want dan luidt de temperatuur de richting de 20. Letterlijk kan er in de nacht nog wat deze ontstaan en in de wind al omgaan naar het eerste en het zuideersten.
9: Ja, dus zo is het al, de wind gaat even tijdelijk naar het noordwesten, maar het draait dus ik weer naar het eerste, dus dat betekent meer warm.
17: Ja. Dat zit vanmorgen wat meer warmte, want er komt nog een zuidelijke streming morgen. Echt warme lucht op. Is het duiven we maar vol op de zinnen erbij. Van morgen, Jelwe zei nou, tot morgen de jongen om Jelwe te zien dat er ondergeert. Ja, en dan maar een zuidelijke warme lucht. Dan wordt het de warmste dag van de week. Nou, sinds maar van een maand mei, want we hebben net eerder zulke hege temperaturen gehad. 23 graden op een waterland, tot haast de tropische 30. Misschien wel de tropische 30 in het eerste en het zuideerste van de provincie. En de temperatuur, ja, verderop lezen er wat tussenin, maar het wordt morgen echt een warme dag. Maar we hebben in de middag hebben wel wat meer wind. Er komt een matige wind te staan. En vooral in de middag wordt die even krachtig. Maar op het eind van de middag gaat die wind al om naar het noordwesten. Ja, en dan komt de omvoer van koldere lucht die komt op gang. En zo merken we er in de middag nog net van. Maar in de jong beginnen we dat al wat te merken. Want woont de jong in de nacht is het om 15 graden om 12 uur. Maar verder in de nacht dat de koldere lucht op gang komt is, zakken de temperatuur naar zo'n 10 graden. Nou, dan kun je de ramen en het warm wel even niet opzetten om een hoogte weer wat te koelen. En dan staat er ik nog steeds een matige tot krachtige wind uit het noordwesten bij. Dit in de nacht ik steen bloed.
9: En dan naar de dagen daarna, aardpolling zit er dus wel om te komen?
17: Eén dag, we hebben waasje, dan zit weg in die koudere poollucht maar in noordwest-noordelijke streming. We hebben geregeld zinnen. Uit een troos een enkele stapelwolk. Het bloed droeg en het is een zandje tot 18 graden. En er zit een matige tot krachtige wind. Een toontje vreedbloed dat ik al droeg. Maar in de windel waarom ging nooit. De eerste dag. Hege drukke biert boven de waadeiland. En dan hebben we al best aan 20 tot 22 graden. Nou, en vreed dan hebben ik nog geregeld de zinnen erbij. Het bloed ik droeg. En dan is dat best aan 23, 24 graden. Nou ja, Zageervetje, we kunnen wel stellen. Wat hebben we nou aan een fietshengje? Zeg maar gewoon, dat is de simmer.
9: Dank u wel, Jan, voor het waarberucht. En hoe de berucht naar de fietsoversterrentocht kan ik nog melden dat die ik waarom te lezen binnen in het liveblog op de app van Omroep Friesland en op omroepfriesland.nl.
18: Hartstikke leuk. En ook te zien, liedse filmpjes en foto's en van alles en nog wat. Hij staat trouwens wel eens fietsen, Jan Durk?
9: Nee.
18: Nee, ja, ik net, ja. Dus wij kennen Hans Kortje. Ja. Het is net echt mijn ding, fietsen. Maar respect voor al die mensen die het wel doggen, zo'n 234 kilometer. Maar dan ben er ik nog mensen die dus vanuit Brabant eerst op de fiets hier komen, dan die Alphensterretocht fietsen en dan morgen gewoon fleurig weer waarom fietsen naar Brabant. Daar krijgen we een appje hoor. Hey Douwe, papa en opie, we zijn mega trots op je. Gefietst vanuit Brabant, vandaag de tocht en morgen weer terug. Succes, een tuut van Myrthe, Justin en Faye. Nou, mooi bericht. En dan heb je nou ik hier een die stoormoedigje was, dan kind dat gewoon. Stuur even een berichtje dat kind via uw Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
21: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
22: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.

0: wij, Grutskopjes Grijdenvoels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvoels.nl.
1: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
3: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
2: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
4: Pinkster Mandy.
5: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt.
4: Radio Spannenburg.
5: En RTV NOS.

0: Voor een soort meisje van Boeten Friesland geldt dat Jood ik wel ambitie. Ze komen speciaal hierheen voor het fietsen van die Alvensterrentocht. Even waarom van Eddie Dijkstra.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinksterambi.
0: En dat zijn net alleen nog de fietsers die dan actief binnen, maar ik de keertjes in Frensje, de Boenspartij. Helco, die laatste partij en derde op de Bijvelden.
3: Ja, die binnen Aron Belsum wint uiteindelijk bij 412 lik terug aan de zitbal van Corné Tuninga van Weesem. En Makkapsje en Jel Beem hier dezelfde Einstein, 412 lik. Jelle Adema Smier Traaien boet met een hier de 12 zitbal. En Makkam het daar straks op het vierde list het steende nummer. Hier is het dus niet. Oh ja, had Ingen Aast niet Frensit. Rinnen sjocht bij een bril, maar in een glas erin. Het orenglas is vol. Dat is hier inleveren bij de reportagewijn van de KKB. Dat wordt mijn naam dat chocolade, dus die kan daar dat glas ophellen. Hoe de orenlist straks via de industrie van Geert.
0: Ja, wel handig, maar twee glazen in zijn bril. Dat is wel zo veilig voor de eigen. We binnen intussen ik in Snits, want ik daar komen de fietsers terug. Daar is Gjaldo Sietsma. Gjaldo, goeiemiddag, verdij ik. De sfeer daar in Snits.
4: Goedemiddag. Ja, dat is mij de sfeer hier wel goed. Inisnits, we zien hier bij de Martini Tjerke. Zoals meestal de hoek om komen, houden ze een krijgt het stempel gewoon en dan stiert hem bij vierde fietsen. Ja, maar net elke nieuw keer vierde fietsen. Want nu is de EHBO is hier ook een fietsendokter. Dus als een euvel haast met die fiets, mast hier wezen. En dan stier aardig wat meesten. Er zit hier iemand die had nog maar één shell, onze fiets. Dus ik zal even jaren.

0: Meneer.
1: Ja.
0: Maar in het Shell fietsen, dat gaat net, hè?
1: Dat gaat niet, nee. Nee, dus hij is gelukkig met de andere bezig. Dus,
0: wat is het probleem, de mooi?
1: Ik had een lekke band. Ja. Ja.
0: En wist ik goed het kind?
1: Nee, ik had geen idee. Hij liep heel langzaam leeg. Dus toch maar even naar laten kijken. En er zat een klein, zat iets in.
0: En hij rit het net achter op schema,
1: nee, we hebben geen schema. Okay. Nee, we hebben geen schema, gelukkig.
0: Hoe ging het voor de rest, Stuart? Had je wel eens zin?
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik doe voor het eerst mee. Ik vind het superleuk. Dus het is een hele belevenis. Dus ja, gaat goed.
0: Nou, dank je wel. Succes met je fiets nog. Die wordt er even via de oppompen. Drink je even naar een auto. Want hier ging het ek weer een fiets. Meneer, wij wachten jou op. Wat is het probleem met jouw fiets?
2: Mijn cassette zit los, dus die moet even vastgedraaid worden.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En voor een non-net fietsen zonder ruus, een cassette?
2: Ja, bij mijn tandwielen. Die zitten niet goed vast. Het maakt heel veel lawaai en die jongens zijn helemaal gek van me. Dus daarom hoop ik dat hij me even vast kan zetten.
0: Dus die vrun zijn van je mat even naar de fietsdokter, want zak je weer net bij die vierde fiets.
2: Precies, ik moet even naar de fietsdokter en die gaat me helpen. Ja, ja helemaal.
0: Oké, okay, nou ik snap je verder in de display. Succes nog, succes met je cassette. Ja, dat weet je het, hè? Ja, oké. Jou kunnen we vierde, mevrouw?
3: Sorry, onvast.
0: You can go on. Your bike is okay?
3: Yeah, my bike is okay, but I have a friend. The bike is not okay anymore, so we need help there.
0: Okay,
3: so
0: good luck. Nou ja, dat zou wel. Ik zou even vragen jullie ertussen. Meneer de fietsendokter, ja. Hij had nog in de macht?
4: Ja, zeker. Zeker. Ja, ja het is veel drukker dan ik verwacht had.
0: Ja? Hoe kan dat, denk je?
4: Het zijn hoop spaken. Ook een hoop wiel en bandjes toch ook alweer met droge weer. En dat verwondert tijdens wel. Dus de wegen zijn nog niet zo heel schoon. Dus er blijft veel hangen.
0: Het lijkt echt wel ontwaard dan dat het zou
4: ja, normaal gesproken met de regenwater, dan weet je dat je heel veel banden hebt. En het verbaast mij dat met zulk mooi weer dat we zoveel banden hebben. En gewoon een hele hoop wielen met spaken dat we aan het doen zijn. Een hele hoop aparte spaken. Deze meneer van Sonet, die was in Wommels. Had ze juist spaak niet in op voorraad. En even via de app contact onder elkaar hebben wij het wel. En dan helpen we de mensen weer verder op weg.
0: Hey, maar je valt me op, hè? Je doet het alleen maar de blerte hand. Ja. Geen moffen of geen... Ken dat wel?
4: Ja, we zijn sterk.
0: Ik weet je wel in de vis. Ja, ik deze man gaat er even verder. Maar er zit hier echt nog traaie oren vooral omheen. Dus ik keer het even naar je staan. Oh, een snoepje. Nou, dat wil ik wel even. Lekker.
2: Ik ga het nog maar open snoepje.
0: Lekker. Even tussen een snoepje. Ik eet hem aanstop, want anders ben ik zo aan het kalken op televisie. Dames, ben je hem heet aan het helpen?
5: Ja.
0: En wat bist je aan het doen?
5: Ik hou dit vast zodat hij het omkeept.
0: Oh ja. En is het belangrijk dat je hem heet je moet even helpen?
5: Ja.
0: Ja, ga je hem goed helpen broeken?
5: Ja.
0: En wat doe je hem nog meer alweer?
5: We brengen eten. En we kijken naar de fietsen.
0: Oh ja. Ja, eten brengen, dat is natuurlijk echt heel belangrijk. Gestoot nog in de controle? Je het goed, Joet?
5: Ja.
0: Ja? Is dat leuk?
5: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Elke keer in spier dus om de fietsen met te helpen. De band die helpen heid. En ondertussen is heid alweer druk in de bus om spaken te zieken. Dat kijk je gewoon terug.
6: Prachtige beelden van u net tussen Elsenin op Wijholpenwut. En we zoeken zo tussen terug ik prachtige beelden van op de route. Nou, die komen van een motor die het mooi riet in de koers. Maar ik van een fiets. En die fiets die is van Demi en Isa. Die fietsen op een tandem de route. Nou, er wordt al heel bot naar ze wuift, zo is de Shen. Ja, prachtige beeld. Nevens mij hoor een klinkendiekje nou, Isa.
7: Sorry, we zien alleen maar in de
0: heen. Oh,
7: dus ik had het even net yet.
6: Je fietsen nou hoor een klinkendiekje, want het rammelt behoorlijk.
7: Ja. Klopt. Ja. We zijn nu in Cuba, dus we gaan nog even door de klinkers in, hè. Maar we zijn hartstikke vol zwart, hè, dus dan kunnen we beginnen onder het oude lus.
6: Ja, en hoe gaat het op Nauta?
8: Ja, supergoed. Je krijgt even een liefste technische fout, maar dat we juist ook wel een moment mee lekker wat te eten en te drinken. Maar toen zijn we op een gegeven moment van, nou, we starten toch lekker de fiets op. Maar dat is verkoelender dan was het onze diesels, want dat die wel echt ontzettend warm.
6: Ja, wat
8: dus, dit is lekker staan.
6: Wat voor technische fouten heb je mooi maken?
7: Nou, dus loert het beeld die het volgens mij nog wil, maar het loert die het net meer. Dus.
6: Oh, zo. Oh, jongens, een valpartij. Ja, de giet in onderuit.
8: Oh, gaat het goed?
7: Oh,
8: ja. Oh, gaat het goed?
7: Ja, dat, ja. Ja, er winnen al meesten bij, maar oké.
8: Zo, ja, dat is echt wel peergroende bij zo'n lekker battle. Dit...
9: Afgeleid door de camera.
8: Nou, ja.
9: Omkijken en dan...
8: Ja, ah, dat is niet handig.
7: Nou ja, in elk geval, dit is al de tweede keer dat het gebeurde, jongens. Dus dat is even schrikken, maar ja, het ging ook goed.
8: Ja, gelukkig. Ja, die man zit en het is niet alweer op de Rijn. Zo, ja, dit is al mooi verschrikken, hè?
7: Ja, we moesten even remmen.
8: Ja.
7: Maar er binnen meesten bij die man, ja. Dus we gaan nog ooit zoen op de helpen komen, maar dat... Dat de wie al hulp.
8: Ja,
6: ja, maar dat beschut dus ik, je hebt wel bekijks ik onderwijs.
7: Ja, het is echt bizar. Echt, iedereen die bijna langs fietst, dat is maar even op hoekjeert het dames. En ja, het is echt net normaal. Wie echt net van tevoren toch dat het zo'n soort was.
6: Nee, we zeggen ik prachtige beelden van je. Dit zet er ik heel mooi uit. We zeggen daar helemaal in het blauw, Isa. En dan die helblauwe loft erboven. Het zet er al je prachtig uit. Je hebt toch een tocht voor het eerst. Nou, tocht ik eerlijk. Zou je van tevoren van, nou, die zit op een tandem. Dat giet dan ik twakken zijn hut. Maar dat is ook net zo, hè?
8: Nou, het valt is toch een beetje... We zien toch nog langzamer wie eigenlijk. En dus nu we toch misschien 20 kilometer gemiddeld per uur. Maar we zitten nu constant rond de 24 kilometer per uur. Nou, dat voelde eigenlijk best erop. We hadden wat gewicht op een fiets. Maar alle camera's en accu's en zo'n soort ding. Dus ik vind eigenlijk, wel heel moeilijk en best wel snel.
6: Nou, fantastisch. Nou, nog een paar kilometer, dan ben je hem super op een held. Succes. Dan ben je weer in Balzet en dan clear voor de onderste lus. Succes nog even.
8: Ja. Dankjewel.
7: Dank je.
6: Ja, zij bent dus hartstikke bolzend, maar dan ben ik nog een heel soort meesken. Binnen nog maar die eerste lus bezig. En dan is Dokkum verzels ik een heel belangrijk stempelpunt. En daar is collega Ben de Jager.
10: Ja, hier is het stempelpunt. Nou ja, je kent het zin in de achtergrond. De biers en wijn, die zit al clear. En dat betekent eigenlijk dat de meeste meesken wel west binnen. Agnes Waterval, daar mocht dus Jood een heel soort meesken een stempel, Jan.
11: Ja?
10: Om hoe volg je dat dan?
11: Je flauw benul. Je hebt echt geen idee. Maar zoveel stempel is ongelooflijk.
10: Ja. En het kwam eigenlijk wel mooi gespreid, net een prette files. Nee. Hoe zorg je waarom op deze stempelmoanen?
11: Deze stempelmoanen is de mooiste sinds een PR hier. Die fantastisch waar. We gaan een mooi team aan bezinnen. Heerlijke muziek, dan wat we dan meer.
10: Ja, dat wie genietje dus.
11: Ja, dat wie echt genietje.
10: En had je dan zorgen naar de fietsers die je nou nog binnen druppelen. Ja, die binnen wel oneind. Maar ze...
11: Ja, dat is hem net. Jawel, dat ik net.
10: Nou, maar de laatste meesten die er aan komen, jou die nog even wat extra's mij.
11: Nou ja, de stempel natuurlijk. En snoepje krijgen naar mij, dat is.
10: Daar komt nog hier aan.
11: Ja, daar komt nog hier aan, maar die fietst er al.
10: Nee, die fietst net er.
7: Dus gewoon nog een stempel?
11: Ja?
10: Nou, dan rennen we er even in. Maar meneer, je bent hier van de les die dag mijn stempel krijgt.
12: Ja, ik ben er van op de hoogte.
10: Oké.
12: Iedereen vertelt me dat, Pam. Ja. Je moet een beetje aan te fietsen.
10: Nou, het valt op zich mee. Als u nu zo meteen richting Leeuwarden een beetje gas geeft, komt het wel goed. Veel plezier.
12: Het is goed met het is het valt verkeerd dat ik het doe, dus...
7: Nou, kaart open.
10: Dit is de laatste stempel, denk ik, in Dokkum.
7: Twee stempels. Eén voor Holwert en één van Dokkum. Wow. Alsjeblieft.
12: Het is geweldig, of niet?
10: Succes richting Leeuwarden.
7: Ja,
10: en rustig aan.
12: Ik ga nog even verder. En ik ga gewoon rustig.
7: Helemaal gelijk in.
12: Ik laat me de kop niet gek maken.
7: Nee. Ik moet
12: erin komen, hè. Dat zeg je maar. Ja, we zijn kroegen genoeg.

0: Friesland.
1: Van hem al een beetje uiteenzetten.
0: De 15.000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
1: Friesland docht verslag.
0: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur al.
0: Alle hechtepunten in de keervetting.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Omroep Zelt,
6: Radio Spannenburg,
5: RTV NOF
6: en Omroep Friesland.
5: Pinkstermandi.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald, met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Koolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Pinkster Mandy.
9: My Diana de Groot.
8: Omroep Zeelt,
6: Radio Spannenburg.

0: gaan we even zoeken naar de temperatuur in Mexico. Maar daar is het op het stuit 16 graden. Kinderen, ik maar te krijgen hebben dat het er nog 5 uren moins is. De les Humphrey Singers Jerrest in Mexico.
1: Pinkstermandy.
0: Het is de dag van de 89ste editie van de Fietshalve Sterrentocht. Een editie die te boeken ingeert als warm. Ja, de temperatuur die luidt om de 26 graden hinnen. 14.820 fietsers die ben van de morgen uit aanzetten voor die 8 route in Friesland bij de Halve Sterrendel. We zullen eens even, ik mag eens eigen roen zien, mijn collega's die het roen om in de provincie steren en beginnen in Ljouwert bij collega Nienke Tuinstra.
2: Ja, en als je dan 100 kilometer opzetten hè, en je hebt een verlet van een massage, dan kan dat je. Maar dat kan ik natuurlijk als je gewoon verslag door van de Oversterrentocht. In Ljouwert, daar is het heerlijk vertoeven, Ljouwert.
0: Ja, Nienke heeft het goed van me gehoord, die luidt lekker op de massagebank dus. Hoe is dat bij Jesse van Wieren in Wezen?
3: We merken hier wel dat hoe letter het wordt, hoe warmer het hier echt wordt. En daarom nemen we meestal hier in Winsum even de tijd om een verkoeling te dwaan. De watertappunten, die meisjes hier oeroeren, de energiedrankjes ek. Maar over het algemeen is het hier beren gezellig. En je wordt echt nog mooi muziek draaien. Dus meestal kunnen en genieten van het wetter en van de muziek.
0: Nog een keer sprake van oerverhitting, Danny Snits, Gjaldo Sietsma.
4: Nou, ze gaan stinken vol. Als mensen voorbij komen, zoals de Bondi, loeken het de rits van de shirt even beneden. Even wat wapperen je. Ik zag vrouwen die haar shirt ook even uitlutsen. En die rennen maar even in de sport bij haar doen. Nou, ik jou ze geen ongeliek. Het is ook hartstikke warm hier. Ze nou hier vol in de zinnen. En daardoor de stempelage hier ook. Dus die zit echt in de warmte. Gelukkig wel onder het knot van een muziekje hier op de achtergrond. Dus gezellig hier is ze wel. Maar ik heb wel respect voor ze dat ze dat al hier in de baan de zinnen doen.
0: Ja, als dan terug bals het kaam is, dan doe ik die onderste lus in. En dan komt in de bosken van onderoren Oude Marm. Is daar een beetje ska te vinden, Rolof?
5: Nou, ik steen in het skaat en er kist misschien een beetje onder de vlagen zien op televisie. We hebben zo'n EHBO-vlaag van Oude Marm. Ja, er komt hier een heerlijke windsie terug in. Ja, dat ken ik net door eens, want de IJsselmaar, des is aan zijn tassen, maar dat het kleefoer, een beetje verkoeling. En nou ja, de eerste golf, de eerste weg gaat west. De echte snelle man binnenhouden al die kant op. En de snelle vrouwlie. En wij wachten nu wat op die mensen die het iets stariger ronddoggen.
1: Pinksterman.
0: Van het fietsen naar het keertsen, de boemspartij in Frentje. Geert van Thun.
6: De perken en opslagvakken die binnen oprommen op de Hertog van Saxe-Leen op de voetbalvelden van de sportclub Frentje. Dat betekent dat alles hem nou concentreert op het chocolon. Een warm chocolon, dat mag je weg constateren. Maar trotsetten, eventjes dan wat uitslagende van die bijvelden. Weensum, Belsum, dat is een 4-2 cyclic overwinning voor Belsum. Droriep, ja, geen enkel probleem met Bols van 12, kinder 4 weers en 6 4. En Makkum CNRBM, dat wint Makkum, mooi 4-2 en 6-6. En dat betekent dat Makkum in de prijzen zit, want ze hebben steeds het nummer op de treddellist. En dat betekent dus dat zij dadelijk ze al om de prijzen een keertje maaien. Dan pakken wij de treddellist erbij. En wat zeggen we dan? We zeggen Bitgem keertsen tjen Haas 2. Nou is Haas 2 best een aardig betoer. Maar die jongens Leistra, Swanson en de Boer. Maar ik denk dat ze het net helemaal redden kunnen tjen Bitgem. Want ja, Bitgem die komt er wel even opzetten. Maar Paul Dijkstra, ja, dat is een dat is een eerste klasse. Leon Wienja en Hans Wassenaar. De man die het jarenlang dominant was had in het Malisch keersen. Hij is er nog altijd bij. Het is daar een vastsprong van Bitgem en Sois Gelijk. Als ze de vier eerst pakken, dan komt dat helemaal goed. Dan krijgen we dadelijk zeker de partij tussen Santanne en Moral Justus. Ja, dat moet ik nog even nemen. Moral Justus woont van wie het Massum niet krijgt. En dat dienen ze bij 4-2 in zijn kindersoort. Dus gewoon je denken vindt, nou, dat is een vrij makkelijke overwinning voor Moral Justus. Niks is minder waar, kan ik je vertellen, maar op de size, 2 keer op size, gelijk en 1 keer op size, 4 uur. Wie daar het prachtige opslagwerk van de opslager van Moral Justus. Ja, die kennen we vanzelfs ook van de haardklasse, Johan Sipma. Hij scoorde zijn patoer naar de overwinning. En hij maakt dus dadelijk keertje tegen Santanne. Dan gaan wij Ljouwert ook op die treddellist in. Dan moet ik even zien. Ze wat hij dadelijk ziet komen, Sil. Ja, dat is ook een verhaal, Sees. Want we zitten te zien naar de wedstrijd tussen Snits en Wommels. Nou ja, Snits is handicapt, want Pieter Vogels, die kent het keertje. Kein Petals, maar zijn vervanger. Dat is een 50-plus keertser. Nou, kunnen 50-plus keertsen soms ongelooflijk verrassen. Want die mikken die bal wat naar het perk in die haardklasses en ex-haardklasses. En dat gaat het bij Wommels om, bij Jelte Pieter Dijkstra en even Pieter Talsma. Ja, die hebben dan een idee hoe die bal naar dat perk te komen. In het viersomme fjouwers kunnen eerst vast niets. Maar Wommels herpakt hem. En ik denk dat ze de partij pakken. Want het is daar ondertussen fjouwer eerst een gelijkwurm. En dat betekent dat Wommels dadelijk naar alle gedachten de tegenstander van jouw versus wil. Op het veld binnen verskint de patroeren van Halm en Bolzwart 1. En Frenchier 1 Chen Minnetskist zit je dadelijk op de rol. En ik Belsum Chen Dronriep. Een echte onvervalste waardhoekenkreger. En dan ben we benieuwd dat Dronriep eindelijk in voor het eerst eigenlijk deze dag wat serieuze tegenstand krijgen van Corné Tuninga, Thomas Dijkstra en Wietse Wasnaar. Het is een mooi patroer. Kwalitatief komen ze te kwatsje in Dronriep. Maar je witte het maar nooit dat dit misschien een patroer wijzen kan dit nog voor een verrassingsvaring in. Nou, dat is het verhaal van de treddelist. Werd Makkum dus dat steen de noemer had. En die kan rustig thuis zijn hoe de komende tegenstander Mitchum of Haastwa tot de romloop roegelt. Ik gok dat we dadelijk op de vierde list een eerste confrontatie krijgen tussen Makkum en Mitchum.
7: Radio Spannenburg.
8: Omroep Zilt.
7: RTV NOF.
8: En Omroep Friesland.
7: Pinkstermandie.

0: Een dikke hit via 10 Tattoos en 16 van Justin Timberlake en Can't Stop This Feeling. Nou, ik hoop dat het gevoel bij de meeste fietsers in elk geval nog hartstikke goed is. En ik zag prachtige beelden van een Mario, is dit Leuk, Jesse?
1: Ja, dat klopt. Je ziet twee animatiefiguren naast me. Zou je misschien voor de meesten niet de radio hartje vertellen wat je morgen had?
2: Nou ja, ik ben als Luigi en dit is mijn maat Mario.
1: En van waar had het idee opperen om zelf verkleid te gaan?
2: Ja, dat weet ik net. Ik zei, ze hebben misschien hetzelfde shirt onderaan. En toen zei hij...
3: Toen zei ik, oh ja, we kunnen wel een matching kostuum aandoen. En als grap natuurlijk. En, maar dat was uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen. En nu staan we hier zo te fietsen. Dus... Ja, nee. Zo een beetje gelopen, ja.
1: Ja, het valt echt aardig op. En we zien op hier even niet het rustpunt in Weensum. Hoeveel bidons zou je hem al achteroor tikken?
2: Ik denk dat wij een stuk of jouw vijf heb ik op. Doos ik zoiets, denk ik. Dat is wel nodig, hè? Dat is wel warm.
1: Het is echt warm, inderdaad. Hou je hem een beetje tar hier op deze tocht?
2: Wij hebben juist een mini Elfstedentocht fiets die er op de tandem. Dat we dus primeur op de tandem eigenlijk. Maar verder, ik heb nooit werkfietst en hij is kwallen. Dus dan heb ik al wat zadelkilometers. Nou.
1: Ja, daarom. En iedereen Ian die op altijd bijvoorbeeld wat zwittert, dat de oren wat meer trapend en altijd een beetje afwisseld wordt?
3: Nou, volgens mij fietsen we een beetje op hetzelfde tempo. We helpen elkaar, dus ik fiets voorop.
2: Ja, precies. Ik zoek Rex deze. Volgens mij ben ik dat, maar...
1: Zijn er dan meestal gewoon aan de kant? Je moet ontmoedigen?
2: Ja, we zijn al verschillende meesten. Tjen komt onverwacht, zeg maar. Dus hartstikke leuk. En wij komen in Balzen, dus we fietsen naar het sap. En dan zullen we bij Zuid-Amem even een sapje tegen naar Loon. En dan gaan we verder.
1: Dus je kruisig je bols wat straks en dan ben je maar haast. En dan Utrecht naar de finish.
2: Als wij een keer in bal zitten binnen, dan hebben we het gevoel als binnen de raast, ja.
1: Nou, sure, zoon. Ik zou zeggen, heel veel succes nog en op naar de laatste loodjes.
2: Ja,
1: heel goed. Succes.
0: Prachtig om te zetten, meisje. Toch ik de moeite doggen om krekt even iets ludieker op de fiets te stappen dan gewoon. Een prachtige Mario en Luigi. Als ze nou toevallig Chin komt op een route, zwaai even een extra hut. Nou, wie is ik extra hut zwaaien, meisje? Die ik op een tandem fiets. Dat is Lisette Bruinsma. Zij fietst een bijzondere tocht, Joert. Want dat docht ze van het Foppenfoens. En Gjaldo Sitsma, ze is in Tuskenies net zo'n kaan.
4: Zeker, ik ben hier in Snits. Ze hebben de pet hard aan. De pet haakt heel niet op wat ze in de zinnen. Maar die doe ik wel even aan. Ik ben inderdaad in Snits. Het is ook gezellig. Soort fietsers. Maar wat hier ek is zelfs van Lisette Bruinsma en haar team. Nu ben je krekte om fietsenkaam. Ik zal ze met iedereen bijhalen. Lisette!
5: Hallo!
4: Hoi! Wat is het? De riest is haast bij de oren krekt.
5: Wat was?
4: De riest is krekt haast oren.
5: Ja. De begeert, hè, die dat is iets gaan bundelen een keer. Hij zei dat ik moest, dat ik moest bukken van de vlag.
4: Oh,
5: okay. Dat komt precies goed.
4: Ja, precies. Ja. Je bent exact op een goede plak. Dus ja. Dat is mooi. En binnen er. Hey, hoe was het? Ging het goed?
5: Ja, beter dan ik verwachtte hier. En eigenlijk ik nog wel makkelijk. Dus dat bevalt me wel. Hier in de stad is het wel een beetje warm. Maar goed, nu is het prima te dwan. En af en toe stoppen we even en dan vregen we meestal om donaties. Dat gaat hartstikke best volgens mij.
4: Had je een idee van wat de teller al op zit qua donaties?
5: Nee, wij zijn lekker rond fietsen. En we willen maar mijn koor. En dat is je waas. Had Sietse Kelstra zich maar bezig, niet met tellen.
4: Je mag gewoon fietsen?
5: Ja, precies. Dus,
4: en hoe zit het bij de energie? Had je het eten wat op de markt?
5: Ja, wij krijgen in Nijloon hebben we een pasta eten. En ik heb heel veel mooi, heel veel eten. Want we hier toen zien we een rondje fietsen. En toen dacht ik, ik moet wat meer eten dan dat ik dacht. Dus ik denk, dan wist de mama de hamer of wat dan ik. Maar dan ben ik gewoon voor. En dan bloot het leuk.
4: En meestal was het gewoon jij er iets als stinkst, hè?
5: Ja,
4: als
5: klopt.
4: Waarom krijg je dan?
5: Eigenlijk gewoon in het begin hebben we gewoon bij elke stempelpost eten. En denk, mag ik nou wel eten? Nou ja, en dat levert hier onthoud van de dag wat op, zeg maar.
4: Blijf de dag, dan merkst dat inderdaad.
5: Ja, precies.
4: Hey, en best nog wel de tweede lus begonnen, zeg maar. De tweede lus.
5: Ja.
4: Zit het niet op schema voor de rest?
5: Ja, we fietsen eigenlijk harder dan dat we dachten. Dus dat valt dus alles mooi. Ongeveer 26 kilometer per uur, dacht ik. Dus dat ging best nog wel hard. Neem ik even de tiert op te stappen en even met de meesten te praten. Dus dat is wel iets, het gaat echt heel goed en ik heb nooit zin. En ik vind het heel mooi hoe iedereen ja, bezig is. Net alleen de fietsers, maar ik woon de meest kinderen binnen. Het is volgens mij Friesland op zijn best dat het op Oh My Land.
4: Friesland op zijn mooist. Hè? Ik wil nog even danken voor succes samen met hier nog even naar die piloot. Dan maak ik nog even steuren, meneer.
6: Ja, graag.
4: Wat gebeurde hier, Krek? Je reed nu zelfs voor de sokken.
7: Nee, je moest hier bij de camera komen wie me opdraagt. Dus ik dacht, dan stappen we de rug van. Oh, dat,
4: Een centimeter van, heel goed.
7: Dat is dat genoeg.
4: Zeker. hoe is het?
7: Ja, lekker. Mooi waar. Net over de wien. Gewoon, dit had zich gehoord. Dus,
4: Zo wat vlekken op de shirt. Is dit van Michen? Of wat is er gebeurd?
7: Dat past dan wat Krek al aan het, denk ik. Nee, dat krijg ik niet meer op. Dus vol energie om het water rondje nog even te dwalen. En dan op naar de finish.
4: Ik had nou een zwit niet van een half vaal op dit moment. Maar hoe zit het mij de warmte bij je?
7: Zolang die in beweging bloeien is er niks van de hand. Dan hebben we wel de wien onderwijs en dan is het wel lekker. Maar als we hier in de stad binnen, dan merk je het wel dat het best wel warm is.
4: Ik ben nog benieuwd, waar haal je hem met oer op de fiets? Praat hij hem wat of is het vooral meer...
7: Ja. Nou, Lisette praat vooral met alles wat achter haar rent en daarnaast komt. En voor de rest... ja, maar kijk, onderwijs vertel ik, we hebben een beetje binnen en wat ze joggen. We hebben binnen een plak met het chin komen en ze houden wat pratende. Maar Lisette, ja, die...
4: Die pebbelt wat erop.
7: Ja, die praat het erop. Dat,
4: hartstikke mooi. Ja, stilsteen is op de warm zijde stal, dus ja, dan zul je hem gauw bij vierde gaan litten. Succes.
7: Yes.
4: En, van de roentje.
7: Ja, kom goed. Hoi.
0: Ja, Lisette zei het al, het is een prachtige manier om Friesland te ontdekken. En dat stuurde ik Frans. Hij zei, met de Elfstedentocht ontdek je Friesland op zijn mooist. Er komen een heel soort brugjes bij ons binnen, dat vinden we hartstikke leuk. En we bezieken ik zo volle mogelijk brugjes onderin op de televisie Sjentelitten. Dus als de televisie er bij on heeft, dan just die brug en ik al hier voorbij komen. Ik pak er even een peer bij. Even Sjen Sander, die zei het, Jeltje is goed voorbereid. Gisteren de slag uit zijn voorwiel gehaald en daarna een testronde op het erf. Zet hem op. Jelmer de Boer, zet hem op. Jullie zijn er bijna, wat je zijn. Zet hem op. Hoyt van Lasse, Siebren en Jan. Go, go, go. De groetjes komen van Sven, ik uit Jereveen. Die wil Eltje niet een oormoordje. Gijs is lekker on het gamen. Nou, dat is ik mooi. Dat is fijn om te weten. Maar er komen een heel soort mooie lokweesken binnen. En dan wil ik nog even reclame maken voor een orenolver. Sterrentocht. Die is komende sneun, de Zundap over Sterrentocht. En die begint om 8 uur van Ut Langwaar. Nou, ik Jim alvast een hele mooie tocht daar wensken. Als er dan denkt van, nou, ik vind het ik leuk om nog even wat berugjes trot te sturen, dat kind vanzelfs. Die beruchte app die stiekem gewoon lekker iepen op 0620 4 Jochen of via de Omroep app. Alle lokwensken die maast er even terug, ja. Dit is Ilo en Hold On Tight.

0: op radio en televisie.
1: Pinkster Monday.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
11: Het is hartstikke twaalf, maar toch al even een oesje van het Nijs uit Friesland. Maar Jan Dirk Daan.
12: Goedemiddag. Een motorrijder is van de morgen verwonden raken bij een eenzijdig ongeluk onder Kiestersiel bij Frenzer. De motorrijder trok nog onbekende oorzaak van het dik en eindig op een kop in de sleet. De motorrijder bedaarde in de graaide. De man is terug ambulancepersoneel behandelen. Daarna opbracht naar het ziekenhuis. De stempelpost van Holvert, de fietsoversteden dus, is van de morgen tijdelijk sletten, wilst alle fietsers daar nog lang net los winnen. Het probleem weer de drokte in Holvert. Fietsers moesten daar terug te lang wachten in de gleurende zinnen, zo het voorzitter Stefan Rekker van de fietsoversteden.
13: Sleert niet zo vol verkeer erop. De fietsen zijn te lang. Een mooie combinatie. Van dat ze de stempel moesten en de bidon vullen, et cetera. Sleert daar een hele grote rij fietsers. Dus hebben ze eerst gewoon het leven opstalen voor het aantal stempelaars. Maar dat duurt te weinig, gewoon net snel genoeg. Dus we hebben zo in Holvert, krijg je even tijdelijk. Die stempel, dat staat eerst in de file. Van fietsers even oplost waard. Zodat ze gewoon trok in de stromen, nooit dokken en jouwt. En dan richting Balzen.
12: De Alvestedentocht is geen wedstrijd, maar een toertocht. Het zit nadrukkelijk in de communicatie van de fietsalvestedentocht. Maar toch zijn er altijd deelnemers die houden van stevig terugfietsen. Bij de stempelposten herinneren ze dan wel eens een probleem aan. Om het fietsers te ontmoedigen, zijn er tijdscontroles in Ademadenbijkliks. Dus die van Jelwe in al een flinke groep te wachten die het nog net verder mocht. En dat vonden ze toch best vervelend.
14: Ja. Ja, wel vervelend, ja. We kunnen ook wel rustiger fietsen, maar ja, we doen het inderdaad wel zelf.
15: Want waarom inderdaad net gewoon een rustige tempo?
14: Nou, ik vind het wel lekker gaan eigenlijk, met de groep.
12: In het verleden moesten deelnemers van de fietsalversterrentocht 18 jaar of ouder wezen. Het Sint-Wurg moet je minimaal 16 jaar wezen om uit te fietsen. Nink Teunstra, uw verslagjouwer, trof tussen beide jongens bij de stempelpost bij de Orde Hou in Leeuwarden.
16: Ja, bij een boerwerk aan het werk ben ik onder de fiets van Broeken. Ah. Nou, en naar de kaart, nou, via gaan we die dan wat regelen. Nou ja, wat eten en wat drinken en dan kun je wel fietsen.
12: En dan het waar op deze Pinksterdag van de middag volop de zinnen erbij. En temperaturen om de 23 on zee, ontwol 28 graden in de Zuid-Eersten. De kans op verbranding is Joert Grut. Daar mag je wel om denken. De UV-index is zo'n of zelfs heger. Jong blijft het nog lang warm. Morgen op na een hele warme dag volop zinnen. In de Zuid-Eersten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en kwalt het al. En waar is die? Wordt het dan ik een stuk koeler.
11: Soms is het net heel vervelend om gewoon binnen te zitten en te werken.
12: Nee, het valt mij hier nog. daar.
1: Ja, mij ook wel.
12: Ja. Dat is eigenlijk prima.
1: Ja, ja. Nou, dan horen we het dat Joert maar even zat, denk ik. Dan letten we het oor, de oren oer wat ze boeten al hier gebeurt. Ja, die prachtige beelden van de fietshalversterren toch. Kist het al hier volgen wie is op televisie. In het liveblog, ik op internet en in uw omroep-app zelfs. Ik weet net of dit een teken is, Jan Durk. Maar Arune Vreet, hier in de ik al deze plaat dat we hier te geren zitten. Nou krijgen we hem toch, ik werd de reservo's en op Zoutendouw.
12: Ik weet wat mij te doen zit.
4: Pinkstermondi.
17: Mai Diana de Groot. In gewerking mai Omroep Zilt.
4: Radio Spannenburg.
17: En RTV NOF.
18: Omroep Friesland.
19: Ja. Yeah.

0: Ja, binnen een paar hele enthousiaste muzikanten die dit nummer makken hebben. Mooi help van AI. En de rapper die stiest, dat is dus net een echt persoon. De reserve als Jerrest en op Zoutendouw.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandie.
0: Ja, die fietsers van die Alphensterrentocht die komen dan op een gegeven moment terug het mooie Orde Gasterlands. Dan nemen de meeste mensen het toch nog heel tiet in Orde Marum. En ik weet toevallig dat ze in Balzend altijd wat sop krijgen. Krijgen ze in Orde Marum ik nog wat te eten, Roelof Lausma?
3: Ze krijgen hier een heel soort. En dat, ja, dat joeg eigenlijk ook een antwoord op een vraag die ik hier. Want wij staan bij de stempelpost. En dan wien al die mensen die tochten, nee, die kunnen we wat verzinnen. Dus dan verkeep je wel lekker drinken. En verkeep je blikjes cola en neem maar op. Maar net in je keep het wat. En toen dacht ik, hoe kan dat nou nou? Als een goed journalist keer dan even op onderzoek uit. Ja, en een paar rond met de vierderop zit dit hier. En dat is een grauwe tent. Vol met al je drankjes. Sportdrank krijgen ze hier. Ze krijgen snelle jelles. En ze krijgen ook van dit spul. Dat ben van die, ja, die siroopkus, die kist dan op slurpen, krijgt een heel soort energie van. En dat wordt al hier uitdeeld tussen deze vrouw Ali. Nou, hoi.
4: Hallo.
3: Ja, wat ben je hier al hier rond uitdeel?
4: Lekkere sportdrank, jelletjes, pijnenburgkoeken. En we hebben ook water waar mensen zich helemaal door onder laten sproeien. Want ja, het is natuurlijk wel warm vandaag.
3: Dus. Ja, wij zeggen dat ze al hier daar komen bij de stempelpost helemaal vol. Maar eten, drinken. En waarom doe je dat?
4: Nou, omdat wij deze bikkels willen aanmoedigen op deze supertocht. Want ze fietsen toch 240 kilometer. Hè. We staan hier in Oude Meerum, dan moeten ze de dijk nog op. En dan hebben ze nog 47 kilometer te gaan. Dus die laatste horloges, daar helpen we ze graag bij.
3: Zullen wij gewoon eens even prullen, want iedereen vult je die bidons. Maar ja, wat zou het wezen? Powerdrank, het is een geel. Het zal wel heel zwiert wezen, denk ik.
4: Dat mag jij proeven.
3: Nou, mag ik eens even prullen. Oh, dat is dextro of zo.
4: Nou, precies. Het is iets van limoen, citroenachtig. Dus dat ja, valt bij de meesten wel vreemd goed.
3: En dit dan? Want hoeveel keep is dit?
4: Nou, ik zeg dat het of een bosvruchtenachtig iets. Ja, het heet fruitpunch. Maar wat dat precies is, dat weet ik niet. En orange hè, hebben we ook in aanbieding. Dus dit zijn ze.
3: En dat is al je vergees?
4: Ja, dat worden allemaal weggegeven. En volgens mij is het van het merk Quinn. Maar daar
3: nou, let maar eens even pril. Ja, als je...
4: ja, we hebben deze al. Anders proef jij die andere. Want wij hebben die andere al geproefd. En die vonden wij niet zo lekker. Dus,
3: okay. Nou, dan get de poetsie. Ja, het poetsie maar hier. Dit is een jelletje.
4: Ja.
3: Hoe lang kan ik hierop? Want ik moet toch tot 8 uur staan bij hier. Hè? Dus...
4: ik denk dat je wel 3 uur suiker hebt. Wat,
3: hoe doe ik dat nou?
4: Ja, gewoon zuigen. Eerste reactie.
3: Bah. Ja. Oké. Okay.
4: Misschien wel de cameraman ook nog wel even.
3: Jorrit, was er ook nog wat? Nou, Jorrit, die had een hele zwere camera oprecht.
4: Die ziet dat niet zitten. Nee, dat snap ik wel.
3: Maar dit geeft natuurlijk al je voor die mensen die kracht nog even nodig hebben. Ja, ja, en ze komen wel aardig frisse fruit gewoon, hè?
4: Zeker, ja. Ze zeggen allemaal dat ze het warm hebben, maar verder gaat het goed met ze. We moedigen ze aan om goed te drinken en dan komen ze een heel eind.
3: En ondertussen staan er al hier aan de oorkant van de tjerk, is de mensen drinken te verkepen, hè?
4: Oh, ja, nee, hier is het gratis. Ja, dus ze weten wel dat ze hier moeten zijn.
3: Die
4: ja,
3: verkeep je helemaal niks, trouw je?
4: Nee. Maar wij moedigen ze ook enorm aan, natuurlijk. Ja, dat dus je krijgt er ook een leuke glimlach bij.
3: Die glimlach en wat lekker sweet spul in de moelen. Helemaal goed.
4: Ja, helemaal goed.
3: Ze moeten nog zo'n 40 kilometer vanuit Aldemarum. Nou, maar dit spul al hier in het bloed. Dan is dat heel makkelijk.
0: Ja, nou, dan moest ik nog een perenhoekers rol af. Dus dan moest hem wel leeg zoeken, nou, hè?
5: De dames er even leuk op.
3: Ja, maar het is... ik wacht ze. Ik zet het er even voor. Dit je kist volgens mij... Het is nou eens een keer zo, je kist ongeveer iets om maar mijn oren zwemmen als die in zo'n dingetje opslurpst.
0: Oh.
3: Dus onenergie.
0: Okay.
3: Nou, dat maakt net de volle stuitering.
0: Mis net de volle stuitering, nee, zo is het. Collega Nienke Tuinstra, die had er, Joet, ik al wel aardig wat oerkerswerk op zitten. Ze stier al een paar oeren verslag te dwan, daar in Ljouwert, in het centrum. Die koeten van haar, die binnen krekt even masseerd. Ze konden we Shen en Jerre bij de EHBO. En dat koer dan krekt even tussen trog, Nienke, want het is net heel drok daar.
6: Nou, daar bij de massagetafels is het net heel drok. Maar ik sta nu iets verderop, de Rere Cruz. Ja, daar is het wel heel drok. En we het hield dit maar over oververhittingen, nog drinken, denk erom, het is warm. Jan, het is toch gebeurd, de oververhitting?
7: Het is gebeurd. Het fietsen ging heel goed. Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima. We konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik moest naar het toilet toe. De darmen lieten het eventjes afweten, zeg maar. En op het toilet is het en warm. En je zit te transpireren en ik loop naar buiten. En ik denk, ik val flauw. Dat? Ja. Voor het eerst. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee.
6: Maar dan een paar wat drinken naar het Rode Kruis en weer door?
7: Ja, dat dacht ik. Ja, dat dacht ik. Ik heb van die, dit soort flesjes. Ik weet niet of het in beeld mag, maar AA. Ja. En dan doe je een paar flesjes. Je krijgt wat lampjes op je hoofd. Dat zag er niet uit trouwens. En je koelt weer. En ik kreeg weer praatjes, want dat had ik even niet hoor. En als ik geen praatjes heb, gaat het niet goed met me. Dus. En ik kreeg weer praatjes. En met die jongens leuk zitten dollen. Zo van, wat is de beste voetbalploeg van Nederland? Ja, Ajax met een Amsterdammer. Dat moet je niet in Leeuwarden zeggen, dat snap ik wel. En ik denk, nou, ik ga weer door, ik sta weer op. En het heeft niks. Nee, echt niks.

0: En Erik zei van de media er al, er kan haast wel een bezembus komen in C van de bezemwagen.
1: Nou, hier wel ja, want we hebben al verschijnen had die, nou ja, die ongemakken gehad hebben. Beste mensen gaan onder u door de warmte. Dus ja, we hebben genoeg gehad hier, ja. Ja,
0: maar nou even, je krijgt even je masje van jou een steen, even rustig, maar dat jouwt een vertekend beeld, denk ik.
1: Ja, dat is echt wel een vertekend beeld, want we hebben ook een stukje brood gehad, dus het is alleen maar... Het plein op, mensen er weghalen, in de koelte, in de drukte weg. En zorgen dat ze ja, tot rust komen.
0: Jem zeggen hoe meesten de boeten bijsteen en Jem pikken ze eruit of komen ze bij Jem?
1: Een hele hoop komen al bij ons, maar we pakken de mensen ook wel ertussen uit. Dat we zeggen van nou, gaat het wel goed komen. En, zo straks ook een meisje die was van de fiets afrijden. Ja, dan vraag ik even hoe het verder gaat. En nou ja, ze wil wel deur. Nou ja, dat is wel eigen risico. Maar wij geven wel aan van, nou, is het niet beter om even binnen te komen om de boel te verbinden of wat ook maar.
0: En heb je hier al vaak zijn, het is beter dat je hier nou ophoudt?
1: Ja, we hebben vanmorgen een had die beste man die weer deur. En toen, die was onderuit gegaan met een gangje van dikke 40. En die had zwaar gekneusde rem. Nou, hij wou deur. Ik zei, nou, neem eens een diepe ademzucht. Nou, dat wie dus niet. Nou, ik zei, dan gaan we ook niet deur. Dus dat is gewoon ja, het advies, stoppen.
0: Ja, het is natuurlijk een advies, je kan ze net dwingen. Maar je bent hier best wel een soort meesten. Heb je dan, kun je een beetje inschatten hoe druk het hier is qua aantal meesten?
1: Ja, we zijn natuurlijk hier met 5 HBO's. En, we hebben nog nooit gehad dat we alle 5 druk in het spier moeten. Maar we hebben vandaag, van de morgen hebben we tussen de 12 en de 15 slachtoffers hier gehad. En dat we het aan de handen naar volle hebben.
0: Ja. Maar is dat soort op 40.000 meesten?
1: Nou ja, ik zeg van niet, maar in het geheel, als je alles meetelt, dan is dat wel veel. Want als ik zeg, vorig jaar hebben we maar 2-3 gehad. Ja. Dus ja, dan is het nou wel veel. Ja.
0: Hoe laat is die bezemwagen hier?
1: Dat is nog de vraag, dat weet ik dus niet. Die hebben we dus wel gevraagd om te komen, maar die staat in Dokkum en het schijnt dat het nog vrij druk is. Ja. Veel uitvallen.
0: Nou. Hier wordt dus wachten onder oren Trojan op de bezemwagen en de EHBO is het je dus behoorlijk druk.
2: Onder Friesland. De fiets over Sterrentocht.

0: Ricky Martin en Live in La Vida Loca. Collega's.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinksterman.

0: hartstikke fris en fleurig uit. Dat ik dat zei even bij Shamai. Demi, ja, er wordt een heel soort raaster rond. Dus ik hoop dat jullie Jerry kennen. Ben je een boze toch voorbij?
1: Ja. Ja, we hebben een ouwing, zei ik in het
2: Ja. Dus zij is het krijgt nog.
1: Hoe heet het nou?
2: Ja, we zijn in Isbrechtum.
1: Isbrechtum.
2: Demi, zij krijgt nog. Ik kom hier recht op plakken waar ik nooit weg ben.
1: Nee.
0: Nou, dat giet dus. Hartstikke mooi daar. Krijg je hem nou een douche der vlak van Bolsert? Zeg ik dat goed?
2: Ja, klopt. Ja, dat hij hem schoen dus. Ja, dat weer heerlijk. Dat is het enige. Maar het is soms gewoon, eigenlijk als het fietst, is het echt prima te dwalen. Maar dat moment als het dan stilsteen is, dan wordt het in één keer heel warm. Dus dan had het gewoon, krijg dat minder zin in eten. Maar we horen ook wat scherp van, oké, wat echt eten brouwen, drinken brouwen. Dat door die warmte had het gewoon wat minder zin hoor of zo.
0: Ja.
2: Maar die douche, ja, die weer echt heerlijk verkoelend.
0: Is dat een tip voor de komende kilometers om misschien op meer plakken zo'n douche even lekker del te zetten?
2: Oh, nou dat meisje wil wel, ja. We zijn nog, ik weet net ook Kermen er heel blied van, wat de apparatuur, wat kan je wat bier?
0: Ja.
2: Maar die voor u is wel heel nof.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad wel een beetje een uwaging, want die camera's die hadden net al te wierd worden. Ik, volgens mij heb ik een heel soort publiek ik aan de kant van de dijk, Demi.
1: Ja, klopt. Het is echt fantastisch. En echt, hoe meer we vooruit gaan, hoe meer mensen er binnen. Oh, wat een stapje is, hè?
2: Ja, ik let op.
1: Oh, ja.
2: Ja, we kennen.
1: Ja, oh, super. Dank je. Maar klopt, we zijn echt een groep met mensen aan de dijk, mijn better en muziek en Danny al je dingetjes uitdelen en high fives en dat is echt machtig, het is zo leuk.
0: Ja, en ondanks de warmte, hoe gaat het verder Mayim, hoe is het met de bil?
1: Ja, goed. We zijn eigenlijk, kijk, we hebben nou, nog een liefst stik, dan hebben we 150 kilometer hoor, maar we gaan nergens les van. Voetjes feel good, de kont feel good.
2: Ja, en dus, het mooiste, we willen eigenlijk nog gewoon heet het heel vrolijk.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk nog in het moment echt stil geweest. We kletsen de hele tijd wel wat terug. Hey. Hey. En we schreeuwen alleen nog maar hey.
1: Oh god, dit vind ik mooi.
0: Ja, dus de stem is straks minder onthaald als de skonken zelf misschien.
2: Ja, misschien wel.
1: Zal ik bellen, hè?
0: Nou, nee, prachtig.
2: We zijn nog helemaal in goede moed.
0: Ja, nou, schitterend om te Shen en Tjern, die beelden ik van de fiets. Succes nog even voor de komende kilometers. En we blowen je in volging. Want de eindstreek verzels in Bolsert, dat je hem daar bij de tenten omkomt. Ik ga nog even verder naar het keertsen in Frenscher. Helco Broersma, hoe gaat het daar?
3: Nou, we moeten nog een partij van de Twadde List even melden. Wommeltje Snits. Snits kwam als kinderfjouwer eerst voor. Maar uiteindelijk wint Wommels Wol met 4-5-fjouwer en 6-fjouwer. Arjen van der Zee, Jelte Pieter Dijkstra en Evert Pieter Talsma. Die kwamen op de Twadde List dus aanstaan opnemen in Ljouwt. Op die Twadde List, dan gaat het om een prijs of niks. Want je moet rijken winnen om in de prijs te komen. Nou, Bidgem had het al dien. Die won van Haars 2 met 5-5-2 en 6-2. Sint-Anne is in Moire Lussens ondergang. Daarbij staat Moire Lussens met 2-1 voor. Wommels in Ljouwt, dat komt aanstaan dus. Dan Holmes en Bolsert. Ja, slagje bij Trijmie. En dan zal ik gelijk meester Peter van Zutten van Bolsert te perk. Dus Holmes is weeromkomen tot 12 treien. Frens neemt het nog in de Minske. Het eerste bordje is de Minske gong. En Belsen moet het aangesnopt nemen. Dus dan riep en Makem het steende nummer. En Makem weet dus dat ze op een vierde lijst uitkomen in Bidgem. Ja, dan nog even naar die Elfsteen. Dan 50 jaar verlengd. Dus hier bij Groot Sneek. Dat is een mannenblad. Het ziet een bijlage uit de Elfsteen. Dan van 50 jaar geleden. Jantje 66. Dat ik een enorme warme simmer, weet ik wel. En ik fietste mooi toen die naar 6800 mensen mooi koesten. Zou Henning in feite. En de volgende rond 1000 mensen. Ik altrof die hitte. Dus die hitte die heeft altijd wel invloed. Ik hand bij die Elfsteen dacht op een fiets. Ik fiets hem al uit trouwens. Dus ik heb zien gedaan. Maar het weer dus een, toch een atje dat in percentage omrekenen. Een heel heeg aantal uitvallers.
0: Ja, dat kan ik me ook wel intinken. Als het zo warm is, dat het dan op een gegeven moment een beetje te volle wezen kan. Maar mooi te jaren, Helco, dat sto. Want daar heeft hem dus uitfietst, hè, toen?
3: Ja, ik heb hem zien gedaan. Ik ben als jonkje van sectie begonnen. En toen heb ik hem achtergedaan, want ik dacht, ik hoor jij erop. Maar toen jij je dat je bent zien, kreeg ik een gouden speltje.
0: Ja.
3: Nou, toen heb ik het er maar terug fietsen. Ik heb dik een paar gedaan. Dan zet ik de fietsdel ergens in Workum, pikten ze me op. Moest ik verslag maken van de moonspartij. gewoon een keer ongeveer naar Warkum toe. En dan zeiden ze, je bent 4 uur start. Het is nu haast 11 uur. Je komt wel een beetje laat binnen. Moest ik elke keer even uitlezen dat ik eerst tussen nog wat oude werkdingen hier. Want ik kreeg van de organisatie altijd wel een kaart van 4 uur.
0: Ah, oh, schitterend. Nou, wat een mooi verhaal van Helco Broersma. Nou, dat is wel respectvol. Even tussen nog verslag van een boemspartij. En nog even 234 kilometer fietsen. Maar Helco is een heel fanatiek fietser, hè. Die gaat dan alle keertswedstrijden op een fiets. Dus dat kin hij. Even Sjen, er komen prachtig leuke berichtjes binnen via de Omroep app en via 0620 Fjouwer-Njoggen-Njoggen-Ien-Njoggen-Njoggen. Zet hem op, Sandra. Mega trots op je. Veel liefst vanuit Zwolle. De groetnis komen van Joyce Bergsma. Kees en Harmen, even terugzetten. Jim kennen het. De groetnis komen uit Tjerkwet. Kees en Harmen, ik even terugzetten. Wacht even, dat is dezelfde. Ja, die komt even dubbel binnen. Nou, dat kan soms eens even gebeuren. Hoe gaat het, maar Jim. Undercover collega Simone. Ja, die hebben natuurlijk vrienden hier helemaal volgen op haar laatste tocht van de Omroep. Ze docht mooi. Misschien als haar just onderwijs, dan kist haar nog even een hert onder de riem stekken. Dat zocht ik even. We zoeken weer even op de route, denk ik. Ik weet zo het even net meer waar we heen gaan. We gaan naar Wezem. Daar staat Jesse van Wieren.
4: Wist je hier in Wezem en het is hier echt heel warm. Wezem die nemen je echt de tijd om even wat wetten te drinken, even bier te komen. Hier is in al je grote tanks, mijn giel wetten erin. En we zien je mij ervoor zitten. En goeie met je. Je zal nog even het flesje water bijvullen. Goeie met je. Hoe is het hier nou op dit moment?
5: Nou, het is, ik doe het nou een eerste keer zoals hier. Ik ben nog nooit zo druk geweest.
4: Nee, het is aardig druk. Mensen hebben wel zin in een wat verkolling.
5: Ja, klopt. Ja. Mensen hebben een heel soort water nodig en sportdrank. En dan nemen ze hier optimaal gebruik van.
4: Ja, want wat in deze ton zit, dat is dus sportdrank.
5: Ja, dit is sportdrank. En via erop op ons stek hebben we dan gewoon drinkwater.
4: En hij hem hier op dit plak extra maatregelen troffen in verband met het warme waar?
5: Ja, wij hier in een fabriek hebben wij een plak. Mochten de meesten kunnen overhit rijden, hebben we dat plak bij de EHBO. Dan kunnen de meesten mooi in skaat zitten en dan kunnen ze verkoeling krijgen.
4: En hij hem hier ook een mooie figuur, Sjoen? Meesten met mooie pakken en mooie...
5: Ja, je bent hele mooie figuur. Maar dan riet ik nog een maat van mij, van Heinheid, de penningmeester. Die riet op een Heinheid fiets. Fiets met heel groot houten boord achterop. Die had het wel heel zwaar, denk ik.
4: Dus die had extra kilo's mee?
5: Die had extra kilo's mee, maar je maakt er wat verhoren.
4: Nou, Sjoen, en die komt je dus zo aan?
5: Ja, die komt je zijn aan, ja. Ik weet net hoe laat, maar...
4: Dus die zult dan zo wel even een spaardrankje nemen?
5: Die net wel een spaardrankje, ja.
4: Nou, Sjoen, zoon, ja, wat zit er al hier in die ton? Nou?
5: Ja, dit is van Powerbar. Die zit hier elke keer. Dat is die man, die regelt de drinken hier. En ja, voor de rest is het wetter, snelle jelles, banaantie. Dat is wat ze hier krijgen.
4: Dus alleen nog maar energiebonkjes?
5: Alleen nog maar energiebonkjes, ja.
4: Nou, zo gewoon. Dank u wel.
5: Ja, alsjeblieft.
0: De fietsers die worden goed verzwargen onderwijs in elk geval. Hartstikke mooi. We binnen alweer een uur verder, dadelijk nooit twaalf. Dan juist meer verslag van de route. Dit is Sarah Larsson.

0: Friesland.
1: Van hem al een beetje uit aanzetten.
0: De 15.000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
1: Friesland docht verslag.
0: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur al.
0: Alle hoogtepunten in de keervetting.
2: Eerbel of de 10 brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, eerbelof.frl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
5: Waar kan ik van hoe werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Ze hebben alles jongen. Dus orden. Ze dragen de tiet. En wat bleut is wat een minor bewarje. Steun. Stichting Oude Friese Kerk.
10: Omroep Zelt.
11: Radio Spannenburg.
10: RTV NOF.
11: En Omroep Friesland.
10: Pinkstermandie.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van de graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: Pinkster Mandy.
14: Mai Diana de Groot. In Gearworking Mai Omroep Zeelt.
15: Radio Spannenburg.

0: my favorite waste of time.
1: Pinkstermandy.
0: De fietsers die binnen njoggen oeren onderwijs, als ze al te eerst om 4 uur van de moor starten binnen. En wij geven

0: 1225 kilometer lang in de zinnen. Binnen in Tusken wat uitvallers vanwege de warmte, maar over het algemeen geht het best. We zullen eens even op de route bij Nienke Tuinstra in Ljouwert. Ja, Nienke, hoe lang duurt het voordat daar de stempelpost dichtgaat?
1: Ja, op achtergrond inderdaad de stempelpost. En ik denk nog drie kwartier om... Nou, kwartier van drieën heen dat je de stempelpost dichtgaat. En dan is het je nog net in, want de motoren oversteentocht, dat vinden ze dadelijk ook in Ljouwert. En nou staan ze eerst nog bij de blokhuis Parten te wachten. Want als de stempelpost hier dichtgaat, maken ze het er even motoren. En dan kunnen die nog even worden onderhouden.
0: Nou, die zullen het ik warm, denk ik, maar die motor pakken om. Hoe is het hebben daar in Weensum, Jesse van Wieren?
2: Hier in Weensum is het nog steeds warm en sommige mensen die hakt het er echt wel een beetje in. Maar heel veel ben ik motiveren, want ze binnen je al over de helft. Er weer een man van 70 hier en die hier de mooie spreuk, de fiets als sterrentocht, is krekt als een neus. Je maakt er alles eruit halen wat erin zit.
0: Schitterend. Duitse van Gosliga, die is in orde, madam. Duitse, hoe komen de mensen daar bij Dijf voorbij?
3: Nou, ik word enigszins oververhit. Lokker ga ik hier achter mij het wettertappunt en die wordt hier echt goed bezocht. Ik zie mensen mij netjes onder de helmen, maar echt sommige zonder. Ik zal aanzien eens vragen hoe die de holle koel hadden.
0: Pinkstermanie. En nee, dit oren is collega Geertje de Vries. Geertje, goeiemiddag. Mooi dat je er nou ik bij bent. En dat is in Starum. Is daar al drokte?
4: De drokte begint hier zo ongeveer te komen. De drokte van de fietsers is er al een skofke. Vanuit zie je voor binnen komen hier al fietsers del. En het publiek begint nou ook zo'n beetje te komen. Maar werd ik het eerst als allereerste even door hebben, dat is dat speciale dweilorkest wat hier zit. Dat is een dweilorkest uit Ammerzoden. Nou, ik weet net als Sto wist waar dat luidt, Diana. Ik wist het net, maar dat werd me nou verteld. Ja. Waar luidt Ammerzoden?
5: Ammerzoden ligt aan de Maas in Gelderland op 10 kilometer van een bos. Dus ja, wij zijn halve Brabanders. Maar het ligt net in Gelderland.
4: Het is Gelderland, maar u praat als een Brabander.
5: Ja, klopt. Klopt helemaal. Ja.
4: En waar komt dat Brabantse accent weg?
5: Nou, ons dorp is heel erg Brabants georiënteerd. Dus wij gaan in Brabant naar school en wij praten Brabants. Dus daar kunnen we niks aan doen, dat is zo.
4: Ja, nee, inderdaad, daar kun je niks aan doen. Daar moet je maar mee leven, hè? Ja, de vraag is natuurlijk, hoe komt u hier verzeild? Hier in Stavoren, bij zo'n groot Fries festijn?
5: Ik ben een halve Fries. Mijn vader komt uit Baard, uit de Oosterlitters, de Oosterlitters Adeel. En ze zijn in 1950 met mijn moeder getrouwd, waar mijn moeder een echte uit Ammerzoden is. Dus ik ben echt een mix van beide. En ik heb familie wonen in Tjum en in Franeker en in Stiens. En bij die familie hoorden ze dat wij als Weilorkest muziek gingen maken bij de Vierdaagse in Nijmegen. En die zeiden, ga toch ook eens naar de Fietselfstedentocht in Friesland. Elk stadje heeft graag een Weilorkest. Dus in 2017 heb ik de Fietselfstedenvereniging aangeschreven. Van waar kunnen wij muziek maken? En die zeiden, nou, neem maar contact op met het Rijanhoofd van Stavoren. En zodoende spelen we al vanaf 2017, ja, nu voor de achtste keer hier.
4: Voor de achtste keer al present in Stavoren. Ja. Ik heb uw naam niet eens gevraagd, moeten we natuurlijk wel even weten.
5: Wel heel frappant, ik ben namelijk een Durks. En dat is een echte Friese naam, Durks met SZ. Ik moet wekelijks bijna verklaren, waar komt die naam vandaan?
4: Durkszoon.
5: En het is dus, ja, Friesland zeggen ze tegen Dirk, zeggen ze Durk. En vandaar Durkszoon. Dus, ja,
4: echt. En de voornaam?
5: De voornaam is Wim.
4: Wim Durks dus. Ja.
5: En, een broer, die heet Wiebe, dus echt een Friese naam. Ja,
4: ja, dat Friese bloed, dat zit er duidelijk in. Ja. En u wilde hier natuurlijk spelen, u speelt van alles. We hebben al heel veel gehoord. Het Fries volkslied, zit dat er ook in?
5: Natuurlijk. Wij komen uit de Bommelerwaard, zei ik al. Dat ligt tussen de Maas en Waal. Dus ons lijflied is het land van Maas en Waal. Maar speciaal voor deze activiteiten hier spelen we elk jaar een paar keer het Fries volkslied. En dat kunnen ze eigenlijk best wel goed.
4: Nou, zullen we eens even horen?
5: Ja, laten we maar starten.
4: Ja. Kom op! Het Friese volkslied. Troch een dweilorkest uit Gelderland, uit Ammerzoden dus. Daar komen ze.

0: De Wellerman Song, Jerestier. Ja, van een heel soort artiesten. Maar Nathan Evans, wie de grote initiatiefnemer van dit feske. Een heel oud Seemonslied. Het keert zijn in Frensje traditie op Twadde Pinksterdag is dat. Die Twadde list die is intussen helemaal kleren, Helco.
1: Ja, die weer kleren, hè, want wonders dat die wonders maar 4 miljoen en 6 jaar van snits. Dus zij komen op het treddenlist. Dan mochten ze even scoffen hebben zelf. Ze komen nooit veel tien dadelijk zien Ljout. Met Bitgem zien haast waar hier je maar meld. 4 om 2 en 6 om 2. Ondertussen het Bolzerdijk die een werkmaker, dat met nummers 24 en 28, zien Halm. Het weer in met rijden, zei ik, tot Peter Verzijn het perk miste. Maar daarna kreeg Halm hier een bordje meer. 4 om 2 en 6 om 2. Ik Bolzer terug naar die vierde list. Dus in elk geval ik in de prezen. Nou, minstens keer de favoriet. Pakken die nou de laatste 12 punten. Nou, haast al. Ze zijn misschien de vier eerste voor zijn friendship. Dat echt geen voestmaatje zal. Al het hoesten zijn van we zijn het dreigmaatje. Nou, dat blijkt heel anders het geval te wezen. En bij 4 van 2 zou ik liefst dit bij Sint-Anne zien Moire Lusjes. Sint-Anne kon in het begin de boel bijhoren. Toen kwam het spul in de lik. Maar nu verliezen ze op 4 van 2 en zou ik lik. Dus het is het besjut dat Moire Lusjes ik naar de vierde les gaat. Dan krijgen we dus nog Belsum zien Ron Riep. Conné Tuninga hoopte dat Ron Riep een keer een zwakke loop hier. Nou ja, dat zal dan ook blikken. Maar dat zien Ron Riep zelf. En zij zelf 100% wijzen matten. Misschien zelfs wel meer. En Wommels zien Ljout nog. Dus even een resume. Bitgem wint van Haas. Sint-Anne verliest van Moire Lusjes. Wommels zien Ljout mat nog. Halm verliest van Bolzert. Frensit verliest van Minskeek en Demmer vanuit. Belsum zien Ron Riep. En ja, maak hem hier het mooie stenen nummer. Die is die al lang op die vierde list.
0: Ja, ja, blij dat Steven een resume dost, Helco. Want ik wie de drie ambitie kwiet. Want het nog eens afvallen paar toeren, maar dat ik het al je net meer bijbenen koe. Maar dank u wel.
1: Nee, dit wat oors is leiden keert ze niet eens.
0: Ja, daar hingen we net zo volle patoren. Nee. Even zien. Ja, we zagen beelden op dit stuit op televisie van een brege die het hier bestiet en een hele kloft fietsers die het ervoor stiet. En daar steen ik, Demi en Isa. Oh, je bent zelfs even lekker afstapt. Even de voeten strekken, hoe is dat? Ja.
2: Nou, lekker.
3: Ja, wel lekker.
2: Het is al de tweede keer dat we stoppen wat hier voor de brege. Maar als het doet, is kunnen we nou aan ze weer hoe heen een keer verder.
3: Stempel je hem toch?
2: Ja.
0: Ja, en dan zou je hem er al even, als het dan stilstiest, dan vernimst die warmte heel bot. Is dat nou XA?
2: Klopt. Ja.
3: Wie dat krijg ik met iemand te werken oor. Die zei ik, hou iemand wat uit met de warmte. Zei maar, nou, zolang we fietsen is het echt goed. Maar nou, dan breekt het echt oor al uit. Dus dat was eigenlijk wel wat teruggehoord.
0: Ja, ik zie meestal een achterdijk wel een beetje wapperen met papierkens en zo. Misschien maar de stempelkaart. Maar ja, die moest ik net kwietwapperen in verzelfs. Dat is net de bedoeling.
2: Nee. We hebben hem zelf weer goed verstappen onder het shirt. En onder de keycord denk ik nog, zodat we hem echt net kwietrijdje kunnen. Dus dat geert onnood, dat bij u zegt best. Ik ben nog net
3: kwijt. Nee, hij zit hier mooi eronder, dus dan kist hem ik net echt kwietrijdje. Dus
2: klopt.
3: Ik zie heel veel meesten die hebben hem in de boek. Ja. Dan denk ik toch van hier.
2: Geef een fietsje?
0: Ja, de bomen die hier weer omheen, dus ik denk dat je hem opstappen, Matt, hè?
3: Erop?
4: Ja, doe maar.
3: Links?
4: Ja, links.
3: Ja, oké. Okay. Ja, maar laat even niet zo handig hier van het opstappen met haar.
2: Ga je?
3: Ja.
2: Ja. En fietsen.
0: Oh, je moet echt afspraken, Matt, om die fiets weer op te komen.
2: Ja, nou, hoe scheelt het net? Ja, net soepel, nou, maar we hebben dit vanaf dit begin nog wel dingen. En, en ook door we dat eigenlijk elke keer weer, net trokken we gewoon echt een goed ritme hebben. En we echt eigenlijk net vallen. Dus nee, eigenlijk is het top.
0: Nou, ze is al achterop, Demi. Kist dan af en toe een smokkel, ja, of heeft Isa dat in de gaten?
2: Oh. Nou, Isa heeft niet veel troeg, hè? Dus een smokkel zit er jongen net in, helaas. Want dan krijg ik ook niet donder van Isa. Dus ik mag liever het meitraap. Ik mag trekken vallen.
3: Ja, doe maar strekken.
2: Ja, ja. Oh. Dus ik mag liever het meitraap, jongen.
0: Oké, wij met je nou vooral stappen weg van een stempel?
2: Ja, wie kent er nou een stempelje?
0: De stempel van Driels.
3: De stempel van Driels en ja, dan geven we trof. We zitten ook al op. Hoe zitten we?
2: 16? 154. Oh, wow. Oh ja, nou ja, bijna.
3: Het is bijna alweer dingen eigenlijk.
0: Ja, nou dan keren we aan verder. Even verder. Isa, wij jaren daar min. Dus ik weet net wat die microfoontje op het stuit zit, maar de klinkt zat 4 voort. Dus misschien bestaat even een agenda dadelijk. Hartstikke mooi. Ja, nou, Helly die stempel binnen en dan kun je hem daar weer verder. En dan kun je hem op naar Oude Madem. Ja, en dan tref je hem dan misschien wel collega Doutzen. Die is daar. Doutzen, dat soerest niet uitziekje. Maar dan ben ik even kwijt, was het uitziekje soerest?
5: Ja, nou, ik zie hier inderdaad in Oude Madem. En ik zoest ze een warm welkom. Maar dat geldt net voor elke nien. Ik heb hier een groepje bij en die proberen meer een koud welkom te bieden. Maar ik zal even vragen hoe dat zit. Ik kan het mij uitlezen wat je om mijn hand haast.
6: Wat heb je op de hand?
7: Een handdoek.
5: En is die koud of warm?
7: Koud.
5: En waarom doe je dat?
7: Dan kunnen ze het warm houden.
5: Kunnen ze koud worden, bedoel je?
6: Ja.
5: En waarom doe je hem dat? Waarom vind je hem dat belangrijk?
7: Omdat ze het heel warm hebben.
5: Precies. Hartstikke mooi. En ben er al volle, Delka?
8: Ja, heel veel.
5: En wat voor reacties krijg je dan?
8: Nou, net had ik een ijsje in mijn hand, zei hij, geef het ijsje maar.
5: En had ze met jou?
8: Nee.
5: Nee, toch leffe zelf?
8: Ja.
5: En dan kijk ik even naar je mem, Jere. Ja. Hoe grutsk best op je ben?
9: Heel, heel grutsk. Ze doen het elk hier. En nou ja, we hebben minder mooi waren en heel slecht waren. En nu zie je weer mijn handdoek om de supporters mooi weer te doen. Maar nou ja, dit weer innovatief bedacht om zo'n high five te gaan.
5: Ze sneeuwen hier in weer en wind.
9: Ja. Zeker
5: dan is dit toch wel wat beter dan...
9: Zeker weten. Dit is beter, hè, Tijn?
5: Ja. Hartstikke mooi. Nou, ik wens je nog hartstikke succes. Ik hoop dat je hem nog volle meeske verkoeling bieden kennen.
9: Ja. Ga nu naar de finish.
10: Wat is er bij de finish? Aan de rechterzijde.
5: En ze rieden hier nou aanstaan het wetterpont Del. Dus als ze nog net al kwallen binnen, dan kennen daar nog.

0: Feskel Geert, die dacht van nou, ik wil gewoon lekker die vrijheid van in een band spelen. En daar giet het Feske de zoor van Albert Hammond en de Free Electric Band. Als het op de fiets in Ljouwert omkomt, dan heeft de San 108 kilometer opzitten. Nou ja, op de eerste fietsers van de morgen om 4 uur start binnen. Dan hoop ik dat Elsen hier in Ljouwert intussen een beetje achter hem litten heeft. Want die stempelpas die zal ze staan gewoon echt wel dicht bij ze, Nienke.
1: Ja, officieel is hij nog hier, maar had je nou nog je loonsfietsen met je ek wagen? Want de motoren zijn intussen ek loslitten bij de blokjespatten. We hadden eerst een kraktion. Nou, er komt weer een heel zwikje aan. Ja, je shirt, maar je jerre dadelijk ek wel. Dit is een soort van ere roentje, want zij hebben bij de blokjespatten wachten en gaan nou via dit roentje, via de Aldehou, nog naar het WTC. Wil die hier nog langsrijden, ga ik nog heel even naar Ike van de GGD. Doop is heel tijd naar de drogist rijstuurd, hè, om maar en weer naar smeersel te halen.
2: Ja, we hadden 12 flessen meegenomen, maar dat bleek niet genoeg voor vandaag. Dus ik ben nog 2 keer opnieuw gegaan. En ik denk dat we in totaal iets van 30 flessen gebruikt hebben.
1: Ja. 12 flessen, dat klinkt net heel soort, maar je hebt hier net nog van die zuilen erbij. Wat zie je daar
2: in? Ja, in de zuilen hadden we ook zonnebrand zitten. En daar zitten zakken in met 750 smeerbeurten. Dus daar zijn er ook 5 van doorgegaan. Dus er is heel goed gesmeerd vandaag.
1: Maar er weer dus één drogistje dichtbij Iepen. Hoe ging het daar in de winkel? Heeft ze heel die schappen maar leeg geschraapt?
2: Ja, de eerste keer heb ik hem leeg gehaald. Dus toen dacht ik, nou, de volgende keer dan is er niks meer. Gelukkig gingen ze net vandaag bijvullen. Dus het slaasje die was weer vol. Dus daar kon ik weer een hele lading van 12 flessen uithalen.
1: Het stier ook leer in de doos en door. Heeft het voordat het weer in het schap koer?
2: Ja, toen heb ik het er alweer uitgetrokken, ja. Dus de andere mensen in Leeuwarden hebben een beetje pech vandaag.
1: Heeft ze wel een stempelkaart gekregen bij die winkel?
2: Nee, niet eens. Dat had wel gekund, ja.
1: Nou, jullie houden het weer dus de smeerstraat. Ja, die is Romino ook op. Er zijn nog een paar flessen, maar de fietsers binnen hier haast net meer. Want de stempelpost nog heel even een paar minuten zien. Maar ondertussen wij hier ook nog even naar de motoren die voorbij komen.
0: Ik krijg het er super warm van, Nienke. Had ik die motoren al in je shirt met die mensen in die dikke pakken.
1: Ja, poep. Ja. Verschrikkelijk. Maar ik spring er net voor, want ik wil het heel graag vreten hoe dat is. Maar
0: nee, zoek ik net wel.
1: Ik doe het net.
0: Nee, maar ik heb vijf voor eigen leven. Nee, dat moet er maar net wel. Ik bel je straks nog maar de organisatie van de motorhalversterren, toch? Dus dan lis ik daar dan die vraag wel even, Delden. Hoe stou het net te dwan? We krijgen nog leuke appjes binnen. Short, die zei het succes. Rolien en Monika, dat komt vast helemaal goed. Even Shen. Ik zit hier lekker met mijn broerke en neefke en nichtje te Shen. Kom op, Jan Pieter. En die is ik nog, Jiddy. Hartstikke mooi. Succes, Farid. Je gaat als een speer. Liefst van Margriet, Adam en Stef. En zo komen er 100 brugjes binnen. En die just ik voorbij kom op de televisie in de scroll de Roende Trog. Was er nog een brugje sturen? Altijd welkom voor zelfs 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ienjoggenjoggen of via de Omroep app. Het Frieske Nijs, het komt er dadelijk om.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM. Het is Jelve Trijen op deze Pinkstermaandag van 24 mei. Mei het Nijsno. Marjan Dirk Daan.
5: Goedemiddag. De organisatie van de fietshalvesterentocht schaalt de maatregels in verband met de warmte extra op. Dat betekent dat er 2 extra auto's inzetten worden om mensen te voorzien van water of om mensen die uitvallen door de warmte warm te brengen. Het volslaande beeld ontbreekt nog, maar in Leeuwarden is het al 10 gedrokt bij de EHBO. Zo zei Erik van het Rode Kruis.
6: Ja, we zijn natuurlijk hier met 5 EHBO's. En we hebben nog nooit gehad dat we alle 5 druk in het spier moeten. Maar we hebben vandaag, van de morgen hebben we tussen de 12 en de 15 jaar slachtoffers hier gaat en dat we het aan de handen naar volle hebben.
7: Ja. Maar is dat zo op 40.000 meter?
6: Nou ja, ik zeg van niet, maar in het geheel, als je alles meetelt, dan is dat wel veel. Want als ik zeg, vorig jaar hebben we maar 2-3 gehad. Ja. Dus ja, dan is het nou wel veel. Ja.
5: Het advies is om op tijd te eten en vooral te drinken en goed in te smaren. Maar lang net bij alle deelnemers helpt dat genoeg. Bij Jan uit Loosdrecht bij Glis kwam het net goed.
8: Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima. We konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik moest naar het toilet toe. De darmen lieten het eventjes afweten, zeg maar. En op het toilet is het en warm. En je zit te transpireren. En ik loop naar buiten en ik denk, ik val flauw. Dat? Ja. Voor het eerst. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee.
5: Om deze tijd heen begint in Bolzert een oerlis, maar de organisatie dan moet duidelijk worden hoe de situatie in de hele provincie is. Als Paralympisch zwemster had Lisette Brunsma meerdere wereldtitels en Paralympische medailles op haar naam staan. Maar Joet gaat ze voor een nieuwe uitdaging. Ze fietst de Alvesterentocht voor het Foppenfonds. Het idee is om de tocht der tochten te fietsen is ontstaan. Ontleerend verliend maar de kriesdagen bij de familie Brunsma. Terug al haar kampioenschap, deelname aan de Paralympische Spelen en trainingen, is ze daar de Aronieren geen tijd voor. Want dit hier, ze docht de tocht op een tandem. Vanwege haar behinding had ze een piloot nodig, want ze kan zelfs net zien. Verslaghouder Gelder Sietsma trof haar in snits en jeerde dat het maar haar boppen verwachting goed gaat.
9: We fietsen eigenlijk harder dan dat we dachten, dus dat valt dus alles mooi. Ongeveer 26 kilometer per uur, dacht ik. Dus ja, dat gaat best nog wel goed. En dan neem ik even de tijd om te stoppen en even met de meesten te praten. Dus dat is wel, ja, het gaat echt heel goed en ik heb nooit zin. En ik vind het heel mooi hoe iedereen ja, bezig is, net alleen nog de fietsers, maar ik gewoon de meesten eromheen. Het is volgens mij Friesland op zijn best dat het op Oh My Lord.
5: De Alvesterentocht is geen wedstrijd, maar een toertocht staat nadrukkelijk in de communicatie van de fietsalvesterentocht. Maar toch ben er al die deelnemers die het horen van stevig terugfietsen. Bij de stempelposten rennen ze dan wel eens in een probleem aan. Om het fietsen te ontmoedigen, ben er tijdscontroles. In oude Marenbeigelijks is hier van Jelwe in al een flinke groep te wachten die het nog net verder mocht. En dat vonden ze best vervelend.
10: Ja. Ja, wel vervelend, ja. We kunnen ook wel rustiger fietsen, maar ja, we doen het inderdaad wel zelf.
11: Want waarom inderdaad net gewoon een rustige tempo?
10: Nou, ik vind het wel lekker gaan eigenlijk, met de groep.
5: In het verleden moesten deelnemers om de fietshalvesterentocht 18 jaar of ouder wezen. Het Sint-Wurg moet je minimaal 16 jaar wezen om uit te fietsen. Nienke Tuurstra is verslagjouwer trof tussen beide jongens bij de stempelpost bij de Oudehouw in Leeuwd.
12: Ja, bij een boerenwerk aan het werk ben ik onder de fiets van Broeke. Nou, en naar de kaart, nou via gaan we die nog wat regelen. Nou ja, wat eten en wat drinken en dan kun je wel fietsen.
5: En wat voor waar hebben we er nog bij? Nou, van de middag volop de zinnen erbij. Temperaturen om de 23 graden in een zee. Ontwel 28 graden in het zuidoosten. De kans op verbronnen is Joet Grut. De UV-index is zo'n of zelfs heger. Jong bloot het nog lang warm. Morgen op na een hele warme dag volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en kwalt het al. En waars die is dan ik een stuk koeler.
4: Nou heb ik wel vervelend nieuws voor de inwenners van Leeuwarden. Want ik weet dat als krek de bijdrage van Nienke nog jij het hest.
5: Nee.
4: er is zoveel zinnebrand crème broekt in Leeuwen dat een hele drukkisterij helemaal leeg gekocht is, maar alle flessen zinnebrand. Dus, nou ja, maar er zijn meer winkels in Leeuwen, toch?
5: Ja, de Hintze San Smartstreet. En wat ik me dan afvraag, dat spul is best duur, hè?
4: Ja.
5: In Nederland. Ik bedoel, tel samen 20-30 euro
4: voor een tube.
5: Ja. Dus ja, het is wel handig dat je daar even in
4: hebt. Misschien hebben ze daar hun flesjes wel vult, maar dat zinnebrand. Dat zou natuurlijk ik nog kennen. Dat het daar nog zo rap gien is. Maar goed. Dank u wel, Jan Durk, oor en oren. Dan brengt ze weer op mij op de hichte van wat er al hier gebeurt in de provincie. Maar het fietsen vooral. Ik lees niet correct een beruchtje van Sjoerd. En die wenske Rolien en Monika een heel soort succes. En toen dacht ik al van, volgens mij ken ik Sjoerd. En dat klopt het. Want Sien Broeke, die app nou ik. Sjoerd en Riemen, die komen bij mij uit het dwarp uit Jinsum. En Monika, dat is juf Monika van de Squallen. En Rolien, dat is de mem van Sjoerd en Riemen. Dus hij stuurt nou ik nog even een brugje. Dus bij deze, ja, toch even een lietse persoonlijke noord bij mij uit het dwarp. Rolien en Monika, een heel soort willen en succes.
3: Pinkster Mandy.
0: Mai Diana de Groot. In Gearworking Mai Omroep Zilt.
3: Radio Spannenburg.
0: En RTV.

0: Peters Brotters en Best Genoeg.
1: Op radio, televisie en online.
2: Pinkstermandy.
0: Dus verslagjouwer Gjaldo Sietsma, die stier die krijgt nog iets snits, maar dus die stier tussen die drills. Wist er op de fiets heen ik ging Gjaldo of Samal giet het dan net, Joert?
3: Het is best leuk, het is best leuk liedje om mij te fietsen, maar Joert haakt gewoon even mij de auto in de airco, dus ik ga iets meer luxe als deze meesten meren. Maar dan maak ik de willen er net minder om, ik ben niet tussen in Driels oorkaam. Je kent wel van de Breg die dat dichtgeeft en dan zijn meesten te wachten en dan is hier in het centrum een beetje leeg en in de Breg riep hem en dan komt weer een hele stroom meesten. Het begint al heel tijd wat warmer te worden met deze gezichten, zag ik de gezichten worden reder. En ja, als ze warm haast en een beetje wurg begint te worden, dan kan je zelfs ook wat eten broeken. Ja, in Driels is dat heel goed vark, want er zit een hele stritte vol met meesten die dus eten nu deel. Ik tik deze vrouw in op de reg. Mevrouw.
4: Ja, goeie.
3: De koekjes, mevrouw.
4: De koekjes, jazeker.
3: Goeie. De dooruit?
4: Ze gaan als liedjarend, ja. Meesten hebben zin in wat. Ja. We beginnen met koekjes en we hebben wat drapjes en wat piepermuntjes. En we beginnen aan de andere kant al met zout stokjes. Doggen de meesten het ook heel goed op. Alsjeblieft.
3: Wat voor gezichten komen er nou voorbij? Dus ja, is er nog een beetje de putterie? Oeh, of een met,
4: Nou, ik zou krijgen, vind ze eigenlijk best nog wel fit Rutje. Van dit waar en ze hebben wel een heel mooie hand. Koekjes.
3: Dat zijn koekjes. Ik ga nog even via de, naar hierachter. Dat hierachter in de... Dank u wel, mevrouw. Is dit hier in de koekjes? Kom je de volgende riegen? Dan kom je erbij. Wat gaat deels toe uit?
5: Pepermuntjes.
3: En willen we eens wat oornemen?
5: Ja, wat volgen.
3: Ja?
5: Drappen en pepermunt gaat altijd wel goed.
3: En waarom werkt dat zo goed als je aan het sporten bent?
5: Dat is goed voor de zoekers. Ah. En voor de frisse adem, nou.
3: Precies. Frisse adem op de fiets is echt fijn.
5: Nou, daarom.
3: Hé, hey, en waar stoot het net warm, Joet?
5: Ja, maar kijk goed te drinken van mijn vriend, gelukkig.
3: Ah, zo.
5: En wat goed voor mij zwaar gewoon de zijlijn.
3: Nou, dank u wel. Succes nog even. Dan hebben we hierachter nog één persoon, even. Oh, meneer, ik mag je net zo je oren in. Dit is de meneer die vult de bidons bij.
6: Oh, ja, nee, tuurlijk.
3: Oh, nou, schrik hier. Nee, ik wil je al vregen de bidons, maar ik wil eigenlijk geen dat je mijn bidons vullen. Dat is het eigenlijk. Dat is wat je vult.
6: Maar dit waren met z'n aardig hydrateren. Dus, nee, dat gaat best, hè, Jinten? Ja, hydrateren.

0: Jasper zit er ik de hele dag alleen bij collega Jesse van Wieren van Omroep Zilt. Jesse, dus die is nog heel die in Weensum. Wordt het er intussen een beetje rustiger?
1: Ik ben nog steeds in Weensum, maar ik vind je zo gezellig dat ik je nog steeds wel even blow. En we hier in het secret hier toe hydrateren. Nou, mensen die haren je echt aardig de kap onder het water. Want het is hier echt heel warm in de zinnen. En dan is het natuurlijk nedig als dat verkoeling op ziek is. En Sjoerd Pieter van de organisatie hier in Weensum, die zit je eigenlijk al de hele dag flesjes te vullen. Sjoerd Pieter.
2: Ja, goeie.
1: Hoe is het op dit moment?
2: Het is hartstikke goed lekker, heren.
1: Is het in Aaron hier een wollen zadrok best?
2: Nee, volgens mij hebben wij nog nooit zo'n volle wetter eruit tappen.
1: Ja, en nou ja, dat wetter moet ergens wij komen. Die rennen gielen beuzen eigenlijk ergens wij. Hoe zit dat systeem in elkaar?
2: We hebben op de oorkant van Oostritte, daar hebben wij een wetter. Van daar zitten we op een wetter tap. Dus dan moet slang doorheen. En we hebben nog wat dikke slang, dus we hebben genoeg druk erop.
1: En dat is dus wel genoeg voor dik fietje toe, is het meest?
2: Dat is nog wel genoeg, ja. We gingen eerst al die nu te wil, maar op een gegeven moment hebben we veel te weinig druk. Dus we gaan dit maar wel oppassen. Dus hebben we zo'n op de andere kant hebben we.
1: En binnen nou meer mensen die het bidontje vullen of binnen meer mensen die het door de hollen heen doen?
2: Het is nou beide. Ja. Dus die mensen zijn ook helemaal. Sommigen zijn al aardig oververhit.
1: Ja. En is dat nou echt de grootste tip?
2: Sommigen vinden het lekker. Normaal die vrede krijgt ik, zou je eerst verstandig. Ik zou willen, maar we proberen het gewoon.
1: Nou, ik denk dat echt maar de slogan is van deze fietsafstand.
2: Ja, zeker. Ja, maar het is zoekbaar, hebben we eigenlijk. Maar door het nog verder seks, zonder keer dat we hier een ploeg organiseren. Gaan we oppakken voor de vierde Elfstedentocht. En we hebben van mij nog net zo dat het continu warm is. Dus, het is wel eens warm best. En dan in één keer weer een onwas bij en hozen. Weet ik al. Dan weet alleen maar wetter. En nu is het. Komt verder uit de kraan waar.
1: Dus om je en mij dit wel ook edities hebben worden.
2: Ja, voor mij wel ja. Maar ik weet net dat heel soort mensen er blijven worden, maar sommigen. Ja.
1: Je wordt dus.
2: Ik denk dat de meeste mensen die hebben wel even de zin dan Roin.
1: Ja, dat denk ik echt wel. Nou, je maakt het nog maar even trok in en dan druppel je zo de laatste kandidaten die druppelen je zo binnen.
2: Wij gaan nog een oorkeer trok ongeveer en dan kunnen wij het weer opnomeren.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. We sjoggen weer even in French erbij, het keert zijn der. Ook al, er zijn al heel wat partoren die zijn er aan. Hoe volle zijn op dit stuit nog te keertsen?
1: Nou, we zijn alle treinperken binnen bezet. Er riep door het nou in Belsum. De eerste list won er al riep misschien een vier wezen. De tweede list won er al riep misschien een vier wezen. En nou in Belsum kan hij Tuningen hier naar hoop hand dat ze wat geen aanbieders willen. Nou, ze willen gewoon omslaan. Dus ze staan ondertussen achter Belsum. Maar vier van meer. Ja, de eerste boot is geen van Dron Riep. Maar dat maakt natuurlijk maar iets verschil. Dus Dron Riep is dadelijk ik op wijn naar die vierde list. Op die vierde list keert ze al Makkum en Bitgum. Nou, de eerste boot is weer van Makkum. Maar ondertussen het Hansie met Bitgum. Ja, Hansie is net alleen gezeld, Hans was naar Paul Dijkstra Leeuwenje. Die steen voor mij Traimien. Dat is een partij van de vierde list, maar dan maken we net vierde. Op de derde list, die ben wat letter uit aanzet, ben ik aan het wandelen, Wommels en Liauwert.
2: Ja, dat heeft van alles te krijgen, maar die bijzondere, curieuze partij die het Wommels keer zat, Tjen Snits, kwam met Fjouwers in de eerste en achter. Tjen Keerster, ja, die in de 50-plus nog wat priestjes bij elkaar slacht. En het perk van Wommels volslaan van Riersel stelde, die herstelde op het juiste moment, pakte toch nog de wens, maar dat worden ze kost voordat dat kleer weer. En dat Wommels met Arjen van der Zee, Jelte Pieter Dijkstra en even Pieter Talsma zit nou te keertsen in Liauwert. André van Dellen, Sjoerd de Jong, Kevin Jordi Hiemstra. Wat is die overeenkomst tussen deze drie keertsers? None of them is een echte Leeuwarder, zal ik maar zeggen. Ze komen van alle hoeken in de provincie bij de Haardstedt, maar Kim Wol elke zee Sonneborg voor Sint-Wurgie. En dat doen ze ook nou te nooit behoren, want Liauwert zit met drie om hier voor Sint-Wommels. Maar dan mag het er wel bij zeggen dat de Wommelsers een zwaar vastprong naam hebben in punten. Het kind dus qua eerste ek weer bij elkaar komen.
0: We gaan naar Starum. Daar is collega Geertje de Vries. Wordt Erik voor ambitie verkoolingswarige Geertje?
3: Absoluut. Ze hebben hier goed om de Rieders tocht. Er is een soort van professorische douchemaker. Die is vastmaken met tie-raps on het stek. En als de fietsers hier komen, dan kennen ze daar dus troginnen. Ze kennen het verkeers om dat net te doen. Maar Aswin staat hier bij me, die heeft bij de eerste hulppost. Hij heeft een t-shirt onder, staat op NGS-masseur. Dus hij heeft bij de verzwarging van de vissers. Praat net Fries, dus ik schakel je even oer. U heeft hiervoor gezorgd. Is dit belangrijk vandaag?
4: Ja, het is heel belangrijk, want de deelnemers worden aardig warm. En met zo'n douche, even zo water, koelen ze een beetje af. Ja, en dan zeg ik, hou het hoofd koel. Heel belangrijk nu op deze momenten. Dus.
3: En je ziet ook dat het werkt, hè?
4: Het werkt. De deelnemers gaan eronder staan. En die hebben dan echt zoiets van, heel heerlijk. Even een beetje water over me heen.
3: Ja, even over het hoofd heen. Dat is belangrijk, over het hoofd koelen.
4: Ja, even het hoofd koelen. Ja, even dat het hoofd koelt in nek. Dan is het perfect.
3: Nou, we zitten nog een beetje aan het begin van de drukte hier in Stavoren. Maar heeft u al wat te doen gehad vandaag?
4: Nou, we hebben net al twee, drie deelnemers gehad die een beetje oververhit waren. Nou, die hebben we even in de schaduw gezet. Even natte handdoeken in de nek gelegd. Dat ze even konden afkoelen, een beetje zout gegeven. En daardoor konden ze weer lekker op de fiets stappen richting Hinderlopen en Bordwald weer.
3: Ja, precies. Dus ze konden wel door.
4: Ze konden wel door, ja. Er is hier niemand nog uitgevallen. Nee.
3: Verwacht u meer drukte?
4: Ik verwacht het wel, ja. Ik denk later op de middag, begin van de avond, ja, dat het nog wel drukker gaat worden hier.
3: Want u heeft wel ervaring, hè, hiermee, met ja, dit soort evenementen?
4: Ja, meerdere evenementen. Ik sta hier volgens mij al voor 7e, 8e jaar. En ja, dus dan weet je een klein beetje ervaring dat het hoe later op de dag, hoe meer werk je hebt. Dus, ja. Maar dat geef ik niet.
3: Nee. Maar heeft u dus wel eens eerder meegemaakt dat het zo warm was als vandaag?
4: Ik kan me niet herinneren dat het echt zo... Nee. Nee, dat kan ik me niet herinneren.
3: Nou ja, ik heb iets toegezegd. Namelijk dat ik ook onder die douche ga. Maar ik zit wel een beetje met mijn apparatuur. Maar wat zei Diana? Mat ik er even onder?
0: Ja, ik weet net hoe warm we staan, het has, Geertje.
3: ik heb best wel warm, jij, wat ik zeg. Ze.
0: Ja, ja, maar zus er dan de rest van de uitsturing als een versopen katje uit? Of valt dat wel ta?
3: Dat valt wel taal, want als het begint, dan krijg je de volle bad zo die hennen.
0: Ja.
3: Ken ik een beetje verder, dan is het een beetje nevel.
0: Oké, nou dan zoek ze jou die microfoon even oor en die stuurder, want die moet echt net weer het worden.
3: Oh ja.
0: En geen de vaar. Slag het dat?
3: Natuurlijk. Ja, nou ja, ik jou nou de microfoon aan Aswin. Ik domineer gezet.
0: Ja, die verslagjouwers die hebben van al je apparatuur om hun nekken verzeld. Dat met al je. Nou, de Gietse, hè? Ze draaft het achter. Ja. Oh. Het shut er wel uit alsof het heel fijn wie. Maar ja, ze kent mij net Jerren nou. Ja, wie het lekker? Ja, ze kent mij net Jerren natuurlijk. Nee, ze heeft alle apparatuur al. Nou, het ziet er heel verkoelend uit in elk geval. Nou, ik hoop dat Jim de Halle ik een beetje cool horen kennen. We zien ik prachtige beelden van, nou ja, zelfs van die glitchbaan die dus makken worden. Een stuk zaal op een groen, dan wie het maatje maar wetter. En dan maar een zwembaan doorheen en glieden. Ja, het kennen alle hier. De makkers van alles mooi daar op die route van de Alversterrentocht. Applausje voor alle supporters, voor alle lekkers. Dat krijgen ik terug. Van Petra en Ilke en Melissa. Zet hem op. De groetjes van Gerrit Cinema. Prachtige berichtjes die er binnenkomen. Super trots op mijn schone zoon Germ. De groetjes van Bea. En Willem Breusma. Hoi Diana. De laatste fietsers binnen naar de stad Leeuwarden. En dat is Let, de motorriderskamer. De fietsers bij de Oldehoven. En de vrouwenpoort Altschin. Ja, dat hebben wij ik constateerd. Hartstikke mooi. Tiegetank voor die berichtje. Ik Willem Breusma. Berichten sturen, dat kan altijd, hè. Even via de Omroep app, dan komt het je wel binnen. De laatste plaat dit horen.

0: op Friesland.
1: Waar in Joghurt FM.
0: Alles wat er spielt. Ze ben er haast uit.
2: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
2: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
2: Wij kunnen ik stemmen.
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
2: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar het de Johan de Jongbeam wint.
3: Fiets ik mij die mij.
4: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitieën in Museum Achterna in Frentje.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
6: Promeesje mij in beëining.
7: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Iepen Lofspul, wie het Marsum speelt van 12 tot mijn 7 juni, Avonturenpark Okke Hel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
9: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
10: Friesland, land van dorpen, steden en van tjerken. Zie jij er bij ons? Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
11: Omroep Zelt.
12: Radio Spannenburg.
11: RTV NOF.
12: En Omroep Friesland.
11: Pinkstermandi.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
14: Pinkster Mandy.
15: Mai Diana de Groot.
16: Kom verder.
15: In gewerking mij Omroep Zilt,
17: Radio Spannenburg
15: en RTV

0: Trein, Phil Collins, Jerrist en You Can't Hurry Love.
1: Pinkstermandy.
0: Goed 26 graden is het in de provincie en er binnen haast 15.000 enthousiaste meesken op een fiets stapt voor een tochtje van 234 kilometer door het prachtige Fries-Kolonskip. En dat al voor de 89ste keer. De fietsoversterrentocht die bloot populair het als evenement. En de sfeer die zit er ik hartstikke goed in op de verschillende plakken. Zeker als het wist, dat is nog maar 44 kilometer hoogst. Want dan wist hij in orde madden en ik bij Roelof Lausma.
2: Ja, dan komen ze hier en dan komen ze eerst bij een post waar ze lekker eten en drinken kunnen. En dan komen ze bij de stempelpost en dan hebben ze heel toek ze hier een parasoldel zet. Want het wordt gleun en gleun. Hier we hier nog even een beetje wien hier terug de stritten heen. Maar ik moet zeggen dat je dan zegt hoe die mensen hier komen. Maar ze zijn eigenlijk behoorlijk fris en fruitig. Ian die zei, nou, ik ben er wel wat kleer mee. Maar ze zijn fris. En ze gaan aans een lekkere dreekleef op. En dan maaien ze op naar Starem toe.
0: Ja, en op naar Starem, des dit collega Geertje de Vries.
3: Ja, het is krek wat Rolf zei. De paradijsvogels, die binnen je nog net. Het ben allegaar nog hutfietsers. Meesken in racepakjes en meesken echt op racefietsen. En die paradijsvogels, de gekke kleien, de gekke fietsen, dat komt aan ze nog. Wat wel heel bijzonder is hier in Starem is dat er soms helemaal niks is. En dat komt dan omdat de bregen hier besteert. En soms dan komt er in ien een enorme kloft. Want ja, dan ben ze hoe die bregen hinnen.
0: Ja, dan zit ik maar op zien springen. Op zien springen, moet ik zeggen. Want dan stiet Gitje er mooi midden in het paard. Maar die giet wel op tiet onderkant. Ik ben heel benieuwd met uw verslagjouwer Demi en Isa binnen op de tandem. Ja, we jaren ze al voor weer. En als de televisie erbij on has, dan zucht ze nou ik weer fietsen. Al eerst, ik zag de helm van Isa die het voorop fietst. Vrouwlie, waar ben je hem?
4: Oh. Oh,
5: je echt, Isa, ja, geen idee eigenlijk, zijn ja, gekregen.
4: We zijn gekregen voor het zijn voorbij. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat nou de eerste volgende post is. Wie in het echt deed, is best wel helder, maar ik weet het nou even net meer.
0: Nee. Nevens mij zag ik in de vierde de Tour bij Spanburg.
4: Ja, dat klopt. En we zitten op 120 bijna, dus... Ik denk dat dat ongeveer ook klopt.
0: Ja, nou, dat zou mooi wezen. Dan ben je hem aardig op een paard. Giet alles nog heel tijd maar wees?
5: Ja, super eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel inderdaad.
5: Het is bizar dat we 170 kilometer in de potten houden, want het viel echt met ze. Het viel eigenlijk steeds een beetje zat als van de moord is en we krijgen stand weer of zo. We eten en drinken goed, daar echt super volle energie. Oh. En misschien is het waar, ik wil te veel te goed doen, maar echt heerlijk.
0: Ja, nou ben je natuurlijk wel trainde fietsers. Je mag wel graag even op een racefiets zitten, dus wat dat betreft ben je wel aardig getraind. Maar had je hem nou denken van, goh, dit is de eerste keer dat wij die fietsoversterren toch doggen. Hier neem je het eigenlijk net volle eerder op,
5: misschien wel.
4: Misschien achteraf wel, maar dat kan natuurlijk. Kijk, we dienen elke keer verslag. En dat vonden we heel leuk.
0: Ja.
4: Dus, wat doe je dan?
5: En we binnen eigenlijk beide nog maar een ier om het racefiets echt. En dat is eigenlijk een ier, Limburgs beide een beetje begon te kriebelen. Dus zolang toch was eind ik nog net niet is.
0: Nevens mij hem tandem Matties Nesje.
6: Hoi.
5: Ja, we hebben tandem Matties. Was de camera een beetje draaien, dus is misschien wat. Ik nog iets af.
4: Ja, ik moest de camera draaien.
0: Ja, nou, ja, misschien net de camera draaien altijd op zo'n moment is, want wat ik in ongelokken hebben. Kom je in mijn soort tandem, Sje?
5: Ja, de meeste die.
4: Nou, op zich vol.
5: Nou, hier er nog een.
4: Ja, nog een tandem hier in IJsdus.
5: Nou. Maar het valt mij. Ja. Een stuk of zij zo'n verschillende misschien.
4: Maar we hadden ongeveer verschillende fietsers en tandems die we steeds weer wat zin komen. Dus dat is wel leuk. Maar de man bij de bananenpakjes, die komen we steeds weer wat zin. En nou ja, die tandem van Craig, die een soort van neonkleurige pakjes, die komen we echt net iets in. Dus dat is wel leuk.
0: Ja. Maar nooit je hem dit nou die in hebben, hè? En je bent natuurlijk nog net op een finish, maar dat zag ik helemaal goed komen. Denk je hem dan van, ja, dit mag gewoon takken weer, hè?
5: Nou, ja. 100%.
4: We zijn wel, we hadden het nou voor mijn hele goede omstandigheden.
5: Ja.
4: Dus ik kan alleen nog met zeer vallen. Oh, dat is er weer terug? Oh, ja.
5: Ja, lukt het, hè?
4: Ja, we hoeven nog fietsen.
5: Ja?
4: Jij mag nog fietsen?
5: Ja. Hey. Zo. Kramoggie. Hey.
4: Ja, dus die liefste bochtjes, die is soms wat spannend, maar dat komt altijd goed.
3: Hey!
0: Ja, dus dit werd een heel soort volk daar bij die bregen bij Spannenburg. Ze winnen intussen de Tour voorbij. Hartstikke mooi. Dank u wel, Isa en Demi.

0: Neil Diamond en de Beautiful Noise. De kist maakt waan om de oversterrentocht voor het sportieve element, voor de gezelligheid, voor het goede doel. Ja, Elsinien had wel ambities zien of haar eigen reden om mee te dwaan om deze tocht. En Roelof Lausma, de trefster in Oude Marm, ik meesken die het voor een bijzondere reden op de fiets stapt binnen van de morgen.
1: Ja, dat klopt. Je had hier als verslagjouwer ambitie om een inzicht te hebben in wat wij hier doen. Wij horen eigenlijk altijd nu zijn eigen goed hier en ik, om te zien wat valt erop. Nou, van de morgen of van de middag spruit van een man die hier een shirt onder, die zei, dus die op de kop de voorjellen, want ik fiets dus van mijn huid, vertelde hij. En toen zeggen we, niets krijgt dit, en dit is een tandem. En er zit al hier van dat tape omheen, en waar, ja, wat tik je jou onderkant, daar mag je net erheen, en dat is een afzetlint.
2: Ja, ook dat. Ja, dat is, had mijn vader altijd in de auto liggen, want als er iets gebeurde was hij voorbereid. En mijn vader is 11 december jongstleden overleden. Zat 40 jaar in het Elfstedenbestuur.
1: Van de fiets Elfsteden.
2: Van de fiets Elfsteden, 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem en hebben wij de fiets versierd.
1: En ja. Hoe heet hij uit?
2: Wietse, Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest.
1: Ongelooflijk. Ja. En dit is nou dus een hele emotionele tocht, de sfeer.
2: Ja, dat is hoe dichter we bij Boswat komen, dan begint dat wel te spelen, ja. Ja,
1: waar heet je mooi naam? Waar zit er nog meer op een fiets?
2: Mijn dochter.
1: Hoi.
3: Hoi.
1: Hoe is dat?
3: Ja, wel leuk, hè?
1: Ja. Ja, want dit is dus waar die paken altijd een vriend zetten heeft, hè? Ja. Dat al die meisjes hier op een fiets zitten.
3: Ja. Ja, leuk.
1: Is er een moment ergens op Parijswest dat je... Je zei nou het einde, dat werd wel pittig, maar ergens, is je ergens even op het pakje drager West?
2: Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Maar als ik er even doorheen zit, dan kijk ik naar die sticker. Die hiervoor
1: zit. Oh, je zit er, een sticker van...
2: Dat staat op zijn kist. En dan gaan we weer verder.
1: En wat zit er op die sticker?
2: Het stadhuis, de Elfsteden logo, zijn fiets, want hij fietste altijd. En Omke Romke, waar hij vrijwilliger bij was, het stadsorgel.
4: Van
1: Bolzert. Ja, prachtig.
2: Ja.
1: Dus je hem eer hem op deze wijze. En wanneer weer een moment dat je even schoen hebt? Weet je nog het moment dat je toch mama even schoen?
2: Tussen Leeuwarden en Bolzert en zo net naar Oude Middem toe.
1: En waarom?
2: Ja, dat was een saai stuk. Ja,
1: dan
2: denk je er even aan en dan zet je weer door.
1: Ja. Ja. Je kunt natuurlijk net met je draaien op zo'n tandem. Nee. Dat was je eigen fiets mooi.
4: Ja, ik heb mijn eigen fiets mooi. Ik moet ze van de wind horen. Maar ja, er zit weinig wind, dus van mij een makje. Dus, hè.
2: Ja.
1: En dan is hier is natuurlijk heel heftig, hè. Er gebeurt er van alles.
2: Ja.
1: En had je hem dan in Bolzen door de streek komen? Ik weet niet of het zo is, maar kist dat wat afsluiten. Is er dan iets wat je een plakje doen, hè?
2: Dat hoop ik, want wij zouden met 18 mensen fietsen. Maar dat zijn allemaal snelle fietsers. Dus die zijn er straks al. Dus ik denk dat we daar straks met z'n allen even zijn. En even op een proosten.
1: Ja. Proosten we ook nog één keer de namen?
2: Wietse Fransen.
1: Wietse Fransen.
2: Ja.
1: Zijn hele leven haast of zijn hele leven misschien wel inzetten het voor dit mooie spektakel.
2: Absoluut, ja.
1: Nou, succes zo'n 40 kilometer.
2: Dankjewel.
1: En peken naar die stickers en dan kom je hem er wel.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Jonker, de haast 15.000 fietsers die het van de Mon starten binnen, is er ook een oversterrentocht van de motoren. Zo'n 3.000 mensen en motors die doggen daarom mee. En de eerste groep die is van de Mon om kwartier van zo'n starten in Ljouwert. En zij rieden een orenroute als de fietsers. En ik heb de voorzitter van deze oversterrentocht onder telefoon. Dat is Hein Groeneveld, een goeiemiddag. Hoe is het, mijn deelnemers?
5: Ja, fantastisch. Natuurlijk schitterend waar. Dus de eerste komen al even om in Leeuwt. Dus die hebben toch erop zitten. En we zijn hoop blijde vrolijke mensen.
0: Nou, kan ik me intinken dat deze warmte, als het op een motor zit in zo'n dik pak, ik net altijd om een ocht is?
5: Nee, echt een dik pak om hen net. Maar daar ben ik heel genoeg. Die hebben van die doorwaaijassen aan. En motorrijders die hebben wat vaak verschillende kleren. In de kast hingen, dus voor meer waar kort, maar ook van mooi waar. Dus dat, en zolang je rijden valt, dat, gaat dat prima.
0: Ja, dus de warmte, het geen patten spelen bij Jim Alversterrentocht?
5: Stelt nota net, nee. Bij de verder geen, moeten we maar gewoon, nee, wat dat betreft net.
0: Nee, dus is er de eerste die binnen al, waarom in Ljouwen, die toch die zitten dus op. Maar het gros is dus nog onderwijs.
5: Ja, is nog onderwijs, ja. Die, richting Dokkum en dan Ljouwen en ja.
0: Ja.
5: Ik denk dat het jongen wel, horen we zo'n wat waar het iedereen binnen is.
0: Die doet het lekker rustig gewoon.
5: Ja, dat is helemaal de mooie waar. Hè. Dan kun je wel even op het terrasje zitten, even een ijskootje ergens pakken. Dat, dat lokt het meer dan wat het reint.
0: Ja, nou, nog geen uitvallers aan?
5: Dat hadden wij echt weten, nee. Daar hebben we nog geen echte telefoontjes oorhoorn of berichten gewoon. Nee, dat net. Ja, dat is heel veel beste PR's die natuurlijk pech hebben, of weet ik veel wat, maar... Wij hebben het net echt officieel yet.
0: Nee, want dit zijn goede omstandigheden voor je als motorrijders?
5: Ja, dat is natuurlijk perfect waar. En iedereen moet natuurlijk wel goed opletten en zijn eigen ding gaan. En geen risico's nemen, maar dat ook natuurlijk altijd. Maar mijn Rijnwetter is volle gevaarlijker natuurlijk. Hè. Dat is blij dat staat. Dus wat dat betreft is dit wel een hele prima omstandigheid.
0: Ja, San, 3300 deelnemers heen, daar maar je de inschrijving ik vol. Is dat ik wel de max wat je hem herkennen?
5: Ja, dan winnen dus van 350 motoren en dan nog auto's en trikes en dan nog wat Solex. Dus er zit mijn record op iets van 2300. En dat is wel een beetje de max qua vergunningen die we aanvragen heel links naar de Oost. Dus ja. En ik qua organisatie natuurlijk, ja, zit er een max van natuurlijk als ik goed organiseren wil. Mijn parkeren, routes en stempel in de staat. Dus ja. Ja, maar een leuk evenement blijven voor iedereen.
0: Ja, zo is het. Nou, het is nou kwartier uit rijden hinnen, maar we kunnen nou eigenlijk de conclusie wel loeken. Het wie een succesvolle editie van Jim.
5: Dat waar ik wil te stellen. Ja, zeker weten.
0: Hartstikke mooi. Hein Groeneveld, dank u wel en succes hier nog.
5: Ja, dank u wel.

0: Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
1: Ja, daar is het misschien wel mooi. In het land van Maas en Waal, maar hier in Friesland is het er zelfs volle mooier. Boudewijn de Groot Jerres. En in Frensje, daar is het dik mooi. En de Wut Keert Stuart. Helco Broersma, hoe ligt het op de treddelist?
2: Trendelist Dron Riep moest even die een werkmaatje in Belsen. Vier van mij en Saïs Glik. En nog één boordje in hand in drie partijen. Ja, en nou is het aardig vanzelf der, de partijen tussen Makkum en Bidgem. Dat is al op een vierde list. Waarbij Bidgem nou, die liek het nou dat nou echt van trochtig is. Dus in maar vier van mijn drie en vier het waren voor. Wel een pikje kans was van Makkum om die aansluiting te krijgen. Maar dan pakten ze op Saïs het boordje net. Een keer dat Volkersma kweer sloeg. En een keer dat Hansen was naar de bal bovensloeg. Dertig kwamen ze op die vier wezen. En nou die vier twaalf. Vastsprong. Maar ondertussen ben ik los op die vierde list. Bolzot en Minske. Ja, de doodverfde finale is de Minske. Sien Dron Riep. Maar Bolzot die denkt van, wij willen wel van een verrassing zwaar. Ze pakken het eerste bordje. Lietse Keers, Joram Elsinga sloeg hem voorbij. Dat hij op 5 jaar. En hij pakken ze het volgende bordje ik. En hij dus nog een spul hingen. Ja, ze volgen het Minske in het zien hand. Dat op een vierde list dus. Maar een lustig, die wil ze staan rond. Ik wil eens weten. Sien, waar komen ze op die vierde list?
3: Nou, ik kan ze even een beetje helpen. Wat? Ik help ze helemaal uit de dream. De zinstander van Marilius is dadelijk op de vierde list, dat werd Ljout. Ze keert zijn zin Wommels op de tweede list. Het weer de laatste partij op die tweede list, omdat Wommels het die wat hele rare partijtje snitskeert. Zie je dit een prototype in beslag nam. Nou, en dit wie echt weer zo'n partij van, wat je daar een kwalificatie, hoor Jan, wat even zitten we hier uiteindelijk, hè? Komt hem te vertellen hoe het dan keert wordt. Ja, er komt altijd de winnaar, dat is het leuke van Keert zijn gelijk speeltjes Kevin het. Maar wat een gegrien wie dit zegt. Het is toch net al leeuwen dat hem dat in de prijzen keert. Dan wat Ljout absoluut beter dan. Ze kwamen maar vier om in je voren, denk je. Van nou ja, kleur ophouden en uitmaatje. Dan maat je die energie ik weer te spadien. Nou, ze bakken er helemaal niks meer van. Het ging helemaal verkeerd aan de opslag. Ja, dan maat Kevin Jordi Hiemster die het tweede opslagverzwaring op die opslagverzwaring in. Dan doet hij dat maar in protte hege ballen. Dat snap ik wel, want erachterin is die Evert Pieter Talsma. En ik hier de indruk dat Evert Pieter Talsma bij een van die acties in het achterperk wat les kregen van de Liesk. Stier ik even te rekken en te strekken. Dan werd die man natuurlijk opzag, dat is duidelijk. Maar dan is het dus wel de bedoeling dat die ballen in het perk belonen. En dat gebeurt dus heel vaak net. En zo hadden we eigenlijk nog een partij zitten, Jensen. Ja, hoe moet je dat? Een foutenfestival, een flaterfestival. Ik heb in Jussie te vier. Nou, er werd een vissen te volle flaters maken. Om te zeggen van, god, wat wordt hier leuk en aardig keert. Hoe dan ook, er komt de winnaar, dat zei ik al. Dat is Ljout. Vier bij vier in Zuid-Gliek. De partij hier in stijl uit, ja, kan ik je vertellen. Want Jelte Pieter Dijkstra mist op die staan het perk. En dat betekent dat wij op de vierde list hebben. Makkemtje Bidgem, drok aan het keert. En Helco krijgt verteld. Dadelijk Moralius, Tjen Ljout. Daarna, ik nog, ook al aan het keert. Zijn Bolzwartje Minnetskeer. En die hele finalist, die is ik al bekend. Dat is Dron Riep. Met 12 vingers in de neus door de list. En dan heb ik nog een steen het noemer. Makkelijker kan dat net.
1: Nee, nou ja, soms heb je wat mazzel, hè. En dan komt dat hartstikke mooi uit. De eerste finaliste dus in Frensje, dat is Dron Riep. Dat is Hastie Alve Fjouweren. Het oersjug van het Frieske Nijs. Dat komt eigenlijk bij die terug Jan Dirk Daan.

0: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is Jelve Vjouweren die het vaar het Friske ijs maar Jan Dirk Daan.
7: Goedemiddag. De Oosterdijk van Noord-Holland in de richting van Friesland is op dit tijd aansletten. Er had een ongeluk west met een caravan en een auto. Omdat er een protte brokstekken op het dijk lezen, is de volslaande rijbaan aansletten. Hoe lang het die Oosterdijk richting Friesland nog dicht wezen zal, is nog net bekend. Verkeer met omrijden Trudepolder, Oer Almere en Lelystad. De organisatie van de Fietshalvestedentocht schuilt de maatregelen in verband met de warmte extra op. Dat betekent dat er 2 extra auto's inzetten worden om mensen te voorzien van wetter of om mensen die het uitvallen door de warmte weer om te brengen. Naar Bolsward dus. Het volslaande beeld ontbreekt nog, maar in Leeuwt is het al tegen druk bij de EHBO. Zo zegt Erik van het Rode Kruis.
8: Ja, we zijn natuurlijk hier met 5 EHBO's. En we hebben nog nooit gehad dat we alle 5 druk in het spier moeten. Maar we hebben vandaag, vanmorgen hebben we tussen de 12 en de 15 slachtoffers hier gehad. En dat we het aan de handen naar vol hebben.
9: Ja. Maar is dat zo op 40.000 meter?
8: Nou ja, ik zeg van niet, maar in het geheel, als je alles meetellen, dan is dat wel veel. Want als ik zeg, vorig jaar hebben we maar 2-3 gehad. Ja. Dus ja, dan is het nou wel veel.
7: Het
8: ja.
7: Advies is om op tijd te eten en vooral te drinken en goed in te smaren. Maar net bij alle deelnemers helpt dat genoeg. Bij Jan, hij komt uit Loosdrecht bij Glikskamer, net goed.
10: Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima. We konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik moest naar het toilet toe. De darmen lieten het eventjes afweten, zeg maar. En op het toilet is het en warm. En je zit te transpireren en ik loop naar buiten. En ik denk, ik val flauw. Dat? Ja. Voor het eerst. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee.
7: Om Jelbertrein wie er in Bolsward een oer is, maar de organisatie daaruit ben verder geen maatregels meer naar voren kwam. In Starum komt de streamfietsers krijgt op gang, maar ik daar ben al een paar fietsers bij de EHBO-kamer verschijnsels van oerverhitting. Ze binnen in het skaat zetten en alkwallen maar wetter en wie het de handdoeken. De EHBO had besloten om uit vastwaardig een provisorische douche te installeren, vertelt deze marwerker van de EHBO in Starum.
11: De deelnemers worden aardig warm. En met zo'n douche, even zo water, koelen ze een beetje af. Ja, en dan zeg ik, hou het hoofd koel. Heel belangrijk nu op deze momenten. Dus,
9: en je ziet ook dat het werkt, hè?
11: Het werkt. De deelnemers gaan eronder staan. En die hebben dan echt zoiets van, heel heerlijk. Even een beetje water over me heen.
7: Op de verzorgingsposten ben je het extra wettertaarpunten in ruchten, dat we al aankondigen. En daar wordt dus ik malmachtig gebruik van maken om de bidons te vullen. Dat gebeurt ik in Weensum. Daar had nog nooit jij de saffele drokte west bij het wettertaarpunt. Daar is het systeem onpast om voldoende wetter leveren te kennen, vertelt Sjoerd Pieter Jouwsma van de organisatie.
12: We hebben op de oorkant van Astrid, daar hebben wij een wetter. Van een zit op een wettertap. Dus dan moet slang doorheen. En we hebben nog wat dikke slang, dus we hebben genoeg druk erop.
13: En dat is dus wel genoeg van dik 40.000 meter?
12: Dat is nog wel genoeg, ja. We gingen eerst al die nu te wulwaai, maar op een gegeven moment hebben we veel te weinig druk. Dus we zijn dit maar wel oppassen. Dus hebben we zo'n Oh ja, op de andere kant hebben we nog verder.
7: Van de midden, volop de zinnen erbij en temperaturen tussen de 23 en zee ontwol 28 graden in het Zuidoosten. De kans op verbronnen is Joet Grut, dus goed insmaren. De UV-index is zo'n of zelfs nog heger. Nou, jong bloot het ik nog lang warm. Morgen opnieuw een hele warme dag, maar volop de zinnen erbij. In het Zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongens draait de wien en dan kort het te kouden. En woensdag is dan ik een stuk koeler.
6: Dan zetten we alle ruten en dwaren weer in van het hoes, dan kan het weer even een beetje jou komen.
7: Ja, maar dan komen die meegaan binnen.
6: Ja, dat is
7: dan
6: weer. Nou, er moest net altijd die problemen denken, Jan de Ruk. Een beetje positief blijven.
7: Je hoort harden natuurlijk.
6: Nee, heb ik net. We hebben van die elektrische tennisrekkers. Dat is heel satisfying soms om die Michendam. Nou ja, ja. Ik zal via de nette roer uitweiden.
7: Er is net een heeg plafond. Het is op het bed steen maar staan we om ze te pakken.
6: Nee, dat valt wel te.
7: En dan ja. Trot ankel dingen.
6: Nee. Dat gaat al hier helemaal veilig bij u thuis. Maar het is, ja, het warme waar, het is heel noffelijk. Ik ben slucht op de simmen, dus
7: het mij haast net warm.
6: Het gaat helemaal veilig.
7: Oké, okay, wij wisten vorig jaar uit, maar de fiets half sterren toch?
6: Ja, dat hier maar wat los te krijgen, Jan Dirk. Okay. Ja, nee, dankjewel. Dat stel ik je nog even aan herinnerd.
7: Zie je een keertsongelukje.
6: Ja, ja.
7: Ik heb nog altijd lijst van haar aan, volgens mij.
6: Ja, dat is nog net helemaal. Mijn keerts wel weer intussen.
7: Oh,
6: ja.
7: Echt?
6: Ja. Dus net Jan hoe, maar ik doch een pauw. Ik steer maar op het keertsveld. Dat in elk geval wel. Wosto, dit programma volging blauwe. En ik weet er wat Jan Dirk en ik al nog te bepraten hebben. Dan zoek ik er vooral even bij blauwe. We binnen nog rond 8 toeren van een jong.
7: Zullen we een extra stream beginnen? Van mensen die dit gelul net op radio hebben al. En dan een zin dat er meestal meer niet hebben afstemmen.
6: Ik denk dat er weinig belangstelling is.
7: Dadelijk naar Fjouweren.
6: Dadelijk naar Fjouweren geven we hem maar los. Tot 8 uur is deze uitstoring in elk geval. En dan kist ik het live blog volgen bij op een website. Als er even wat oors, Shen of lezen was. Daar stel ik al een hartstikke leuke verhaal op. En hou vooral ik de socials in de gaten. Ik prachtig mooi verhaal om daar te vinden.
4: Pinkstermondi.
1: Mai Diana de Groot. In gearworking bij Omroep Zilt,
4: Radio Spannenburg
1: en RTV NOS.

0: Hij is de tiger grutskop, dit noemer, Johannes Riepma. Hij zei, dit wordt echt de simmerhit. Dat het opnaam te kderen met Greidebraas. Het noemer Simmer in Friesland. Nou, simmer is het zeker. Jouw temperaturen 4 boppen de 25 graden. Warm ik onderwijs en in Starum sjog ik op dit stuit een beeld van een kartonnen boot, maar al hier hartjes, giel en reet. Geertje, wat is het verhaal?
1: Nou, kiel en reet, dat zijn de kleuren van Starum. Dus daarom ben dat kiel en reet hartstikke. Maar ik ken beter de vrouw die het beet had zelf even vreetje. Dat katoen boert. Eerst even, wat is die naam?
2: Sandra.
1: Sandra, wat lees even voor wat erop staat.
2: Lieve vriendinnen, de mooiste stempel van de Elfsteden is binnen. Nu niet verslappen, maar nog even 30 kilometer deur trappen. Hey. Zet hem op, Bananda, Sippy en Esther. Toppers.
1: Ja, dan staan hier drie vrouwen in mooie Simmerse kleren. Eén in werkkleren. En de wien draaien in fietskleren. Er binnen nu nog 12 uur, want er is hier nooit huske.
3: Die heeft zin niet wat.
1: Die heeft zin niet wat.
3: De sap ziet kleren verderop, ja.
1: Oké, okay, die neemt even sap. Maar je binnen dus mooi zien om bij je vriendin.
2: Ja, klopt.
1: En hoe kan het dan dat Stone net in een fietskleren best?
2: Ja, ik heb andere talenten.
3: Wij zijn volgend jaar aan de beurt.
1: Wat zei je?
3: Wij zijn volgend jaar aan de beurt.
1: Oh, dan was het heel voorzichtig wijzen, hè? Want dit wordt registreerd.
3: Ja, misschien wel. Misschien. Misschien. Ja,
1: ja. Ja, zou je dat leuk vinden?
4: Ja, dat zou ik superleuk vinden, ja.
1: Je ziet er opvallend fris uit, moet ik zeggen.
4: Ja, klopt, maar dat gaat ook hartstikke goed. Ja.
1: Want het is best wel warm, zo. Ik hel even onder de douchewest. Je bent nog. Het is krek als Bim krek het bed, stap joh. Zim eruit.
4: Maar er staan zoveel kinderen ook met waterpistolen en jongens met emmers water te gooien, dus we koelen wel af. Ja, ja. Ja.
1: Hey, is dit de eerste keer dat je hem fietsen?
3: Voor mij de tweede keer. Voor het famke wat nou fut is de eerste keer. Ja, maar voor haar de derde keer.
1: Ja, dus een liefst beetje ervaring. Heem, hoe is deze editie?
3: Nou, we betten keer net. Echt, het waar is heerlijk en we hebben geen wien. Dus normaal hier we moeite, maar dit is sick. Vorige keer hier zei een mental breakdown bij Adam.

0: Misschien er meer volgen.
1: En dan?
0: Nou, ik zeg niks toe. Ik heb al 2 keer stept. Dus wat dat betreft heb ik er wel 1.
1: Oké, dat vind ik echt knap.
0: Ja. Nou ja.
1: Ik heb zojuist de Sean die steppers. Poel.
0: Ja, je doet het gewoon, hè, op karakter. Krijg zoals hun allemaal.
1: Ja, precies, op karakter. Nou, karakter hem wel, toch?
2: Dat hebben
1: we. Als echte Stavensen.
2: Als echte Stavensen hebben we dat.
1: Precies. Hé, je maakt aan zijn werfjeder. Je gaat ons op. En dan op naar Balzet. Nog 35 kilometer.
0: Klopt.
1: Kom goed, hè?
0: We gaan het halen. Komt even zo. Goed.
1: Doe maar.
0: Komt goed. Adieu, ja, doei, lieve.
3: Ja, en als ze dan 35 kilometer verder binnen, dan komen ze dus on in Balzet. Dan fietsen ze die Gisbert Japix-Leerne op. En dan zie ze in de verte al die tenten. En dan wist, dan bist er. En dan zie ik Jantine Weidenaar, want die is daar in Balzet.
0: Ja, zeker.
3: Oh, en er zit altijd zo volle publiek, hè, daar op die Gisbert Japix-Leerne.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, net zo volle publiek, Martiane. Ik moet eerst even wat omtikken hebben. Dit is de beste manier, want ik hoor 50 keer.
4: Dat klopt, helemaal.
2: En hoe wie is de 50ste keer van jou?
4: Nou, heerlijk. Heerlijk.
2: De beste van alle 50 keer?
4: De beste van alles, maar het was heerlijk weer. Dus, en een lekkere groep, dus super lekker gefietst.
2: Ja, want jou heb je een hele groep bij, hè? Hoe je dat beteert, Joert?
4: Er staat er nog eentje van 50, die was vorig jaar in de beurt. Dus we gaan nu op het treintje af.
2: En ik heb wel Sean, er zijn huldigingen hier. Ben je een beetje klaar voor die huldiging?
4: Nou, klaar. Maar dan ben je klaar voor een huldiging. Gaat wel lukken, denk ik.
2: Ja, ben je wel hier in het midden van de aandacht zien wil?
4: Mooi, gaat wel lukken. Ja.
2: Wat is er nou zo mooi aan de Alversterrentocht op de fiets dat je al 50 keer rieden hebt?
4: Nou, ja. Ja, ik snap het. Het is gewoon een hele belevenis hier. En dat is gewoon het ideale. Hele weekend hier met die grote groep. En het publiek is, ja, is ook langs de route ook. Dat is super. Ja,
2: want waar kom je al bij?
4: Zoetermeer.
2: Zoetermeer, nou, dan versteer je het Fries prima. Maar 50 keer mag dat ik wel, hè?
4: Ja, daarom. Daar ben je helemaal een paar keer geweest. Dus.
2: Daar ben je helemaal een paar keer geweest. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Je hebt verzinnen.
4: Dankjewel.
2: En een koud biertje, wat wordt het?
4: Oh, dat gaat wel lukken, denk ik. Die gaat er wel in.
2: Hartstikke mooi. Dankjewel. En lokweers, zeggen we dan, hè?
4: Ja, dankjewel.
2: Hartstikke mooi. Ja, 50 keer. Ik moet er net om 10 keer. Ik heb 10 keer hier, dat voel ik meer dan genoeg. Maar Diana, de zei het al, het is nog wat rustig, mooi publiek. Ja, achter mij misschien. Maar de zuster het al, er komt echt van alles binnen. Meedoen, ja. Volgende keer misschien. het stroomt hier vol, Diana. En ik denk dat ik die vraag nog wel een paar keer krijg. Maar ik was sinds ik aan het zieken hier, daar bloot het bij mij bij. Ik vind dit prachtig. Meestal binnen, Helly. En ik zorg eigenlijk alleen nog maar grutte smiles bij elke nier op het gezicht tussen. Genieten hier in het volle zinsje.
3: Ja, prachtig. Nou, ik kan me ook wel intinken. Ja, dat is maar een grote glimp. De binnenkomst in Balzet, want dan hest het maar weer helle. En respect ik van Jantine Weidenaar. Die heeft me wel even het zieken, Maidien.
5: Pinkster Mandy. In gewerking met Omroep Zilt,
6: Radio Spannenburg
5: en

0: Miles Smit en Stay If You Wanna Dance. Ja, het is nou ook een beetje de tijd van het afwachten van komt mijn familielid er haast al hoor. Nou, Doutzen van Gosliga die is in Oremarm. En Doutzen, daar steen ik meesken weer op orenmeesken te wachten, hè?
1: Ja, het is sowieso heel druk. Het begint wat winter in mijn fietsers. En ik spruts krek twee famkes en die wachten op hun ouders. Ik zou even zien of ze ondertussen al omgaan binnen. Wat heb je in mijn mooie boot?
2: Ja, deze hebben we gemaakt.
1: En wat ziet erop?
2: Er staat op, we zien jullie bij de finish.
1: En voor waar is dat bord?
2: Het is voor mijn moeder, voor mijn vader en mijn moeder en een vriendin van onze ouders.
1: Zo, dat is een hele club. Binnen zijn ze al sportief?
2: Ja.
1: Maar zet al vaker die in of is dit de eerste keer?
2: De tweede keer, ja.
1: En wat geef je hem dwan als hij aan zijn oorrinnen komen, om fietsen komen?
2: Ja, knuffelen, ja.
1: En juichen?
2: Ja. Ja.
1: En hoe klinkt dat dan? Hartstikke mooi. Nou, ik hoop dat ze er snel aankomen. Ja. Ik heb weer even via de scherm waar er allegaar hier nog aan het wachten is. Ik zou hier ook nog meestal staan. Op waar wacht je me?
3: Op de knieën.
1: Nee?
3: Nee. Ja, gewoon wie het voorbij fietst.
1: Oh, je moedigt gewoon iedereen aan?
3: Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Dat vind ik ook knap.
3: Ja.
1: En hoe moedig je hem nou die mensen het beste aan?
3: Eigenlijk non-verbaal. Een beetje klap en voor de rest niet zo volgen.
1: Het is vrij passief onmoedig.
3: Dat klopt helemaal. Vrij passief. Ja, ja. Dit is een belevenis. Waar we hier in Arnhem hebben allemaal een mannen en nou in Harig. Als je dit niet mooi leeft, dan is het gewoon, dit is gewoon leuk om het op te zien. Je moest weer bij wezen.
1: Je bent elke keer bij.
3: Elke keer ben je erin bij, ja. Ja. Bij alles.
1: Hartstikke mooi. Nou, Jim Sjochert, het is een drokte van belang hier en genoeg ontmoediging, dus dat zal helpen.
4: Radio Spannenburg.
5: Omroep Zilt.
4: RTV NOF.
5: En Omroep Friesland.
4: Pinkstermandie.

0: de stemmen van 2026, die denk ik, ik wil de boeken in als een hele mooie. Bryan Adams en The Summer of 69. Het Kids en Helco Broersma, binnen alle partijen op de vierde list los?
1: Die binnen los nog. En daar ben ik al een paar uur. Maak hem zijn Bidgem hier niet meer om mel. Vier om het rijden zoals jou van Bidgem. Bidgem dus in de hele finale dadelijk zijn drone riep. En Bolzer zijn Minske is ik voorbij. Minske kwam wel mooi een spul achter. Omdat ze goed Bolzer even tactisch keertse. Jorrit Oorsing een beetje meer inschakelen. En Hendrik Koster in het perken wat miskeertse. Maar toen zie ik het lijkt Bob in Minske. Ik al omdat bij het spul en zoals ik Peter Verzijden het perk miste. En dan werd het in één keer eigenlijk gebeurd met Bolzer. Ze verliezen uiteindelijk maar 4-2 en 6-2. Dus Minske ik naar de hele finale. Ja, er mag nog één partour komen in die hele finale. In aandelen. En dat gaat tussen Moira Lussens en Ljouwt.
2: Ja, en het is nog net als ze wat had willen. Het is wel Ljouwt dat het eerste bosje pakt. Nou, ik een size fjouwer vastsprong had. In die size, die mag ik toch absoluut eventjes neer met dit verslag. Want wat een schitterende boppenslag. Wie dat van Teun de Jong. Teun de Jong, zei ik. Ja, nee, zo hitje in huid. Sjoerd de Jong. Maar als dat het een rappel wie in de beste fleur van het leven. Pikt hier maar een dropkickje onderhoos. Ja, werkelijk schitterend. Vier roer de boppen heen. En daarmee pakt hij de size. Maar dan maakt hij nog een keer in het tussenspel. In die slag verliest hij. Want dan maakt hij een hele lijn achter die slachter hem kweer. Met het size gelijk in dit eerste. En is de spanning dus absoluut aanwezig. Marl Jussens een eerste achter chill-out. Met de tussenstaan in punten is size gelijk.
0: Er komen een heel soort berichtjes binnen hier op de Omroep-app. En ook is ik nog sturen via 0620 4-1-1-1-1-1-1 of via de Omroep-app. Ik pak er even gauw een peer bij. Dirk Baarde uit Ede wens iedereen succes. Zelf 20 keer gefietst, zal lid Dirk even witten. Grutsk op Dij, Thomas, Sandra, Nienke en Jisse uit Pijnakker, die sturen dat. Even doortrappen nog. Allemaal Bikkels, Minnie en Leo, die litten dat witten. En als mazzelhest, dan komt die berichtje ik nog op de scroll. Trollen op de televisie en dan kiest die brugjes daar ik waarom lezen. In Starum wordt op dit stuit wachten op Lisette Brunsma, want die fietst op een tandem voor het Foppenfonds. We zullen geven naar Geertje.
3: Nou, je kennen altijd naar mij, want er komen nou weer een heel soort fietsers. Sjoerd die Bregen, die het weer even hier op een west. Dus dan hoopt het op en dan in die Bregen Del. En dan krijgen we in één keer een heel soort honderden fietsers dit jaar bij de stempelpost Delmatten. Ja, en wij wachten in deel op het team Lisette. We hebben begrepen dat het team een beetje in twaanen deelt is. Dat Lisette met haar achterneef op het tandem vol in de eerste groep zit. Maar dat er achter nog weer een orengroep komt van het team Lisette. Die ben dus een beetje achterop rekken. En ik zit dus uit de sjen naar rare shirts. Want ze hebben rare shirts aan. En zodra ik die shirt, dan ken ik ze even een vreetje hoe het mooi ze gaat. En nou ja, we kennen maar vanuit dat het goed gaat. Want ze ben hier nou al. Nou, ze doet heel vlot. En intussen kan ik mooi wat oren rieders praten. Dus even sjen. Ik stap gewoon even naar deze meneer ta. Ja, goeie.
4: Gaat goed hoor.
3: Hoe gaat het?
4: Oh, warm.
3: Warm, ja. Warm. Nou, dat is een hele goeie geervetting voor het dag. Het is warm, Joet. Ja, team Lisette is er dus nog net, maar ze ben in ontocht.
0: Ja, nou, dat jaren we dan dadelijk nooit. Fjouwer oeren, want dit oeren, ja, zit er ik alweer op. Het giet dat het slietjagen, het hartstikke mooi. Al die fietsers die het onderwijs binnen. De kist is volging blauwe ont, 8 oeren van de joen. Harm Wijstra, die neemt het stokje hier dadelijk zoer.
5: Van de morgen bij Zuid aanzetten.
6: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
5: Omroep Friesland docht verslag.
6: Live van 8 ont 8.
5: En daarna van 8 uur al.
6: Alle hechte punten in de geervetting.
7: Even wachten, fiets ik mij die mij.
8: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitieën in Museum Achterna in Vrijntje.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne bij Is aan Orne. Kist het hele je terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zeven knietje on het wetter.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Personeel tekort? zitten er langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
12: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die inpeteren. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Omroep Zelt.
14: Radio Spannenburg.
13: RTV NOF.
14: En Omroep Friesland.
13: Pinkstermandi.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
16: Een record aantal fietsers op wei naar Bolzert. De komende uren werd verslagjouwers op de stempelposten. En vanzelfs gezellige muziek, want Dr. Alban komt eraan.
17: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
20: Eva Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, evalove.frl.
5: Pinkstermandi.
13: Harm Wijstra. In Gearworking Mai, Omroep Zeelt.
5: Radio Spannenburg.

0: Dr. Alban en Sing Halleluja.
1: Pinkstermandie.
2: My Harm Wijstra.
0: Ja, misschien sjong je dat wel, als je aan het eind van die 1234 kilometer aarsen in Bolzert stienen. De 89e fiets Alve Sterrentocht, zinneskien waar, smarren en drinken, dat is het verhaal van deze dijhoed. Eerst maar eens even zien hoe het in orde madem is. Dalsen van Gassen, die gaat.
3: Nou, het is je topdrokte. Het is wel even dringen geblazen. Ik zeg, aanstaande krijg ik zelfs een fiets delvollen. Dus het is wel even voorzichtig. Rinnen met de fiets aan de hand. Fietsen is er even net bij, heren. Maar aanstaande moeten ze toch nog uit de reerde klif op. Dus het is misschien wel even goed dat ze hun krachten sparen.
0: Verderop in Warkum, daar wacht het Jaldo Sietsma de fietsers op. En is het daar een beetje nog ja, fit?
4: Nou, fit ben je nog net zo'n knoffel in fietsen terug de stempelpunt hinnen. Maar ja, als ze dan even net kunnen doen, doet ze inhalen, dan is het in elk geval hele leuke muziek om af te doen. Waarbij ze dag zong worden. En ze willen opwachten terug mensen die ik nog. Hoi, Warkum vlagje.
0: Ja, we konden Jaldo Wosjen, maar net echt Jerre. Voor de mensen die te de radio aanhaven, voor de mensen die te televisie zeggen, zeggen wel dat de sfeer er direct goed in zit. Die sfeer zal op een eindstreek nog beter wijzen misschien wel. In Bolzert is Jantine Weidenaar.
3: Ja, het is, ik heb geen idee wat het zijn heeft, Harm, want er is hier een soort drokte en een soort leven. Dus ja, we zijn in Bolzert. De mensen komen hier blier over de streek heen. Opluchting, maar ik een heel soort zwit, ja, want 1234 kilometer is net niks. En dan in deze hitte, maar ik doe het ze net nooit. En wat ik hier zeg, wat wel leuk is, de meesten die zeggen, oh, kan ik dadelijk even wat koorts drinken? Kan ik even een bierke, een glasje cola? Nou, dat kun je regelen voor de East Coast. Ze hebben alles, even zelfs dat felbekeerde Kruske.
1: Pinkstermandie.
0: Krijgt voor fjouren wachten we in Starem van zelfs Lisette Bruinsma mij haar gevolg op. Eerst in de Vries, ben ze al in zicht?
3: Ja, ze ben er. Ze ben in Starem. Lisette is ride. Is in Starem arriveerd. Ik sta bij Lisette en bij haar piloot. En dat is Romke Geert, haar achterneef. Lisette, ja, het is een hele domme vraag, maar ik doe het toch. Hoe gaat het?
5: Ja, eigenlijk bij mij heel goed. Ja, nou, we binnen eigenlijk bijna, als het juist over de hele route. En ja, maar Jilt in Samelien, dat wordt wel even een verrassing. Dus hadden nog meestal doneren willen een kinder natuurlijk. Via www.fopperfonds.nl/lisette. Maar ben je mijn handicap? Misschien kun je daar toch wel meer bij. Mijn handicap, ik Delft Stedentocht fietsen. Ja, het, bij jou zie ik het goed.
3: Je bent een echte ambassadeur van het Foppenfonds. Want ik vroeg die ze krijgt van al enig idee hoe volle yield dat er is. Nee, dat is net belangrijk. Het gaat om het boodschap.
5: Ja, de boodschap is heel belangrijk. En ik, iedere euro is welkom. Zeg maar, we willen laten zien wat het Foppenfonds doet. Maar ik dat ik ja, gewoon maar mijn handicap mooi fietsen kan. Dat vond ik laten zien. En ik vind de verbinding die de Elfstedentocht bij me kort brengt. Dat vind ik gewoon mooi. De fiets en peer mooi. Die mooi is mooi. Die het dan wat dreiger. Hè. Dus dat, ja, dat is dan mooi dat je samen mees kan leren kennen onderwijs.
3: En dat je me kort wat helpen.
5: Ja, precies. En ik denk dat wij daar als Friesen heel goed in kip binnen. Dus ja, help ik hoor net alleen gewoon de waars, maar help ik mijn donatie, dat zo hartstikke mooi werd.
3: Precies. Hé, je ziet er hartstikke fris uit. Er is geen zwit, er is net een reële holle. Hoe doet dat?
5: Nou, ik heb volgens mij, nou werd waar naar je bij ons, maar ik denk dat ik al wel 3 of 4 liter dronken heb, misschien nog wel meer. Dus echt heel volle drinken. En ik eet ik echt heel volle, vooral koolhydraten, dus bananen. Kijk, jelletjes, er zit dan in je jelletje, zit 30 gram koolhydraten. Dus dat is die dagelijk, ja, glycon, 2 stukjes ballen. En dat de hele dag, en echt droog. Ja, dat is eigenlijk mijn geheim. En genieten, dat is ik belangrijk.
3: Ja, want dan wist ik een heel soort herkend en oor op me, hè?
5: Ja, klopt, ja, ja.
3: Hoe is dat?
5: Ja, ik vind dat wel heel leuk, dat meesting maar herkennen. En ja, ik vind het wel jammer dat ik al die meesting net ken. Maar gewoon dat iedereen hier zo enthousiast is. En we dit, ja, als Frieslo en Marmekoor doorgaan, dat is toch fantastisch. Dan mogen we toch een grutskap wezen.
3: Absoluut, absoluut. Nou ja, het team Lisette is volle grutter, hè. Het is natuurlijk Lisette en Romke Geert. Fietsen wel een beetje mooi, Romke Geert? Of had ze... Ulbegeert, sorry. Maar of had ze die voeten wel eens even stil?
6: Zag ik jij van de meesten wie je zien. Helle, dat ze van zet de voeten net op de trappers. Maar nee, het gaat hartstikke mooi. Dat, Het was weer, maar nee, het gaat lekker met zijn beiden. Dat, we hebben dezelfde slagwaarden te pakken en dezelfde snelling kunnen we wat rijden. Dus dat gaat hartstikke mooi.
3: Mooi zo. Nou, verder ben er wel wat mensen die het sfeer heen team.
6: Ja, uw stempel uit wat te hegen. Wij traapje wat de hut. En wij willen aanremmen. En ze zoeken een uur te winnen, Helly. Maar wij rieden het wat te vol op kop. En ja, wij hebben het tempel wat te heen geweest. Dat, ja. Ja,
3: nog 34 kilometer, toch?
6: Ja, dan maar. Nog eventjes 12 hoekjes, denk ik. Wat stops erbij. Dan weer Rick.
3: Ja, nou, en misschien even bij de EHBO-lans. Eventjes oukwollie. Dat helpt, ja?
6: Ja, nee. Nu is het alles goed, maar zat de zin iedereen niet, dat is wat dregen. Ja, dus
3: precies.
6: Nou, heel rustig om.
3: Zet hem op, die laatste 34 kilometer. Dat komt helemaal goed. En dan treft mijn collega in Balzen.
5: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
3: Oké. Okay. Ja, Lisette, Gitte Zazer, de Wefjeder. Misschien nog eventjes een beetje opfrissen. Even wat wetter worden hollen. Dat hoeft voor Lisette misschien net. Want die is hartstikke fris. Maar voor de orenleden van het team misschien wel even goed.

0: Noem maar wat die Njotje en zoon 50 op de plaats zetten troch deze Jackie Wilson, Reed Petit. Maar wat pas in Njotje 86 doet de BBC een animatiefilmpje maken met het noemer een dikke hit, een noemer die een hit. Reed Petit, jerst. Ja, we zullen eens even, Jerre, hoe het mij de collega's git op de fiets. Ik tref ze dagelijks haast op de werkvlier in de Westrein. Bestreek om op RTV NOF. Isa Visser en Demi Hoekstra. Vooral je onderwijs naar Orde Middem.
1: Ja, ja, machtig. Oeh. Ja, klopt. Ja. We komen correct alleen naar een pauze hoor, bij de familie en wat koud drinken en wat eten. Toen zitten we er wel een beetje doorheen even. De koek weer even op. Nou, toen moesten we weer zitten, maar toen gingen we trop balk en het weer in balk. Nou, het wie in balk zag gezellig, dat is weer helemaal opfleurd. Dus we zijn er eigenlijk weer helemaal.
0: Maar je ziet er dus toch een beetje trohinne. Want jij er op het dij wie het verhaal van, nou, twee vingers in de noos. Maar dat is toch wel een beetje oors dus.
2: Ja. Nou, en de twee vingers in de noos is nog steeds wel. Alleen nog mee met die hitte en even, nou ja, wie we toch vrouw en een beetje honger ha. Ja, maar we besteden toch even wat eten. En daar wie misschien een krek even wat palet bij. Maar we hebben nu bij het goed onvuld en viel dus echt. Nou, het is echt dit om jou in Harm. Het is prachtig. Zij ziet het is kijk om in Frankrijk fietsen. Het is zo mooi.
0: Het is wat anders als de Friese Garden in die, want daar ben je hem vooral actief. Ja. Maar je zit nu in de bosking van Gasterland, ligt het wel, hè?
2: Hey! Sorry, Harm.
0: Dit is heel wat anders als de Friese Garden.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Maar de Friese Garden, ik eet hartstikke, hè?
0: Hoe komt het nou de komende tijd? Want je had de moed er weer in. Kun je een beetje tempo fietsen of ben je hem de hele net morgen al?
1: Nou, we zitten nu een beetje route 23 kilometer in het oeren. Dat is wel een beetje onder het tempo, want we de hele tijd fietsen. Maar we gaan wel zijn, we gaan nog even weer oppakken. En we gaan net de volle pauzes meer nemen. Dus alleen nog stempelje, even snel wat drinken en trots.
0: Ja, want dan ken je hem bij de bol ja. Sportief en ik wel fanatiek. Dus maar even lekker trotraapje, vrouwje.
1: Ja, dat komt goed.
0: Sjoggen wij even bij het oren wat Joert speelt. Want jonken, al die fietsers en motors en orenzaken die langs de Friese Alversterren gingen, is het vanzelfs op Pinkstermandje ook altijd een traditie. De Boerspartij. De eerste heel finale wie al bekend. Die oren, die moest nog bekend worden. Marl Jussers, Chilly Out, Geert van Toen, wat is de storm van zaken daar?
3: Ja, we hebben nog geen tweede hele finalist of tweede hele finalist van die Harm. Want het is Marl Jussers dat wel een efterstand op roen had, Tjen Ljout. Ik moet zeggen dat die treien import-Ljouters, dat al die best wel aardig door. André van Delm, normaal spitsen is het een Belsen, maar die weten dat. Sjoerd de Jong, wij kennen bij de omroep Eggoed wat hij had bij uw stage doen. Hij is een echte Bilkert, een echte boerenzoon van de Oudebeldiek. En Kevin Jordi Hiemstra uit de Stienzer Dreven, zal ik maar zeggen. Nou, dat is dan uit al hier, eigenlijk al hier in de Haatstraat er aan komen. En dan mooie ze keertje voor elke zee Zonneborg in het blauw-giel. En dat doen ze meer als vertreffelijk. Maar ze staan op dit tijd voor mij fjouwer om het waar. Maar het is nog net die. Ik zag ik altijd eventjes naar de opslager rond de orenkant. En dat is Johan Sipma. Die had in de rin van deze Dijssel-Litten dat hij met die opslag toch de nedige problemen forceren kan aan de kant van de chinstallers. Dus het is al hier nog net clear. Maar voorlopig binnen de papieren van Ljouw dus best wel goed. Zij staan voor mij fjouwer om het waar.
4: Ja, en de eerste finale is Oldwande. Riepje in Bidgem. De eerste boosgang, toch wel een beetje verrassende Bidgem. Bij Sijs, Fjouwer en Kwederslag van Jaren Lars van Beem. Maar Liegevlat kwam Dron Riep via Schinnen Sijs. Want Hans was het keerst net voorbij. Koe op eerste klik. Ja, Dron Riep is vanzelf de favoriet. Ze hebben dan net Schinnen staan aan de hand. Eerste omloop schinnen vier wezen. Tweede omloop schinnen vier wezen. Tredde omloop vier van meer. En doen steen nummer. Ja, ze maakt haar nou echt inspannen om die finale te herinneren. Ze toch dus in Bidgem. Partij is nog maar in het beginstadium. Eerste klik hing het op de Telegraaf.
5: Mij Omroep Zilt,
6: Radio Spannenburg
5: en RTV NOF.
6: Is dit Omroep Friesland?
5: Pinkstermandag.

0: Vandaar is Joert mij Hazes net ontbreken. Hazes is de basis, André Hazes en ik meen het. Pinkster Mandy. Soort briochen komen direct binnen hier bij ons op de redactie. Vind een mooi blo, die sturen via de Omroep app. En waar wit komt die briochje ook nog even onder in beeld. Bij deze uitsturing die het toch Omroep Friesland en de streekomroep verzwaren wordt. En er komt ook een briochje van E-Post. Ik dacht dat zult dan uit wie wezen. Het is E-T-Post en die zie je op de EHBO-post van Dokkum. Ze zei, wat mooi dat je hem de hele dijs zou brengen. Even een lietse update van uw post. We winnen om Jalwagen aanwezig van de morgen. Het weer gezellig, het weer mooi, er weer live muziek. En op de EHBO-post nu is best aan 30 meisken die het helpt nedergingen. Slimme ongelokken ben er net bad. Ien vrouw is maar mij de bierzenwijn aanviert. En ik de masseur die het aardig drok. Maar het is goed voor hem, dus daar in Dokkum. Ja, dat weer Dokkum. Maar uiteindelijk kom je naar 234 kilometer uit in Balzert. En daar is ik Jantine Weidenaar. Jantine, wat sjoft om die heen, hè?
1: Ja, ik zie vooral dat het heel tijd drokker wordt hier. De eerste fietsers die kwamen hier naar we zijn ze omstreeks Jelve Twaan al binnen. We zijn de echte rappe fietsers. Ja. We krijgen nou, ze staan gewoon echt de toerrieders. De meesten die daar de tijdnaam hebben om te genieten van deze toch wel prachtige Alvensterren editie hier. Ik zal ze even jaren hoe mooi ze het voelen hebben. Had ik ze steenhouden keer. Want ja, iedereen zit natuurlijk te wachten op dat koude bierke of dat Alvensterren kruisje. Dus even zien, je zit hier die zit bij het publiek. Nou, goeie. Hoe is het mij?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Maar blij dat het klaar is.
1: Blij dat het klaar is. Hoe vier je de tocht?
2: Ja, super. Ja, we praten er waar. De koe naar beter.
1: Is het wel goed, Ismat?
2: Ja, dat zijn we mooi.
1: Oh, dat klinkt.
2: Ik denk het wel, maar ja, het moet warme waar wordt wel zweten. Dus, nou ja, we wachten het al.
1: De rest van het publiek, dat zie je op de te wachten, maar smart.
2: Ja, natuurlijk. Warm onthaal, hè.
1: Wij zijn in Blom. We hebben in Blom.
2: Ja.
1: Dames, vooral, ja. We hebben die Blom.
3: Je leest nog in de tuin.
1: Oh.
3: Ja, ja.
4: Nee, we net uit. Wij moesten wel gelijk in de auto. We zien hem of dit mist. Dus we zijn dan komen zoenen Blom.
1: Ja, dan is dit toch belangrijker dat ze er binnen neem ik hoor, toch? Of is nou het meeste nog die, na die 224 kilometer?
2: Nou, een bakje patat.
1: Bakje patat?
2: Ja. En wat zout.
1: Oh ja, dat snap ik wel.
2: Ja, zweet en spaardrinken en dit en dat. En wat zout.
1: Ja, dat snap ik. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan van de aandacht ik van elke dier.
2: Dankjewel.
1: Blokweeske. Ja, het is zo prachtig. Ja. Dat bakje patat, dat had ik net verwacht. Maar ik ken het meer dan ik wil weer voorstellen. Hier is even Sjen. Ik zie je nog hier maar een Canadese trui, hoor. Wat voor taal? What language?
5: Dutch.
1: Dutch. Gewoon Nederlands.
5: Nederlands, ja.
1: Ik zie een Canadees shirt.
5: Ja, past er goed bij de fiets.
1: Oké. Daar heb je wel over nagedacht vanochtend.
5: Zeker, ja. Vooral stijl eigenlijk, ja.
1: En hoe was de tocht vandaag?
5: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
1: Hoeveelste keer was dit voor je?
5: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
1: Ik zou dat zeggen, waar zit die in je ranking?
5: Deze zit bovenaan, ja. Ja. Heel tof.
1: En is het dan op je hoogtepunt stoppen? Of,
5: dat is elk jaar weer de vraag. Dus elk jaar denk ik, nou, ik weet niet of ik volgend jaar meedoe. En tot nu toe sta ik er. Dus wie weet.
1: Wie weet volgend jaar nog een keer. Nou, na zo'n editie wel, toch?
5: Het smaakt er meer. Ja.
1: Hartstikke mooi. Succes, geniet ervan.
5: Hey, dankjewel.
1: Ja, prachtig mooi. De wees ik niet omkomen. Zat ik zo van een smile al ik en mijn glim om het gezicht. Want je bent er. Het is een fantastische editie. Hier in Bolzert zit de sfeer er goed in. Ik zeg niet, ik krijg al een dweilorkest. Dus wij horen je gezellig.
0: En gezellig zult het ik bloeien, denk ik. Goed, het is gezellig. In de app van Omroep Friesland. Ik zei het al, een soort briochies daar. Ik pak even toch waar mij. Tini Koning, die zet Lieve Leida mooi op schema. Wat best ek en kan je. De groepnes komen van de Hietlandjes. Els, zet hem op. Je benen doen het goed. Je bent er bijna, stuurt Wietse de Jong. Wat hier haast is Diana, maar het nijs uit Friesland.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: Waanjoegedrug.wa.fm.
12: Het is precies Jelbe Vierven, hongerscoach van het Nijzuid-Friesland is Diana de Groot. Goedemiddag.
13: Jo, het is net alleen nog de 89e fietsalversterrentocht. Ik de motoralversterrentocht belibbert sinds 89e editie. En van die motoralversterrentocht binnen de omstandigheden prima. De doggen dit hier zowat 8900 motors, strikes, auto's en oude brommers mooi. Oor uitvallers binnen geen beruchten bekend bij de organisatie, de Friese Motorclub. En het warme waar is van motorrijders geen probleem, zo zei voorzitter Hein Groeneveld.
14: Daar ben ik heel genaamd, die hebben van die doorwaaijassen aan. En ja, motorrijders die hebben wat vaak verschillende kleren in de kast hingen. Dus voor meer waar kort, maar ook voor mooi waar. Dus dat, en zolang je rijden valt, dat, ja, geht dat prima.
13: Onderwijs binnen net alleen nog meesten opvallend verkleid, maar ik fietsen. Het eer van verslagjouwer Roelof Lausma in Oudemadum voel op een tandem die het versiert weer met een AZ-lint. En dat AZ-lint kwam uit de auto van Wietse Fransen, oud-bestuurslid van de fietsalversterrentocht. Zijn dochter en pakenzisser die fietsen op de versierde tandem om Wietse Fransen te betinken.
15: En mijn vader is 11 december jongstleden overleden. Zat 40 jaar in het Elfstedenbestuur.
16: Van de fietsalversterren.
15: Van de fietsalversterren, 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem en hebben wij de fiets versierd.
16: En ja. Hoe heet hij uit?
15: Wietse Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest.
13: Paralympisch zwemster Lisette Brunsma is starem voorbij. Brunsma fietst de tocht voor het eerst en dat docht ze op een tandem met een piloot omdat ze zelfs net schenk in. Maar de tocht was heel tien samenleer voor het foppenfonds van mensen met een behinding die dan exporten kennen. Brunsma had er nou goed 200 kilometer op zitten en ze is nog tegen fit. Hoe docht ze dat?
17: Nou, ik heb volgens mij nou werd waar naar je bij ons, maar ik denk dat ik al wel 3 of 4 liter dronken heb, misschien nog wel meer. Dus echt heel veel drinken. En ik eet ik echt heel veel. Hè. Vooral koolhydraten, dus bananen. Kijk, jelletjes, dus zit dan in je jelletje zit 30 gram koolhydraten. Dat is eigenlijk mijn geheim. En genieten, dat is echt belangrijk.
13: De Oostridiek van Noord-Holland in de richting van Friesland had van de Meriënskof de Oostletten West. Er weer een ongeluk gebeurd, maar een caravan en een auto. Onder een protte brokstikken op de dijklijn werd een volsleine rietbaan afsletten. Verkeer moest daarom een skoft omrijden via de polder. Dat is nou net meer nodig. Verkeer kennen we hoor. En als het goed is binnen beide rietbaan van Noah, ik weer volsleine iepen. En dan het waar van de middag volop zinnen. Het is nog heel iets een graad als 28 op sommige plakken in de provincie. De kans op verbranding is goed. Ik grut, dus goed smarren blauwe. De UV-index is zon of zelfs hegen. Dat schijnt echt heel heeg te wezen, Harm.
12: Dat maakt wij maar blieft wezen wie je
13: zit. Dat heb ik al Jan Durk zo. Ja. Dat is best wel fijn. Jong bloot het nog lang warm, dus als wij je kleer binnen, Harm, dan keer wij ik nog even het terras op. Morgen wordt het op mij een tige warme duim volop zinnen in het Zuid-Eerst. Dan kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en dan kolt het een beetje af weer terug het waanzin een stukje koeler is.
12: Dankjewel Diana, meer nijs en ik het waar vindt op omroepfriesland.nl en in uw app.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Iepen losspul wie het massum speelt van 12 tot en met 6 juni... avonturenpark Okkehel. Een Ivanhoede legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
20: De eerste snedermat werd van het land. Maar meent deze boer nou Dijs of nachts?
21: Ik meen op Dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
20: Doch ik mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
22: Als even wachten, fiets ik mij die mij.
23: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota bene in Museum Achterna in Frankrijk.
24: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
25: Pinkstermandy.
26: Harm Wijstra. In Weerwerking Mai Omroep Zilt.
25: Radio Spannenburg.
26: En RTV NOS.

0: moet ik weten hoe warm het hier in Ljouwt is. Ik ben stiekem even net onder op Friesland terras gang. 26 graden.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: Ja, 26 graden, dat mij met jocht zinnenwarm te nemen van die twa. Om liggen nog 20 van 5. Je bij de uitsturing van Pinkstermandje, de fiets Alversteden toch, de binder nog rond 8 uur. Ja, gewoon fietsers had last van die zinnenwarmte, maar gelukkig binnen er genoeg zaakkundige mensen die haar dan helpen kunnen. Nog 44 kilometer is te gaan dat je bij Oude Madam de stempelpost voorbij komen. En daar binnen mensen mee bijzondere outfits en uw eigen collega's binnen direct bij Doutzen van Gostiga.
3: Boeien, ja, ik ga hier een hoop tandems. Het is blijkbaar een trend dit hier. Onder oren uw bekende gezichten Isa en Amy. Ik jette dat je hem genoten had van Gastelum.
4: Ja, nou, het vind je inderdaad heel mooi. We fietsen hier eigenlijk net zo vaak. Überhaupt komen we hier net zo vaak. En we zijn, nou, het ligt wel een beetje Frankrijk of Limburg. Ja, we gaan alles wel opneemt. En ja. Het wie voor alles wat skaat. Dus we hem lang bleert.
3: Ja. Horen jullie dan wat vol?
5: Ja, op zich wel. We hier nemen krijgt nou, een paar kilometer waarom hier nemen zoiets van poeh. Ik wil even wat waardig, maar toen al die mensen die wien alle keer van hoppatee, teruggeen. En de sfeers die helden die er gewoon terug in eigenlijk. Dus dat is echt klopt, fantastisch.
4: Het is hier echt best wel leuk. Het wie een bal gezellig en het is ja. Hier weer gezellig. En dat jouwt hier echt wel wat goede moed om weer terug te gaan of zo. Dus dat, nee, is echt top. Ja,
3: ja, want Aasten het klif op, heb je hem er vertrouwen in?
5: Ja, op zich wel. Les even zien nog even. Dat is nog een liedstukje. Dus ik vind dat we gewoon echt nog super fit binnen van wat we fiets hebben. Ja. Dus dat laatste stukje, dat komt dan gewoon helemaal goed.
4: Ja, en ze zeggen dat die cliff altijd wel echt een zwier punt is. Maar ik zie je al je medetandem strijders, nee, krijgt als u's. Dus als die het al je kennen, dan matten wij het toch echt kennen, denk ik dan.
3: Precies. Ja, want ik ga je mind en Job. En Jim fietsen net alleen op een tandem, maar Jim ziet er ook wel bijzonder uit. Ik zie heel veel zwart. Kun je me uitlezen wat je mogelijk eraan haalt?
6: Ja, een helm niet verplicht, maar ja, bij metal is een meestal een soort lang hier, dus dan gaan we er een pruik op maken. En waar een oude fiets kocht, gaan we een beetje leuk maken. Nou, leuke details en een stukje goede muziek erbij. Dat is leuk. Ja.
3: Ja, want jij bent echt een metalhead.
7: Ja, we gaan straks ook weer Into the Grave. Ja. En dit is heerlijke muziek. En iedereen die je ook onderweg ziet, die niet naar deze muziek luistert, vindt het ook mooi. Dus dat is te gek.
3: En je bent net hele ervaren fietsen, zou ik begrepen.
6: Het is mijn eerste keer. Dus ik kan het meer dan 50 kilometer fietsen. Dus ja, dit is wel wat anders. Ja.
3: Nou, je hebt er wel wat vertrouwen in.
6: Ja, het is nog maar een liedstukje, dus nog 50, maar het moet lukken.
3: En waar had dit idee betocht?
7: Ja, we moeten gewoon soms stomme ideeën hebben. Ja. En dit was er weer eentje. Ik heb al vaker gefietst, dus ik dacht ik wou een keer samen met Mind deze mooie tocht op de tandem maken. En maar daar moeten we wel een tandem hebben die onze waarde laat zien. Lekker ruige muziek en gaan. Ja.
3: Hartstikke mooi. Dus de rest van de route nog even genieten van de muziek. Ja, heel veel plezier.
0: 15.000 mensen stappen van de morgen op de fiets. Maar duizenden mensen die volgen die tocht ook on de kant. Want ja, het is echt mooi om al die fietsers voorbij te komen zien. In Warkum bij Galix, dan is het nog een goede 12 kilometer nog rond Balzert. Dus dan zie je de mensen hartstikke aan het eind. Geldo ziet, maar daar ben ik versnaperingen, zeg ik.
8: Ja, dus je hebt hier lekkere grote blokken cheese lezen.

0: Heringeren.
1: Bij Heringeren een heel mooi plekje. We zitten hier nou voor het tweede hier.
0: Maar hoe lang zit hier het al?
1: Wij zijn hier een kwartier te holen, jij hier in Henne.
0: Net van je plakvest?
1: Nee. Ja, is even hier en daar is even Sjen, want het eten valt, maar vier is lekker zitten hier.
0: En waar kom je in bij? Ben je echt Workemers?
1: Nee, Ljouders.
0: Maar helemaal in Ljout, woon je net in Ljout zelf zo'n morgen?
1: Ja, hebben we wel die, maar nee, hier is dat volle gezelliger.
0: Oh ja? Ja. Dat doe je een beetje zeer als mede-Ljouter, maar waarom is het zo gezellig?
1: Ja, weet het net, de sfeer is al wat. In Ljout is het zo gruts en hier is het gezellig. En ik heb een belofte die in aan die man die daar plaatsen zit te draaien.
0: Wat dan?
1: Ik ga zeggen van, we komen bij die feest vieren. En dat hebben we vorig jaar hebben beloofd. Dus, en dit hier weer.
0: Ik zeg het al, je wien al even al je festjes op mij zong. Dus mij, nou ja, je kent de hits. Net als mij wil je houden beskutten om er op Friesland lezen. Dus je zocht nou naar jezelf, wil je die interview kunnen. Hartstikke mooi. Hey, maar als je op de kop van dit stempelpunt zit, dan ga je alles al voorbij komen, zongen tegen je.
1: Ja.
0: Is er nog iets bijbleur, bepaalde meeschoen of bepaalde outfits? Of...
1: Nee. Net specifiek.
0: En in een moment of zou je misschien bijbleuren is?
1: Nee, ik net zo bord op let. Ja, wat ik hier naar bezig ben om bekenden te herkennen. Want de fietsen en PMI, die komen bij ons uit de familie bij. Dus.
0: Hey, ik heb naar je achter. Meidje, wat vreeg je toch?
2: Ja.
0: Je zit hier op een vereniging, op een tuinstoel. Je houdt echt onder een beam. Zinneklep op. Je haalt goed varen kwam hebben ze mij.
2: Oh. Nou, ik zit niet bewust onder een boom hoor, maar ik zit hier gewoon omdat ik hier ook hoog zit. Dus.
0: Je bent een beetje het boegbeeld van dit stempelpunt, haast zoek ze. Mensen die je de vorken met verlitten, die zoeken jou. Ga je nog wun flessen, moedig is je nog on?
2: Ik zou zeggen, zet hem op en het grootste gedeelte hebben jullie allemaal gehad. Dus kom op, zet hem op.
0: Hey, maar nog van die mooie vlagjes, kun je die nog even chillen? Ja, als we naar die Workem binnen, mag het vlagje, ik wil even chillen. Kom op, joh.

0: beginnen naar het keertsen. Want ja, een fietsoversteden toch leuk. Maar dan wordt ik gewoon keerst op chocolaan. Ben je er al uit tussen Marleus en zijn oud?
1: Nou, nee, nee. Om eventjes met Leo Beenhakker te spreken, Harm Habertsjijn is toen. Want nee, dat is toch niet aan orde. Nee, het is net de leeuw, jongen. Het is best zo'n keerspartij die het werkelijk aan alle kanten kantelt. Het is de bedoel van Leo dat mijn kindervier weer eens naar voren komt. Omdat op een zwijgeliek staan, ja, Johan Sipma zijn eerste opslagmister produceert. Dan denk je, nou ja, nou is het wel kleren, nou is alles snitter wel uit. Maar dacht je, het is kindervier weer eens in het vadio van Leo. Het werd vier wel meer. Het werd 4-2 en het is nou 4-3. En de manier waarop die 4-3 te staan komt is werkelijk... Het is ondertussen 4-4, zeg ik nou echt al op het telegraaf. Ah, het is net leuk. Hoe die 4-3 te staan kan, het is ja, werkelijk symptomatisch voor de enorme vorm. Dit werd Leuwen in verkeerd. André van Delden, die krijgt een bal in het tussenspel. Nou ja, ja, pis je hem erin. Lezen Delden is volgens mij een enorm breed veld. Hij lepelt hem oerde voor in zijn hennen. Maar is dan vergeten dat er nog een achterin zit. Die luistert naar de namen van Jan Banstra. Jan Banstra zet het handje eronder, passeert de keerts en pakt daarmee dan toch de punten en uiteindelijk kijk het eerst. En zo is er nou 4-4 onder telegraaf. Er komt geen einde aan deze partij. Maar ja, ik denk toch dat hij zodanig kanteld is dat de beste papier nou wel eens voor Marl Justus wijzen kunnen. Want die hebben nou absoluut het momentum wel te pakken. Hier. 4-4 nog altijd voor jou. Nou, dat ze maar 5 kunnen eerst een voorstel hebben. Nou, ik denk dat Marl Justus nou dadelijk te pakken zal. Maar we zullen het even afwachten, Matten. Maar dat is de tussenstand op dit stuit. Helco.
2: Ja, de winnaar van deze partij, die mat dan in de hele finale zijn minst keer naar die eerste minuut in zijn voetje verzeld. Deze beide partijen die matten elkaar al en dan moet je daar stopnemen na een kwartier geschoft. Zijn minst keer de oren hele finale is al door de aanzet. Dron Riepje in Bidgem. Nou ja, wat een valse start van Dron Riep. Dat beskreun ik als kwam. Op een gegeven moment zelfs met 3-1 en achter. Maar daarna is het herstel intreden en ze staan ondertussen 3-1 en hebben een 6-12 vastsprong. En Paul Dijkstra, hij moet dit stuit opslaan bij die 6-12 om dit nog te voorkomen dat het 4-3 werd van de Riepsters.
3: Ja,
2: dan is het dus net goed. In elk geval Dron Riep het nog voor het eerste vastsprong genomen. Hij mist het perk. Dat beschut. Die 3-1 en achterstand is voortwerken. Dron Riep staat voor in de hele finale. Maar 4-3 is je Bidgem.
0: Dan maar eens even, Jero, hoe dat in Starem is. Dan ga je dikke 200 kilometer in de fotten. Geertje de Vries.
4: Ja, daar hebben ze 200 kilometer al fietst. En dan maakt ze nog 34 kilometer. En dan ben ze er. Dus het zwisten hebben ze wel gewoon. Maar ja, ze binnen zelfs wel warm. Want ze hebben een hele dag aan het fietsen west. Dan is hier verkwalling. Ze krijgen nog een stempel. En dan krijgen ze in Hilpen Warkum nog een stempel. En dan is Bolsward er. En wij als verslagjouwers, wij sjoggen om eens heen. Van wat is hier al het sjen? Wat voor bijzonderheden ben er al een. En is juist regel meer toch dan wel groepjes in speciale shirts. Ik heb nu ook een groepje bij me staan. Drie vrouwen, de staan erop. Ik nog 2, die willen net op beeld. Maar die hebben een shirt aan en er staat op onderzoek naar hersenstam kinderkanker Stichting Senni. Dus dat moet even uitgelegd worden. Jullie fietsen voor deze stichting. Wat is het voor stichting?
5: Deze stichting doet onderzoek naar hersenstam kinderkanker. En mijn vriendin Sophie hier kan daar veel meer over vertellen. Want die werkt als onderzoeker in het Erasmus Ziekenhuis.
4: Ga ik naar Sophie.
6: Ja, dit zijn mijn buurvrouwen en wij fietsen inderdaad voor Stichting Sammy. De ouders van Sammy hebben deze stichting opgezet na zijn overlijden aan hersenstamkanker. En met die stichting wordt het mogelijk gemaakt om onderzoek te doen op heel veel verschillende plekken in de wereld en verschillende ziekenhuizen ook in Nederland. En ja, wij dragen daar graag een steentje aan bij door te fietsen. Door mensen bekend te maken met de stichting en enthousiast te maken om daar ook een steentje aan bij te dragen. Dus we hopen dat elke kilometer een euro oplevert. Dan,
4: ja, want hoe heb je die sponsoring dan geregeld?
6: Door vooral bij veel vrienden, families en collega's ja, bekend te maken dat wij dit gaan doen vandaag.
5: Als we een fietstochtje gaan doen zoals dit, dan sturen we in WhatsApp-groepen berichtjes van we gaan weer fietsen, willen jullie weer wat bijdragen? En,
4: want jullie doen dus vaker dit soort fietstochtjes. Tochtjes.
5: Ja, zeker. Ja, nou, dit is wel de verste tot nu toe. Maar wij proberen er verschillende per jaar te doen. En dan gaan we allemaal in semi en voor semi fietsen.
4: En waarom vind je dat het belangrijk is dat er onderzoek komt naar hersenstam kinderkanker?
5: Ja, dat moet natuurlijk de wereld uit. Je moet geen enkel kind overlijden aan zoiets ergs. Ik denk dat dat de voornaamste reden is. En
4: heb je ook een persoonlijke band of zo? Of is het...
5: Nou, wij fietsen natuurlijk wel regelmatig ook met de vader van Sammy. Dus daarmee krijg je automatisch ook veel meer gevoel erbij. En ook dat je meer medeleven krijgt. En het gevoel van, hier moeten wij gewoon ons hart voor maken.
4: En hoeveel geld wordt erop gehaald met deze Elfstedentocht?
6: Nou, we hopen dus €1 per kilometer. En dat keer alle kilometers en dat keer alle dames die fietsen. En dat zijn er 7 vandaag. Dus we gaan het zien.
4: Dus ruim €1.500.
6: Ja, daar gaan we voor. Minstens.
4: Nou, heel veel succes. En dank voor deze toelichting.
5: Dankjewel.
4: Ja, en staan binnen dus volle meer mensen die fietsen. Far en goed doel.

0: en Birds of a Feather. Komt een briochje binnen. Respect voor alle verslagjagers en cameraman in die bloedhitte. Het is heerlijk te volgen hier van Hardeiland en Skielge. Hoe is het eigenlijk met die hitte daar bij het Keertsen, Geert?
1: Ja, die is behoorlijk onwijs. Maar we constateren wat het Sjoekeloon, dat is aardig vult. Mooi mensen, tribunes eromheen, tenten eromheen. Het is een soort van kuip, zal ik maar zeggen. Ja, en dan is het behoorlijk warm op het veld. Ja, want Tess kind te zinnen nog behoorlijk op het grootste part van het veld. Aan de kant van de balwerktribune, daar komt ze staan gewoon. Het ska, typisch van die Sjoekeloon beelden. Maar de hitte is behoorlijk. Maar we zeuren er net door, zeker net. Wij zitten in een persstand die nog redelijk in het ska zit. En wij constateren dat er toch wel weer zo'n partij gaande is. Namelijk die tussen Kiljout en Moral Justus. Waarin je letter, als je er nog eens op waarom zit, denkt, hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat dit gebeurd is. Kennen vier weers achter voor het patroon van Moral Justus. En nu is het vier weers in geliek. En dan gaat het om de laatste punten. En dan kan het alsnog weer alle kanten uit wapperie. En dan is het de Keers net voorbij. En dan pakt het jou toch punten in dit laatste eerst. Ja, het kan nog alle kanten uit. Hoe is het mogelijk?
2: Ja, van de Ripje en Bit gaan blinken. Het Hastel 3 wordt die VR om het rijden. Is ondertussen een 4 om het rijden. Al pakt het maar een mooie retourslag. Nou, misschien het waar datzelfde Bitgem en Hans die slaagt op, Hans Wassenaar. En die zuchtte dat de tweede keer ik pakte weer terug de Bitgem. Nou, pakken ze toch weer een schinnen voor jou, een systeem van 4 om het draai achter. Maar Beliers, jou is er dan net.
0: Wij gaan op naar het Nijs, uit Binnen en Boedelaar van de collega's van de NOS. Broze Sturen, de briochies op 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Zet hem op, Walter van Os. Nog een liedstukje te gaan. De groetjes komen uit Snits van Ietsje. En zo gaat het maar terug.
3: Voor de morgen best uit aanzetten.
4: De 50.000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
3: Omroep Friesland docht verslag.
4: Live van 8 tot 8.
3: En daarna van 8 uur al.
4: Alle hechtepunten in de keervetting.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Omroep Zelt,
4: Radio Spannenburg,
3: RTV NOF
4: en Omroep Friesland.
3: Pinkstermandie.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen en dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talan Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is een tige warme fiets-Alvensterrentocht, maar ik ben er meesten die het verkwalling ziekje. Hier hebben we aasen in de uitsturing. En hier heb ik muziek van The Ritchie Family, want de American Generation komt eraan.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net bloed opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tij wekker houdt.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toet in toekomst keer.
11: Waar kan ik van over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
8: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Eerbelof de Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Eerbelof.frl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Pinkstermandie.
3: Harm Wijstra. In Gearworking by Omroep Zilt.
4: Radio Spannenburg.
3: En RTV

0: minuten over 4 van bij muziek van de Ritchie Family, de American Generation.
1: Pinkstermandy.
2: My Harm Wijstra.
0: Dit is Omroep Friesland. Je manden mij Omroep Zilt, RTV NOF en RTV Spannenburg. Wij volgen de 89ste fietsalversterrentocht. We zijn vanzelfs ook bij het Keertsen in Frenscher. En een record aantal van haast 15.000 fietsers is onderwijs. Van 234 kilometer om dat kruske binnen te herinneren. Het is zinneskien waar. Smarren en drinken is het verhaal. Nog goed 34 kilometer te gaan als ze starem helien, Geertje. Nou, dat maakt het maar wezen, toch?
3: Dat moet het wel wezen. Dat zoest al zezen. Maar ja, het is warm, hè. En het klap die kan zomaar komen. Maar het is hier op dit stuit. Is daar een mooi fietsers. Topdrokte. Dat kennen we net van het publiek zitten. Er is net een heel soort publiek. Ik heb je wel vaker west. Dan weer er altijd volle meer publiek. Maar ja, als je in Staren binnen en het is zo waar, dan kan je toch ik volle beter rond het strand zitten.
0: Hoe is het met de publieke belangstelling dan in Warkum? Dat kunnen we vragen onder ons verslag jouw Gjaldo Sietsma.
4: Gezellig druk. Er zit een heel soort publiek langs de zitlijnen. Ik zie dat mensen een nieuwsbesteding achter de stempelpost. Krijgt van de mensen een stempeling in. Nou, ik zie heel veel wat burgerkopjes erbij komen. Ik zie heel veel wat meer verfrommelen stempeljet moet ik het nemen. Met zijn stempels opzetten. Nou, de hitte had mij ook een beetje, denk ik.
0: Stempelkaart.
4: Muziek, ze kunnen muziekjes omvregen. De stempelkaart, dank u wel. Ik moest even uitdenken. Er is muziek, mensen kunnen plaatsen omvregen. Nou, ik wil weer mensen iets burger. Ik zoek wat onze. Krijgt zij een mansje mij in het Nederlands vol. Het is strok, maar het is een busterbaanlijkbaar.
0: En de laatste stempel, die hadden je dan in Bolzert. En daar is ik verslag jouw Jantine Weidenaar.
3: Ja, die laatste stempel die kan hier helle worden in de tent. En wanneer die stempel binnen is, dan zie je de meeste mensen het terras op. Even dat koude drankje erin. Even bijkomen, bijkletsen. Want ja, die 234 kilometer, die wil je natuurlijk even delen. Maar de mensen die hier op je steen te wachten zien. En ik herinner eens kijken dat op godplakken wat minder publiek is. Nou, hier is genoeg publiek. Hier. Het is gezellig. Er is een dweilorkest. En wij blooien nog wel even, want het is hier mooi vertoeven, zeggen ze dan, in Bolzert.
0: Wij zijn er nog rond 8 uur met deze uitsturing. Dus we stellen grif aan dat we rondkomen daar bij de fietserij in Bolzert. Maar Joken, het fietsen wordt er traditioneel vanzelfs ook keert in Frenscher, de boerspartij. Geert van Tunen.
5: En dat is het beleven. De partij tussen Marl Jussens en Lial krijgt alles onder de hang. 4 weersten gelijk, 6 gelijk in een keert. Het is Johan Sip maar niet opslaan, want het wordt stil op het Sjoekelon. Want oh, de spanning dript er werkelijk al. Bal komt voor in bij Sjoerd, die jongen. Die mept hem werkelijk op een prachtige manier. Oer, de binnen tussenspel steen de keertse trainers, of heet het keertse zinnen. En dan waren een ultieme poging om die bal in te houden van de kant van Johan Sip. Maar het slag het er net. En dan kom je dus weer om van 5 kinderen eerst en even staan. Tot 4 weersten gelijk en dan wordt het 6 gelijk in de geder. Toch nog hoor. Het is hut dat keert zijn Ljout. Geert Dalix in de hele finale van de slag. Tjeminnes keer.
6: En Ron Riep is dan heel goed rol. Dus je bent gemiddeld.
0: En doe weer het stil, want Helco Broersma die mij aan zijn zien verhalen al, meidje. Ja. Het is weer om de fietsers, want die fietsers ja, die zitten de hele dag op het zadel in de zinnen. En dan is het heel mooi als je een plakje vinden kennen waar het even verkwoljend is in het skaart. En we zien het niet gek bij de beelden uit de oude madden te zien. Daar zie je een man, ja, die ziet haast totaal los onder een BM. Wat is het dan heerlijk om het skaart op te zien, kennen, Roelof Lausma?
7: Ja, dat is extra. En het is net alleen nog die man. Er zit hier een vrouw, die zit denk ik nou al aan Jelle hoe het zijn oor. Die is lekker op haar telefoon. Ik zag, kijk, was ik wat zezen. Nou, ze zei, lip maar even. Dus ik ben even, zit er terug in. En ze zit er nog een man, die rint op sokken. Zit daar. En die heeft een banaan zien naar binnen werken. Want ja, die is misschien ook wel helemaal clear. Maar ze mat nog even. En hier, bij mensen, die hebben krijgen een soort van verkoeling hoorn. Oh, trok een flesje. Wat kreeg jij over je hoofd heen?
8: Water.
7: Ja, maar het was niet zomaar water, hè?
8: Niet?
7: Nee, het was
8: Limburgs water.
7: Was het Limburgs water?
8: Oh ja, misschien wel, ja.
7: En volgens mij was het spaarrood. Dus een beetje prikkelend.
8: Oh, dat plakt helemaal, joh. Nee, volgens mij niet. Het was gewoon water.
7: Ja, maar we zien die mensen hier op dit plekje allemaal even bijkomen.
8: Ja,
7: even ontspannen. Okay, wat voel je nu als je hier staat?
8: Nu verkoeling.
7: Ja, hè?
8: Even afkoelen, even bijkomen. Ja, was wel warm.
7: Had je het nodig?
8: Was wel warm, jawel. Ja.
7: Maar jij klinkt dus inderdaad, ik hoor het ook, jullie komen uit Limburg, dat wordt ook even gefilmd. Waar streamen jullie dit naar? Waar gaat dit nu naartoe? Naar L1?
8: Ja, zeker. Ja, instant. Ja. Ja, een livestreampje.
7: Maar jullie zijn wel wat gewend, het is daar altijd 5, 6 graden warmer dan hier.
8: Ja, maar toch pik ik het hier wel even af, hoor. Ja, ik vind het wel een beetje te warm. De koppakking gaat kapot.
1: Hier zo.
7: Oh, jouw kophakking.
8: Ja, is niet goed.
7: Nee, maar wat gebeurt er nu in je hoofd? Neem ons even mee.
8: Nee, nu is het weer cool down en nu gaat het weer allemaal beter.
7: Maar had je gekke gedachten?
8: Nee, veel meer mee. Nee, geen Fata Morgana's.
7: Maar je staat nu in een soort van oase, hè? Ja, oase van verkoeling en oude midden.
8: Ja, maar we moeten weer. We moeten eigenlijk weer.
7: Maar je gaat zo meteen op de dijk en dan heb je aan de linkerkant het IJsselmeer. Ja. En dan waait je ook heel veel geluk toe. Dat hebben jullie daar niet, hè? Maastricht of in Limburg, alleen maar heuvels.
8: Nee, dat hebben we niet.
7: Wel nog een klimmetje zo meteen. Je krijgt een heel klein klimmetje. Ja, hier zo meteen als je het dorp uitgaat, krijg je een klein klimmetje.
8: Ja, we hebben weer energie.
7: Ja.
8: Dus dat kan wel.
7: Hey, zet hem op. Ja. Ik ga nog even verder, want ik wil nog even naar die mensen die hier... Oh ja, er komen nou weer een heel soort fietsers om. Want die zetten hier even on om dit klif op te keren. Ja, ik rin. Want je ziet de man. Tik toch even wat vregen. Goeiedag. Ja. Hoe gaat die?
2: Ja, goed.
7: Ik heb jou even geobserveerd.
2: Ja.
7: Ik dacht, dat gaat niet goed.
2: Ja, ik moet... Ik was heel snel gereden, bijna 30 uur gemiddeld. Maar nu was ik voel een beetje kapot.
7: Ja, een beetje, je was slapjes een beetje.
2: Ja, ik was met een beetje burn-out in werk. Dus ik word sneller moe. Ja. Maar
7: nooit... Toen dacht je, ik ga even 240 kilometer fietsen. Toen dacht je, ik heb een burn-out, ik ga toch maar even 240 kilometer doen.
2: Ja, ik doe het elke jaar. Dus dit is mijn 9e keer. Ik ga niet... Ik wil het nog doen.
7: Je gaat niet op de bank liggen.
2: Nee.
7: Om dan maar erbij te komen. Maar toch eventjes sokjes. Hè? Je hebt je schoenen uitgedaan. Hoe voelt dat?
2: Ja, goed.
7: Ja?
2: Goed, een beetje...
7: Ja?
2: Een beetje rust. Een beetje, ja.
7: Oké, nou, je neemt nog even zo'n jelletje.
2: Ja.
7: En gaan we je zien in Bolzart?
2: Ja, zeker.
7: Zet hem op.
2: Ik ben al klaar.
7: Okay, ja?
2: Geldje en nog 50 kilometer, 2 uur. En minder dan 2 uur ben ik klaar. Ja.
7: En heb je dan rust in je hoofd ook?
2: Ja.
7: Ben je weer helemaal ontspannen?
2: Ja, nu wel.
7: Ja. Hey, zet hem op.
2: Bedankt.
7: Ja, dat is toch prachtig, in de orde, Marm. En volgens mij zucht ik direct nog een collega van u fietsen. Die het oor is altijd in beeld. Wie volgens mij is Simone Derdel. Is dat? Ja, maar het pompelblijde shirt. Simone is dus nou incognito onder het fietsen. Dat is echt leuk. Ja, dit weer dus even van u. De Marm werd nog een heel soort mensen kunnen omkomen en dit mooie soort van oaseplakje benutten om op te laden. Zet hem op!

0: muziek van drukwerk uit een jongetje in 84, Dora, wie dat. Ja, als het goed naar de tekst harkens, dan is Dora wat onder het hemel. En ik weet net dat het van dat hemel waar is, hier op Pinkstermandje. Maar goed, het is zo'n minuten oer 4. We maken ons even weer bij het keertje zien. Helco Broersma.
1: Ja, de eerste finalist is bekend. Ron Rip wint dit eigenlijk met 4 van mijn vrouwen. En dan ik zien Bidgem. Nou ja, toch een compliment van Bidgem. Maar Paul Dijkstra, Leon Weining en Hans Wassenaar. Zijn goed sinds dan ben ze kwamen dus voor mijn treinie. En dan achter mijn 4 van mijn treinie. Een boetenslag van Rick Minnesma bij Sijs Waar. Bij 4 van mijn vrouwen. Pakt hetzelfde na een Sijs Vjouwer vastsprong op een Nijwer. Maar uiteindelijk bij 4 van mijn vrouwen. En Sijs is het Jesse Seinstra niet een dusdanig opslagbal. Ja, dat de keertje net passeert wordt. Daarmee komt een eind voor deze dag. Voor de Bidgemers zei Helly de tredde. Ja, de horentreddenprijs is nog bekend, want Ljout krijgt vanzelf even skoft naar die spannende partijtje. Maar Lussens op 4 weerstelijk en Zijklik bij zijn daar een opnemen in Minneske. Nou ja, Minneske het wel laken, denk dat Ljout zo'n soort energiedelijk verspillen het zien naar Lussens. Maar wat weet, kan ze haar nog een keer oprichten. Maar het lijkt erop dat we toch op waai binnen naar die finale die tegen al verzaaien weer tussen Dron Riep en Minneske. Maar ja, Dron Riep hier nog wat minder partijen. Ze loeken er eens wel doorheen bij 4 van jou en Zijklik. Minneske, mooi aans dat Ljout het hier geskoft hand heeft. En nou ontreden zien diezelfde Ljouters tussen Schrapjes al je inpakt. Maar goed, het is Ljout zelf, LKC. En minstens keer wil ik die finale binnenstappen. Maar Dron Riep, die steent er al in.
0: Een soort succes met Stempelien in Warkum, Jolien en Mirte. Briochie komt van Marieke de Vries. En daar komen er heel soort briochies binnen van meesken die support leveren. Dat kan. Stuur die briocht naar de Omroep-app of 0620-4-9-9-1-9-9. En dan komt het ek onder in beeld misschien wel voorbij de leukste briochen. Support leveren, dat doen de vrouw van de EHBO-post en rek in Warkum. Geldo Sietsma, die zie ik het op.
2: Ja, ze staan je vrolijk om te moedigen. Dus krijg even rest. Nou, kom maar, kijk even je meesten gewoon. Maar vooral je, je bent echt niet het ontvangstcomité van de meesten in Warkum hier.
3: Ja, ja, zeker weten.
2: Je hebt geen pleisters te plakken. Je,
3: ja, dat hebben we volgens in een been. En we koud wetter. En verder valt reuze mij. Dus alles gaat heel gemoedelijk hier.
2: Ja, ja, je bent aan het skikker hier. Ik kijk even een aanlaat. Ik dacht waar ze hier zat te juichen, waar ze hier zat te jongen, waar ze hier zat te zwaaien. Maar dan ben je hem dus.
3: Ja. Ja, we maken het extra leuk.
2: Dat is een goed teken, toch? Want dan is het de rest net droog, denk ik.
3: De meeste mensen die glimlachen nog als ze hier voorbij rijden. Dus dat komt goed.
2: Wel een plakje, het meestal wat meer vermoeid rijdt ze misschien. Dat ze wat meer denken van poeh, we matten nog even.
3: Ja, nou, ik weet het net. Valt mij.
2: Ja. Meer nog opvallende...
3: Heel goed.
2: Ja, meer nog opvallende dingetje in kamer. Je moet opvallende, bijzondere meesten.
3: Nee. Ja, bijzondere meesten wel een peer. Maar nou, op de goede fietsen, op die ouderwetse fietsen, vind ik wel heel... Heel stoer.
2: Ik komt er enkel hoor.
3: Randoms.
2: Ik komt er een enkel. Je kijkt even rest. Ik dacht, nou wat we hier met Jerry in voornaat zelfs. Dus het kijkt even op een rustig momentje. Ja, let het er nog even hebben van. Hij je het nog een ernstig verwondingsmaai maken?
3: Nee. Skaven en skaven knimmel. En plakken per hand, dus draaien pleisters plakken.
2: Minder drukkers varen hier?
3: Ja, nou meer, toen niet meer paracetamol. En wetter. En dat is dit hier valt mij. Zo zien ze dat nou, want nou is het warmer. Maar dus alles gaat nog heel goed.
2: Ja, het eerste boekje vol ontmoediging, Jerm. Maar het is even stil, hoor. Sorry, stop ik daar, hoor.
3: Ergens zit in je
2: oh. Nou, misschien kun je dan even vaartwandel weer doorgaan. Stel, er komt een meisje dan. Wat doe je dan?
3: Yeah! Goed zo, nog 12 kilometer.
2: Nou ja, de fietsers moeten er misschien even bij inbeeldje. Maar dit is hoe ze het telkens doen. Het had in elk geval een goed skik erin.
4: Pinkster Mandy. In gewerking met Omroep Zilt.
5: Radio Spannenburg. En

0: George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Ja, waar had ze net zien in een feesttent ergens in Friesland. Hoe tenten sprutsen in de tenten in Bolvert is Jantine Weidenaar. Wat gebeurt er dan in die tenten?
1: Ja, van alles. Dit is eigenlijk dat die mensen alle keer van werken hebben. 235 kilometer. En dan gaat het hierom. Die laatste stempel zat er opsteert. Die laatste stempel op die kaart. Dan is hij vol. Dan krijg je het kruske. En wat je hierin krijgt, nou, als je hem 10 keer fietst hebt, dan krijg je een attestje. 20, 30, 40, 50. Ja, zelfs. Ik is het haast net low. Er zijn mensen die hem 60 keer rieden hebben. Ik ben heel benieuwd hoe vol had dat binnen. En als al Delwest binnen. Dan willen we even zien. Want ja, dat werkt je gewoon terug. We dikke lijn. We zijn even zien. Ik zie je, mevrouw. Hoe gaat het hier met alle jubilarissen?
2: Ja, het gaat prima. De 50ers die ben best wel heel snel fietst, Joet. Ze zijn samen binnen.
1: Die kennen de route natuurlijk.
2: Wat zijn je?
1: Die kennen de route natuurlijk.
2: Ja, zeker, dat denk ik, ja.
1: En hoe komen ze hier dan binnen? Want dit is nogal wat, hè? 50, ja, zelfs 60.
2: Ze zijn heel blij. Gewoon heel blij. En ze willen dan huldigen. Trouwens bestuur, ze krijgen een kroon, ze krijgen een heel mooi oonteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij.
1: Dat oonteken, hebben dat je ergens lezen? Wat is het?
2: Ik zal het even van je pakken.
1: Oh, Sjen, we moeten er even op wachten. Ja, het is een drukte van belang. Iedereen komt nou die tent ik binnen. Sjen, daar hebben we
2: hem. Het moet even hier pen.
1: Even hier maken worden.
2: Dit is het ereteken dat je voor 50 keer mooi doggen.
1: Zo, dat is een prachtige nier. Die kind op een squashy mantel, denk ik.
2: Dat dacht ik ook, ja.
1: En weet je, hoeveel had er voor de 50ste keer mooi doggen?
2: 8 keer. Jongens.
1: Oh, zo, en die 60. Ideaal op Delwest.
2: Is al met een hoes.
1: Is al met een hoes.
2: We wachten nog op de mam die het voor de 65ste keer gaat.
1: Sure.
2: Die wordt nog huldigen.
1: Die wordt nog huldigen. Nou, die hadden alle keer feeststemming hier in Bolzert. De laatste stempel. Mooie athesjes. En ja, genieten geblazen hier.
0: Is het ook nog, hield hij het geniertje op de tandem van collega's Isa Visser en Demi Hoekstra? Die vraag ik in Geertje onder vooral je stellen, want ze zijn in Starem, hè?
3: Ja, ze zijn in Starem en ik rin mooi ze mooi, want we gaan naar de stempelpost. Demi, weer een stempel.
4: Ja, fijn toch? Het is nou echt aantellen. Oh, dit kind krijgt maar de fiets. Ja, wacht even. Ja, nee, dat is zo fijn. Ik ben zo blij dat ik gewoon. En het is nog steeds. Ik had het nog steeds leuk, hè? Ja.
3: Nou, die straalt helemaal, joh. Demi, die straalt helemaal. En hoe is het met Isa?
4: Ja, best. Maar ik ben wel blij dat we deze stempel nog gewoon hadden. Ja.
3: Want?
4: Nou, volgens mij is die er nog in 30 kilometer. Dus. Ja, dat is echt wel lekker. Dan is het altijd een echt begon of zo. Nou heb ik echt zoiets van, nou gaan we echt weer naar het eind.
3: Ja, dat klopt.
5: Lekker.
3: Je bent er haast.
4: Ja, nou, dat viel toch wel lekker ergens, ja.
3: Zullen we die stempel even zetten?
6: Ja, ik ga hem al zetten.
3: Oké.
7: Zet hem maar even, hè.
3: Ja, daar gaat er, hè.
6: Oh,
3: hoppa.
6: Nou, op naar het laatste stukje.
3: Nou, oké. Nou, zet hem op, hè. Hoi. Kijk
0: eens
3: weer,
0: Demi
3: en Isa op de tandem.
0: Op de tandem, ja. Ik moet dan heel die tinken, want dat noem maar op de tandem naar Marokko. Maar dit is op de tandem naar Bolzwart. Bolzert vanzelfs. Respect van de vrouw hier. Soort bliochjes, blauwe sturen naar 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. En de Omroep-app even nog in de ruut pakken. Veel succes, Jelle Jan, voor de laatste kilometers. De groetnis komen van Omke Aarten en Tante Linda. En zij komen er nog meer bliochjes binnen. Aansieren, het Nijs Zuid-Friesland.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is op een kop aan Jelve Seizen. Tien van Nijs uit Friesland, Diana de Groot, goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Om goed 11:12 van de middag wie de eerste fietsers door de finish in Bolzert voor een 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. En nou een paar uren later wordt het in het epicentrum van de tocht hield die drokken maar mensen niet binnenkomen, in Bolzert dus. Fans en familieleden die staan de deelnemers op te wachten. Het wie warm joert, maar er is goed smart en goed dronken onderwijs. En dat zorgt ervoor dat de meesten het net de dreigste editie vonden.
15: Ja, heerlijk. Eigenlijk, ja. Weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
1: Hoeveelste keer was dit voor je?
15: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
1: Ik zou dat zeggen, waar zit hij in je ranking?
15: Deze zit bovenaan, ja.
14: De meeste fietsers hebben een sportieve outfit aan. Maar daar ben ik meestal niet mooi verkleid binnen. En er binnen fietsen die het in het eer springen. In Orde Madam voel een tandem op die het versiert weer mooi een offset lint. Dat lint, dat kwam uit de auto van Wietse Fransen. En hij is oud bestuurslid van de Fietshalve Sterrentocht. Zijn dochter en paken sissen die fietsen op de versierde tandem om Wietse Fransen te betinken.
16: En mijn vader is 11 december jongstleden overleden. Zat 40 jaar in het Elfstedenbestuur.
17: Van de Fietshalve Sterren.
16: Van de Fietshalve Sterren. 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem. En hebben wij de fiets versierd.
17: En ja. Hoe heet hij uit?
16: Wietse Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest.
14: Paralympisch zwemster Lisette Bruinsma is daarom voorbij. Bruinsma die fietste tocht voor het eerst. Dat docht ze op een tandem met een piloot, omdat ze zelfs net Shen kin. Maar de tocht was heel die samenleer voor het foppenfoons van meeske met een behoining die het ek sport te kennen. Een dik oren Lien weer ze al in Starum en ze weer nog tegen fit.
18: Nou, ik heb volgens mij nou werd waar naar je bedoeld. Maar ik denk dat ik al wel 3 of 4 liter dronken heb. Misschien nog wel meer. Dus echt heel veel drinken. En ik eet ik echt heel veel. En vooral koolhydraten, dus bananen. Kijk, jelletjes. Er zit dan in hier jelletje, zit 30 gram koolhydraten. Dat is eigenlijk mijn geheim. En genieten, dat is ik belangrijk.
14: Het is Jotek de 89e editie van de Motor Over Sterrentocht. En daarvoor binnen de omstandigheden prima. De doggen dit eerste wat 3900 motorstrikes, auto's en oude brommers mooi. De organisatie die heel wooi de middie nog geen beruchten kregen van uitvallers. En het warme waar is van motorrieders geen probleem. Zo zei het voorzitter Hein Groeneveld.
19: Daar ben ik heel genoeg. Die hebben van die doorwaaijassen aan. En ja, motorrieders die hebben wat vaak verschillende kleren in de kast hingen, dus voor meer waar kort, maar ook voor mooi waar. Dus dat, en zolang je rijden valt, dat, ja, gaat dat prima.
14: En dan nog het waar. De temperatuur in de provincie loopt nog ergens tussen de 23 en de 28 graden. Jong bloedt het lang warm. Morgen op Nijen een warme duimen volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en dan kolt het al. Waansdien is het er toch een stik koeler. Het wordt dan maximaal 17 graden. En daarna rint de temperatuur zo stadig gewoon weer op.
0: Dankjewel Diana. Meer Nijs kist altijd te vinden in de app van Omroep Friesland. En volg Jekkus live blog hoe de Fietshalve Sterrentocht op Omroep Friesland.
20: Als het even wacht, fiets ik mij in mei.
21: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitieën in Museum Achterna in Frentje.
22: Voor een nieuwe Citroën. Maima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
23: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
24: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
25: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
24: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
2: Pinkstermaandag.
3: Harm Wijstra. In Weerwerking Mai Omroep Zilt.
2: Radio Spannenburg.
3: En RTV NL.

0: topdagen. Geniet je van de volle 100% Anneke Douma en Friesland o Friesland.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandi.
1: My Harm Wijstra.
0: Rondom activiteiten en evenementen in de provincie bij prachtig mooie Sinneskien waar. We beginnen even zien bij het Keertsen, het Chocolon in Frensje. Dron Riep hebben we noteerd als finalist, maar waar wordt die oren? Is die oren hele finale al uiteindzetten, Geert?
3: Ja, die is correct uiteindzet. Goed, Jelbe Sijzen. Jel kreeg even een goed kwartier om hem even wat op te laten. Naar die slijtageslag die ze levering moesten. Tje Maral Jusses. Vier weersen geliek. Sijs geliek. Kinnen vier weersen voor. Maral Jusses dat wat vier weersen geliek weer omkwam. Dan Sijs geliek in het beslissende eerst. En dan de keers passeren trok Sjoerd de Jong. Zodat Jel toch nog onder langs de eind lust. Het weer een scenario wat je in de rustig dreamen net schreeuwen kan. En toch gebeurt het hier. Ja, en dan weet je dat je nog een keer onder de bak moet. Want dan zit minstens een keer te wachten. Die zit dus letterlijk te wachten, maar die wachtje. Want ja, die wien al heel lang kleren met die vorige partij. Maar je hoorde we een niet kind tamelijk uitreizen om deze hele finale beginnen. En ik ben heel benijd hoe dat aan de kant van Lial zit. Want er is een stevige inspanning verjocht voor zo'n krijg, Heiko, hè?
4: Ja, dat is net Rissa, denk ik, zo zeggen van ze zijn al blij dat ze het hele finale plekje hellen. Ja, je wil zelf verder, maar de eerste size 2 is voor het betoer van Minneskeer. Nou, we hebben gezien dat we dit eerst even mooi pakken. André van Delden, hij slaagt nu op. Dat het dan eerst naar de Telegraaf komt. In elk geval, het is gewoon niet zeggen, Jurrit Oorsinger, die mij opziekje. Maar naar op de boppen zit Sjoerd de Jong. En die is op de boppen meestal helemaal goed. Maar we krijgen een trek-trak-situatie waarbij ja, hij had het dan heel vaak over Minneskeer. Hendrik Oorsen de bal boppen slaagt. En zo komt Minneskeer op het eerste bordje onder de Telegraaf.
0: Komt een brugje uit Alkmaar van tante Willy van Lauwe, topper. Een goede opvolger best van Paken Lammert en Omke Henk. Ik wil begrijpen dat die dus de fietsoversterren toch ook al een keer die in haar. Wij genieten hier voor de televisie. De groetjes komen van tante Willy, zei dus, en ik Omke Siep uit Alkmaar. En dat zijn mooie brugjes. Al hier nog steunbrugjes van mensen die op de fiets zitten. Die zullen ze grif letter nog een keer zien, want als je op de fiets zit, kun je net mij lezen. We zoggen in Starem bij Geertje de Vries.
5: Ja, ik stier je wat te zien naar al die fietsers die nou trouwens in hele grote kloften terug Starem komen. Ze moet ik alle herinneren, want ja, het hoopt op hè, van de stempelpost. Maar ik zie het wat te zien en ik denk van god, die mensen die zitten daar al een heel skoft in het skaat. Ze er weer iemand die laait, weer iemand die ziet, ze praten wat onderling. Ik denk, dat maak ik even hinnen. Dus daar ben ik heen gegaan. En ik sta hier nu bij een mevrouw. En ik weet het nu al, ze is Duits. Dus ik ga even hoor in Duits. Wat is los?
6: Ja, ik heb jetzt 200 kilometer gemacht. Oder 205 kilometer, geloof ik, wenn ik genau sein darf. En ben jetzt auch fertig für heute tatsächlich. Ja. Da ich eigentlich ziemlich ohne Training hier reingegangen bin. Ich bin maximal 40 kilometer mal zu Hause gefahren am Stück. Und deswegen war das heute, glaube ich, schon eine Leistung und ich darf damit zufrieden sein und darf das heute hier in Stavoren dann beenden.
5: Ja, ze gaat dus net verder. Ze heeft 200 kilometer nou fietst. En dat vindt ze wel genoeg. Ze hier er eens net vertraind. Ze hier maximaal 40 kilometer fietst. Ja, en dan nou 200. Dat is best wel goed. Maar waarom hältst du aan? Waarom niet weitergehen?
6: Waarom ik niet weitermache? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Also ich bin körperlich vollkommen am Ende und emotional und geistig jetzt auch. Also ich bin mit den Nerven für heute, glaube ich, ziemlich am Ende. Deswegen.
5: Nou, ze geht dus net verder omdat ze gewoon net verder kan. Ze is op, emotioneel en fysiek is ze gewoon op. En ze stopt het hier. Nog in je vraag. Und deine partners, was machen sie?
6: Mein kleiner Bruder und mein Vater, die fahren jetzt tatsächlich noch weiter. Die machen die 235 Kilometer voll. Und ich drücke ihnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass sie das jetzt gut hinkriegen. Und freue mich für die beiden, wenn die dann durchs Ziel kommen. Ja.
5: Nou, ze fietst mooi, haar lietse broerke en mooi haar huid. En die gaan wat terug en die gaan de bal zitten. En daar treffen ze elkaar weer. Dus we hebben hier iemand die sign het van, ja, het mooie genoeg best. Ik hoor op.
0: En dat is ook een dapper besluit als je dat neemt. Ik ben benijd, nieuwsgierig, hoeveel mensen uiteindelijk de eindstreek net hellen. Hoe die eindstreek sputsen, die leidt in Balzert. Jantine Weidenaar is daar. Ik zei het niet, kijk al in de briochjes. Mooikus, omkus, pakers. Ja, die fietshalve sterrentocht, dat is een ding van generaties. Het is een soort van virus, Jantine, hè?
7: Ja, dat kist wel sissen, hè. Alle leeftijden komen hier voorbij. Je mooi natuurlijk, mooi.

0: Het is warm, maar ze genieten echt enorm. Mijn vader is dus jarig. En die zei echt, dit is de mooiste verjaardag van mijn leven.
1: Oh, kijk. En hij is 75 geworden?
0: Ja, vandaag.
1: En is dit, hoeveelste keer heeft hij hem gedaan?
0: 11. 11e keer.
1: En jullie zeggen van, laat papa dat maar lekker doen met de kleinzoon. Jullie gaan niet mee?
0: Ja, wij hebben hem ook gefietst.
1: Oh.
0: Ja, wij hebben hem ook gefietst.
1: Is er dan niets wat kriebelt vandaag met dit mooie weer dat je denkt van,
0: ja.
1: Oh.
0: Ja, maar dat vraagt ook wel training en dat soort dingen. Dus dat zat er niet in dit jaar.
1: Nee. Maar het is een heugdelijke gelegenheid natuurlijk. En verjaardag, 75 met de kleinzoon. Ja. Ik zie al bloemen. Wat hebben jullie allemaal om ze goed welkom te heten hier in Bolshart?
0: Oh, we gaan ze straks lekker even iets lekkers te drinken brengen, eten brengen. Dikke knuffel, feliciteren, ja, binnenhalen. Ja,
1: we zitten nu op ze te wachten. Wat hebben ze aan? Ondertussen, meesken.
0: We hebben een wit shirt aan en mijn vader heeft een zwart-wit shirt.
1: Zwart-wit shirt.
0: Zwart-blauw.
1: Zwart-blauw, daar moeten we dus op letten. Ja, Harm de Schustert, op dit moment komen de saffele fietsers binnen. Ik kreeg van de voorzitter, Thierne, kregen dat op dit stuit binnen er 4000 fietsers om en erbij binnen. Nou, van de moment in 14.820 van start gaan. Als het een beetje rekening is, dan wist dat er nog meer als 10.000 mensen binnenkomen moeten. Dus we zitten op Paken en de Paken zitten te wachten. Maar ja, het is zo druk op dit stuit. Het kan wel even door. Misschien is het ontkuieren op dit stuit hier in Bolshart. Kuieren het elke nieuw. Dus we moeten nog even wachten. Meesten moeten hier wachten, maar wit, ze komen droog, kind even worry. Er moeten nog 10.000 mensen binnenkomen. Gelukkig is het waar, mooi. En is het net heel vervelend om hier nog even te wachten.

0: Het nummer kwam begin dit jaar uit. Een dikke hit van Bruno Mars en I Just Might.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy.
0: Doutze van Goslinga van RTV Spanburg. Die is de hele dag al in Oude Madden. En die treft er ook jong en oud. Volgens mij staan er jongeren aan de kant.
2: Ja, dat klopt. Het is hier hartstikke gezellig. Er wordt hier een hoop... ja, hoe zou ik het zeggen? Er wordt hier wel wat dronken. Maar er wordt vooral ik heel veel ontmoedigd. Toch?
3: Ja, zeker weten. Ja, hij moedigt je wel om. Ja, zeker weten.
2: En hoe doe je hem dat?
3: Ja, dat kan hij heel goed vertellen.
2: Ik kom even bij die steen.
4: Ja, zusters.
2: Vertel het eens, hoe doe je hem dat?
4: Ja, net heel soort eigenlijk. Maar ja, we schreeuwen wat en we jongen wat en dan ben we dan weer. En we drinken wat mooi.
5: Is het dan weer zoek?
2: En waarom toch Tim? Nou, laten we even aan de kant zitten, want je zit hier al even. Ik ga je hem al even sjoen.
4: Ja, klopt.
2: Wat maakt het dat je hem toch hier met we bij wezen?
4: Nou ja, het is altijd wel een leuke gebeuren. En die man die vindt hartstikke mooi om bier te drinken. En ik doe het zelf net. Maar nee, het is een mooi waar, dus het allemaal met mij in op uit.
2: En blijf je hem hier rond 8 uur jongs zitten?
4: Oh, dat wordt hem helemaal net. Want wat ik mijn werkjes is, maar dat is met een beetje opletten. Het is een keer leuk best, let wat hem erop horen. Ja.
5: Nee, heb ik al mooi hand, ik het zou zeggen. Ja, hartstikke gebeurd.
2: En moet je hem zelf met mij fietsen?
5: Ja,
4: nee, volgend jaar.
5: Uit Britse show en dan.
4: Volgend jaar.
2: Ik jij volgend jaar toch hier mij?
4: Wij doen maar zien. Vier en volgend jaar mooi.
2: Nou, bij deze is het al praten. Ik show je hem volgend jaar.
4: Ik heb van Alba Kusten al de madem vis, maar ik ben altijd al lekker mooi. Ik ben nog steeds al lekker mooi. Nee, absoluut niet.
2: Dan moet je hem nou eigenlijk wel beginnen met trainen.
4: Nee, goed net. We gaan het wel zonder trainen. Wij zijn sportieve jongens, wij rijden gym al. Ja.
2: Is dat zo? En ik ga nog even naar de famkes die er ik bij zitten. Je hebt toch oh, wij alsjeblieft net. Hoe is het hier, erg gezellig?
6: Ja, heel leuk. Ja, mooi waar erbij.
2: Je zit er wel een beetje op een afstandje. Is het nog wel gemoedelijk?
4: Ja, het, ja.
7: We zitten hier lekker in schaap.
6: Ja,
7: perfect. Die van de meetjes zijn waren maar zo. Dus nu zitten we lekker verkoelend.
2: Het lijkt alsof het nog steeds in de zin is.
7: Het valt
2: is...
7: aan, hè? Het valt aan.
2: Het is wat het waard?
7: Het is wat het waard, ja. Ja.
2: Hartstikke mooi. Nou, ik wens je nog een hoop succes. En ik zoek je hem volgend jaar.
0: Ja, Doutzen van Goslinga daar dus in Oude Madden. Briochjes, ze blijven maar komen en stuur ze in via de Omroep-app. Dat kan op 0620-4-9-9-1-9-9. Isa en Demi, je doet het supergoed. Nog een lidstikje te gaan. Bravo, zei Ricky Hofstetter. Nienke zei het, zet hem op, Thomas. Nog even trots zetten. Joukje Lausma stuurt dat ook. En hier komt nog een briochje van Ricky Griepstra. Die zet Simon Griepstra en Freun Ivan. Die rieden de Alversterentocht op een scooter en een poeg. Ik hoop dat de motorkussen nog vol horen, maar jammer zeker de groetjes komen van Beppe uit Waaksens. We winnen nog rond 8 uur met het verslag van deze Pinkstermandje. Keertsen vanzelfs in Frenchier en de fiets Alversterentocht. We hopen dat de meeste wikkels gewoon al je trog zetten naar je bolzen. Dat mat op deze dij met al deze mooie omstandigheden slagje. En bloot er dus bij hier.

0: Versailles en muziek van Starship en Nothing's Gonna Stop Us. Nou, dat Sil Griff het gevoel wezen van de meeste Alvesterre fietsers. Het zijn die vrouw in Duitsland die het kreeg ophoren moest. Maar wat is het gevoel bij de keertsers in de finale van de boerspartij, Helco Broersma?
1: Nou ja, mensen, dat gaat op naar de finale. Dat is wel duidelijk. Bij het eerste zei het wel Henrik Koster dat hij de keert voorbij sloeg. Dan hij een spul. En bij het spullen zei hij, ja, kon je nog verder, kon je er doorheen. Dat is een boppenslaan, dan ben je al op de helft in het rijeerste. Nou ja, dan het André van Delen toch een succes. Hij had een zitbal voorin bij diezelfde Koster. Maar nou pak je net de eerste liedse keert. En daarop werd het 2-2. Nou dan één opslagbal nog van die Maarten Bergs. Maar niet... Eigenlijk dus in de vrije formatie al twee keer in de present voor. Maar de kroonse pakt, dat wilde Joert wel. Maar dan moet ze in de finale er al even verslaan. Maar ze moet eerst nog wel even winnen van Leo. Dan komt Maarten Bergsma, maar zijn onderin. Hij brengt hem daarvoor in. Ja, heel zutterig. Uitstaan terug Sjoerd de Jong. Maar nog lieke zutterig. Morgen wordt het gewoon net keer terug Jurrit Oosinga. Die dit hier mooi keert in Steven Jacob Wasner. Hij liet die bal gaan. Werd terug toch die veld waar vastsprong is van Leo. De schilderij is van mensen. Zond ze toch op waai wezen. Nou, een boertje.
0: Het is gast Thijs Oerenseik, dus aan zijn het nijs van de collega's van de NOS. Nog kret even kussen een briochtje erbij pakken. Want er komen heel soort briochtjes voor die mensen op een fiets binnen. Maar er is ook stiepe voor de keerters. Even een briochtje voor Jorn Lars van Beem en zijn maten. Maakt je er een machtige keertfinale van? Deze uitzonderlijke mooie Pinkstermandje. De groetjes komen van Omke Riemer en Aant van Beem. Goed, dan kun je die briochtje ook nog sturen naar 0620-4-9-9-9-9 of de Omroep-app. Want we binden er nog... Rond 8 uur met deze uitsturing.
2: Voor de morgen bij Zuid uitzetten.
3: De 15.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
2: Omroep Friesland docht verslag.
3: Live van 8 tot 8.
2: En daarna van 8 uur al.
3: Alle hoogtepunten in de keervetting.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, het is warm. Ik van de Nijslijsters in Hilversum. Als je zomaar op de fiets zit, dan is het nog volle warmer. Demi en Isa, de laatste loodjes. De groetjes komen van Lammert en Afke uit Top en Twel. Ik heb bewondering van Jim. En de finish dat gaat lukken komt binnen. Ja, dat ben er Jochem, daar ken je wat mij. Isa en Demi, bij ben je hem krek?
9: Ben je niet?
12: Ja. Ja, ik weet niet of het is, maar we zijn nu in Hilversum, maar ik krijg stempelen. We beginnen nu terug naar Warkum. En we maken nog onder bij de 20 kilometer naar Bolsward, even niet. Ja, en dat gaat hartstikke mooi. Het is gezellig. Het is geweldig, nog steeds. Ja, ik had het geweldig, het net verspreken, ik wil heel vaak zijn. Maar zo zoek ik echt op schreeuwen.
0: Het is geweldig daar. Je zit midden in de sfeer. Straks hebben we contact met de vrouw en ik heb eens even praten hoe die laatste kilometers van haar binnen.
13: Ze hebben alles jongen. Dus ouden. Ze dragen de tijd. En wat bloot is wat een minor bewaren. Steun. Stichting Oude Friese Kerk.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgelis leidt je mijn kunstgebied aan huis.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Pinkstermandi.
22: Harm Wijstra.
23: In Gearworking My Omroep Zeelt.
24: Radio Spannend.

0: Een oortje van The Love Affair. Dit weer Everlasting Love.
1: Pinkstermandy.
2: My Harm Wijstra.
0: Ja, we zitten in de eindfase van een soort fietsers die het van de morgen opstaat. Een 15.000 winnen het voor de fiets Alpenstedentocht. En we komen dus in de laatste kilometers. Omroep Friesland docht together met Omroep Silt, RTV NOF en RTV Spannenburg de hele dag al verslag van het evenement. Verslag Jouwe Doutzen van Gostiga, die is van RTV Spannenburg. Dat betekent dat zij in Orde Madem verslag doet. Orde Madem, wordt het al wat rustiger of wel het lekker terug?
3: Nou, het rint nog wel redelijk terug, maar het wordt krek wat ernstiger. Maar er wordt nog wel drokstempeltje. En ik had het idee dat het wel een beetje aan het ondernemen is. Dus nog de laatste kilometers, aanstaan nog een zwierstikje het klif op en dan ben je er al haast.
0: En als je staat om helle haar, Geertje de Vries, ja, dan is de eind ook al haast in zicht. Hoe is het er?
4: Dan is de ein haast in zicht. Nou, we hebben gekregen jet dat het dan toch een reden was ik even meesken om op te houden. Om ik die laatste 34 kilometer net meer te dwan. Het is hier drok. De grote massa is hier nu op dit stuit. Dus als de voorstraak vol zit, ja, dan moeten de meesken maar de fiets nog gaan rennen. Misschien vinden ze dat ik wel even noffelijk. Nou, is dat lang op het zadel.
0: Het is een feestdij, deze Pinkstermandje. En die eindigt voor de meeste meesken in Bolzert. In Bolzert is Jantine Weidenaar.
5: Ja, en in Bolzert die meesken ja, rijkhalsend uit te zien bij haar familie, haar vriend. En hier achter mij, wij wachten maar smart op Lisette Bruins. Maar die hebben we zelfs de hele dag volgen. Zij riet voor het goede doel, voor het foppenvoens. De check zit al clear. We maken nog net bekend wat er correct op zit. Want dat wil Lisette zelfs natuurlijk van. Ik denk dat ze check wat voorbij is. Ik denk hem niet zo te zien. Wij horen het alle keer in de gaten. En we zo snel mogelijk bij hun webberom.
1: Pinksterman.
0: Wat had je in Bolzert binnen, doch je ook nog Paragea on. Dat is eigenlijk het ene laatste plakje van Bolzert. En daar is Gjaldo Sietsma.
6: Ja, klopt het, ja. Ja, als Forrest in Bolzert bent, dan was nog even Paragea. En als je denkt van, ik trek het even niet meer. Het dubbie wat volle, die laatste loodjes binnen te zwier. Dan had ik gelukkig hier in Paragea nog een heel aanmoedigingsteam. Keurig op een rietje zitten ze hier. Een stik als wat binnen de tal van meesken. Ik ga net voort en dadelijk zelt. Maar geloert meisjes zo. Zo, dan komen we...
0: Ja, loodmaatjes vol, maar ik geef ze net meer. Ik zag wel de beelden van onze tandem. De vrouw die op de tandem die zet ik lekker terug. Isa en Demi. Maar de verbinding met Gjaldo Sietsma die is daar even voor. Dus pakken we er gewoon muziek bij van de police. Every little thing she does is magic.

0: Hughes en Every Little Thing She Does Is Magic. 16 minuten, hoe zei ze? Ja, het is misschien wel een beetje te passelijk voor Lisette Bruinsma. Every Little Thing She Does Is Magic, Jantine Weidenaar.
1: Ja, zeker. En we moeten er hut achterooien, want ze hebben pas erin, Lisette en haar compa. Want ze ben er, Lisette Lokweerske Aldrin.
2: Oh, dankjewel, dankjewel.
1: Hoe viel ze op dit stuit?
2: Ja, heel trots dat we dit mooie koordineren. Net alleen de meesten die fietsten, maar ik de vrijwilligers. En Sietse Prins van Sprag en Richtje van Foppenfonds, die het organiseert. Alle vrijwilligers, ja, echt heel trots op de prestatie die we... Marco Dien en de donaties. Dus ja, dat is in ieder geval zin.
1: Wat wie voor jou nou echt het hichtepunt, Jort?
2: Alle meisjes samen, de verbinding. Zeg maar, Friesloon, die ziet als één man of één vries achter die fietsers. En ik hoop ik achter het Foppenfonds. En dat, ja, de verbinding en de meerskip die ik altijd die Friesloon viel, die is Jort echt wel onwezig, zeg maar. En dat vind ik gewoon heel mooi.
1: En waar juichen ze nou het hutst? Want dan heeft heel Friesloon trofwest, van een mooi al betiend. Nonies krijgt toch heel Gastloon hinnen. Waar juichen ze het meest of het meest opvallend?
2: Oeh, dat weet ik net. Nou ja, in Bommels natuurlijk, want daar kom ik wel uit. En ik in Warken vind het hartstikke druk. Maar ja, ik denk dan toch wel in Bommels. Wat is zeker gewoon de meeste meesten. Maar ja, elke ontmoediging is van harte welkom. En ik, ja, alle meesten maar naartoe slaan, vond ik heel fijn. Dankjewel. Dus ja.
1: Ja, dat viel ze natuurlijk. Waskorgen ze daar direct voor van pas op, er komt nou niet eens wetten naar die taal.
2: Soms wel, soms net.
1: Soms net, en hoe is dat dan?
2: Ja, nou, dan schrik ze even en dan zeg ik dankjewel. Dat komt waarschijnlijk heel sarcastisch uit, maar het is echt wel heel fijn.
1: Dat is het net.
2: Ja, ja, ja.
1: En nou natuurlijk dadelijk, de inhel, dan krijgt de check. Hoe lang wist ooit al hoeveel het erop hel is?
2: Nee, dat weet ik nog net. Dus, want ja, dat ze binnen nou hopelijk onder tel. En ja, hoe meer je het erop hellen, hoe meer je tellen moet. Dus ja, we zullen het aanwacht zien. En wij zijn vooral op de route bezig om donaties te verzamelen, zeg maar.
1: Ik hoop is wel wat wend, wat sport onbelangend. Wie dit nou dreig van die om te doen? Heeft de mama de hammer nog zoen? Of...
2: Het is een oorinspanning. Normaal zwem ik en dan doe het meer race 4 minuten. Dus dat vreeg het om een orenvoorbereiding. En tijdens het fietsen kist ik even praten. Dat ging bij het zwemmen net. Dus maak goede voorbereiding en alle tips van mensen die vaker fietsen in acht nemen. En gewoon genieten. Ja, dat heeft geholpen. En gewoon marmerkor fietsen, dat vond ik echt heel leuk. Ja, ja. Dus dat, en die gezelligheid, ja, dit hie ik net al in het kind. En ik en Marcie Twaan op het tandem, zeg maar.
1: Een team heb je dan nemen.
2: Ja, precies. En ik denk dat dat het geheim is van mooie dingen. Dat je dat marmerkor nog, dat je marmerkor inzetten voor het goede doel. Maar ook marmerkor sporten. En ja, en dat we de marmers van handen, ja... Mario Kor een mooiere wereld van Martje kennen.
1: Zo, dat is een prachtig boodschap. En nou de laatste vraag, die stel ik aan elke neer. Maar wist je nou het meeste uit? Wat was nou dadelijk het lauwste? Eten, drinken, vielen, jaren?
2: Misschien wel toch in het zwembad hier net om te zwemmen, maar voor oudkoling.
1: Met de regeling wijzen, denk ik.
2: Ja, ja, nou, we met op fiets, waarom? Nou, maar het is net 4-3 kilometer daar weg sliep. Dus en volgens mij ken ik daar wel even verkoeling af, Siki. Dus
1: hartstikke mooi.
2: Hartstikke goed.
1: Dan haast het verzinnen. Die laatste stempel moet nou nog helpen worden. En we zullen dadelijk even hier wat het opzwieten heeft. Ja, ja. Ik zou zeggen, ga achter de rest hoor voor die laatste stempel. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Prachtig dienen.
1: Ja, dus Ibo's het Lisette is onkam. En wij zullen dadelijk nog even zien hoe vol het erop hellen is.
0: Van het Foppenfonds dus. Prachtig dienen. Lisette Bruinsma is binnen. Dat binnen de meesten die in oude madden binnen nog net. Die mat nog even Doutzen van Gossie gaan.
3: Dat klopt. En er wordt aan de kant nog steeds goed aanmoedigd. Onder oren van deze jongens hier. Foppen, Rindert. Hij hem de wij uit de jungle afvoeren.
4: Nou, ik moet zeggen, we zijn hut op boy. Want we moeten nog, wat is het, een kilometer of 48 van mij. Dus we zijn hut op boy. Maar we zijn er nog net helemaal.
3: Want ik zeg jungle, we zien hem jij er al een keertje delkaam. Wat ga je hem al een aan en hoe zocht je hem fietser uit?
5: Nou ja, we hebben wat verklaringskleren aan. Dat hebben nou, hij en zijn mem hebben dat zelf maken. En die fiets die heb ik gemonteerd. En nou, dat moet eigenlijk een beetje het bos voorstellen. Ja, de blijde boel.
3: En we zijn nu al een heel eind verder. Voel het ta of voel het chen?
5: Het voelt mij wel ta. Ja, ging best. Ja, zeker.
3: En wat wie nou een stikje, dat is toch van oeh, hier wordt het misschien toch even dreig?
4: Nou, krek naar Dokkum. Tot aan Dokkum ging alles hartstikke best. En toen krek naar Dokkum, toen gingen we wat de hut door een brug in. We trokken dat we eigenlijk wat hut door een drempel in de stuiten. Dus toen kregen we wat een slag in het geel. Dat was wat vervelend. Maar dus we hobbelden wat door de dik daar. Maar uiteindelijk hebben we dat in snits hebben we dat even verhelpen litten. En ja, dat was eigenlijk het enige stikje. Maar verder ging alles hartstikke best. Het is warm, maar ja, daar hebben we ons op gelaaid. Dus, je best.
3: En krijg je hem ik een hoop reacties?
5: Heel soort. Ik denk dat we nog nooit zo vaak op foto's zetten. Nee. Nee, het is onder het fietsen en het is heel langs de kant en het is alleen maar. Ja.
3: En kun je wat reacties vertellen?
5: Nou, ja, een heel soort reacties van mensen die het mooi vinden. Die je alle vinden wat we doen. En een soort respect die krijg ik wel soort jaren. Nou, omdat je toch maar wat iets grutters fietsen. Ik vind mensen wel, kan wel mensen wel waarderen. Ja.
3: En Jim, toch elk jaar zoiets? Ben er al plan voor volgend jaar?
5: Nou ja, inderdaad, we zijn elk jaar rinde te fappen. En nou, dit hebben we 2 weekjes van tevoren hebben we dit bedacht. Dus het is volgend jaar is weer een vraag wat het wordt. Ja.
3: Nou, heb je mijn vertrouwen niet met dit gevaar over het klif?
5: Ik wel, ja.
3: Doe ik?
4: Met hartstikke goed komen. Het grootste deel hebben we al hand en dat ging hartstikke best. Dus dat laatste handje, dat moet ik nog wel slagen. Komt helemaal goed.
3: Nou, mensen kunnen nog even van Jim genieten de laatste kilometer. Succes.
4: Dankjewel.

0: Tina Turner en You're the Best. Van Elsny en die het Alve Sterrenkruske in Polsert op Helly mocht. Zei ik de broers Marcel en Jacob de Vries. Ik die beide man binnen binnen, zocht ik in de briochen. Lokweenske man. Dan zoggen we eerst even bij het keertsen. In Frensjer, de boerspartij. Dron Riepkin we noteerd als finalist. Maar waar komt hij bij, Heilko?
1: Nou, ik zou zeggen, minstens de maak het dingen werken. Het wie 4 van mij en 4 van met Lama. Ik zei, en voor jou gelijk net wel altijd de keers. En Hendrik Koster, die laat die bal net zien in het hoekje. Die keers is voorbij. Maar dan moet Jurrit Oorsig een keers van de sigaar voorbij slaan. Maar hij slacht hem gewoon kweer. En dan wordt het saai gelijk. En Geert, dan is Ljout, is er nog gewoon, hè?
2: Ja, dat is echt weer net een leuwe scenario. Dan beschrijft die keers, dat hele liefste skietkeers. Ik denk, nou ja, Hendrik Koster, lees hem maar even net zien voorbij. Nou, dat doet hij ook heel goed trouwens. Ik zei ze, want hij slacht hem de precieze hoeken van het veld werd Gent Sinstander te bekennen is. Maar dan ploft hij krekt aan de verkeerde kant van de kweerlinedel. En in Stefan dat het uit is en in het voordeel van Minneske beslikken. Wordt het dus zoals ja, geliek. En dan pakken ze dan ook nog eens een keer deze punten. We keert ze nog even terug in de hele finale. Maar die wal nemen Harm. Het is 4 om het draaien van Minneske.
0: Ja, nou, dat mij. We jaren haasten wat eruit komt. Ik zit even te zien naar de vrouwje op de tandem. Ja, we hier onze collega's bij RTV NOF inzetten op hoe let het zij binnen seizoen. Ik zelf hier voor zijn vrouwje 18 uur 36. Dat wordt hem net, denk ik. Waar ben je hem op dit stuk?
3: Die tiert klopt net helemaal. Ja, die tiert klopt inderdaad net helemaal. We fietsen we gekrekt Warkum binnen. Dus we hadden echt een heel saai stuk hoor. Beetje zien de Winnie nek en we konden echt net echt een groepje vinden om op oor te hekken. Dus nou, wie wil even een dreig stukje. Maar Jim komt op het goede moment. Hey, want nou leven we weer een beetje op door alle meesten hier. Hè. Maar nog 12 kilometer en dan ben we er eindelijk.
0: Is het nou sademi dat het publiek Jim er nou trohinnen slepen mat?
4: Ja, dat is het wel zeker. We zijn fysiek viel is echt super goed. Maar mentaal wie echt het laatste stuk nu zo ongelooflijk dreig. En we zijn nou wel hier maar in en we fietsen Warkum in. En dan je hebt er nog haar en de sfeer is echt wel fantastisch. Iedereen is lekker bier kon drinken, lekker muziek erbij. En dat helpt in de laatste 12 kilometer echt absoluut terug in.
0: Best Jochen, je hebt nou aan het meest naar u.
3: Het oor een ijskoop. Ja. Dus echt iets van een twister of een raket. Hey. Of iets van een waterijs of softijs. Eigenlijk mijn elk ijsje. Maar,
4: altijd maar een ijsje.
3: Ja, het is 26 graden. En we gewoon eigenlijk de hele dag nog een ijsje horen. Dus dat is wel echt iets. We hebben het al de hele dag opgehaald.
0: Nou, dan zul ik Jantine Weidena vlegen. 10 jaar en 12 lekkere frisse ijskoops van je regel ik in. En dan wens ik Jim nog een heel soort succes. Die laatste kilometers daar op die tandem. Want ja, respect voor de vrouwje. Ik doe het gaan net naar je. Ik zit hier lekker in een kolle studio in Ljouten. We zijn er nog rond 8 uur met dit programma. Want we volgen die fiets Alve Sterrentocht. En vanzelf die boenspartij daar in Frensje de Keertsen op de voet.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. En dat maakt het alweer Jelve Zoon. Dat is Tiert van het Frieske Nijs. Oorscoot van de redactie is hier Diana de Groot. Diana, een goeiejoen.
6: Goeiejoen inderdaad, ja. Paralympisch zwemster Lisette Bruinsma die had de finish helle. Ze fietst door de tocht op een tandem met een piloot, omdat ze zelfs net Schenk in. Het is voor het eerst dat ze mooi die onder fiets halve sterren tocht en het is haar goed bevallen. Ze kan goed katerozoizen nog aardig fit over de finish. Doel wie ek om zo volle mogelijk geld op te helgen voor het foppenfonds. Dat bedrag is nog net bekend, maar Lisette is tegen grutsk op haar prestatie.
7: Ja, heel trots dat we dit mooi mekaar dienen. Net alleen nog de meesten die fietsten, maar ik de vrijwilligers. En Sietse Prins van Sprag en Richtje van Foppenfonds. Die het organiseert. Alle vrijwilligers. Ja, echt heel trots op de prestatie die we mooi verdienen en de donaties. Dus ja, dat is hier nog wat zitten.
6: Binnen dit jaar 14.820 fietsers begonnen onder de 89e editie van de Fiets Halve Sterrentocht. Gewoon door het voor het eerst, oren van de 12e, 4e, 10e of 20e keer. Maar er binnen ook jubilarissen die de tocht haast wel dreemen kennen. 8 deelnemers fietsen hem jood voor de 50e keer. Er is ook een die hem 60 keer fietst had. En het wachtje is nog op een deelnemer die het al 64 kruisjes had en jood de 65e hoop te krijgen. Al deze jubilarissen die krijgen een speciale verrassing. En mooie daar melden bij een speciale balie in de tinten in Balzert. En daar komen ze fleurig om.
8: Ze zijn heel blij. Gewoon heel blind. En ze worden dan huldigen. Trouwens bestuur. Ze krijgen een kroon. Ze krijgen een heel mooi oorteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij.
6: Een oerelien wint de 4.000 fietsers binnen en dat betekent dat er nog goed 14.000 komen matten. Het rent op dit stuit aardig trog op de Gisbert-Japix-Lenie in Balzert, de laatste meters naar de finish sta. Fans en familieleden die staan de deelnemers op te wachten. En het weer warm, Joert, maar er is goed smart en goed dronken onderwijs. En dat zorgt ervoor dat de meesten het net het dreigste editie vonden.
9: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
10: Hoeveelste keer was dit voor je?
9: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
10: Ik zou dat zeggen, waar zit die in je ranking?
9: Deze zit bovenaan, ja.
6: Op de verzorgingsposten binnen je het extra wettertaappunten inruchten. En daar waard ik manmachtig gebruik van maken om de bidons te vullen. Dat badde ik in Weensum. Er weer nog neerjerder wie het zat drok west op het wettertaappunt. Daar is het systeem zelfs op onpost om voldwaande wetterleverje te kennen. Zo vertelt Sjoerd Pieter Jousma van de organisatie.
11: We hebben op de oorkant van Oostritte, daar hebben wij een wetter. Van een zit op een wettertaap. Dus dan moet slang er doorheen. En we hebben nog wat dikke slang, dus we hebben genoeg druk erop.
12: En dat is dus wel genoeg voor dik 14.000 meter?
11: Dat is nog wel genoeg, ja. We gingen eerst altijd nu te wulwaai, maar op een gegeven moment in we veel te weinig druk. Dus we gaan dit maar wel oppassen. Dus hebben we zo'n op de andere kant hebben nog verder.
6: En dan nog het weer. De temperatuur in de provincie die loopt nog ergens tussen de 23 en 28 graden. En het bloot joen ik nog lang warm. Morgen op een ei en warme duimen volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel zo'n 30 graden worden. Maar jongens, dan kwollet het al. De wind die draait en waansdie is het een gratis zontje. Maar daarna rinnen de temperaturen zo stadig gewoon weer op.
0: Dankjewel Diana. Meer nieuwsjes is altijd in Vini News app en ik op omroepfriesland.nl.
5: Pinkster Mandy.
13: Harm Wijstra. In Gearworking My Omroep Zilt,
5: Radio Spannenburg
13: en RTV NL.

0: Strawelte en de Mem van Doutzen.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandy.
0: Zit ik een prachtige videoclip bij die Mem van Doutzen. En dan vleerde de man op de hutfiets los die Mem van Doutzen. De man van Strawelte. Ja, Lisette Bruinsma die is binnen. Zij gaat in Tuskenek haar check krijgen. En op dat papier van die check is dit goed 4000 euro. Had zij binnen hellen van het goede doel. Lisette Bruinsma van het Fappenfonds. Ja, nog goed 10.000 hutfietsers met binnenkomen daar in Bolzert. Maar het komt nou met grote massa's jochten. Bolzert. Maar voordat ze daar binnen, moet ze eerst nog even terug parkeren. Dus joggen we aasen. Want we joggen eerst even bij Helco Broersma. Waar we het over finalist in de boerspartij.
3: Ja, de mag niet partij verkeerd worden. Al mensen keer, de mag doen eigenlijk die werk op 400 rijden. Zoals ik jou pakte werren, zo is het wel vastgesprongen. Maar mensen keer knokte hem waarom dat hij zou ik. En toen werd de opslager Martin Bergsma, die ten zitbal joeg. Daarmee binnen de Lidse premies dus van Bidgem, de tweede prijs. Dan zijn we dan Bidgem en Liaud. En we krijgen de finale. Die toen het begin van de dag of verzoen we hier tussen. Daarom riepen mensen keer om nou te zeggen, hier heb ik direct maar beginnen kennen. Is natuurlijk flauwekul. Maar die finale die tocht weer. Daarom riep mensen keer die komt uit. En mensen keer die won hem vorig jaar. En daarom riep die verloor. Die wil dus revanche. En wat dat betreft kan het nog een hele aardige finale beginnen. We hebben dit oer nou rekening maar zijn kwartier begin. Vijf zon, dan rekenen we op dat we hier weer op veel stemmen. Maar het wappentoer niet bij de full line voor de wens gaan.
0: Dron Riep, tien minuutkeer. De finale dus van de Boenspartij editie 2026 is noteerd. Ik zei het al, in Parkeer is het in het laatste plakje werd de fietsers nog delmatten. Is het relatief rustig wat je in boven komt. Maar mensen worden we aanmoedigen, jerren we en joggen we. Gjaldo Zietsma.
4: Ja, ik zou zo hartstikke goed weten, maar intussen is het al goede jongen vanzelfs. Ja, als je hartstikke in Bolzert bent en het is van ik hier heb meer. Nou, dan zit je toch een team om die oren te moedigen. Elke keer als er mensen voorbij komen, dan gaan de Janssens weer omheen en dan wordt er weer even roppen. Nou, ik zat toevallig een rustig momentje, dus ik denk dat we even oerstrekken kunnen. Dan gaan we doorheen. Nou, zo krijgt even niemand. Dus dat is een mooi moment om deze mensen even wat vregen. Je bent lekker wat tot eten, hebben ze mij. De hamburgers, Stien Oor.
5: Hamburgers zijn wel lekker. Saté is
6: zeker,
5: lekker.
6: Dat heerlijk.
7: Dat smaakt altijd,
6: ja.
7: Toch?
6: Ja. Ja. Maar Locorita is toch altijd leuk?
4: Gezellig, inderdaad, ja. Ben jij het haat van het oormoedigingsteam?
6: Nee, nee, nou, absoluut niet. Nee, we doen het makkelijk hoor. We doen het makkelijk hoor.
4: Maar zij is wel haat, is hij ook.
0: Absoluut. Ja, ja, ja, zeker.
4: Maar daar komen we mee.
0: Ja.
4: Zitten jullie elke hier zo om te moedigen?
6: Ja, elke keer. Verste prik. Waar of geen waar. We hebben winterjaar zo. We bouwen tenten van het rooiwetter. We bouwen ook tenten van het skaat. We zitten hier altijd.
4: Wat maakt het dat zo mooi om elke keer in je oormoedigje te komen dan?
6: Heerlijk hoor. Heerlijk hoor. Gezellig. Eigenlijk ben we spiekergek dat we de hele dag naar die stomme fietsen zorgen. Maar toch is het leuk.
4: Ja, mensen die een spiekergek ben net de jing niet fietsen.
6: Nou zo.
4: Die doorgaat net in de hitte.
6: Nee, met z'n zelf weten. Maar wij willen, wij hebben gezellig, wij hebben mooi makkelijk hoor. Nou, wat wil je nog meer?
5: Oh, het wordt reunie, de band en Liedsband, die komen er ik even te sjeren. Dus makkelijk hoor is het gewoon een groot feest.
4: Dus komen we elke keer weer naar je generatie zoeken om hier
5: Ja, precies. Ja, dus de Liedse Jonkje rent ik waarom.
4: Jochen, we hebben hier een achterkant. Waar is het? Oh, de heel achter. Hij zit een beetje...
6: Nou, hij is een eigen BMI. Nou?
4: Echt een generatie ding. Zeker.
8: Ja, zeker.
4: En het is weer een barbecue. Ik rin er even heen.
8: Ja, tuurlijk.
4: Meneer, jullie binnen de chef barbecue?
9: Ja, ik weet net dat ik de chef barbecue ben, maar in de regel is dat Pinksterman die wil mijn klusje even. Ja.
4: Verste prik, wat zit er op het menu?
9: Meestal hamburgers, dat is het makkelijkste, no?
4: Ja, precies.
9: Ja, een broodje eromheen en iedereen is zuur.
4: En deel je wel eens uit aan de fietsers?
9: Nou, dat proberen we wel eens, maar dan roepen ze wel lekker. Ik wil ook wat van de barbecue, hè, maar ze stop je nooit.
4: Nee, en hamburgers smieten, dat is ook wat lastig.
9: Nou ja, dat is zonde, no?
4: Ja, precies. Ja. Dat is wel schande.
9: Ja.
4: En Joop, ben je dus ook altijd onmoedig hier. Wat maakt het nou zo mooi om mensen altijd te steen hier?
9: Ja, het is gewoon een traditie dat wij zitten hier eigenlijk hier. Is het echt mooi waar, is het min waar. We zetten een party tent op en we steen hier gewoon.
4: Gezellig.
9: Een glaasje bier erbij en bingo.
4: Heb je zelf nog wel een hamburger gewoon?
9: Ja, ik heb zelf wel even niet. Okay, heb ik wel eens vergeten, maar dan giet het de plaats niet goed.
4: Nee, dus ik ga helemaal tek eten.
9: Ja, ja,
4: nou, elke keer moet ik goed eten,
9: goed drinken.
4: Ja, en dan komen er nog wat mensen doen.
9: Ja.
4: En die willen we het weer helemaal aanmoedigen.
9: Ja.

Dan waren het mij Olivia Dean en Man I Need. Douwe en Mintje van der Meer is die woon bejocht. Harm, we hebben grutsk op uw zoon Theo. Hij is in de laatste groep starten om 7:15 uit Bolzert. En om 6 uur weer er ook alweer waarom in Bolzert. Nou, dat had er keurig dien, je zoon Theo, Douwe en Mintje.

0: En er is een roze.
1: Wat zei ze?
2: De tijdsgroep, dat ze starten binnen.
0: Dat is de groep dat ze starten binnen. Want dan staat er tretje op, of sekstje, of achtje.
2: Het gaat per kleur, dus...
0: Oké. Ik dacht, misschien hebben ze hem dan zo vaak fietst of zo, maar dat is dus net zo. Nee.
2: Voor de tijdsgroep, die heeft zijn eigen kleur.
0: Hoe kan ik, als ik stel ik ben hier in Starum, hoe kan ik stempelaar worden?
2: Nou, meld je bij mij. En de gymvereniging hebben als overkoepelend. En die delen die dan in. En dan kan je van een oorke, twee oorkes, vier oren. Dan ben ik die vier oren.
0: Het zegt ik nog dat ik het wel ken?
2: Tuurlijk wel. Stempels zetten ken iedereen.
0: Ja, maar hoe is nergens op te letten? Ja.
2: Maar het goede plakje zijn bestaven. En dan is het klaar.
0: Oké, maar doet checks net dat die mensen echt wel fietst hebben of zo?
2: Nou, dit jaar komen die hebben echt wel fietst, hè? Dat zullen we direct wel. Ja, dus...
0: En hoeveel... Ja, Rimba gewoon toch? Hoeveel stempelaars heb je nog?
2: We hebben groepjes van 12 uur. En dan hebben we meestal 6 tot 8 stempelaars. Dus heel soort mensen.
0: En doe zware stik voor die mensen, hè?
2: Ja, eten en drinken. Dus dat weet ik van zorgen. Warm eten, broodjes.
0: Ja, er zit een heel buffet kleer.
2: Ja. Dus,
0: En waarom is dat belangrijk?
2: Nou, ik vind dat je de vrijwilligers wel goed verzorgen moet. Anders dan willen mensen niet meer vrijwilliger wijzen.
0: Nee, vrijwilligers zijn belangrijk.
2: Heel belangrijk. Want dat draait eigenlijk een heel soort om. En we hebben heel wat vrijwilligers. En verkeersregelaars, EHBO-stempelaars, dus... Nou ja, en onze blaaskapel natuurlijk. Die komt uit Gelderland bij. En die komen hier elke keer weer.
0: En daar zwaarge stik voor. Ja, wij maaien als Omroep Friesland. Ik van die goeie zwaarge gebroek maaitje. Dus ik wil ik eventjes in het front van alle mensen zeggen. Dankjewel.
2: Nou, heel graag die heer. Echt. Bij alle plezier. Ja, echt.
3: En dat zei het Geertje de Vries der tjien de meesken der. Herre Vekkers zet hem op, kerel, voor de 39e keer door de Herre Meij. Hij is haast 74 hier. Johan en Betsy die sturen een briocht vanuit Spanje al heel. Want vanuit heel Europa komen de briochten binnen. Hartstikke mooi. Het is een gouden dij van Friesland. En als je het goud ha, deze man die vertient op heden goud in de Amsterdam Arena. Dit is Harry Styles en Golden.

0: wat Friesen hebben griffen door aan de dagen zien in de Amsterdam Arena. Marije wie er in van Harry Styles hakken toe en Golden. Ja, dus ja, het is een gouden dij van journalist, ontwetterbringer en van EHBO'er, ontfietsenmakker en saffelen meer meiwerkers. Dankjewel in haatletters voor deze prachtige dij en tocht schroet Henke Hoogland. Bloze sturende briochjes, ze komen voorbij de leukste briochjes bij Omroep Friesland, RTV NOF, RTV Spannenburg en Omroep Zeltek onderaan in de tekstbalken. Goed, een gouden dij had Roelof Lausmaak, denk ik, want die vindt het altijd mooi op zijn dij als Joert verslacht het waar. Maar wat komt er al iets in die orde, madam Roelof?
1: Nou, Harm, ik dacht gewoon, ik regel niks, ik praat me het in, ik wacht je gewoon wat het lot u brengt. En deze man die fietsen u gewoon, zei je in de jermes. Hoe is het met hem?
2: Goed.
1: Ja, ja, want je kan me een heel soort leven. Wat maak je hem van leven? Doe dat nog eens. Hey. Hoe heb je dat? Nou, dat zit er technisch uit, hè?
2: Ja, een beetje.
3: Ja. Meer technische jongen, denk
1: ik. Ja, hoe heb je dat betocht?
3: Nou ja, hij had het betocht.
1: En waarom?
3: Hij zou even bouwen een toeter op.
1: Waarom was dat zo'n leven, maatje?
2: Nou ja, dan neem ik wat delen. Nou, sorry, gekke racefietsers. Er is niks aan. Je moet er wel een wat bedenken.
1: Maar je bent net degelijk.
2: Nee, nee, dat dachten we net.
1: En waarom ben je hem net degelijk? Wat spreekt er bij hem uit, hè? Hem soort willen of dom gong gek?
2: Sowieso.
3: Wat wil verder willen? Dat werd dan met Wikman verklaard. En de bijl ben ik net heel uit. Dat werd achtermouwen hem aan toe erop.
1: Maar hem het leuk? Mag je het aan?
2: Sowieso.
1: Ben je mee stikken? Want is je nou heel niet meer mensen die echt van ambitie uit poep binnen?
2: Ja, het werd dan wel een drijftikje.
3: Maar we hebben het wel.
1: En waar wacht je op je hem?
2: We hebben nog een familie die daar zit.
3: En we hebben nog jouw tandems, maar hetzelfde verklaard kleren.
1: Maar er stond toch wel een peer in Bolzen op je hem te wachten?
2: Ja, hoi denk ik.
1: Hoi.
2: Ja.
1: Dan wordt er wat zin om steeds met de stroom komt.
2: Hoi, we komen er aan.
1: Oh, die komt. Ja, dit is niks bij hem?
4: Nee.
3: We hebben nog wel jouw fiets. Jouw tandems fietsen. Dus,
1: Dan beginnen we even verder. Hey, bedankt jongens, zet hem op. Ja, Flamingo. Achter op de fiets, het kennen al hier. Maar dan kijk ik even naar misschien de mensen die er wat serieus uit zorgen. Goedemorgen, goedemiddag, goeiejoen. Ja, waar ben we eigenlijk? Joen, ja, je...
4: Oude Wirum.
1: Ja, we zijn in Oude Wirum, maar het is Joen.
4: Oh, wat
1: nou? Je bent nou op Omroep Friesland, hè, maar hoe keer... Ben je... Je hebt zich nog wel fris en fruitig uit eigenlijk.
4: Eerlijk, echt goed. We zijn echt heel goed om vijf, maar we zijn constant aan het eten en het is helemaal net zo heet. Dus dat is echt top.
5: Lekker.
1: Wat is al hier al eten dan?
4: Ja, repen en twee keer pasta. Oh. Dat is ook wel echt de tip.
5: Ja, pasta en wat nog meer, bananen en wat drinken, nou van alles.
4: Veel drinken.
1: Wat vind je weer van, die man die er nou voorbij komt?
4: Ja, dat is echt heerlijk.
5: Maar ik denk net dat het lekker is voor de maag.
1: Maar het is een patatje en dan heeft er mayonaise en al je curry erin.
4: Heerlijk, ja heerlijk. Ik ben echt even aan het genieten. Ja. Heerlijk, heerlijk.
1: Maar het volgt mij wel op dat je nou, Joet, in deze ploeg die er nou binnenkomt, dat... Nou, de puff is er wat uit. Ja? Verneem ik bij de meesten.
5: Oh. Nou, ik zal je krijgen. We kunnen nog wel in wat.
1: Oeh, oké. Nou, de steenkollega's in Bolsward. Wil ik dan nog een jaar uit je hem dat aan s'nog zeggen. Nou, zet hem op, hè. Ja, hoe is het met hem?
6: Nou, goed.
1: Ja? Ik hou die even aan.
6: Oh, ja.
1: Ja, vind ik leuk. Dat heeft een mooi pakje aan.
7: Oh, ja, netjes, hè.
1: Ja. Is dit omdat ze het zo vaak dienen is?
6: Nee, dit heb ik ooit zijn dochter een keer regelen.
1: Ja. En je bent al machine?
6: We zijn machine 6 in start, maar we zijn al 3 uur.
1: Wat is er met die olie gebeurd?
6: Ja, die heeft wat last van de warmte.
1: En ben je opgehouden?
6: Ja, die ben start. Ja.
1: Dat is net leuk.
6: Ja.
1: Nee. Daarom kunnen je hier met de wolf volhouden.
6: Ja, wij drinken wat meer, denk ik.
1: Drinken, dat is belangrijk. Oh, dus we hebben slachtoffers. Nou, je bent ze nog, hè? De trein sterkste. Die ging gewoon terug. Survival of the fittest in Oude Marm. Hoi, zet hem op.
0: En zo gaat het dus in Oude Madem. Vanzelfs wordt er Joert fietst, keert. Maar ik motorrijders die Joert een prachtige tocht terug de provincie. Ja, daar in deze uitsturing hebben we al contact met een van de mensen van de organisatie daar. Hein Groeneveld, een goeie joen.
8: Goeie.
0: Ja, je hebt Joert ook een prachtdij met al die motoren.
8: Een geweldig mooie dij, hoor. Ja, geweldig. En de deelnemers ik natuurlijk.
0: Hoe,
8: de vrijwilligers niet nog niet, maar nou ja, wij hebben wel op red.
0: Hoe is het? Wat, is Elsen hier al binnen?
8: Nee, er komen steeds wat binnenroegelen. Officieel tot schoon hoe de kinderen binnenkomen hier in Leeuwen. Maar nou, ik ben net alweer rijden, maar...
0: Officieel is dat nog, had ik op een klokje, 6 minuten. Maar je bent een beetje coulant.
8: Dat maakt dat, ja. Maar we komen er steeds binnen, ja.
0: Ja, wat voor tocht weer van je? Want het weer warm vanzelfs. Ga je hem daar nog hinder van horen of maakt het dat niet uit?
8: Op zich wel, ja. De meeste van de bergen wachten moesten dan dit wel eens wat hiet. Maar voor de rest, ja, de mensen hebben wel goede knieën, hè. Zo met van die Jova Jasmo, dat lukt wel heel. En dat ben ik wel wend natuurlijk, hè.
0: Ja, en het is wel vaker mooi waar op de motor, ja, dus dat ben je wend.
8: Nee, die een fantastische dag wat dat betreft.
0: Ben er verder nog zaken dat je zegt van, ja, dat die opvallend in deze editie?
8: Ja, de Royout hinnen natuurlijk, hè. Door de blok gespoord, dat is natuurlijk een hartstikke mooi item wat we hier dit jaar.
0: Ja, want dat Gier, neem eens even mij, van het eerst, hè?
8: Ja, dat is het eerst, hè, dat ging ik een beetje geheim houden. Als, nou ja, van oké, okay, dat onteind. Daar gingen we de stempelpost en we gingen contact gehad met Boei, Stichting Boei. Die vond het hartstikke goed idee, dus die had het voor te regelen dat we daar erin konden. En dat was natuurlijk fantastisch, dus je stempelploeg werd verklaard door boeven en een politieman weer erbij. Dus dat is echt een feestje daar.
0: Ja, dat is een hilarisch hechtepunt, kijk begrepen.
8: Ja, en toen nooit zo de binnenster, dus dat is natuurlijk een hele verrassing voor de meesten.
0: Had al het materieel wat harden, geen motorpech onderwijs?
8: Nou, er zit er nog even hier op het strand. Ik heb de pechhulp, die heb wel links en rechts wat bijspringen maten. En ik heb de les niet nog wat mogen om de kar is doen, maar ja. Dat jij erbij natuurlijk mijn 3800 motoren. Hè?
0: 3800 motoren noteert.
8: Ja, en dan wat auto's en Solexen, dus ja.
0: En dan wat Solexen. Die Solexen, ben die het langst onderwijs dan, of nee?
8: Ja, die heb ik nog net zo, want die ben nog iemand nog komen.
0: Je blijft nog wel even wachten op haar.
8: Jazeker, jazeker.
0: Hein Groeneveld van de organisatie van de Motorhalversterrentocht. Tiegetank van nou, zocht dus ik ben waarom op een tiegeslagen editie 2026 van die Alversterrentocht.

0: onderwijs naar het laatste oren van deze marathon-uitsturing van de Fietsalversterrentocht. Ja, dat is muziek van The Boxtops en The Leather.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
10: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
9: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: En daar geven we voor de laatste oren op deze Pinkstermanje. De finale van de Boerspartij, die is los tussen Dron Riep en Minnesgeer. En het is ook de finale wat kilometers onbelangrijk van onze tandem duo Isa en Demi. Ze moeten ontrapen, want de accu's die er rijdt je leeg. Aasnieren we werd zij binnen.
11: Pinkstermandy.
12: Harm Wijstra.
11: Radio Spannenburg.

0: Wat wie het
1: man die?
2: Mai Harm Wijstra.
0: Wat wie het een lovely day, moet ik zeggen. Ja, de oren beginnen te tellen direct in de studio. Maar lid het dat je op de fiets zit. Hast 15.000 mensen stappen van de morgen betiert op de fiets in Balzert. Een record. Dit is de uitsturing van Omroep Friesland in de Mande. Mij RTV Spannenburg, RTV NOF en ik Omroep Silt. We zoeken eerst eens even in orde, madden bij Doutzen van Gosliga.
3: Ja, nou, de meesten hier aan de kant hun plakje inruilen voor het terras. Het is rustig hier in Oudemarum aan het worden. De stritten zijn wat leger. Ik denk dat de fietsers hier ook wel zin hebben in een lekker koud biertje, maar ze moeten nog een paar kilometers.
0: Het is de warmste Pinksterdij sinds mid jaren 80. Hoe is dat in Starum? Daar is het ook lekker warm, denk ik, Geertje, hè?
4: Het is hier heerlijk warm, Harm. En door zoiets van, ja, in de studio is dit een lange dag. Nou, in Starum is dit een lange dag voor de verslagjouwer en de cameraman. Ja? Want het is hier echt warm. Maar dat is alleen maar mooi voor de fietsers, want het waait ik haast net. Dus het is, als het ook goed met die warmte omgaan, Kerst, dan is het net een hele drege tocht. Als je gaat overal, noten we wat in een stut van het peloton komen, dat er wel wat meer vermoeide gezichten binnen. Maar voor het gerustte pad geert het nog prima hier.
0: Op naar Balzert. En voordat je in Balzert binnen, kom je nog terug Paragea en daar kom je Gjaldo Sietsmaatje.
5: Ja, klopt het, ja. Ja. Als het jullie wist, dan is het in elk geval gezellig. De zinnen is hier achter wat hoesten zakken. Dus als de les staat van de zinnen, dan is die denk ik zwaar met de meidjes. Als je nog wat ben, wat wetten te spuiten op die, ben je onmoedig. Dus als je er nog les van, dan komt ze in elk geval wel makkelijk terugin, toch de oormoediging.
0: Pinksterman. En dan zeggen de meisjes op televisie van zelfs mij de tandem, collega's Isa Visser en Demi Hoekstra. En die binnen onkam in Balzert. Ja, de verbinding met haar die voel wat voort. Maar Jantine Weidenaar, die keer ze opvangen. Spiet ik nog net mijn koude ijskoop, begreep ik, hè?
3: Nee. Ik heb er nooit zocht, ja. Je moet graag een wetreisje hebben. Maar die koek je gewoon net vinden. En het roomijs, risico wie wat te grut dat ze smolten wien zodra het hier onkam. Dus ik heb alcoholvrij bier voor ze. Ik hoop dat het goed is. Als het goed is, moet ze nou aankomen. Nou, dus hier achter mij, het is een grote griepers van mensen. Want de grote groepen komen nou binnen. En nou, we bezieken ze op te zieken. Dat wordt nog een uitdaging. Want het zit nou helemaal stil hier in Balzert. Ze vallen natuurlijk wel op. Maar ja, we wolven ze.
0: Er zijn meer mensen.
3: San Grutte. Ja, inderdaad. Er zijn nogal wat mensen. En ze even Sjen, hadden ze surgen. In de tussentijd om u heen ik voor zelfs een soort publiek. En ze, ja, ik zie ze, daar ben ze. De vrouwje. Sje. Ik koek in ijs van je hebben, maar een alcoholvrij bierke. Hoe is het, Maje?
6: Ja, echt wel goed, maar ik ben zo blij dat ik er ben. Oh, jemig, ja. Het is echt wel leuk, best, ja. Ja.
3: Dit ben je wel genoeg, net nog een stad.
6: Nee, poeh, nee. Ja, het is misschien een mentaal speeltje. Hè? Als wist, als het nou nog te zien was, dan wist echt wel dit zien nog te dwan. Maar nee, het is echt helemaal goed, Sa. Ja, nee, echt fijn.
3: Ja, want ik zeg je, hier doet hij hem hier terug in de kamer ongeveer omstreeks 12 uur. Toen moest hij hem de hele onderste lus nog. Toen likken hij hem nog. Fris, fruitig, vrolijk. Wat is er in die onderste lus gebeurd?
7: Ja, ik weet het eind net. Op een gegeven moment kreeg ik het echt warm. En honger vooral. Dus we hielden echt verlet van eten. En dat hadden we toen ik die. En dat had dus oprecht op een gegeven moment wel weer geholpen. Alleen nog, ja, het werd mentaal op een gegeven moment een beetje een strijd. In fysiek konden we gewoon echt nog wel. Maar mentaal op een gegeven moment zoiets. En we hielden echt protesten dat er gewoon echt geen mensen waren. En dat mist dan echt. En het laatste stuk echt. Er waren snowden en bol is een dwarpje nog weer wat mensen zien. Maar voor de rest werd het gewoon helemaal leeg. En dan denk ik zeg, we hebben die meesten die eigenlijk al die energie in Jan Matten is maar. Dus dat is wel even taai.
3: Eigenlijk gewoon een oproep van Takom hier. Er moet gewoon meer meesten aan de kant van de dik steen.
6: Nou, dat hadden ze echt erin gesleept. Ja, op een gegeven moment kwamen we aan in Warkum. En toen zien we echt wel even erin. Maar toen kwamen we daar aan en toen fleurde ik helemaal op. En al die meesten en ja, de meesten vind ik echt geweldig. Hoe vaak wel net Demi en Isayeta en gejuich. Echt bedankt aan iedereen. De meesten, die echt prachtig. Ja, Dian is echt geholpen.
3: Ja, want Jim zit er natuurlijk non-stop op die stream. Meesten kun je hem altijd bezien. Hoe het dat voor Jim best? Want viel staat ik als het onderwijs best?
6: Nee, echt totaal net. Nee, we hangen die daar boppen op. Nou, Ja, daar merk je niks van. En die ik net op een game stuurde Germen nu zo'n foto dat we echt beide voor een brug zien. Ja, echt zo boos zien te zien. En toen dachten we, oeps, ja wie nou weer viert. En dat ding natuurlijk is filmt. Dus ja, wat meest gezoen na, dat wie ik echt eigenlijk. Ja. We hadden er echt geen moment bij stilstaan.
3: Geen performance, je hebt gewoon echt fietst. Als het nou waarom is, die hem hier natuurlijk amper traint op deze fiets. Wie dat een slim idee?
7: Ja, het voelt me niet hoor. Echt net. Nee, ik had hem echt heerlijk fietsen op dit ding. Ik had amper. Ja, het is heel lindig dat het zadel. Ze noemen dan echt wel wat te heeg weer. En ik kon net meer naar beneden. Dus daar ben misschien een paar kwaaltjes bijkamer. Van de rest hebben we echt super lekker fietsen op de tenden. Mijn kind was zien over de aarde omdat hij het zelf op rotte traint hebben. Maar de racefiets, dat had dus wel geholpen. Nou, absoluut.
3: Hey, ik moet hem sissen, want iedereen komt erop waarom, hè? Die Vaseline. Heeft hij die nog mist?
7: Nee. Nee, dan kijk ik de pseudo-crème, maar dan kijk ik er meer broek. Nee, nergens van nedig.
3: En wat is nou het eerste? Was het wangist? Ja, natuurlijk die stempelhelie, dat kruske helie. Het bierke en dan?
6: Die helm hoor. Ja, dat ben ik klaar. Maar die helm gaat hoor. En die betrilling gaat er even al van hoor. En dan even eten of zo. Ja, ik denk eten.
3: Ik heb van meestal zei heel bot nog door een patatje. Dat zoute patat.
6: Ja. We wonen naar de McDonald's. Ja, hier ben zes zin in de McDonald's. Zijn wel de hele tijd.
7: Ja, en die nog naar de McDonald's willen. Nou, dat willen we nou eigenlijk. Hè. Ja.
3: En dan morgen vrij of moet je hem voor dadelijk weer naar de bak?
6: Nee, we zijn beide vrij, dus dat is perfect. Dus eerst lekker uitsliepen en dan zien we wel even hoe we wekker worden. Ik ben eigenlijk wel heel benijd. Ja.
3: En dan natuurlijk de vraag die week altijd nog Simone stelde. Takken we hier weg?
6: Ja, 100%. Jij, hè? Ja.
7: 100%. Absoluut.
3: Waarom de eerste? Takken we hier even gewoon wet. Waar verslagjouwers? Vrijwillige verslagjouwers. Hey, ik heb ze net dwongen om ja te zitten.
0: Nee, we hadden jij.
3: Dan valt het hier weer gezellig, mooi.
0: En dan keer wij weer rond de kant zien, Jantine. Hoe wij net op die fiets.
3: Ja, inderdaad. Dat dacht ik.
0: Nou, niks is een deal. Billy Ray Cyrus draait erachteraan. Achy Breaky Heart. Respect voor deze twee toppers. Demi en Isaac.

0: Cyrus en Icky Breaky Heart. Jullie zijn toppers. Douwe, Frauke, Ingrid en Mariska. Super, de groetjes komen van Janna en Jan Wander. Ja, ze komen de briochjes nog heel dit binnen. Die kennen nog heel dit stuurder, hè. Rond 8 uur, hè. Je hebt lokwensken aan deelnemers die de eindstreek hellen ha. Of deelnemers die nog in die laatste kilometer zitten. Want dat binnen er nog wel een paar toezen die op wij binnen naar Bolzert. En gewoon die doggen dat in een strak fietspakje. Maar oren, ja, die zitten in een soort van Hawaii-outfit op de fiets. Dat ze van Gastiga in orde, maar dan treft door die Hawaii-meisken.
1: Ja, dat is... Kun je mij uitlezen wat dit voor outfit is en fiets?
2: Nou, dit is een swingbike. Het is een beetje zelfmaken project. En de outfit is puur voor de simmer natuurlijk. Het is, het is mooi waar, hè. Dus ik dacht, een leuk simmers outfit, het valt wel wat op. En dat is een beetje hoe ik er wat op kwam. Wat versiering, mooi. Toeters en bel.
1: En mag het zo fietsen dan net extra dreig?
2: Ja, echt wel. Ik heb me al een keer fietst op een normale fiets. En toen dacht ik van, dat ging wel prima. En per hier geen kaart kunnen krijgen. Nou, dit hier kreeg ik de kans. En ik vind het leuk om uitdagingen te doen. Dus werm ik net, hè. We hier op tocht staan, dus...
1: Maar het ging dus wel wat dreiger.
2: Ja, het ging echt wel dreiger. Het is maar de hitte. Ik ben ook wel echt verbrand. Net zo goed in smart, maar... het weer echt regen inderdaad. Vooral mooi de hitte. Qua waar weer het prima. Het weer geen Reunissa.
1: En mijn deze fiets? Want kan je me vertellen, hoe werkt dit?
2: Hoe werkt dit? Nou, het is eigenlijk een normale fiets. We hebben hem gekocht als normale fiets. We hebben dit, de rouwhellen. Het middenframe. En dan kerst Shen. Er zit een skinier in. En dat zorgt ervoor dat het achterste stuk helemaal kan wiebelen. Apart van de rest van de fiets.
1: En is dat puur voor de sier?
2: Puur grappig. Ja, mijn hart zegt het hier en terug, zeg je man. Die hier zoek iets fiets, die hier dan een Lietzer variant. Zo van, werm ik net, we kennen hem zelf, maatje. Dus zo kwam er wat op. En het is lukt, we hebben hem al per hier staan. En een nieuwe uitdaging.
1: En is er ergens nog een moment, Wes, als toch hier kan toch maar mij een gewone fiets neer?
2: Elk moment. Het is toch heel sfeer. En grote ban. Ik heb drijfsnellingen, dat scheelt er wel weer. Maar gemiddeld 15 tot 20 kilometer per uur fietsen. En als het juist naar alle racefietsen is, die doen het echt een stuk langer, een stuk sneller. Alke. Dus het wordt let omkomen. Maar opgeven is geen optie. Dus ja.
1: Ja, dat is toch wel verhoor.
2: Dat zeker, ja.
1: Dat is goed.
2: We zijn nou al af hier, dus...
1: Heel veel succes nog met de laatste kilometers.
2: Dat zou goed komen. Je hebt ook voor de uitzending. Zoals we terug.
0: En de gisteren weer, op zijn... prachtige Hawaii-bike. Ja, zak in de zek. Goed, we beginnen met het keertsen, want het Fries volkslied had klonken. Dus de finale is los van de boerspartij tussen Dron Riep en Minnetke Helco Broersma.
3: Ja, die verenigde nota eenzijdig. Dron Riep dat in 2000 voor het laatst die boerspartij won. Toen met de huid van Jan Lars van Beem, Jan Willem van Beem. En met de huid van Rick Minnesma, dat wie Simon Minnesma. En Wiebe Visser, wie er ik bij. En nou, als tweede maat vanzelf, zit er bij Jesse Steenstra van Bidgem. Nou, Dron Riep werd er nou een winnaar. Minneske, dat wie ik vorig jaar de finale doe. Minneske, heel makkelijk, maar 4 om 1 en 6 jouwer. Maar nu liet het heel naar de andere kant uit te gaan. Want Dron Riep, die roekt die overwinningssysteem. Geen trein is een voorzin. Minneske, eerste boord zitbal van Jesse Steenstra. Dat het eerst de naai een hele belangrijke bij het eerste Saïd-Lieke zitbal bij Hendrik Koortsom van diezelfde Jesse Steenstra. Dat beschut al het spul. En hier krijg ik bij Saïd Fjouwer behouden de man uit Dron Riep. Ik het eerst. En dat die geen trein is. En dan zeg ik naar de lichaamstaal van de opslager van Minneske, Martin Bergsma. Ja, die stiert er net zo aan voor dat hij denkt van nou, we kunnen maar een inhaalrace beginnen. We kunnen het nog redden. Beide afdelingspatoren hebben het eigenlijk net regend. Je hoort alleen nog in de hele finale. Dron Riep woont toen van Bidgem met 4 en 5 en Ljout blunt op de helft in zijn Minsk. Maar voor de rest geen schijnstand. Het moest dus echt komen in deze finale. Nou ja, Dron Riep is echt getergd. 2000 voor het laatst. Ze willen winnen.
4: Ja, en dat strielen ze uit. En dat lieten ze zien op het filter. Erop de bassist de momenten echt fantastisch te wijzen. En trouwens, die lichaamstaal die stal just bij Martin Bergs. Maar die zag ik ook. Het is de man natuurlijk aan de kant van Minneske. Als je zegt, waar moet het nou brekken? Ja, dan is dat Martin Bergs. Maar als je een flitsende opslag... Dan is even zien dat hij die nou in hoe zet. Ja, hij geeft hem achterin. Hij drukt aardig terug. Maar ik Minneske kan erbij. En kinderkeert weer terug. Henrik Koots. Dan van de keertse dat er toch weer 12 punten aan de Telegraaf komen... per tour van Minnetskeer. Ja, had je wat willen, als de lichaamstaal wat verroren, mat en kin, dan zou dat in dit eerst voor gebeuren. Want na jouw eerste nachten, dan heb ik daar net zo volle verdiensting maar in. Maar we zullen het al hier zijn. Voorlopig is het Dron Riep dat, nou laat ik het maar in keerstermen houden, voor best opslacht, want zij staan voor, maar treien kennen eerst hier in de finale, het Minnetskeer.

0: The Weeknd en Daft Punk en I Feel It Coming. Ik heb al antwoord op de vraag wat er morgen komt. Dat is spierpine. Goed, we zullen eerst eens even zien in Balzert bij Jantine Weidenaar. Want Jantine, daar hier nog thuis zijn om Lisette Bruinsma te vertellen hoe het volgt zij binnen hele hard, hè?
1: Ja, zeker. Dat wie ik hem vanzelfs nog schuldig. We hebben hier schrek de check oer langing hoorn en de het ze natuurlijk best van die maar dat hele team de hele dag onderwijs op de fiets oormoedigen, jilt ophellen. En er is €4.000 ophellen van het Foppenvoes. Dat waard onder grut gejuich ontvangen hier in Bolzert. Dat is fantastisch mooi voor zelfs voor al die mensen die daar saha best wat die in hebben. Voor alle donateurs en de waardek zijn van ja, het is ontnota €4.000. Wat voor zelfs de donaties kunnen nog heel diep binnenkomen. Dus waar wit komt het allemaal heger. Meestal ben je in euforie, dus waar wit dat meestal tikken. Wist wat? Ik heb die 235 kilometer rijden. En hoe moet ik een sportwang kennen? Het Foppenvoes. We wachten zitten al. Nota is er in ieder geval €4.000.
0: Buurman Arnold, die fietsduurt de Alversterentocht. Hij docht dat mij sexy maljes uit Peter. Een fantastische prestatie, super grutsk onderwijs kwam hij ook nog bekend zien. En dat maakt het vanzelfs extra mooi, ja. Die type van meesken onderwijs, die sleep je er wel terug in. En dat jen we van Geertje de Vries lijst ook al in Starem. Want ja, het wordt toch wat zwitter daar, liek het. Hè? En nou haast hij bij die, wat had hij op een helm?
2: Een paar fietsers met een klomp op een helm. Dat is wat bijzonder. Ik zal even vielen. Hij is net van hout. versta je Fries trouwens?
3: Ik versta het een klein beetje.
2: Een klein beetje. Nou,
3: we gaan het polder.
2: Oké, nou, we gaan het proberen. Waarom heb jij een klomp op je hoofd?
3: Nou, wij zijn trots op de boer. En we hebben ook de Alpe d'Huez een paar jaar geleden gefietst. En toen voor de herkenbaarheid dat wij voor Agrifirm fietsen en voor de boeren en daar trots op zijn. Dan konden ze ons eruit filteren. Ja. En nu dit jaar weer.
2: Maar met die klomp denk je ook weer terug aan die Alpe d'Huez toch?
3: Zeker wel. Is toch wel afzien vandaag met die warmte? Ja. Zeker wel.
2: Ja. Ja.
3: En Alpe d'Huez, waarom had je die gefietst? Ja, omdat er zoveel mensen met kanker zijn in onze familie, in de kennissenkring. Ja, heel veel families hebben ermee te maken. En we vinden het gewoon heel belangrijk dat er geld ingezameld wordt. Zodat we toch dat mensen langer kunnen leven daardoor. Ja, voor onderzoek.
2: Ja. En daarbij hebben jullie ook iets op je fiets.
3: Zeker.
2: Groeten aan oma staat op de ene fiets en op de andere fiets. Oh, tussen haakjes, Maas, kijken mee. Wat is dit?
3: Dat is mijn moeder, die woont in een verzorgingshuis in Emmeloord. En die zou de hele dag naar Omroep Friesland kijken. Gisteravond nog ingeprent hoe ze op dat kanaal kon komen. Nou, ik hoop dat het gelukt is. En volgens de berichten heeft mijn zus haar geholpen met een berichtje erop. Dus ze kijkt mee.
2: Dan ziet ze je nu.
3: Dan ziet ze me misschien nu, ja, dat hoop ik. Dat hoop ik, dan is ze super trots. En ze is 98, maar de geest is nog goed.
2: Hartstikke goed.
3: Nou, schoonmoeder zit als het goed is ook te kijken.
2: Ook nog. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes nog. Die laatste 35 kilometer, dat komt helemaal goed. En dan stap ik even naar een paar orenmeisken hier nog. Want hier heb ik een bijzonder verhaal te vertellen. Vertel maar.
4: Ja, wij zijn van de morgen begonnen met een tandem. En nou ja, dat ging hartstikke best. Toen waren we in Dokkum geweest en vervolgens ben we in Balzert. En in Balzert kregen we wat problemen met de tandem. Dus nou, we hadden nog proberen te rekken tot Nijland. Maar ja, in Nijland doen we er wordt echt een meer. Het fietsen te fietsen sfeer. Dus nou, de vrienden van ons die hebben alle fietsen, fietsen gebracht. En nou, dan moesten we maar weer verder. Dus,
2: maar nu fiets je hem op een gewone fiets? Of een gewone fiets? Wat is dit voor fiets?
5: Dit is een mountainbike. Yeah. Ja.
2: En makkelijker of moeilijker als de tandem?
5: Nou, ik vind het dreiger. De harding is wat door. En ik ga net vol kilometers op een mountainbike maken. Dus het is wel even een asje. En
2: dan fietst op een hele gewone fiets?
4: Ja, min of een fiets. Lekker makkelijk. Lekker vertrouwd. Dus,
2: Maar je hebt hier een keertje op je hand dat kennen.
4: Nou, als je dus maten, die naar je dan het hele hier er mooi. Dus we kunnen beter nog gewoon trots zetten en dat kruisje helpen. Want dan hebben we een hier lang speed. dat is geen optie.
2: Nee, precies. Op je hand is net een optie. En dus op een gewone fiets en op de mountainbike verder. Nou, 34 kilometer maak je toch?
5: We zijn er haast. On bier.
2: Ja. Oh ja?
5: Jazeker. Hebben we zin in.
2: Nou, dan zoek ze een hut naar dat goudgele lekker staat.
4: Ja.
2: En succes nog even.
4: Dank u wel.
0: Ja, zou ik ontdekken. Had je de eindstreek bij Hellier vanzelf. Even een rapje bij het Keertsen. De finale in de boerspartij. Die wie je inziedig. Dron Riepje en het Geer Helke Bloesma.
6: Bloot in je ziet dat Ron Riefs hiervoor misschien het eerste minstje pakt een 6-jouw voorsprong met een nooit 12 formidabele zitbal van Tjesse Steenstra. Dat beschutte de Skinnefjouwer eerst. En zij hebben een 6. Skinnefjouwer eerst een 6-jouwer is de voorsprong van Ron Riep. Het gaat als een slietjager.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Maakt het alweer 12 minuten over Jelve Aachen. Het is Tiert van Nijs uit Friesland. Diana de Groot, goeie
9: jong. Er binnen op dit stuit goed 8000 fietsers binnen. Dat had de organisatie Nieskrekt bekendmaken. En dat betekent dat er nog goed 6.500 komen matten. Op de laatste meters naar de finish in Balzen rint het soms hier een heel dal verst mooi fietsers. Dat is ik te zien op de beelden die het nu op televisie te zien binnen. En dan moeten ze rin te streekuur. Daar worden ze opwachten door familie, vrienden en bekenden. Nevens deze deelnemer wie het net de al de dreigste editie.
10: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
1: Hoeveelste keer was dit voor je?
10: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
1: Ik zou net zeggen, waar zit hij in je rank?
10: Deze zit bovenaan, ja.
9: Wat ik onkom binnen, dat binnen Isa en Demi, uw fietsende verslagjouwers duo. De hele dag hebben ze volgje kin. Ze fietsen op een tandem, maar daarop alle je camera's. En krek nice on, fietsen ze bals het binnen. Collega Jantine Weidenaar die vong ze op en vregen hoe het mooi ze gier.
11: Echt wel goed, maar ik ben zo blij dat ik er ben. Oh jemig, ja. Het is echt wel, wel leuk best, ja. Ja.
1: Dit ben je ook nog, net nog een step.
11: Nee, poeh, nee. Ja, het is misschien een mentaal speeltje. Hè. Als nog te zien was, dan wist echt wel die zie je nog te dwan. Maar nee, het is echt helemaal goed, Sa. Ja, nee, echt fijn.
9: De binnen dit jaar 14.820 fietsers begon aan de 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. En gewoon die doggen dat voor het eerst, oren van de 12e, de 5e, de 10e, de 20e keer. Maar er binnen ook jubilarissen die de tocht haast wel dreemen kennen, want 8 deelnemers die fietsten mjoerd voor de 50e keer. Er is ik een die het 60 keer fietst had en een van de 65e keer. Alle jubilarissen die krijgen een speciale verrassing. En Samaya en Rick melden bij een speciale balie in de tenten in Balzet en daar komen ze vaak fleuren gewoon.
12: Ze zijn heel blij. Gewoon heel blij. En ze worden dan huldigen. Trouwens bestuur. Ze krijgen een kroon. Ze krijgen een heel mooi oorteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij.
9: Paralympisch zwemster Lisette Brunsma had Joet €4.000 ophellen voor het Foppenfonds. Ze fietste Joet de tocht op een tandem, maar een piloot, omdat ze zelfs net Schenkin. Het is voor het eerst dat ze mooi die onder fiets over sterren tocht. En het is haar goed bevallen. Ze gaan goed Keteroe-Suizen nog aardig fit over de finish. Doelwerk om zo volle mogelijk Jiltes op te helden voor het Foppenfonds om het sporten van Bij mooi een behinding te stiepen. Lisette is tegen Gruts op haar eigen prestatie.
13: Ja, heel trots dat we dit mooi mekordien. Net alleen nog de meesten die fietsen. Maar ik de vrijwilligers en Sietse Prins van Sprag en Richtje van Foppenfonds die het organiseert. Alle vrijwilligers, ja, echt heel trots op de prestatie die we mooi verdienen en de donaties. Dus ja, dat is hier nog een keer zitten.
9: Om tolen voeren vannacht kunnen nog finishen worden van die oversterrentocht. En deze vrouw wil Eltje niet in, die het nog onderwijs is, even een hert onder de riem steken.
14: Ik zou zeggen, zet hem op. En het grootste gedeelte hebben jullie allemaal gehad. Dus kom op, zet hem op.
9: Dan sluiten wij eens bij ons, toch, Harm?
0: Ja, ja, even een trotraapje.
9: Even een trotraapje nog. Dan het waar nog, nou, het blootjoen lang warm, dus je hoeft net in de kjel te fietsen. De zinnen die bloten volop bij onteroende geert om ze heel waai te zien. Het is dan ik nog heel tijd boppen de 20 graden. Morgen op nij en warme duimen volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongs dan draait de wien en kwallet het aan. Woensdag wordt het dan maximaal zontje graden. Tongsdag 20 en vreed weer een graad als 24.
0: Diana, mag ik die tank zitten?
9: Ja, dat mag.
0: En een offer
9: krijg
0: je.
9: Ja, dat wil ik nog even een jaloeken.
0: Ja, wij fietsen gewoon terug hier, hè?
9: Ja, mooi, hè?
0: Dankjewel, Diana. Meer nijsjes fine in uw zeppenek op omroepfriesland.nl.
7: Pinkster Mandy.
8: Harm Wijstra. In gearworking by Omroep Zilt.
7: Radio Spannenburg.
8: En RTV NOF. Oh.
7: Omroep Friesland.
0: Ja, we zijn er nog een liedje oerke bij. Ik zeg wel, we fietsen gewoon terug, maar we keert ze gewoon terug. Ja? Want die finale die is dwaande daar in Frenschier. De boemerspartij, Helke Broersma.
6: Ja, het is schinde vier weers ondertussen geworden voor het oordelingsbetoer van Dron Riep. Wat dit hier trouwens ook in Weide, mensen meer en woont bij die oordelingswedstrijden op de keerskalender van 2026. Het ligt er even op dat bij Twaggelijk Dron Riep op 4-2 komen zo tot Tjesse Seinstra, de grote uitblinker, even die bal simpel voor het keerskeslaan zo. Maar het, hij ging door de vingers heen. Dit erover waren het 4-2 voor het betoer van Menske en daar zelfs 6-2. Maar nou 6 gelijk kan dat misschien worden had Tjesse er nog bij. Nee, hij kan er net bij. Er komt een keer te lezen. Nou, zo'n beetje daar een meter van de middenlijn. Die taas opslaan wordt door Maarten Bergs. Maar ja, wel minstens keer nog wat. Dan zullen ze dit bordje nou pakken, Matten. Ze stemmen al 6 jaar ervoor. Minstens keer trouwens dat van de Aronieren in 2024, in 2023, 2022 en 2021. Bidgem zit daartussen in 2024. En de Ronriep, ja, eigenlijk zijn grote kinderen die bij de jeugd een heleboel NK's wint. Ja, die smacht eigenlijk om deze nog een keer te winnen. Ik zou het al in 2024. Het laatst in Jontje Zon, Jontje Rik en Jontje 86. Ja, ze hersneuren de Jong Nederland-partij. Won die juniorenpartij, daar winnen ze heel makkelijk. Maar deze partij hebben ze wat meer moeite bij. Wat docht die bal? Is die keert voorbij of net? Nee, hij is net voorbij. Zo wordt het 4 van meer. Nou, de ere is in elk geval redend Ron Menske. Vorig jaar won de Ron Riep net in de finale. Maar won Menske in de finale. Maar 4 van meer. Ron Riep staat nog voor. Maar 4 van meer.

0: to You. Muziek van The Beatles.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: Ja, er komen een heel soort statistieken op zo'n dij voorbij. Een waar statistiek. Het is de warmste Pinkstermandje zo'n jongetje 84. Ja, en dat het dan van het warme waar is, dan is verkwolling altijd welkom. Ek in Paragier sjocht Geldo Sietsma.
3: Ja, klopt. Als je in Paragier bent, dan wist het eindelijk nog maar een heel liet stukje hoest. Dan hoest dan maar zo'n 6,8 kilometer om exact te wijzen, want dat is hier op een boot. En als dat ding dan ik keer heb meer, ik had zo warm. Dan gaan we hier gelukkig in het nog altijd gezellige Paragier. Elke keer zit je boeten, elke keer zit je aan het barbecue en het eten. Dat is in deze mensen hier, dit is een blitse band. Ik zat er eens even naar toe. Wat ben je dan?
4: Omdat wie het spuit zie.
3: Ja. Vinden ze dat wel leuk?
4: Ja.
3: En wat ben je dan? Wat van stoon in de honden?
4: Ik ben zeker aan het wiet spuit zie. Mooie. Deze is net naai.
3: Ja.
4: En ik denk dat hier al hier.
3: Ah, ik is soms schreeuw. Wat had ze in de handen?
4: Dit is een pistool en als jeerkast, als dit naar achteren, dus komt het jeer uit. En als ze jeer op klikt, komt het jeer uit.
3: Oh, zo.
4: En een jeerkast het wetter in de hand. En dat wie het.
3: Nou, dat wie het. Nou, zussen, dat wie het. Lip maar zin, want je hebt niet meestal je wie het spuiten. Kom maar weer. Verkwolling dus, in Paragier. En daarmee is denk ik het einde van mij kwam. Dus ik zou zeggen, kun je mij nog een liedje verkwolling? Ja, want mijn duizend zit er ook op. Mijn wel, doe maar.
0: Ja, dat kan wel even.
3: Dank u wel. Super.
0: Nou, lekker stukje verkwolling van Geldo Sietsma daar in Paragier. Ach, het is maar wetter, zo ik zeg. Ik kan makkelijk praten hier vanuit Ljout. We beginnen naar Frentjer, het Keertsen, Helco Broersma.
5: De laatste klap is uitdeeld, een kweeuwslag van Middelske. En Dron Riep wint hem dus. Na 2009-2026, 4-1-6-2. Daar is die winst dus van Tjesse Steenstra, Rick Minnesma en Jordan Lars van Beem. Ja, het hele seizoen winnen ze al het beste. En dan pakken ze die overwinning in een echt een overwinning. Die er tadot, om het zo maar uit te drukken. Want Middelske had eigenlijk geen kans gekregen. Het weer prachtig keertsen. Rick Minnesma, zoon uit zoon. Geert, dat is al bij hem, hè?
6: Ja, nee, ik steun bij alle drie. Kom er maar even bij, jongens. Want dit is natuurlijk. Dit duidt dan toch een beetje op opluchting. Hoe mag ik dit interpreteren?
7: Nou ja, draaien. We staan hier vliegend te keersen, maar als je draait. Ja, nou ja, dan. En dit resulteert dat een.
6: Dan mag je deze ik pakken, hè?
7: Dan mag je deze ik pakken en dat slaat het. Ja, geweldig.
6: Heb ik in Tivoli besteed, Lippentjes? Die echt. Je bent net super hard.
7: Ja, de hele dag wel vliegend. Hele finale. Of Tim Bitgem die
6: Tim Bitgem even. Hans was nog even in de provocatie.
7: De letter pakken we goed op en weer clear.
6: Ja, hartstikke mooi dit. Het is volle bak, hè, tot nota.
7: Ja, geeft goed.
6: Dit is net een leeuw, man.
7: Nee, fantastisch. Geweldig. Mooie start van het seizoen.
6: Nou, dat mooi zeggen. Fit en in vorm, dat is wat er aan de hand is.
7: En resulteert die mooie dingen.
6: Ja, van het ook wees, ja, super deluxe, super deluxe. Ik ga toch even naar Rick Minnesma. Rick, ik kom nou toch even bij die Rick, want ik wil toch even zien. De Wierder, zei de Wierbevisser, die woon de boemspartij in het jubileum hier van de KNKB. Dat was 1997, Rick.
7: Ja.
6: Dat is 100 jaar geleden
7: ongeveer. Ja, toen was ik er nog niet.
6: Wie stelde dan net? We lezen verhalen hoe die, we jaren verhalen hoe die. Er bent doelen gesteld voor Rogin van dit seizoen. Dit wie een van de doelen, hè?
8: Ja, natuurlijk. Je bent met Dron Riep altijd favoriet. Hè? Nu helemaal nu Tjesse bij ons in het dorp woont. En dat is toch vaak de laatste jaren is Dron Riep en Middelske. En vorig jaar pakte Middelske aan. En ook
6: Van Beem Senior.
8: Ja, ook meer dan verdiend wonnen hun hem toen. Alleen dit jaar waren wij twee keer beter dan de Middelske. En wil je op deze partij hem heel graag winnen.
6: Acht partijen, eerst acht partijen wonen. Het ging gewoon net beter, Rick.
8: Nee, dit is een droomstart. Ja. Zeven kaarten, zeven winnen. Alleen dat brengt ook een beetje druk met zich mee. Hè. Vooraf gingen met 6 uit 6 erheen. Ja, dan wil je niet dat dit.
6: Deze moest wel pakt worden, hè?
8: Dank je. Ja, ik had alles 6 winnen willen leveren voor deze, om zo maar te zeggen.
6: Ja, dat kan ik me voorstellen.
8: Ja, echt waar. En dan. Natuurlijk komt er dan wel een beetje druk op, maar.
6: Maar niettemin, het volgende doel, Rick, wat komt nou wel in zicht. Hè? Want dat klavertje 4, er mag nog een PC-overwinning bij en dan herst het met vlag en wimpel binnen. Hè? Dat is nou het volgende doel?
8: Ja, tuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
6: Je bent wel superieur. Je bent fit, je bent in vorm, alles klopt.
8: Ja, dat we willen, dat hoeven we niet te vertellen. Dat zie je gewoon. Hè.
6: Dat is juist, ja.
8: Wordt gevierd.

0: Pjouwer, dan hij de Vreule Partij won, dan hij de Jong Nederland Partij won. Die had hij ongeveer 120 keer won ondertussen. En dan hij de Boenspartij won en de PC won. En nou moet ik natuurlijk zijn, waar de mannen van Minneske binnen, die hebben haar rommelutsen in de kleikamer. Dus daar kan ik even net bij komen.
1: Ja, we dat misschien aanzien nog in de uitsturing. Ja, Minneske, die geen schijnverkomst daar in de finale van de Boenspartij. In Starem zocht ik op de beelden, wordt het ook heel die dreistiger bij Geertje de Vries.
2: Ideeën, Harm. Het hield iets rustiger. Dus je stelt dat we nu echt in de stut van het peloton zitten. En dat meestal ik wel wat vermoeider binnen. Ik heb verschillende mensen dat ik zei van nou, kan ik aans nemen met je praten. En dan zei nou, leven net. Ik wil me even concentreren op wat ik nog dwaam had. Dus de sfeer verordert ik een beetje. Meestal ben wat burger. Maar ik wil eventjes naar een tandem taart die ik hier steeds joh. En een paar jongens die erop zitten in prachtige retro trainingspakken. Denk ik dat het een trainingspak is. Dit is een trainingspak, toch?
3: Ja, klopt, ja.
2: Ja, retro.
3: Ja, klopt.
2: Ja. Waar is die boy?
3: Ja, via de feestwinkel heb je een kocht met je naam.
2: Via de feestwinkel in je kocht. Dat klinkt een beetje Stavens, of is dat?
3: Nee, Gastelons.
2: Gastelon. Nou ja, Starem is ik Gastelon eigenlijk,
3: ja,
2: toch?
3: Ja, klopt.
2: Hey, je fietst hem op het tandem, hoe geeft dat?
3: Ja. Nou, wel best. Alleen de held laat naar achter. Dus met 18 warken maar even op zijn hand. Kijk, mooi met zijn hand door de venus heen.
2: Maar hoeveel fiets je?
4: 5 tandems. Ja, maar zien het zien.
2: 5 tandems?
4: Ja, en eentje die is dat een wat minder, want ik heb alleen geen eerste versnelling fietsen. Dus dan maar hij dat op achtje.
2: Ja. Alleen nog in de eerste versnelling, wat een ramp.
4: Een best trapje, dat moeten we een beetje omwissen hoor. Ik heb er ongeveer 50 kilometer op fietst en dan met nou weer even op een wachtje. Ja.
2: Ja, dus kan je hier lekker even uitresten. Ja. Maar die tandem, dat is net alleen nog een tandem. Blikje bier helemaal bier op?
3: Nee, die oren erop zetten van mij.
2: Oh, die oren erop zetten.
3: Bier drinken, dan houdt het sowieso niet.
2: Dat zoek ze, maar ik ben Jessa benijd nou. Nou, dit ding wat hier achterop zit. Wat is dat?
3: Dat is mooi toeter.
2: Oké, en toch je hem die heel vaak onderwijs?
4: Nee, alleen nog een waar ben je vooral. Want daar ben je wel zo bekend. Daar zijn ze alleen maar. En die horen maat van nu zet er ik niet eens achterop. Dus dat is wel even gezellig, ja.
2: Nou, ik zou ze nog even wachten en dan op naar Balzet. Succes!
1: En dan kiezen voor de laatste kilometers. Zoggen we nog een keer in Frenchier bij de verliezer van de Boenspartij, Geert van Thun. Want hoe hast je van Minneske gevoel?
0: Ja, dat klopt. Het is Jurrit Ozinga. Hij verhuisde naar je Minneske. Dan weet je dat je in de toppentour te lanen komt. Dan weet je dat je mooi van kan om te prijzen. Dan steen je op de Boenspartij in de finale, Jurrit. En dan breng je hem net wat je hem brengen moet.
5: Nee, nee. Ja, ze hebben hier een ongelofelijke brand. Onder andere omdat Jon Lazar ik het klaar. Natuurlijk van het klavertje ging in. Dus vanaf het begin zitten ze er bovenop. En in het begin ging het op zich peken zoals bleek. Maar zij krijgt het langste alles, zeg maar. Elke keer in het begin. En toen kwamen we er snel achter.
0: Precies, want dat is dan het verhaal. Ik kost een spul achter en dan wist dan werd het wel tricky. Hè?
5: Nou ja, je maakt er natuurlijk voorkomen sinds ze. Word je als mooitje. Nou, even nou kunnen hun lekker vrij uit keertje gaan. En boeken wij er wat achteraan. En ja, ze kwamen goed in de partij en wij kwamen er op een gegeven moment rond de pas. Dus het ging gewoon beter.
0: Dat streelde er wel. Even hier een bal in het tussenspel op boven, dan wie is hem totaal kwijt. Hier is de zin op het al vergeten?
5: Nee, ik ging wel mooi, maar toen ik hem op een gegeven moment op en dat hoop ik helemaal net. Je zegen de zin is toen stallen en je zegen echt helemaal niks meer. Dus, maar hij hier hun ik les van. Maar ja, zij sloeg en krijgt hij wat meer voort. Dus dat zie je er net in.
0: Wat zei het nou zo'n tweede prijs, Jurrit? Want ja, dus je is dan wel in dwarp met prijzen woon willen kennen. Maar ja, dit is keertje dat wie ik net bent.
5: Nee, ja, ik mijn Engeland tweede wil ik vertekend natuurlijk. Maar ja, had je nou maar die man in de finale staan, dan wil je natuurlijk winnen. En het is wie ik, maar ik weet, je weet natuurlijk dat Ron Riep natuurlijk de favoriet is. Maar ja, als wij alle drie goed keert, dan kunnen wij echt wel het hun regen maar iets zoals winnen. Dat, dat weet ik wel zeker. Dus, het ziet er nou net in.
0: Nou, dat is inderdaad de conclusie. Het ziet er niet in. Was nou de prijzentrekking.
5: Ja.
0: Dank u wel, Jurrit. Jurrit Ozinga wie dat van Engelen naar Minneske verhuizen. Ja, maar toch genoegen in mijn matten, mooi een tweede prijs. Leel mij, dat viel echt als verliezen.

0: op radio,
1: televisie
0: en online.
1: Pinkstermandi.
0: My Harm Wijstra.
2: Vanmorgen hier in het Betiert zetten ze uiteindelijk een record aantal fietsers voor de fietsalversterrentocht. En hield niet meer mensen komen onder die finishbogendel. Zet hem op, staat er op te lezen. Nou, zet hem op voor de mensen die in de laatste kilometers zitten. Nog een keer bij Jantine Weidenaar hoe het er is. En zij had Stefan Rekker van de organisatie in Jonken. Dat is denk ik een tevreden man.
3: Ja, dat denk ik wel. Dat kijk ik het beste zelf reden. Want ik moest hem er even wijplukken. Want het is hartstikke druk op dit stuit in Bolzert. Mooie mensen, mooie fietsers. Maar ik maar alle maatregels die erbij heren. Altijd zo warm is. Stefan Rekker, hoe is het op dit stuit?
4: Ja, ze zijn net verschrikkelijk druk. Ik ben op de helft. Dus er moeten toch aardig wat fietsers binnenkomen. En ik heb zo zien, het is hartstikke druk. En volle mensen die binnenkomen. Maar natuurlijk ook volle toeschouwers. En het is toch een ambitie warm. Dus is de, nou, toch wat ongemaakjes die erbij heren. Van de deelnemers die flauw of misselijk vallen. Dus ja, dat jij er wel bij. Maar hopelijk wordt het te snel wat al.
3: Ja, je hebt extra ambulances inzet?
4: Ja, wij verzekeren niet. Omdat we, ja, dat nam toch wel aardig daar. De meesten die wat problemen hier naar Jonken maken. Dus ik ben blij dat ze de steens erop vast maar.
3: Ja, want hoe wie het mooi de hitte, joh? Je hebt natuurlijk extra maatregels inzet. Dat wie voldoende?
4: Nou ja, hopelijk wel. Net als dat blikje, nee, dus ik ben net al je binnen. Maar op een route wat ik jij wil, zouden ze meer aan genoeg wetterplakken, best bij kunnen sportdrank onderwijs. Dus wat dat betreft ben ik blij dat dat ooit verdienen heeft.
3: Joost, binnen natuurlijk al jarenlang vastzitter van de fietsalbesterdentocht. Is dit de warmste die jou mooi maken, hè?
4: Oh ja, volgens mij wel, ja. Ik weet wel slecht die vierde rest binnen, maar nee, dit is gewoon hele warme.
3: En wat voor uitdaging zorgt dat dan bij de deelnemers? Wat merk je, wat jer je?
4: Nou ja, dat ze zelf, ik de zelfdiscipline horen. En daar waskouw ik voor, eten en drinken nog. Het is just over hebben. Dat ze toch steeds, ja, ik heb toch al het eten nog en dronken. Ja, dat moet ze wel zelf dan.
3: En de EHBO-passen hebben die het echt drukker gehad met hitteslachtoffers?
4: Nou, hier wel op het finishterrein pas. Onderwijs voelt het best wel mooi. Dat mensen dat er warmteproblemen zijn. Maar nou op dit stuit neemt dat wel hut aan.
3: Heb ik hier een tevreden mansje noem je steen?
4: Tot nood aan wel. Maar ik hoop dat ik hem tolle voeren nog steeds ben.
3: Ja, want je bent voorzitter en ik moest je er even bij wij plukken. Het is een tiengedrokken dooi voor jou, hè?
4: Ja, natuurlijk. Het is een hele lange en een drokken dooi. Maar voor het hele team. En voor die vrijwilligers ook. Maar het hele team is heel lang in spier. Dus huttend werk.
3: We zijn nu op de helte. Hoe laat denk je dat de lijsten binnenkomen zullen?
4: Nou, ik hoop toch gewoon iets over halven. Jouw droom weet voor. Dus dat zou ik nog niet zoeren natuurlijk. Maar ik hoop dat we om half uur echt zo klaar zijn.
3: Hoe laat lezen jullie dan op het van de jongen?
4: Nou, iets later. Neem even mogelijk een glaasje bier.
3: Dat zoek ik dan. Ik zal je net langer van het werk al horen. Dank je wel en soort succes nog even.
4: Dank je wel. Je hebt succes met het uitzoering.
3: Komt helemaal goed, ja. Het rindje nou wel even trots. Dus mooi fietsers, mooi taskogers. Het feest kan losgeren, want elke dien is tevreden. Is blij dat ze er winnen naar die 235 warme kilometers.
2: Dank je wel. Jantine Weidenaar, der vanuit Bolzert. En bij die bijdrage komen wij aan het eind van deze tiegelange uitzoering. Die van de morgen betiert begon mij Jan Dirk de Haan. Iemand mij omroep zelt RTV NOF en RTV Spanburg. Die omroep Friesland het verslag van deze fietsalversterrentocht. En ik van de Boenspartij in Frentje. De Boenspartij die het vrij makkelijk woonwaard toch dronriep. Het wie een prachtige dij. Lisette Brunsma fietste 4.000 euro bij mekaar voor het Fappenfoens. En wij gaan met z'n allen op naar de 90ste fietsalversterrentocht. De jubileumeditie van Takkemeer. Joen bij omroep Friesland op de televisie ek de geervetting van de fietsalversterrentocht te zien. En wij sluiten aan mij een plaat van al die mensen op een tandem, inclusief uw eigen Isa en Demi, want zij helden hem ek de fietsalversterrentocht. De tandem naar Marokko. Hier is Arma Noffelijke Joen.
5: Op de

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen meestemmen.
3: Dit is Radio Spannenburg. Het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
5: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
4: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
6: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
4: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreet, om 6 uur. Radio.

vogeltje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om mooi. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boot. Zo nog zelf naar de wimpel. Loop nog zelf om de school.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien muziek bij de koffie. Snijm om alvoeren. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog, tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

Voor stalwitte wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend, met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat jest in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur. Radio Spannenburg.

lêste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.